Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouw.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De transportsector wordt flink geraakt door de afsluiting voor zware vrachtwagens over de Markewaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Het betekent extra kosten en langere reistijden. En statushouders krijgen een nieuwe kans om aan de slag te gaan in de zorg in Flevoland met een leerwerktraject.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen en ook nog geen flitsers gemeld. Maar zie je een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van vrijdag 28 augustus. Goedemorgen, Joeline.
1: Goedemorgen.
4: Heb je goed kunnen slapen of heb je veel onweer gehoord?
1: Ik heb niks gehoord.
4: Ik ook niet.
1: Nee.
4: Ik dacht echt dat er veel onweer zou komen.
1: Ja, of we hebben er heerlijk doorheen geslapen. Dat kan natuurlijk ook.
4: Misschien dat wel.
1: Het is wel flink geregend, zag ik.
4: Ja, en vanochtend was het mistig bij mij.
1: Ja? Ja. In je hoofd of op de weg?
4: Nou, altijd ook in mijn hoofd. Maar nee, het was mistig op de weg, ja. Ja, ik kon bijna niks zien.
1: Oh joh,
4: ja.
1: Oh, was zo erg.
4: Ja, Maar ik weet niet hoe dat komt.
1: Ja, gelukkig ben je hier veilig gekomen.
4: Kijk, precies. Hoe is het verder met jou?
1: Ik heb heel veel appels geplukt gisteren. Oh. En ik denk, ze moeten er nu wel af. Want ze vielen er spontaan uit de boom. Goudrenetten, heel veel. Ik denk wel genoeg voor minstens 10 appeltaarten.
4: Kijk.
1: Ja.
4: En goudrenetten kun je ook gebruiken voor hete bliksem.
1: Ja, dat is waar. Dan ga ik beide maken.
4: Nou, helemaal goed. Vandaag in het nieuws. Vanaf dit najaar mag zwaar vrachtverkeer niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. En dat is een flinke domper voor de chauffeurs, want die moeten nu flink omrijden. Verslaggever Mark Bakker die peilde de meningen.
1: Ja, en de zorg heeft dringend nieuwe medewerkers nodig. Tegelijkertijd staan veel veel statushouders te popelen om aan het werk te gaan. In Flevoland worden die twee werelden bij elkaar gebracht. Zometeen hoor je hoe.

0: De shotgun van George Ezra. Het is 6:08. Flevoland is wakker. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: De twee bruggen bij de houtripsluizen in Lelystad zijn zo slecht dat er vanaf dit najaar geen zwaar vrachtverkeer meer over de bruggen mag. Bruggen zijn 50 jaar oud en aan vervanging toe.
0: Volgens Rijkswaterstaat zitten er scheuren in. Ook het beton is verouderd. Vrachtverkeer tussen Noord-Holland en Flevoland moet omrijden via de Afsluitdijk of via Amsterdam. Verslaggever Mark Bakker peilde de meningen onder de vrachtwagenchauffeurs.
2: Het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Dat is een reactie wat ik hoorde van vrachtwagenchauffeurs. Voor de camera wilden ze verder niet reageren. Maar wel vertelden ze dat onlangs ook de kilometerheffing is ingevoerd. Dat er meerdere wegen zijn in Nederland waar ze niet langs kunnen omdat er gewerkt wordt. Of omdat bijvoorbeeld de Merwedebrug volledig is afgesloten. Daar komt dus in het najaar de brug over de Houtripdijk nog bovenop. Vanaf het najaar mogen ze daar niet meer overheen. En dit is toch best wel een belangrijke vervoersverbinding tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook zijn er chauffeurs die zeggen van ja, ik kan er weinig aan doen. Onze planningsafdeling die zal dan andere routes moeten gaan plannen. En dat betekent dat ik misschien wat meer op moet rijden. Maar dat een planning van zo'n transportbedrijf er wel rekening mee houdt dat deze weg een tijd is afgesloten. Nou, we weten dat dat vanaf het komend najaar gaat gebeuren. Maar wanneer precies is onbekend en hoe lang het dan nog gaat duren, dat weten we ook niet.
0: Nou, die vragen gaan we verderop in deze uitzending voorleggen aan Rijkswaterstaat. Want die heeft de maatregel ingesteld. Die gaat dus dit najaar in. Maar wanneer precies, dat gaan we vragen. En we praten ook met een woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland. Want ja, Mark Bakker zei het al, hè, die vrachtwagenchauffeurs zijn er niet bepaald blij mee.
1: Nee, die krijgen natuurlijk dingen op dingen. Hè. Dat is dus steeds meer maatregelen worden genomen. En ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment wel klaar mee bent.
0: Ja, eerst de Merwedebrug natuurlijk, nu dit er ook nog bij. Dus ja, dat betekent extra kosten, omrijden. Dus ja, de meningen daarover, die hoor je straks.

0: Never Tear Us Apart van NXS. En daarvoor hoorde je Le Long de la Route van Zazie.
1: De zorg zit te springen om nieuwe medewerkers, terwijl veel statushouders graag aan het werk willen in hun nieuwe thuisland. Om die twee werelden met elkaar te verbinden, ontwikkelden meerdere Flevolandse organisaties het werkleertraject Scholing Zorgkansen.
0: Studenten krijgen eerst lessen Nederlands met woorden die vooral in de zorg nodig zijn. En daarna worden ze klaargestoomd voor werk met bijvoorbeeld ouderen. Yvonne Rennen geeft de nieuwe Nederlanders Nederlandse les.
2: In Nederland heeft iedereen recht op zorg bij ziekte.
3: Voor wat voor banen worden ze opgeleid?
4: Dan kunnen ze op een woonkamer, in een verzorgingstehuis of in een verpleeghuis, kunnen ze de mensen, de bewoners helpen met wassen, aankleden, eten, spelletje doen, erg belangrijk, het sociale aspect. Dat zijn eigenlijk de dingen die ze kunnen gaan doen.
5: Dus we gaan luisteren en daarna ben ik benieuwd of jullie het allemaal begrepen hebben.
3: En waarom vindt u het leuk om de zorg te gaan doen? Vanwaar die keuze?
6: Ik heb ervaring in deze werk. Want in mijn land, in Syrië, mijn moeder en vader, dat is de jaar of twee jaar in wonen, in leven. Ik zorg voor hen.
7: In Syrië, mijn studie was natuurkunde, maar heb ik niet afgemaakt. 3 jaar universiteit. Hier heb ik alleen mijn ervaring als vrijwilliger gast, ouder, als bij school ook daar kookles, sowieso. Ja, bij kinderopvang heb ik ook 1 jaar gevolgd, opleiding. En daarom, en nu, ik ben nu benieuwd. Daarom, vind ik dit project interessant van mij.
8: Voor deze training hebben deelnemers geen vooropleiding nodig. Dat vertelt Laila Regelink van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Een van de organisaties die betrokken is bij de opleiding.
9: Wat wel belangrijk is, is dat je je inburgering hebt afgerond. Of zo goed als hebt afgerond. En dan zou je hier aan mee kunnen doen. Het is echt kennismaken. En als een soort opspringplank naar wat dan de toekomst brengt. Sommigen zeggen echt, als ik hiermee klaar ben, dan wil ik heel graag aan het werk. Nou, dat kan. We hebben functies als zorghulp of woonleefassistent, waar ze gelijk aan de slag kunnen. En mee kunnen draaien in de teams. Sommigen die hebben aangegeven, ik begin hier. Maar ik wil heel graag hier naartoe. Dus ik wil graag een vervolgopleiding doen. Dat zijn allemaal smaakjes die kunnen nadat ze dit hebben afgerond. Ja, en dat vind ik zo leuk hieraan.
1: De reportage was van Ilja de Zeeuw.
0: Zometeen hebben we berichten uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en dan gaat het onder andere over het Nederlands voetbal. Want het was een goede avond voor het Nederlands voetbal.
0: Nou, dat is ook wel fijn.
1: Toch?
0: Somjo is dit.

0: Feels Like Home. Lekker nummer door van Son Mieu. Bericht uit binnen en buitenland.
1: Gisteren is er de hele dag overleg geweest over de begroting. Maar de regeringspartijen zijn er nog niet uit. En die tijd begint te dringen om alles voor Prinsjesdag af te krijgen. D66 en CDA willen voor de begroting ook steun vinden bij de grootste oppositiepartij PRO. Maar dat wil de VVD niet, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijne en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft plaatsgevonden en daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
1: Nou, dit weekend wordt er verder overlegd en dan maandag om middernacht moet de begroting naar de Raad van State gestuurd worden.
0: Oh, tijd zat, joh.
1: Ja, het hele weekend nog.
0: Ja, daarom.
1: Weet je, en een weekend heeft, 48 uur?
0: Ja, dus, heb je goed uitgeweken.
1: Ja, was even snel. dus dan moet het helemaal goed komen.
0: Jawel, natuurlijk. Het was een goede avond voor het Nederlands voetbal. FC Twente plaatste zich door een knappe comeback in Karabach voor de competitiefase van de Conference League. Wout Weghorst was belangrijk met een goal in de verlenging. En hij kreeg daarbij hulp van boven, vertelde hij bij ESPN.
3: Hoe heb je deze avond ervaren en hoe zou je hem omschrijven?
4: Ja, bijzonder. Bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken, maar dat is God. En de kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd, dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
0: Nou, bijzonder. Ik vind het wel mooi dat hij het zo uitspreekt. Twente won met 4-1. Ook Ajax plaatste zich voor de Conference League. Er vielen heel veel doelpunten in de arena. Het werd 5-3 voor Ajax tegen het Zwitserse Sion. Loting is vanmiddag. Ah, dan heb je een lekker avondje, hoor. Ja, het publiek. 5-3, geweldig.
1: Dat is echt, ja, een beetje, dan zit je niet te kijken naar gewoon wat voetbalspel, maar echt naar doelpunten regen.
0: Heerlijk.
1: Geweldig. Ja. Dan gaan we nog even naar de kranten. Hoewel het nieuwe schooljaar begonnen is, hebben middelbare scholieren nog niet alle boeken ontvangen. Blijkt uit een peiling van oude organisatie Ouders in Onderwijs. De Telegraaf schrijft daarover. In de regio Noord zitten de leerlingen nu in hun tweede schoolweek. Toch meldt 16% van de ouders dat hun kind niet alle schoolboeken heeft. In de regio Zuid moest 30% van de leerlingen beginnen zonder alle schoolboeken. En de regio Midden die begint komende week en daar heeft nog 30% van niet alle boeken.
0: Dus ja, dat verandert ook nooit dit. Hoe dan?
1: Maar ik snap het ook niet. Want tegenwoordig volgens mij worden heel vaak boeken ook hergebruikt en zo. Hè? Dus volgens mij is het zo dat ze niet elk jaar meer zo nieuwe boeken krijgt. Zo. Dus je zou zeggen, dat wordt altijd netjes ingeleverd en kun je dan toch weer uitdelen. En, nou ja, ik snap het niet.
0: Het is een beetje chaos, denk ik.
1: Ja, het is ook wel een heel geregeld. Dat kan ik me ook goed voorstellen.
0: Ja, maar dat er nog zoveel met boeken wordt gewerkt ook. Ik dacht dat eigenlijk alles wel via de laptop ging.
1: Ja, toch. Als ik, misschien ben ik dan nu te oud, maar.
0: Oh, wat fijn dat jij dat nu zegt. dat doet mij goed.
1: toch zou ik het denk ik toch prettig vinden uit een boek. Ja.
0: Ja, je kunt ook, of dat mag dan weer niet, geloof ik. Hè?
1: Nee, dat mag dus niet.
0: Oh.
1: Toen ik op de middelbare school zat, in de eerste 2-3 jaar mocht het nog wel. En toen kwam de regel, ja, je mag niet meer in je boek schrijven.
0: Ja, jij had er natuurlijk te veel in gekrast.
1: Ja, klopt.
0: Toen zeiden ze van, ja jongens, nou, Roy, kappen we ermee.
1: Ja, ik kras alleen maar.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: De transportsector wordt flink geraakt door de afsluiting voor zware vrachtwagens over de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Na de Merwedebrug worden ondernemers opnieuw geconfronteerd met extra kosten, langere reistijden en meer onzekerheid. Dat zegt directeur Jan Boeven van Transport en Logistiek Nederland. Hij vindt het wel positief dat de maatregel pas vanaf het najaar geldt, zodat bedrijven hun planning kunnen aanpassen. Rijkswaterstaat neemt de maatregel omdat de houtribbruggen in de weg in slechte staat zijn. Statushouders krijgen een nieuwe kans om aan de slag te gaan in de zorg in Flevoland. 13 deelnemers zijn begonnen aan een leerwerktraject. Ze volgen 20 weken lang lessen en lopen stage bij zorginstellingen. De opleiding moet de nieuwkomers helpen om werk te vinden en het personeelstekort in de zorg aanpakken. Laila Regelink van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
3: Het is echt kennismaken en als een soort opspringplank naar wat dan de toekomst brengt. Sommigen zeggen echt, als ik hiermee klaar ben, dan wil ik heel graag aan het werk. Nou, dat kan. We hebben functies als zorghulp of woonleefassistent, waar ze gelijk aan de slag kunnen en mee kunnen draaien in de teams. Sommigen die hebben aangegeven, ik begin hier, maar ik wil heel graag hier naartoe. Dus ik wil graag een vervolgopleiding doen. Dat zijn allemaal smaakjes die kunnen nadat ze dit hebben afgerond.
2: De kapper bij wie woensdagavond in Almere een explosief afging zegt dat hij geen idee heeft waarom zijn zaak en woning zijn getroffen. Bij zijn salon in de Bouwmeesterbuurt ging rond middernacht een explosief af. Een raam en kozijn raakten beschadigd en op het rolluik was het woord dief gespoten. Volgens de kapper gaat het om jongeren die een vuurwerkbom hebben gegooid. Hij heeft camerabeelden aan de politie overgedragen. En het lichtkunstfestival Luminous in Almere krijgt €220.000 subsidie voor techniekonderwijs. Jongeren gaan de komende 3 jaar aan de slag met techniek en lichtkunst. Kinderen werken mee aan een licht...

0: Met het MBO en het HBO gaan we aan de slag.
1: En ze vertelt straks veel meer over het project.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Dat blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen richting makelaars. En de politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden.
3: Goedemorgen. Na een broeierige nacht met flink wat onweersbuien die over de provincie trokken, is het deze ochtend een stuk rustiger geworden. De zon die schijnt wel op en de temperatuur die loopt snel op naar een graad of 23 richting het einde van de ochtend. Vanmiddag trekken dan opnieuw stevige buien vanuit het zuidwesten over Flevoland. En die kunnen gepaard gaan met lokaal kans op zware windstoten en wederom ook wat onweer. In de loop van de middag, vooral einde middag, trekken de meeste buien via het oosten de provincie uit en dan wordt het droger. Maar het weekend staat toch wel in het teken van een wisselvallig weertype met meerdere buien die vanuit het zuidwesten worden aangevoerd. De temperatuur die ligt er bij de weekenddagen zo rond een graad of 21.
4: Dankjewel Berend. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Nog geen vertragingen, wel een aantal flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Almere Hilversum bij Blaricum, hectometerpaal 107,8. Op de A6 wordt je gecontroleerd op je snelheid. Emmeloord Lelystad bij Lelystad, hectometerpaal 83,4. En op diezelfde A6 Muidenberg Lelystad bij Lelystad, hectometerpaal 69,2.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Shania Twain, the Don't Impress Me Much. Het is 7:08. Goedemorgen.
1: Lichtkunstfestival Illuminous vindt half oktober plaats rond het Weerwater in Almere. En het is de 5e editie en een bijzondere. Kinderen worden dit jaar betrokken bij het maken van lichtkunstwerk.
0: En jongeren gaan aan de slag met schaalmodellen. Zakelijk directeur van Illuminous, Sandra van Beers is dat, legt uit waarom de jeugd betrokken wordt bij het festival.
2: Ja, we doen het stiekem eigenlijk al een tijdje, maar we krijgen met een nieuwe kans. Krijgen we eigenlijk de kans om het nu wat vergroter te doen en om het ook wat professioneler aan te pakken. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus we gaan met zowel basisschoolkinderen als middelbare scholieren, maar ook met het mbo en het hbo gaan we aan de slag.
3: Ja, en een nieuwe kans zeg je, dat heeft misschien ook met die subsidie te maken, hè? Want ik heb begrepen dat jullie de komende 3 jaar in totaal 220.000 euro subsidie die krijgen. Ja, misschien kan je daar nog wat meer over vertellen.
2: Ja, we hebben een. Voor ons was het een beetje long shot. We dachten, durven we deze subsidie aan te vragen? Want het was echt een subsidie die heel erg gericht was op onderwijsinstellingen. Maar we waren het aan het lezen en toen dachten we, ja, eigenlijk doen wij dit ook. Hè? Eigenlijk kunnen wij dit ook. Dus we dachten, we doen het gewoon. We gaan ervoor en we gaan het voorbereiden. Het was een pittig aanvraagtraject, maar we zijn super blij, want we hebben de subsidie dus ontvangen. En nu kunnen we dat gewoon even allemaal met op een meer professionelere manier aanpakken. En kunnen we ook echt veel meer leerlingen en studenten betrekken. Dus dat vinden we gewoon heel erg mooi, dat we eigenlijk alles eventjes een schaalvergroting kunnen geven.
3: Ja, en hoe duur is het dan? Wat moet ik me erbij voorstellen om zo'n schaalmodel in het echt, zeg maar, te bouwen? Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, ik kan wel een beetje een indicatie geven. Kijk, lichtkunst is duur. Dus op het moment dat je lichtkunst eigenlijk zelf gaat ontwikkelen en gaat maken, dan begint het een beetje, zeg maar, een wat kleiner lichtkunstwerk begint een beetje zo bij 15.000 euro, wat je daar sowieso al eigenlijk kwijt aan bent. Dus als je dan, bijvoorbeeld met deze subsidie organiseren wij 3 lichtkunstwerken ieder jaar, plus eigenlijk zo'n heel traject met allerlei partijen die daar aan voorbereiden, met workshops, met masterclasses en alles wat erbij komt kijken. Dus dat kunnen we nu doen. En daar zijn we gewoon super blij mee, dat we dat nu kunnen realiseren.
3: Waarom is het zo belangrijk om deze kinderen en jongeren hierbij te betrekken?
2: Wij vinden het gewoon heel erg fijn en heel erg goed om leerlingen te laten zien dat een carrière in de tech niet is wat je misschien direct bij de tech zou bedenken. Een heel groot gedeelte van de mensen die werken voor ons festival en op ons festival zijn technisch geschoold. We hebben een hele technische achtergrond, maar gebruiken dat eigenlijk op een hele creatieve manier of in die festivalwereld. En wij vinden het heel leuk om dat kijkje in de keuken eigenlijk te geven aan al die jongeren, om hun te laten zien dat dat kun je ook allemaal gaan doen met een carrière in de tech.
1: Verslaggever Hilde Verwij was dat in gesprek met Sandra van Beers. Het Lichtkunstfestival is van 9 tot en met 18 oktober.

0: Back It Up van Carol Emerald. 6:15. Zometeen dan gaan we eens kijken naar wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Ja, op radio en tv ging het over de dood van de Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic. Dus daar hoor je zo meteen wat reacties over.
0: Na Huey Lewis en de News, The Power of Love.

0: The Power of Love bij Flevoland. Zaken die gisteravond op radio en tv waren.
1: In Nieuwsuur ging het over de dood van Ratko Mladic. De Bosnisch-Servische legerleider werd veroordeeld voor onder meer de belegering van Sarajevo en de genocide in Srebrenica, waarin in 1995 ruim 8000 Bosnische moslimmannen en jongens werden vermoord. Fons Urich, oud-rechter, Joegoslavië-tribunaal, veroordeelde Mladic tot levenslang. En Urich vertelt hoe bijzonder de zaak voor hem was.
2: Het is natuurlijk een uitzonderlijke zaak. Vanwege zijn omvang, vanwege zijn complexiteit. En omdat dit ook typisch een zaak was waarin wij dachten recht te kunnen doen voor de slachtoffers in Bosnië. En dat ga je dan met grote precisie en nauwkeurigheid ga je dan zo'n proces in en houdt dat 5,5 jaar vol.
1: In Met het oog op morgen reageerde Lela Pravorac op de dood van Mladic. Op jonge leeftijd vluchtte ze met haar ouders uit Oost-Bosnië naar Nederland. En ze vertelt hoe het was om Mladic van dichtbij te zien tijdens het Joegoslavië-tribunaal.
3: Dat ik daar een verslagen oude man zag. Niet meer die joviale, narcistische psychopaat die trots over lijken liep.
4: Ja, Nieuwsuur kwam net al voorbij. Daar ging het ook over spermadonor Simon. Het ministerie van VWS wist in augustus 2017 dat hij een massadonor was. Toch belandde hij twee jaar later in een commissie die namens de overheid de donorwet evalueerde. Nou, moeder Bas die raakte ooit zwanger via Simon, van haar dochter. En een half jaar geleden ging ze op onderzoek uit. Samen met andere moeders ontdekte ze dat de teller van halfbroers en zussen inmiddels op 120 staat. Dat is flink wat natuurlijk. Het heeft ook geen woorden voor de impact daarvan.
5: De omvang kan ik bijna niet onder woorden brengen. Ik vind het waanzinnig. Ik vind het echt waanzinnig dat iemand zo ver gaat en geen rekening houdt met wat voor effecten dit op kinderen heeft.
4: Het ministerie van VWS speelt dus ook een rol in deze kwestie. Thies van der Meer is voorzitter van de Stichting Donorkind en ja, die kan er met zijn pet niet bij.
6: Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik heb er ook geen goed woord voor. Want donorconceptie is onderdeel van het medisch systeem. Zo'n man als deze zet het hele registratiesysteem vanuit die medische kant, nou, die zet het op z'n kop. Die maakt dat compleet onbetrouwbaar. Wij als Stichting Donorkind waren toen al in gesprek met VWS over massadonoren, over Jonathan Meijer. We weten dat daar ouders zijn ingelicht op een gegeven moment. Natuurlijk is het schrijnend dat er nog steeds ouders zelf en Stichting Donorkind als vrijwilligersorganisatie, die zijn degene die juridische stappen moeten ondernemen. En je zou willen dat we daar inmiddels van hadden geleerd. En dat iemand bij het ministerie tussen 2016 of 2017 en nu had nagedacht, goh, misschien moeten we toch eens ook de menselijke kant gaan bekijken.
4: Gaan bekijken, ja. Dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv.
7: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: De Houtdripdijk, vanaf het najaar mogen ze daar niet meer overheen. En dit is toch best wel een belangrijke vervoersverbinding tussen Lelystad en Enkhuizen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Waarom vindt u het leuk om de zorg te gaan doen? Vanwaar die keuze?
3: Ik heb ervaring in deze werk.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, wij vinden het heel leuk om dat kijkje in de keuken eigenlijk te geven aan al die jongeren. Om hun te laten zien dat dat kun je ook allemaal gaan doen met een carrière in de tech.
0: Dit is Flevoland.
5: En dat vind ik zo leuk hieraan.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De transportsector wordt flink geraakt door de afsluiting voor zware vrachtwagens over de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Betekent extra kosten en langere reistijden. Daar praten we zo meteen over met Rijkswaterstaat. En statushouders krijgen een nieuwe kans om aan de slag te gaan in de zorg in Flevoland met een leerwerktraject.
11: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
13: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
12: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
14: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
12: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en 2 piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel een aantal flitsers gemeld. Onder andere op de A6 Lelystad en Emmeloord. Bij Nagelen. Hectometerpaaltje is even onbekend, maar daar staat ergens een flitser. Dus let op je snelheid. Op de A6 Muidenberg Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,2. En ook eentje Emmeloord Lelystad. Bij Lelystad een hectometerpaal 83,4. En er staat nog eentje op de N50 bij hectometerpaal 265,0. Zometeen in Flevoland is wakker. Vanaf dit najaar mag zwaar vrachtverkeer niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. En dat is een flinke domper voor de chauffeurs, want die moeten nu flink omrijden. Zometeen hoor je Rijkswaterstaat over de maatregel.
10: Ja, de zorg heeft dringend nieuwe medewerkers nodig. En tegelijk staan veel statushouders te popelen om aan het werk te gaan. Nou, in Flevoland wordt dat bij elkaar gebracht. Hoe? Dat hoor je zometeen.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Hey Raymond!
18: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Hey, Raymond!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
20: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al.
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Feels van Calvin Harris en Pharrell Williams. Het is 7 minuten over 7.
1: Vanaf dit najaar mag er geen vrachtverkeer meer rijden over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat er nog meer schade ontstaat aan de bruggen op de dijk.
0: We praten erover met Ursula Nerings, is woordvoerder van Rijkswaterstaat. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is er mis met die bruggen?
2: Nou, de bruggen over de Houtriepsluizen bij Lelystad, want daar hebben we het over, die zijn inmiddels meer dan 50 jaar oud. En die zijn destijds eigenlijk niet gebouwd voor het verkeer dat er nu overheen gaat. En dat ze zwaar belast worden, dat zien we terug bij inspectie van de bruggen. En dan zien we dat er scheurtjes ontstaan in de val, zoals wij dat noemen, van de stalen beweegbare bruggen.
1: Ja. En niet gemaakt voor het verkeer van tegenwoordig. Is het dan de zwaarte? Is het de intensiteit?
2: Het is eigenlijk allebei. Het is zowel de intensiteit van het verkeer als de zwaarte van het verkeer.
1: Ja, dus eigenlijk het afsluiten van, of tenminste het afsluiten voor zwaar vrachtverkeer was dus eigenlijk niet te voorkomen.
2: Nou ja, weet je, de bruggen zijn dus eigenlijk aan het einde van hun technische levensduur. Ja. En dat zien we gewoon terug. Ja, en dan moet je op een gegeven moment maatregelen gaan nemen. En bij ons staat veiligheid toch wel voorop. En we willen de weg ook open houden voor het verkeer. Ja, en dan kom je toch op een punt dat je maatregelen moet gaan nemen zoals deze. Dat we in het najaar het zware vrachtverkeer willen weren.
0: Ja, maar jullie wisten natuurlijk dat het eraan zat te komen. Hey, u zegt van ja, zo'n brug wordt ouder, dan krijg je schade. Was het niet te voorkomen geweest door eerder in te grijpen, door onderhoud te plegen?
2: Nou ja, dat willen we natuurlijk doen. Maar zoals je weet hebben we bij Rijkswaterstaat een hele grote onderhoudsopgave. En het budget matcht niet helemaal met alles wat we moeten doen. Omdat heel veel van onze infrastructuur natuurlijk in de jaren na de oorlog gebouwd zijn. En dit zijn bruggen vanuit de jaren 70. En wat we doen is dat we ze dus regelmatig inspecteren. En op die manier monitoren wat de staat van de brug is.
0: Ja, want wanneer hebben jullie dit geconstateerd?
2: Nou, we hebben in 2025 gezien dat er scheurtjes waren. Die zijn toen met spoed hersteld. In januari van dit jaar hebben we de bruggen weer geïnspecteerd. En daarbij zagen we dat er opnieuw scheurtjes zijn ontstaan. Dat was zodanig dat we dachten van dat moeten we volgen. Vandaar dat we afgelopen week ook weer opnieuw gekeken hebben. En ja, we zien toch wel dat de conditie van de bruggen achteruit gaat. Dus om verdere schade te voorkomen en de bruggen veilig beschikbaar te houden. Ja, kiezen we er nu voor om in het najaar een maatregel in te gaan voeren.
1: Ja, in het najaar, wanneer gaat precies die maatregel in?
2: Ja, dat kan ik nog niet zeggen. Kijk, we hebben nu tijd nodig om gewoon praktische dingen te gaan regelen. Dat doen we samen met de provincies. We vinden het ook fair om naar de omgeving, dus bijvoorbeeld naar de transporteurs, dit al te melden, zodat zij zich daar ook op kunnen richten en er rekening mee kunnen houden. En dan zal op een later moment bekend worden wanneer het precies ingaat.
0: Ja, en hoe lang blijft het dan duren?
2: Ja, dat kan ik natuurlijk ook nog niet zeggen. De beperking gaat dit najaar in. En hoe lang dat duurt, dat zal van meerdere factoren afhangen. Hè? Zoals hoe die schade zich ontwikkelt, of we kunnen herstellen. Wat voor ons gewoon belangrijk is, is veiligheid. En dat we de weg zo lang mogelijk open houden voor het verkeer.
0: Ja, maar ja, zolang er geen geld is.
2: Nou ja, van het najaar wordt er een prioritering gemaakt. En die ligt de minister voor aan de Kamer. Dus daar moeten we ook op wachten.
1: Ja, en dan als we het hebben over herstellen, gewoon een nieuw brugdeel, hoe zit dat in elkaar? Hoe werkt dat?
2: Ja, daar kunnen we nu nog niet op vooruit lopen. Kijk, je kan zeggen misschien dat we nog schuren kunnen lassen of op een andere manier maatregelen kunnen treffen. Ja, en op termijn, hè, zoals ik al zei, de brug is eigenlijk einde technische levensduur. Dus dan zal je iets moeten doen met vernieuwing.
0: Juist. U noemde het al, de transportsector. Die hebben nu in ieder geval nog wel tijd om zich hierop voor te bereiden, omdat de maatregel dus van het najaar ingaat. De transportsector heeft al gereageerd. Transport en Logistiek Nederland. Die zijn hier niet blij mee natuurlijk. Vrachtwagenchauffeurs, zo wordt gezegd, die moeten flink omrijden. Zorgt voor meer kosten, langere reistijd.
2: Ja.
0: Snapt u dat ze boos zijn?
2: Ja, natuurlijk snap ik dat. Het is voor hun best wel een heftige maatregel.
0: Zeker.
2: En ze moeten dan omrijden via Amsterdam of eventueel over de Afsluitdijk. Dus ja, ik begrijp dat dit een belangrijke transportroute is voor hen. En tegelijkertijd gaat veiligheid voor en het openhouden voor de rest van het verkeer. Dus dan moet je deze maatregel nemen. En nou ja, zolang als de aslast, om dan maar even heel technisch te zijn, onder de 7,3 ton en het gewicht onder de 15 ton blijft, kunnen ze er wel overheen.
1: Ja, en kunnen ze dan, hebben mensen die dus niet meer overheen kunnen, vrachtwagens, kunnen jullie iets voor hen doen?
2: Nou, daar kan ik op dit moment gewoon nog niks over zeggen.
1: Okay. Ursula Nering van Rijkswaterstaat, dank voor dit gesprek.
2: Graag gedaan, dag.
0: En dan gaan we nog even natuurlijk wat muziek voor je laten horen. Van Somber.

0: My Body Isn't Ready van Somber. Het is 16 minuten over 7. Tijd voor...
1: Het weer met Berend van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Laten we even terugblikken naar vannacht. Ik had eigenlijk wel verwacht dat ik wakker zou worden door enige onweer. Maar dat heb ik hier niet echt gemerkt.
2: Nee, het is meegevallen inderdaad. Vooral in het midden en westen van het land is het wel tot onweer gekomen hoor. Maar echt grootschalige onweer, dat was voor het oosten weggelegd. Daar is echt wel hier en daar flink losgegaan met ook grote hoeveelheden neerslag. Maar in Flevoland is het wel meegevallen inderdaad.
1: Wel veel regen?
2: Jawel, er is wel wat naar beneden gekomen inderdaad. En er was hier en daar ook echt wel wat bliksemactiviteit. Maar voor de rest viel het inderdaad gelukkig mee. Wat betreft de windstoten, hagel en andere verschijnselen.
1: Ja, hoe gaat het dan vandaag worden?
2: Nou, we beginnen de dag een beetje grijs. Door de aanwezigheid van wat lager aan de bewolking kan hier en daar misschien ook een spatje motregen uitvallen. Het is wel een beetje broeierig warm. Komt nog steeds omdat we nog een beetje in die warme luchtsoort zitten. Temperaturen gewoon richting de 20 graden al vrij snel in de ochtend. En dan in de loop van de ochtend gaat de zon af en toe doorbreken. En vanmiddag moeten we dan wel rekening houden met de enkele stevige buien die vanuit het zuidwesten over de provincie trekken. Kan lokaal ook wat onweer opzitten, misschien wat windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor. En dan schijnt de zon ook af en toe. Temperatuur uiteindelijk zo rond de graad of 22 en de meest matige wind uit het zuidwesten. Vanavond dan is het op de meeste plekken droog. Misschien lokaal nog een buitje. En ook vannacht is dat het geval. Kan hier en daar wel een buitje vallen. En het koelt dan af naar een graad of 15 op de meeste plaatsen.
1: Dat wisselvallige weer van vandaag. Gaan we dat het weekend ook terugzien?
2: Ja, voorlopig blijft het echt wel even wisselvallig. Ja, morgen overdag ziet het niet zo heel slecht uit. Is het wat vaker droog. Schijnt de zon af en toe bij temperaturen die dan richting een graad of 21 gaan. In de loop van de dag wel een stevige wind uit het zuidwesten. En vooral morgenavond moeten we dan rekening houden met opnieuw meerdere buien die over de provincie gaan trekken. De dagen daarna blijft de wind in de zuidwesthoek zitten. En dat gaat toch wel weer voor een voortzetting van dat wisselvallige weertype zorgen. Want zowel op zondag, maar en ook op maandag moeten we rekening houden met meerdere buien die over gaan trekken. Het is zeker niet zo dat alle dagen dan kletsnat gaan verlopen. Want tussen de buien door komen ook droge momenten voor. Schijnt de zon af en toe. En de temperatuur komt dagelijks uit rond de graad of 21.
1: Berend van Straten van Weerplaza, dankjewel.
2: Doei doei.
1: Dan gaan we verder met het nieuws. De zorg zit te springen om nieuwe medewerkers, terwijl veel statushouders graag aan het werk willen in hun nieuwe thuisland. En om die twee werelden met elkaar te verbinden, ontwikkelden meerdere Flevolandse organisaties het werkleertraject Scholing Zorgkansen.
0: Studenten krijgen eerst lessen Nederlands met woorden die in de zorg nodig zijn. En daarna worden ze klaargestoomd voor werk met bijvoorbeeld ouderen. Yvonne Rennen geeft de nieuwe Nederlanders les.
3: In Nederland heeft iedereen recht op zorg bij zijn vrouw.
4: Voor wat voor banen worden ze opgeleid?
5: Dan kunnen ze op een woonkamer, in een verzorgingstehuis of in een verpleeghuis... kunnen ze de mensen, de bewoners helpen met wassen, aankleden, eten, spelletje doen. Erg belangrijk, het sociale aspect. Dat zijn eigenlijk de dingen die ze kunnen gaan doen.
6: Dus we gaan luisteren en daarna ben ik benieuwd of jullie het allemaal begrepen hebben.
4: En waarom vindt u het leuk om de zorg te gaan doen? Van waar die keuze?
7: Ik heb ervaring in deze werk. Want in mijn land, in Syrië, mijn moeder en vader. Dat is misschien jaar of twee jaar in wonen, in leven. Ik zorg voor hen.
8: In Syrië, mijn studie was natuurkunde, maar heb ik niet afgemaakt. 3 jaar universiteit. Hier heb ik alleen mijn ervaring als vrijwilliger gast, ouder, als bij school ook daar kokelen, sowieso. Ja, bij kinderopvang heb ik ook 1 jaar gevolgd, opleiding. En daarom, en nu, ik ben nu benieuwd. Daarom, vind ik dit project interessant van mij.
9: Voor deze training hebben deelnemers geen vooropleiding nodig. Dat vertelt Laila Regelink van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Een van de organisaties die betrokken is bij de opleiding.
10: Wat wel belangrijk is dat je je inburgering hebt afgerond. Of zo goed als hebt afgerond. En dan zou je hier aan mee kunnen doen. Het is echt kennis maken. En als een soort opspringplank naar wat dan de toekomst brengt. Sommigen zeggen echt, als ik hiermee klaar ben, dan wil ik heel graag aan het werk. Nou, dat kan. We hebben functies als zorghulp of woonleefassistent. Waar ze gelijk aan de slag kunnen. En mee kunnen draaien in de teams. Sommigen die hebben aangegeven, ik begin hier. Maar ik wil heel graag hier naartoe. Dus ik wil graag een vervolgopleiding doen. Dat zijn allemaal smaakjes die kunnen nadat ze dit hebben afgerond. Ja, en dat vind ik zo leuk hieraan.
1: De reportage was van Ilja de Zeeuw.
0: Zometeen, dan hebben we wat berichten uit binnen en buitenland. Wat hebben we?
1: Nou, onder andere over Lake Ontario. Of is het nou Lake America? Wat is het nou ook alweer? Ik weet het niet meer.
0: Hij is weer lekker bezig, hè?
1: Ik woon na een Veluwe meer. Ik noem het nu het Rooimeer.
0: Dat vind ik heel goed. Of Royal.
1: Royal meer.
0: Hey. Zo, hey.
1: Royal Lake.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. 7:55 is het.
1: Tijd voor de berichten buiten de provincie. Bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers vragen zich af of ze wel onafhankelijk zijn. Zo worden ze soms onder druk gezet om hoger te bieden. En volgens de vereniging Eigen Huis kunnen makelaars hun gang gaan tijdens het koopproces.
2: Er is geen wetgeving. Er zijn wel wat makelaarsorganisaties die eigen richtlijnen hebben. Maar die zijn boterzacht. Dus iedereen kan makelaar worden. En je kunt het ook helemaal op je eigen manier invullen. Dus wat makelaars doen is niet strafbaar. Maar natuurlijk wel heel ongewenst. En ja, kopers en verkopers, die zijn hier de dupe van.
1: Ik heb nog een prachtig huisje, Joline,
0: te koop.
1: Ja, met tuin op het zuiden. Het is gewoon helemaal energie-neutraal en zo. Wil je die kopen? Want ik kan blijkbaar ook makelaar worden.
0: Ja, ik...
1: Nee, maar dat is natuurlijk wel... Ik heb soms ook wel het idee dat dat wel zo is, inderdaad. Dat ze gewoon hun gang kunnen gaan.
0: Nee, het is niet transparant. Dus dat maakt het lastig. Je hebt vaak wel een gevoel dat je denkt, nou, dit klopt niet. Maar je kunt het niet hard maken.
1: Nee.
0: Dat is zo lastig.
1: Nee. Maar zeker ook met bijvoorbeeld dat zo'n biedingsproces. Dat gaat volgens mij wordt wel steeds transparanter. Maar daar kunnen ze ook nog wel stappen in zetten, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel, ja. De Amerikaanse president Trump die heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens de president ligt het grootste deel van het meer in zijn land. Nou, de stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Inwoners van Ontario, je begrijpt het al, die hebben er geen goed woord voor over.
3: It's ridiculous. And there is no way that that is Lake America. It's Lake Ontario.
4: There's no reason, just bullying. America think that they can just bully the world at the moment.
0: Pestgedrag van de president, zegt deze Canadees. Ja, Trump die veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika.
1: Wat zal het volgende zijn, ben ik wel benieuwd naar.
0: Ach, het is ook maar waar je je prioriteiten legt. Volgens mij heeft hij wel andere zaken te doen, maar oké.
1: Ja, inderdaad. Gisteren is er de hele dag overleg geweest over de begroting. Maar de regeringspartijen zijn er nog niet uit. En de tijd begint te dringen om alles voor Prinsjesdag af te krijgen. D66 en CDA willen voor de begroting ook steun vinden bij de grootste oppositiepartij PRO. Maar ja, dat wil de VVD weer niet, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
5: Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft plaatsgevonden en daar zijn ze niet uitgekomen.
1: Nou, dit weekend wordt er weer verder overlegd en dan maandag om middernacht moet de begroting naar de Raad van State gestuurd worden.
0: Tijd zat.
1: Dus dat wordt nog heel veel overleggen dit weekend.
0: En pizza's.
6: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Allemaal in het Concertgebouw.
13: Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De transportsector wordt flink geraakt door de afsluiting voor zware vrachtwagens over de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Na de Merwedebrug worden ondernemers opnieuw geconfronteerd met extra kosten, langere reistijden en meer onzekerheid. Dat zegt directeur Jan Boeven van Transport en Logistiek Nederland. Hij vindt het wel positief dat de maatregel pas vanaf het najaar geldt, zodat bedrijven hun planning kunnen aanpassen. Rijkswaterstaat neemt de maatregel omdat de houtribbruggen in de weg in slechte staat zijn. In die bruggen zitten scheurtjes. Ursula Nering van Rijkswaterstaat.
15: De bruggen zijn dus eigenlijk aan het einde van hun technische levensduur. En dat zien we gewoon terug. En dan moet je op een gegeven moment maatregelen gaan nemen. En bij ons staat veiligheid toch wel voorop. En we willen de weg ook open houden voor het verkeer. Ja, en dan kom je toch op een punt dat je maatregelen moet gaan nemen zoals deze. Dat we in het najaar het zware vrachtverkeer willen weren.
0: Ja, in het najaar, maar Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer de afsluiting precies ingaat en hoe lang die dan duurt. Statushouders krijgen een nieuwe kans om aan de slag te gaan in de zorg in Flevoland. 13 deelnemers zijn begonnen aan een leerwerktraject. Ze volgen 20 weken lang lessen en lopen stage bij zorginstellingen. De opleiding moet de nieuwkomers helpen om werk te vinden en om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Laila Regelink van zorggroep Oude en Nieuwe Land.
16: Het is echt kennis maken en als een soort opspringplank naar wat dan de toekomst brengt. Sommigen zeggen echt, als ik hiermee klaar ben, dan wil ik heel graag aan het werk. Nou, dat kan. We hebben functies als zorghulp of woonleefassistent, waar ze gelijk aan de slag kunnen en mee kunnen draaien in de teams. Sommigen die hebben aangegeven, ik begin hier, maar ik wil heel graag hier naartoe. Dus ik wil graag een vervolgopleiding doen. Dat zijn allemaal smaakjes die kunnen nadat ze dit hebben afgerond.
0: De kapper bij wie woensdagavond in Almere een explosief afging zegt dat hij geen idee heeft waarom zijn zaak en woning zijn getroffen. Bij zijn salon in de Bouwmeesterbuurt ging rond middernacht een explosief af. Een raam en kozijn raakten beschadigd. Op het rolluik was het woord dief gespoten. Volgens de kapper gaat het om jongeren die een vuurwerkbom hebben gegooid. Hij heeft camerabeelden aan de politie overgedragen. En het lichtkunstfestival Luminous in Almere krijgt 200...

0: basisschoolkinderen, als middelbare scholieren, maar ook met het mbo en het hbo gaan we aan de slag.
1: Ja, ze vertelt er zo meteen nog veel meer over.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen, blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen naar makelaars. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. Maar dat aantal zal nog stijgen, want er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie ook Nederlandse toeristen. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt.
3: Goedemorgen. Begin de dag meest droog, maar wel grijs in Flevoland. In de loop van de ochtend gaat de zon doorbreken. En de temperatuur die gaat vrij snel oplopen naar zo'n 22 graden in de provincie. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten dan een enkele stevige buien over. Met hier en daar ook kans op onweer en windstoten. In de loop van de middag trekken de buien via het oosten de provincie uit. Vanavond is het dan op de meeste plekken droog. Misschien lokaal nog een enkel buitje. Ook vannacht is dat het geval. Met temperaturen die uiteindelijk dan uitkomen rond een graad of 15. En ook het weekend staat dan wel in het teken van wisselvalligheid. Want zowel op zaterdag als zondag zijn meerdere buien mogelijk. Met ook af en toe wat droge momenten met zon daartussen. De temperatuur die komt zo uit op een graad of 21 op de meeste plekken in het weekend.
4: Dankjewel Berend. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel een aantal flitsers. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,2. En die andere staat op de N50 bij Ens. Bij hectometerpaal 264,0.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De driver's seat van Sniffen the Tears. Het is 8:08.
1: Lichtkunstfestival Luminous vindt half oktober plaats rond het Weerwater in Almere. Het is de 5e editie en een bijzondere. Kinderen worden dit jaar namelijk betrokken bij het maken van een lichtkunstwerk.
0: Ja, jongeren gaan aan de slag met schaalmodellen. Sandra van Beers is zakelijk directeur van Luminous en ze legt uit waarom de jeugd betrokken wordt bij het festival.
2: Ja, we doen het stiekem eigenlijk al een tijdje, maar we krijgen met een nieuwe kans. Krijgen we eigenlijk de kans om het nu wat vergroter te doen en om het ook wat professioneler aan te pakken. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus we gaan met zowel basisschoolkinderen als middelbare scholieren, maar ook met het mbo en het hbo gaan we aan de slag.
3: Ja, en een nieuwe kans zeg je, dat heeft misschien ook met die subsidie te maken, hè? Want ik heb begrepen dat jullie de komende 3 jaar in totaal 220.000 euro subsidie die krijgen. Ja, misschien kan je daar nog wat meer over vertellen.
2: Ja, we hebben een. Voor ons was het een beetje long shot. We dachten, durven we deze subsidie aan te vragen? Want het was echt een subsidie die heel erg gericht was op onderwijsinstellingen. Maar we waren het aan het lezen en toen dachten we, ja, eigenlijk doen wij dit ook. Hè? Eigenlijk kunnen wij dit ook. Dus we dachten, we doen het gewoon. We gaan ervoor en we gaan het voorbereiden. Het was een pittig aanvraagtraject, maar we zijn super blij, want we hebben de subsidie dus ontvangen. En nu kunnen we dat gewoon even allemaal met op een meer professionelere manier aanpakken. En kunnen we ook echt veel meer leerlingen en studenten betrekken. Dus dat vinden we gewoon heel erg mooi, dat we eigenlijk alles eventjes een schaalvergroting kunnen geven.
3: Ja, en hoe duur is het dan? Wat moet ik me erbij voorstellen om zo'n schaalmodel in het echt, zeg maar, te bouwen? Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, ik kan wel een beetje een indicatie geven. Kijk, lichtkunst is duur. Dus op het moment dat je lichtkunst eigenlijk zelf gaat ontwikkelen en gaat maken, dan begint het een beetje, zeg maar, een wat kleiner lichtkunstwerk begint een beetje zo bij 15.000 euro, wat je daar sowieso al eigenlijk kwijt aan bent. Dus als je dan, bijvoorbeeld met deze subsidie organiseren wij 3 lichtkunstwerken ieder jaar, plus eigenlijk zo'n heel traject met allerlei partijen die daar aan voorbereiden, met workshops, met masterclass, en alles wat erbij komt kijken. Dus dat kunnen we nu doen. En daar zijn we gewoon super blij mee. Dat we dat nu kunnen realiseren.
3: Waarom is het zo belangrijk om deze kinderen en jongeren hierbij te betrekken?
2: Wij vinden het gewoon heel erg fijn en heel erg goed. Om leerlingen te laten zien dat een carrière in de tech niet is wat je misschien direct bij de tech zou bedenken. Een heel groot gedeelte van de mensen die werken voor ons festival en op ons festival zijn technisch geschoold. We hebben een hele technische achtergrond, maar gebruiken dat eigenlijk op een hele creatieve manier of in die festivalwereld. En wij vinden het heel leuk om dat kijkje in de keuken eigenlijk te geven aan al die jongeren, om hun te laten zien dat dat kun je ook allemaal gaan doen met een carrière in de tech.
1: Verslaggever Hilde Verwij was dat in gesprek met Sandra van Beers. Het Lichtkunstfestival is van 9 tot en met 18 oktober.

0: ben eigenlijk wel toe aan een vervolg op dit nummer inmiddels. Van Drive Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe.
1: Drive Not Safe.
0: Nou, of dat ze veilig zijn aangekomen of zo.
1: Ja.
0: Want, ja.
1: We came
0: safely to the house.
1: Home.
0: Ja. Nou, ja. Laten we meteen Driving Home for Christmas erin gooien. Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Nou, ik zou het wel leuk vinden als Miles Smith en Niall Horan dan ook zo'n kerstplaat zouden maken.
0: Dat zou wel leuk zijn,
1: ja. Een soort remake op Driving Home, die heb ik ook al zo vaak gehoord.
0: Ja. Ben je er al aan toe, of niet?
1: Aan kerst.
0: Mm-hmm. Nou, kerstmuziek?
1: Ja. Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ik hoorde dat de kerstbomen alweer onderweg zijn trouwens.
1: Onderweg?
0: Naar de winkels.
1: Met de stoomboot?
0: Nou, de kerstbomen komen er niet met de stoomboot.
1: Oh, dat dacht ik.
0: Zometeen wat zaken die je mogelijk gemist hebt op radio en tv. Naar de muziek van Janet Jackson en Herb Albert. Diamonds. Ah, kom ook maar door met de stoomboot. Ja.

0: stel in that towel.
1: Wait a minute, let's do the next song. Next.
2: Nou, de volgende.
3: Ja.
2: Heb jij een diamantje in je trouwring, Roy?
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Zo.
3: Ja.
4: Kun je hem zien? Wat kosten? Hij is niet heel groot, maar kun je hem zien?
2: Ja, ik zie hem. Helemaal glinsterend.
3: Ja.
2: Wauw.
4: Mooi, hè?
2: Ja. Voor minder doet hij het niet, hè, die jongen?
4: Nee. Zeker niet. Ja, wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. In Nieuwsuur ging het over de dood van Ratko Mladic. De Bosnisch-Servische legerleider werd veroordeeld voor onder meer de belegering van Sarajevo en de genocide in Srebrenica, waar in 1995 ruim 8000 Bosnische moslimmannen en jongens werden vermoord. Fons Urich, oud-rechter, Joegoslavië-tribunaal, veroordeelde Mladic tot levenslang. En Urich vertelde hoe bijzonder de zaak voor hem was.
5: Het is een uitzonderlijke zaak vanwege zijn omvang, vanwege zijn complexiteit. En omdat dit ook typisch een zaak was waarin wij dachten recht te kunnen doen voor de slachtoffers in Bosnië. En ja, dat ga je dan met grote precisie en nauwkeurigheid ga je dan zo'n proces in. En houdt dat 5,5 jaar vol.
4: In Met het oog op morgen reageerde Lela Pravorac op de dood van Mladic. Op jonge leeftijd vluchtte ze met haar ouders uit Oost-Bosnië naar Nederland. En ze vertelt hoe het was om Mladic van dichtbij te zien tijdens het Joegoslavië-tribunaal.
6: Dat ik daar een verslagen oude man zag. Niet meer die joviale, narcistische psychopaat die trots over lijken liep.
2: Ja, gaan we terug naar Nieuwsuur, want daar ging het ook over spermadonor Simon. Het ministerie van VWS wist in augustus 2017 dat hij een massadonor was. Toch belandde hij 2 jaar later in een commissie die namens de overheid de donorwet evalueerde. Nou, moeder Babs raakte ooit via Simon zwanger van haar dochter. Een half jaar geleden ging ze op onderzoek uit. Samen met andere moeders ontdekte ze dat de teller van halfbroers en zussen inmiddels op 120 staat. Ze heeft geen woorden voor de impact daarvan.
7: De omvang kan ik bijna niet onder woorden brengen. Ik vind het waanzinnig. Ik vind het echt waanzinnig dat iemand zo ver gaat en geen rekening houdt met wat voor effecten dit op kinderen heeft.
2: Het ministerie van VWS speelt dus ook een rol in deze kwestie. Ties van der Meer is voorzitter van de Stichting Donorkind. En die kan er met zijn pet niet bij.
8: Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik heb er ook geen goed woord voor. Dat, want donorconceptie is onderdeel van het medische systeem. Zo'n man als deze zet het hele registratiesysteem vanuit die medische kant, nou, die zet het op zijn kop. Die maakt dat compleet onbetrouwbaar. Wij als Stichting Donorkind waren toen al in gesprek met VWS over massadonoren, over Jonathan Meijer. We weten dat daar ouders zijn ingelicht op een gegeven moment. Natuurlijk is het schrijnend dat nog steeds ouders zelf en Stichting Donorkind als vrijwilligersorganisatie, die zijn degene die juridische stappen moeten ondernemen. En je zou willen dat we daar inmiddels van hadden geleerd. En dat iemand bij het ministerie tussen 2016 of 2017 en nu had nagedacht, goh, misschien moeten we toch eens ook de menselijke kant gaan bekijken.
2: Gaan bekijken. Dat was Ties van der Meer. En dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: De Houtdripdijk, vanaf het najaar mogen ze daar niet meer overheen. En dit is toch best wel een belangrijke vervoersverbinding tussen Lelystad en Enkhuizen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Waarom vindt u het leuk om de zorg te gaan doen? Vanwaar die keuze?
3: Ik heb ervaring in deze werk.
0: En dit is ook Flevoland.
4: En wij vinden het heel leuk om dat kijkje in de keuken uit te geven aan al die jongeren. Om hun te laten zien dat dat kun je ook allemaal gaan doen met een carrière in de tech.
0: Dit is Flevoland.
5: En dat vind ik zo leuk hieraan.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven, Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De transportsector wordt flink geraakt door de afsluiting voor zware vrachtwagens over de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Betekent extra kosten en langere reistijden. En de gemeente Almere wil dat de provincie Noord-Holland de IJmeerverbinding opneemt in haar toekomstplannen.
11: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
13: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
12: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
14: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
12: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Dankjewel, dan de situatie op de weg, de ANWB. Verkeersinformatie, geen vertragingen, wel een aantal flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Hilversum-Almere. Bij Almere hectometerpaal 108,4. Op de A6 word je gecontroleerd op je snelheid op verschillende plekken. Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,1. En ook de andere kant op Muidenberg-Lelystad bij 69,2. En er staat ook nog een flitser op de A6. Maar dan in de richting van Lelystad vanuit Emmeloord. Bij hectometerpaal 83,7. Zometeen in Flevoland is wakker. Vanaf dit najaar mag zwaar vrachtverkeer niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. En dat is een flinke domper voor de chauffeurs, want die moeten nu flink omrijden. En zometeen hoor je Berend Pastoor van Transport en Logistiek Nederland daarover.
10: Ja, en de zorg heeft dringend nieuwe medewerkers nodig. Tegelijk staan veel statushouders te popelen om aan de slag te gaan. Nou, in Flevoland worden die twee bij elkaar gebracht. Op welke manier, dat hoor je zometeen.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
21: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
22: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
23: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: 8 minuten over 8. Flevoland is wakker. Espresso van Sabrina Carpenter.
1: Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Rijkswaterstaat voert die maatregel in vanwege de slechte staat van de bruggen op de dijk.
0: Ja, het moet ervoor zorgen dat er geen verdere schade aan die bruggen ontstaat. Berend Pastoor is de regionaal belangenbehartiger namens Transport en Logistiek Nederland. Meneer Pastoor, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, u zult hier op zijn zachtst gezegd niet blij mee zijn.
2: Nee, dat is de zoveelste toch alweer klap in het gezicht voor de transport- en logistieke sector. Daarbij moet natuurlijk wel als eerste vooropgesteld worden dat de veiligheid voorop staat. Dus op het moment dat dit nodig is, deze maatregel, zullen we dit met z'n allen moeten accepteren.
1: Ja, u zegt inderdaad dat is de zoveelste. Wat betekent het concreet nu voor de sector?
2: Nou, kijk, regionaal heeft het natuurlijk impact voor ondernemers in de buurt. Een ritje vanuit, laten we zeggen, Enkhuizen richting het oosten kan al gauw 50 minuten extra opleveren. Dus dat heeft een impact. Maar dit staat natuurlijk niet op zichzelf. Dit speelt heel erg landelijk. We zien het nu opnieuw na de Merwedebrug dat een brug, een dijk, een viaduct, wij noemen dat kunstwerken, dat die voorbereiding zijn voor onderhoud en eigenlijk hun einde van hun levensduur niet halen. En dat heeft toch echt te maken met het gebrekkig onderhoud wat we dus de afgelopen jaren hebben gedaan aan deze kunstwerken.
0: Ja. U zei het al, het betekent omrijden voor vrachtwagenchauffeurs. Dat betekent extra kosten als je nou een schatting zou moeten doen. Hè? Wat zijn dan de kosten van zo'n afsluiting op dagelijkse basis?
2: Voor deze dijk / bruggen schatten wij het rond een ton per dag. Er rijden 1500 vrachtwagens per dag over de brug. Nou, als je dan uitgaat van 50 minuten aan een uur omrijdkosten, dan zit je zo rond een ton per dag voor de sector.
1: Een ton per dag, dat is niet niks.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Maar kunnen jullie dat op iemand verhalen, die kosten?
2: Er is mogelijkheid voor de ondernemer om voor een nadeelcompensatieregeling bij Rijkswaterstaat. Dit is wel alleen pas mogelijk als je kosten echt zo hoog zijn dat het enorme impact heeft op je bedrijfsvoering. Dus het is voor onze sector gewoon heel erg lastig nu. En eigenlijk, het komt allemaal terug op voldoende investeren in onze infrastructuur. Want dat is eigenlijk de enige echte oplossing hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.
1: Ja, dus er moet gewoon meer geld naar de onderhoud van u noemt het kunstwerken. Want u zegt net ook dit is een landelijk iets, het is een landelijk probleem. Bent u dan ook bang dat er nog veel meer bruggen, sluizen niet bereikbaar worden voor zwaar vrachtverkeer?
2: Dat zijn wel onze zorgen, ja. We zien nu toch wel dat bij de meeste van dit soort kunstwerken waar onderzoek wordt gedaan, dat dit het resultaat is. Dus de zorgen zijn wel, als dit doorgaat, dan staan we straks echt met z'n allen op slot. Ja. En dat is niet alleen een probleem voor onze sector, voor de transport en logistiek, maar dat is echt een maatschappelijk-economisch probleem. Want die vrachtwagens zullen toch blijven rijden. Dus die zullen zich verplaatsen naar een andere weg, naar een andere plek. Dat zorgt voor meer druk op de weg. Dat gaat ook de automobilist merken.
1: En wat wilt u daar dan aan gaan doen als Transport en Logistiek Nederland?
2: Nou, het allerbelangrijkste is dat er structureel voldoende middelen zijn voor de onderhoudsopgave. Nu is dat gewoon onvoldoende. En daarmee kunnen we dit op lange termijn oplossen.
0: Ja, want wat denkt u? Gaat er later dit jaar extra geld vrijkomen? Hoe schat u dat in?
2: Dat is natuurlijk koffie kijken hoe dat met de onderhandelingen van de Tweede Kamer gaat. Maar het lijkt me wel dat iedereen nu inziet dat dit echt kritiek is. Ja, want, en dat dit niet zo langer kan.
1: Ja, want lobbyen jullie daar ook voor?
2: Wij lobbyen hier in Den Haag voor. Wij lobbyen hier provinciaal en regionaal voor. Om de boodschap echt duidelijk te maken. Dit kan zo niet langer. En we hebben nu met Prinsjesdag moet dat geld beschikbaar worden gesteld. Zodat we hier iets aan kunnen gaan doen. Want anders staan we hier met z'n allen straks vast. En dat gaat we druk op de weg opleveren. Maar ook de kosten gaan ook door. En die worden ook hoger. En dat gaan we als consumenten uiteindelijk ook merken. Ja. Dus het is echt iets wat we met z'n allen, te maken mee krijgen.
0: Wat heeft u al wanhopige chauffeurs aan de telefoon gehad bijvoorbeeld?
2: Zeker. Het is voor heel veel chauffeurs die zelf rijden, is het natuurlijk verschrikkelijk. De kosten die je nu moet maken, die moet je maar door zien te berekenen aan opdrachtgevers. Ja, en dat is niet altijd even makkelijk.
0: Goed, nou het verhaal is helder. Jullie lobbyen je een slag in de ronde. Nou, wie weet wat dat gaat opleveren. Dank voor uw reactie.
2: Liefst, dankjewel.
0: Berend Pastoor was dat, regionaal belangenbehartiger van Transport en Logistiek Nederland.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Het is 17 minuten over 8. Ja, ik moet lachen, omdat wij gisteren hadden we ook dit plaatje. Ook ja. Richting de Weerman.
1: Weet je wat ik toen? Ik wilde eigenlijk net ook...
0: Ja, nee, we gaan het niet nog een keer doen.
1: Iemand die alles weet van het weer is Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
2: Ja, daar zijn we weer. Goedemorgen.
1: Ja, je wist alles van het weer, heb ik ook al gevraagd gisteren. Nee, over Teddy Swims gesproken. Wordt het zwemmen vandaag op de straat of dat niet?
2: Kijk, wat een brug. Nou, er gaat wel weer wat regen aankomen, ja zeker. Maar op dit moment is dat nog niet het geval. Het is wel grijs door de aanwezigheid van flink wat bewolking. Een spatje motregen valt er wel uit de bewolking. En we hebben te maken met temperaturen op dit moment rond een graad of 19. Alles een beetje broeierig ook. Hoge luchtvochtigheid komt dat door. Vanmiddag krijgen we dan te maken met stevige buien. Want in de loop van de ochtend kan de zon door gaan breken. Loopt de temperatuur nog op naar zo'n graad of 22. En vanmiddag dus die stevige buien die vanuit het zuidwesten over de provincie trekken. Kan lokaal ook wat onweer en windstoten bij voorkomen. In de loop van de middag trekken die buien dan via het oosten de provincie uit. En vanavond wordt het dan op de meeste plekken droog. Volgt nog een prima avond bij temperatuur zo rond een graad of 18. Komende nacht gaat het dan afkoelen naar een graad of 15. En dan kan er hier en daar wel weer een enkel buitje voorkomen.
1: Ja, en na vrijdag komt natuurlijk het weekend.
2: Ja.
1: Hoe gaat dat verlopen?
2: Ja, het weekend verloopt toch wel weer wisselvallig hoor. Dat komt allemaal door een zuidwestenwind die toch wel stevig is ook. Zeker morgenavond is dat het geval. Morgen overdag valt het nog wel mee. Is het prima weer om er lekker op uit te trekken. Want de droge momenten die hebben dan de overhand. Lokaal kan wel een buitje vallen. En de temperatuur stijgt naar een graad of 21. Maar vooral morgenavond staat er echt flink wat wind uit het zuidwesten. En trekken er weer meerdere buien over de provincie. Ook zondag gaan we het niet droog houden. Want ook dan krijgen we te maken met een wisselvallig weertype. Met een mix van zon, wolken en meerdere buien die worden aangevoerd. Temperatuur dan rond een graad of 20.
1: Als we nog even kort kijken naar het begin van volgende week. Ook veel regen of neemt dat af?
2: Het blijft gewoon echt wel wisselvallig. Het komt allemaal door een westelijke tot zuidwestelijke circulatie, waarmee toch wel dagelijks buien of neerslagsystemen worden aangevoerd. Het is zeker niet zo dat alle dagen kletsnat verlopen. Op dinsdag lijkt bijvoorbeeld een dag waarbij het op de meeste plekken gewoon droog blijft. En de temperatuur die blijft vrij constant met een graad of 20 of 21.
1: Berend van Straten van Weerplaza, die al alles weet over het weer. Dankjewel.
2: Doei doei.
0: Hoi.
1: Ja, de zorg die zit te springen om nieuwe medewerkers, terwijl veel statushouders graag aan het werk willen in hun nieuwe thuisland. Om die twee werelden met elkaar te gaan verbinden, ontwikkelden meerdere Flevolandse organisaties het werkleertraject Scholing Zorgkansen.
0: Studenten krijgen eerst lessen Nederlands met woorden die in de zorg nodig zijn. En daarna worden ze klaargestoomd voor werk, nou, met bijvoorbeeld ouderen. Yvonne Renne geeft nieuwe Nederlanders les.
3: In Nederland heeft iedereen recht op zorg bij zijn.
4: Voor wat voor banen worden ze opgeleid?
5: Dan kunnen ze op een woonkamer, in een verzorgingstehuis of in een verpleeghuis, kunnen ze de mensen, de bewoners helpen met wassen, aankleden, eten, spelletje doen, erg belangrijk, het sociale aspect. Dat zijn eigenlijk de dingen die ze kunnen gaan doen.
6: Dus we gaan luisteren en daarna ben ik benieuwd of jullie het allemaal begrepen hebben.
4: En waarom vindt u het leuk om de zorg te gaan doen? Van waar die keuze?
7: Ik heb ervaring in deze werk. Want in mijn land, in Syrië, mijn moeder en vader, dat is de jaar of twee jaar in wonen, in leven. Ik zorg voor hen.
8: In Syrië, mijn studie was natuurkunde, maar heb ik niet afgemaakt. 3 jaar universiteit. Hier heb ik alleen mijn ervaring als vrijwilliger gast, ouder, als bij school ook daar kokle, sowieso. Ja, bij kinderopvang heb ik ook 1 jaar gevolgd, opleiding. En daarom, en nu, ja, ik ben nu benieuwd. Daarom, vind ik dit project interessant van mij.
9: Voor deze training hebben deelnemers geen vooropleiding nodig. Dat vertelt Laila Regelink van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Een van de organisaties die betrokken is bij de opleiding.
10: Wat wel belangrijk is, is dat je je inburgering hebt afgerond. Of zo goed als hebt afgerond. En dan zou je hier aan mee kunnen doen. Het is echt kennis maken. En als een soort opspringplank naar wat dan de toekomst brengt. Sommigen zeggen echt, als ik hiermee klaar ben, dan wil ik heel graag aan het werk. Nou, dat kan. We hebben functies als zorghulp of woonleefassistent. Waar ze gelijk aan de slag kunnen. En mee kunnen draaien in de teams. Sommigen die hebben aangegeven, ik begin hier. Maar ik wil heel graag hier naartoe. Dus ik wil graag een vervolgopleiding doen. Dat zijn allemaal smaakjes die kunnen nadat ze dit hebben afgerond. Ja, en dat vind ik zo leuk hieraan.
1: De reportage was van Ilja de Zeeuw.
0: Dan gaan we door met de berichten uit binnen- en buitenland.
1: Ja, zeker. Ik ga ze er even bij pakken. Bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers vragen zich af of ze wel onafhankelijk zijn. Zo worden ze soms onder druk gezet om hoger te bieden. Volgens de vereniging Eigen Huis kunnen makelaars hun gang gaan tijdens het koopproces.
11: Er is geen wetgeving. Er zijn wel wat makelaarsorganisaties die eigen richtlijnen hebben. Maar die zijn boterzacht. Dus iedereen kan makelaar worden. En je kunt het ook helemaal op je eigen manier invullen. Dus wat makelaars doen is niet strafbaar. Maar natuurlijk wel heel ongewenst. En ja, kopers en verkopers die zijn hier de dupe van.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Nou, de stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Je begrijpt het. Inwoners van Ontario die hebben er geen goed woord voor over.
12: It's ridiculous. And there is no way that that is Lake America. It's Lake Ontario.
13: There's no reason, just bullying. America think that they can just bully the world at the moment.
0: Ja, bullying, pestgedrag van de Amerikaanse president Trump. En ja, die veranderde eerder natuurlijk ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika.
1: Gisteren is er de hele dag overleg geweest over de begroting. Maar de regeringspartijen zijn er nog niet uit. En de tijd begint te dringen om alles voor Prinsjesdag af te krijgen. D66 en CDA willen voor de begroting ook steun vinden bij de grootste oppositiepartij, PRO. Maar ja, dat wil de VVD niet, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
14: Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijne en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft plaatsgevonden en daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
1: Nou, dit weekend wordt er weer verder overlegd en dan maandag om middernacht moet de begroting naar de Raad van State gestuurd worden.
0: Ach, werk onder tijdsdruk.
1: Ja, dat werk je meestal wel het fijnste, moet ik zeggen. Nou, niet het fijnste, maar wat
0: ze moeten het wel heel vaak doen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Dat is wel waar. Je kan er wel beter over nadenken. Ja.

0: je. Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Dit is Flevoland met het regionieuws.
18: De afsluiting voor zware vrachtwagens over de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen kost de transportsector ongeveer 1 ton per dag. Dat zegt Berend Pastoor van Transport en Logistiek Nederland. Hij schat dat er iedere dag zo'n 1500 vrachtwagens over de dijk rijden. Soms kunnen vrachtwagenchauffeurs compensatie krijgen, zegt Pastoor.
19: Er is mogelijkheid voor de ondernemer om voor een nadeelcompensatieregeling bij Rijkswaterstaat. Dit is wel alleen pas mogelijk als je kosten echt zo hoog zijn dat het enorme impact heeft op je bedrijfsvoering. Dus het is voor onze sector gewoon heel erg lastig nu. En eigenlijk, ja, het komt allemaal terug op voldoende investeren in onze infrastructuur. Want dat is eigenlijk de enige echte oplossing hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.
18: Rijkswaterstaat neemt de maatregel omdat de houtribbruggen in de weg in slechte staat zijn. In die bruggen zitten scheurtjes. Ursula Nering van Rijkswaterstaat.
20: De bruggen zijn dus eigenlijk aan het einde van hun technische levensduur. En dat zien we gewoon terug. En dan moet je op een gegeven moment maatregelen gaan nemen. En bij ons staat veiligheid toch wel voorop. En we willen de weg ook open houden voor het verkeer. Ja, en dan kom je toch op een punt dat je maatregelen moet gaan nemen zoals deze. Dat we in het najaar het zware vrachtverkeer willen weren.
18: Ja, Rijkswaterstaat kon nog niet zeggen wanneer die afsluiting dan precies ingaat en hoe lang die duurt. De gemeente Almere wil dat de provincie Noord-Holland de IJmeerverbinding opneemt in haar toekomstplannen. Noord-Holland heeft een omgevingsvisie opgesteld, maar daarin wordt die IJmeerverbinding niet genoemd. Volgens de gemeente Almere staat de bereikbaarheid in de regio onder druk en lopen de snelwegen en spoorlijnen tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Daarom is de extra OV-verbinding van belang voor Almere, zeker als het nieuwe stadsdeel Pampus wordt ontwikkeld, zo zegt de gemeente. En voetballer Ruben Provence verlaat Almere City en vervolgt zijn carrière in de tweede divisie van Turkije. De 25-jarige aanvaller maakte de overstap naar FK Bodrum. Provence had in Almere nog een contract tot medio volgend jaar. Dat wordt afgekocht door de Turkse club. Provence speelde sinds 2024 voor Almere City. Meer nieuws op web en app.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een dam in de buurt van de grens tussen Nepal en Tibet dreigt over te lopen. Daardoor is er opnieuw gevaar voor overstromingen in het grensgebied. Het aantal doden na de stortvloed van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries zoals De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers.

0: Middag trekken daarbij via het oosten de provincie uit. Vanavond is het dan op de meeste plekken droog. Misschien lokaal nog een enkel buitje. Ook vannacht is dat het geval met temperaturen die uiteindelijk dan uitkomen rond een graad of 15. En ook het weekend staat dan wel in het teken van wisselvalligheid. Want zowel op zaterdag als zondag zijn meerdere buien mogelijk. Met ook af en toe wat droge momenten met zon daartussen. De temperatuur die komt zo uit op een graad of 21 op de meeste plekken in het weekend.
1: Nou, dat is prima temperatuurje voor het weekend. Dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel flitsers. Onder andere op de A27 Hilversum Almere bij Almere. Hectometerpaal 108,6. Op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad. Hectometerpaal 62,2. En ook de andere kant op wordt je gecontroleerd op je snelheid bij 69,2. En er staat er nog eentje op de N50 bij Ens bij hectometerpaal 264,6. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, de bruggen over de Markerwaarddijk. Ja, zware vrachtwagens mogen er binnenkort dus niet meer overheen. Komt dus doordat er te veel scheuren in zitten. En zometeen spreken we er verder over met een mobiliteitsdocent van Hogeschool Windesheim.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: ELO, Rock and Roll is King. Het is 8:08. Goedemorgen.
1: Rijkswaterstaat ontvangt al jarenlang te weinig geld uit Den Haag voor het beheer en onderhoud van kritieke infrastructuur. Zoals de bruggen in de Markerwaarddijk.
0: Nou, dat zegt Paul Tjuko. Hij is docent mobiliteit aan Hogeschool Windesheim in Almere. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heeft Den Haag de prioriteiten niet op orde wat betreft het beheer en onderhoud aan wegen en bruggen?
2: Ik denk dat dat wel wat beter kan. Ja.
0: Ja, dat is misschien zacht uitgedrukt, zal de transportsector zeggen. Maar ja, hoe kan het dan beter?
2: Toch meer op de agenda zetten, hadden deadline.

0: meerjarenplanning. En volgens mij doen ze dat op zich ook allemaal wel. Maar zelfs mij verbaast het wel dat. Nou, hebben we het hier over de Makewaarddijk. Maar ook een andere belangrijke verbinding, de Merwedebrug bij Gorinchem op de
1: Ja.
0: A27, die is ook al dicht voor het zwaar verkeer. En dat is, ja, dat is helemaal een internationale verbinding met ook heel veel vrachtverkeer. Ook een verouderde brug. En dat is al een keertje eerder dicht gegaan. Toen hebben ze het opgelapt. Maar dat is nu ook weer dicht gegaan.
1: Ja.
2: Ja, maar het is geen hogere wiskunde, toch? Je weet de leeftijd van bruggen en wegen. En dan weet je ook, oh, we moeten dan en dan onderhoud gaan inplannen. Want anders gaat het mis. Is dat niet zo moeilijk?
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. En er zijn genoeg experts erin. Maar waar het grote spel eraan zit, is dat er heel veel wensen zijn, ook voor de nieuwe dingen. En waar haal je dat geld dan vandaan? En wat in de praktijk vaak voorkomt, dan niet alleen bij Rijkswaterstaat, of bij de ministerie, bij het Rijk, maar ook bij gemeente en provincie, is dat al iets aan tegemoet te komen, dat ze dan geld even om het voor elkaar te krijgen voor iets nieuws, dat ze dan even een jaartje onderhoud bijvoorbeeld uitstellen. Bijvoorbeeld. Dat kun je één keer doen, dat kun je misschien nog een tweede keer doen, maar niet te vaak achter elkaar.
1: Ja, u noemt net het voorbeeld, hè, van de Merwedebrug. Heeft u het idee dat er te weinig belletjes rinkelen in Den Haag, hè? Want dit is nu het tweede voorbeeld, hè, de Markewaarddijk. Het kan best zijn dat er meer gaan volgen.
0: Volgens mij zijn er al best wel wat alarmbellen afgegaan in het verleden. Ik geef nu op Hogeschool Winnersheim in Almere al 13 jaar les. En mijn eerste les was al over, nou ja, dat er een behoorlijke onderhoudsopgave aan gaat komen. Omdat heel veel infrastructuur vlak na de Tweede Wereldoorlog is gebouwd. Nou, we zijn al 60, 50, 60, 70 jaar verder. Het verkeer is meer geworden, het is zwaar geworden. Alleen we hebben niet alle infrastructuur even op peil gehouden. En dat merken we.
1: Maar is er nu wel dan genoeg bewustwording in Den Haag, denkt u, dat we daar wat aan moeten doen? En zijn we dan gewoon te laat nu, zeg ik dat, met dat onderhoud? Dus nu ben je een beetje, ja, aan het dweilen met de kraan open, zeg maar.
0: Ik vrees dat er nog meer aan gaat komen. Als je het echt goed je beheer en onderhoud op orde hebt, dan zou de gewone burger er niks van merken en zijn er dan tijdig onderhoudsmaatregelen getroffen. Of dat genoeg alarmbellen afgaan, ik denk steeds meer. Maar we roepen dit al 15 jaar en het wordt eigenlijk steeds meer en erger. Dus ik ben benieuwd waar dit tot waar dit naartoe gaat.
2: Het is wel interessante lesstof voor u.
0: Zeker, zeker.
2: Ja.
0: Ja, nee, dat klopt. En had iedereen het kunnen voorzien dat in de jaren 50 of 60, toen ze dat allemaal gingen bouwen, of toen Flevoland net werd ontwikkeld, dat het allemaal met dit vaat zou gaan lopen. En dat al die voertuigen ook allemaal een stuk zwaarder worden, want voor auto's en vrachtauto's, ja, die worden ook steeds meer elektrisch en die voertuigen worden ook steeds zwaarder door de accupakketten. Dus dat doet ook wat met de uitgangspunten van de infrastructuur die wij aanleggen. Datgene wat ze toen aanlegden, golden toen voor, nou ja, de voertuigen die toen reden en die waren echt minstens de helft lichter
2: Ja,
0: dan wat
2: precies.
0: er nu rijdt.
2: Dat kun je natuurlijk niet voorzien. Maar u zegt, die opstapeling van, een beetje papa nat houden. We doen maar weer een beetje, we gooien wat nieuw asfalt eroverheen. En daar gaan we nog wat gaten vullen, letterlijk in de weg. Ja, dat kun je één keer doen, twee keer doen. Maar op een gegeven moment houdt dat op en moet je echt goed de maatregelen nemen. Ja, u zegt, daar ligt dus echt eigenlijk de kern van het probleem.
0: Ja, klopt. En het is ook beheer en onderhoud is ook geen sexy onderwerp voor veel bestuurders. Die willen liever een nieuwe verbinding openen en een lintje knippen. Ja, en als je over een weg gaat of over een brug, dan ga je vanuit dat hij het altijd doet.
2: Ja, goed. Inmiddels zijn we erachter gekomen dat het dus op een gegeven moment niet meer zo werkt. We danken u voor uw toelichting.
0: Graag gedaan.
2: En veel succes met lesgeven ook hierover.
0: Ja, dankjewel.
2: Oké. Paul Tjuko was dat. Docent mobiliteit aan Hogeschool Windesheim in Almere.

0: Azizam van Ed Sheeran, 10 minuten voor 9. Nog wat zaken op radio en tv van gisteravond.
1: Op tv in Nieuwsuur ging het over de dood van Ratko Mladic. De Bosnische Servische legerleider werd veroordeeld voor onder meer de belegering van Sarajevo en de genocide in Srebrenica, waar in 1995 ruim 8000 Bosnische moslimmannen en jongens werden vermoord. Fons Urich, oud-rechter, Joegoslavië-tribunaal, veroordeelde Mladic tot levenslang. Urich vertelde hoe bijzonder de zaak voor hem was.
2: Het is natuurlijk een uitzonderlijke zaak. Vanwege zijn omvang, vanwege zijn complexiteit. En omdat dit ook typisch een zaak was waarin wij dachten recht te kunnen doen voor de slachtoffers in Bosnië. En ja, dat ga je dan met grote precisie en nauwkeurigheid ga je dan zo'n proces in en houdt dat 5,5 jaar vol.
1: In Met het oog op morgen reageerde Lela Pravorac op de dood van Mladic. Op jonge leeftijd vluchtte ze met haar ouders uit Oost-Bosnië naar Nederland toe. En ze vertelt hoe het was om Mladic van dichtbij te zien tijdens het Joegoslavië-tribunaal.
3: Dat ik daar een verslagen oude man zag. Niet meer die joviale, narcistische psychopaat die trots over lijken liep.
0: Nieuwsuur ging het ook over spermadonor Simon. Het ministerie van VWS wist in augustus 2017 dat hij een massadonor was. Toch belandde hij 2 jaar later in een commissie die namens de overheid de donorwet evalueerde. Nou, moeder Babs die raakte ooit via Simon zwanger van haar dochter. En een half jaar geleden gingen ze op onderzoek uit. Samen met andere moeders ontdekten ze dat de teller van halfbroers en halfzussen inmiddels op 120 staat. Ze heeft geen woorden voor de impact daarvan.
4: De omvang kan ik bijna niet onder woorden brengen. Ik vind het waanzinnig. Ik vind het echt waanzinnig dat iemand zo ver gaat en geen rekening houdt met wat voor effecten dit op kinderen heeft.
0: En dat was gisteravond op radio en tv. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Flevoland is wakker voor deze vrijdag, de 28e augustus.
1: Ja, jij gaat nog een uurtje door met Flevoland Muziekland. Ja. En daarna is het voor jou even tijd voor even vakantie. Hè?
0: Heerlijk, ik ga nog even 2 weken lekker richting de zon. Ik ga afzakken naar het zuiden.
1: Ach, heerlijk. Geniet ervan, zou ik zeggen.
0: Dankjewel, dankjewel. George Harrison is dit, What is Life?

0: Dit is Flevoland.
1: De Houtdripdijk, vanaf het najaar mogen ze daar niet meer overheen. En dit is toch best wel een belangrijke vervoersverbinding tussen Lelystad en Enkhuizen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Waarom vindt u het leuk om de zorg te gaan doen? Vanwaar die keuze?
3: Ik heb ervaring in deze werk.
0: En dit is ook Flevoland.
4: En wij vinden het heel leuk om dat kijkje in de keuken eigenlijk te geven aan al die jongeren. Om hun te laten zien dat dat kun je ook allemaal gaan doen met een carrière in de tech.
0: Dit is Flevoland.
5: En dat vind ik zo leuk hieraan.
6: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De transportsector wordt flink geraakt door de afsluiting voor zware vrachtwagens over de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Dat betekent extra kosten en langere reistijden. En de gemeente Almere wil dat de provincie Noord-Holland de IJmeerverbinding opneemt in haar toekomstplannen.
11: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
13: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
12: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
14: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
12: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie van de AWB. Geen files, geen vertragingen, wel een paar flitsers. Staat er eentje op de A27 bij Almere richting Hilversum bij hectometerpaal 108,1. Op de A6 bij Lelystad in de richting van Muiderberg wordt je gecontroleerd bij hectometerpaal 62,2. En Emmeloord, Lelystad, 83,2. Ook daar staat een flitser. Dat is het voor dit moment. Zie je ook een flitser, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland gaan we aan het werk en hebben we het over de zomer.
0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: En hoe was het bij het ING servicepunt?
15: Hij is onderweg.
5: Wie?
15: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
15: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
18: Nee, attents met ds.nl.
19: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

All Summer Long van Kid Rock. Ja, die vakantie, die zomervakantie, zit er toch voor de meesten nu wel op. Hè? Want ja, voor de regio Midden zit het er ook weer aan te komen. Dan begint alles weer komende maandag. Het is bijna 9:15, Flevoland Muziekland. Lekker weer heel veel muziek voor je. Kom maar door met je verzoekjes. Kan natuurlijk ook nog met de zomer te maken hebben. Of misschien heb je al wel zin, een beetje zo stiekem, Sinterklaas, de kerst. Kerstbomen zijn al onderweg naar de winkels, hoorde ik vanochtend. Ja, je kan er niet vroeg genoeg bij zijn natuurlijk. Ik wil het even met je hebben over Gladys Knight. Ze heeft besloten om het wat rustiger aan te gaan doen. 82 jaar hè, is de zangeres. Nou, dan mag het ook wel natuurlijk. Maar op Instagram heeft ze gezegd, ik ga wat minderen met de optredens. Ik ga me meer richten op de volgende fase van mijn carrière en mijn verdere leven. Nou, ik hoop dat dat nog heel lang mag gaan duren natuurlijk. Gladys Knight is al meer dan 75 jaar actief in de muziekindustrie. Ze zegt, ik ga meer tijd besteden aan projecten met mijn man, wat dat dan ook mogen zijn. En ik ga op bezoek bij mijn kleinkinderen. Daar gaat ze ook meer tijd voor uittrekken. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ze kijkt enorm uit naar dit nieuwe hoofdstuk. Dat schrijft ze dus allemaal op Instagram. Ik wil alvast de tijd nemen om al mijn fans van de afgelopen 3/4 eeuw te bedanken, omdat jullie de droom van een klein meisje hebben waargemaakt en haar bij elke stap hebben gesteund. Nou, dat zijn toch mooie woorden. Gladys hoopt haar fans nog vaak te zien. Zo sluit ze haar bericht af. Nou, vooralsnog staan er dit jaar 7 shows gepland. Daar moet je dan wel voor naar Amerika. Want daar treedt ze dus nog op, is de planning nu. Maar ja, het kan dus zomaar veranderen. Dit is License to Kill van Gladys Knight.

0: vandaag.
1: De zandloopster van Robert van Hemert. En daarvoor hoorde je License to Kill van Gladys Knight. 22 minuten over 9. Zullen we ook op deze vrijdagochtend eens even gaan kijken waar Kiek was en wat er dan is veranderd in de foto. Wat heb ik weggepikt? Wat is er veranderd? Ja, je ziet hier Yves de Roos in de museumwoning Huis van Haven in Almere Haven. Het is echt jaren 70, toch? Ja. Die kleuren, die motiefjes die je ziet. Ja, zie je daar nou hangen? Is dat een poster of een theedoek met allemaal? Wat zijn het? Koeien erop? Schapen? Van alles, geloof ik. En de keuken waar koffie wordt gezet, denk ik. Maar wat is het verschil? Want je ziet heel veel. Ik zie bussen, voorraadbussen staan, op planken, thermoskannen. Ja, gewoon van alles. Dus hier heb je wel even werk aan, hoor. Om dit te ontdekken. Ik zie het niet. Ik doe even met je mee. Je hebt tot 11 uur de tijd, hè, om je goede antwoord door te geven. Dus dat is nog ruim 1,5 uur. Gaat wel lukken, denk ik. En dan hebben we leuke prijzen voor je. En dit is Aretha Franklin met Respect.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens met ds.nl.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Vodafone.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: De afsluiting voor zware vrachtauto's over de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen kost de transportsector ongeveer een ton per dag. Dat zegt Berend Pastoor van Transport en Logistiek Nederland. Hij schat dat er zo'n 1500 vrachtwagens per dag over de dijk rijden. Soms kunnen vrachtwagenchauffeurs compensatie krijgen, zegt Pastoor.
13: Er is mogelijkheid voor de ondernemer om voor een nadeelcompensatieregeling bij Rijkswaterstaat. Dit is wel alleen pas mogelijk als je kosten echt zo hoog zijn dat het enorme impact heeft op je bedrijfsvoering. Dus het is voor onze sector gewoon heel erg lastig nu. En eigenlijk, ja, het komt allemaal terug op voldoende investeren in onze infrastructuur. Want dat is eigenlijk de enige echte oplossing hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.
12: Rijkswaterstaat neemt de maatregel omdat de houtribbruggen in de weg in slechte staat zijn. In de bruggen zitten scheurtjes. Ursula Nering van Rijkswaterstaat.
14: De bruggen zijn dus eigenlijk aan het einde van hun technische levensduur. En dat zien we gewoon terug. En dan moet je op een gegeven moment maatregelen gaan nemen. En bij ons staat veiligheid toch wel voorop. En we willen de weg ook open houden voor het verkeer. Ja, en dan kom je toch op een punt dat je maatregelen moet gaan nemen zoals deze. Dat we in het najaar het zware vrachtverkeer willen weren.
12: Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer de afsluiting precies ingaat en hoe lang die dan duurt. Mobiliteitsdocent Pau Tjuko van Hogeschool Windesheim in Almere vertelt waar het volgens hem misgaat.
15: In de praktijk vaak voorkomt, en niet alleen bij Rijkswaterstaat, of bij het ministerie, bij het Rijk, maar ook bij gemeente en provincie, is dat al iets aan tegemoet te komen, dat ze dan

0: Bodrum. Provence had in Almere nog een contract tot medio volgend jaar. Dat wordt afgekocht door de Turkse club. Provence speelde sinds 2024 voor Almere City. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in de app.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had al lang gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting gestolen. Twee mannen sloegen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen de ketting mee en sloegen op de vlucht. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers.
2: Goedemorgen. Begin de dag meest droog, maar wel grijs in Flevoland. In de loop van de ochtend gaat de zon doorbreken. En de temperatuur gaat vrij snel oplopen naar zo'n 22 graden in de provincie. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten dan enkele stevige buien over. Met hier en daar ook kans op onweer en windstoten. In de loop van de middag trekken de buien via het oosten de provincie uit. Vanavond is het dan op de meeste plekken droog. Misschien lokaal nog een enkel buitje. Ook vannacht is dat het geval. Met temperaturen die uiteindelijk dan uitkomen rond een graad of 15. En ook het weekend staat dan wel in het teken van wisselvalligheid. Want zowel op zaterdag als zondag zijn meerdere buien mogelijk. Met ook af en toe wat droge momenten met zon daartussen. De temperatuur die komt zo uit op een graad of 21 op de meeste plekken in het weekend.
0: Even kijken of er files staan. Nee, je kunt overal lekker doorrijden. Dus nou, dat is toch positief op deze vrijdagochtend. Wel wat flitsers. De A27, Almere-Hilversum, hectometerpaal 108,1. De A6, Muidenberg-Lelystad, 69,2. En de andere kant op, dus Lelystad richting Muidenberg, 62,5. Ja, daar zou er ook nog eentje staan bij hectometerpaal 82,8. En zometeen in Flevoland Muziekland. Ja, we gaan weer terug in de tijd. Ik heb heel fijne muziek voor je klaarstaan.
3: Goedemorgen.

0: Stumbling In van Chris Norman en Suzy Quatro. Het is alweer bijna 9:45.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, ik ga je zo meteen mee terugnemen in de tijd. En naar welk jaar, dat verklap ik je zo meteen. Maar ik kom nog even terug op waar ik het eerder vanochtend over had. Namelijk die kerstbomen, hè, die alweer onderweg zijn naar de winkels. Nou, Ellie uit Almere, die stuurde een audio-appje. Die zei, nou, de eerste kerstspullen liggen alweer in de winkels. En morgen is er een rommelroute in Tussen de Vaarten in Almere met, jawel, kerstspullen. Kun je dus al aanschaffen als je eraan toe bent. Ellie, dankjewel voor je berichtje. Ja, en Ellie zei, ik ben er al wel aan toe eigenlijk. Ja, de kersttijd, de decembermaand, heerlijk. De gezelligheid natuurlijk. Maar goed, het moet eerst nog maar eens even september gaan worden. Welk jaar neem ik je mee net terug? Naar 1989 en een absolute klassieker hoor uit dat jaar. Breakthrough van Queen. Voor de videoclip huurde de band een stoomtrein die met 60 km per uur door een muur denderde. Maar ja, de band was echt doodsbenauwd dat de brokstukken Freddie Mercury zouden raken. En dus die trein die werd echt voor miljoenen verzekerd. Nou, het is gelukkig allemaal goed gegaan.

prachtig nummer is het toch, van Shanna Spyro, Great Expectations. 8:08. Ik ga plaatsmaken voor Arnoud. En ik ga plaatsmaken voor mijn vakantie. 2 weken lekker naar de zon. Ik krijg hele lieve berichtjes binnen van Frida en van Ellie. Die zeggen, geniet ervan, je hebt het verdiend. En een beetje bijslapen. Nou, dat ga ik inderdaad doen. Dit zijn de Dolly Dots. Fijne vrijdag en goed weekend.

0: Dit is Flevoland.
1: Is de zoveelste toch wel weer klap in het gezicht voor de transport- en logistieke sector.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Waarom vindt u het leuk om de zorg te gaan doen? Vanwaar die keuze?
3: Ik heb ervaring in deze werk.
0: En dit is ook Flevoland.
4: En wij vinden het heel leuk om dat kijkje in de keuken uit te geven aan al die jongeren. Om hun te laten zien dat dat kun je ook allemaal gaan doen met een carrière in de tech.
0: Dit is Flevoland.
5: En dat vind ik zo leuk hieraan.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De afsluiting voor zware vrachtauto's over de Markerwaarddijk kost de transportsector ongeveer een ton per dag. Dat zegt Transport en Logistiek Nederland. En Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de afsluiting precies ingaat en hoe lang die dan duurt.
11: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna €4 miljoen op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurven, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie dan. De ANWB die meldt geen vertragingen. Gelukkig we kunnen doorrijden. Niet te snel doen. Want Flitsmeister die zegt dat er weer wordt gecontroleerd op de A27. Almere, Hilversum bij 108,1. Lelystad, Emmeloord is de A6, 97,6. De A6 Muidenberg, Lelystad bij 73,4. Zelfde A6 Lelystad, Muidenberg bij 62,1. Ja, dat zijn die tolkostencamera's. Ook de A6 Muidenberg, Lelystad bij 69,2. Je kan ze duidelijk herkennen, die camera's. Of het snel camera's zijn of dat het camera's zijn die het vrachtverkeer controleren voor de tolkosten. Die snelheid staat in ieder geval bij N50 in Ens bij 263,8. Zijn er ergens anders ook nog een snelheidscontrole gezien? Geef hem eventjes door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Joline en fijne vakantie trouwens ook. Meestal hoor je dan altijd wel zo'n hele kreet van joehoe vakantie. Die heb ik nog niet gehoord bijna, maar dat gaat waarschijnlijk wel komen. Wij gaan zo meteen lekker door met muziek van Michael Jackson.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
16: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
17: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
18: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
19: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Goedemorgen.
24: Flevoland Muziekland.
23: Arnoud Leket.
25: Joepie, het is bijna weekend.

Taylor Swift en Opa Light, daarvoor de enige echte natuurlijk, het genie Michael Jackson en Wanna Be Starting Something. Goedemorgen allemaal. Ja hoor, 28 augustus is het vandaag geworden. Op deze vrijdag, we krijgen nog wat buitjes en zo. En hier en daar een klapje onweer. Maar goed, alle details horen we natuurlijk over een kwartiertje van Weerplaza. En dan horen we ook welke verwachtingen, welke waarschuwingen erbij zitten. Misschien wel een kolentje geel of oranje, wie zal het zeggen. Vandaag jouw verjaardag, van harte gefeliciteerd. Je bent samenjarig met Valtteri Bottas, de Formule 1-coureur. Hij wordt 37 jaar. Leanne Rimes, Can't Find the Moonlight, kennen we natuurlijk van haar. 44 jaar is ze vandaag geworden. Beertje van Beers, de presentatrice, wordt 54. En Vera Hasti, de Belgische model en de presentatrice, wordt 55 jaar. De regisseur Jason Priestley wordt 57 jaar. En acteur Jack Black van School of Rock. En de zanger van Tenacious D, die wordt vandaag 57 jaar. Verder is ook jarig David Fincher, de Amerikaanse filmregisseur. Die wordt vandaag 64 jaar. Daniel Stern, de film- en televisieacteur, die wordt 69 jaar. Nederlandse acteur Rob van der Meeberg, die wordt 82 jaar. En verder is vandaag ook jarig het nichtje van Henk Wijngaard. Nou, dan weet je over wie het gaat, hè? Shania Twain, ze wordt vandaag 61 jaar.

Maar zorgt dat het gelijk voor sfeer met zijn herkenbare stem, gezellige uitstraling, aanstekelijk Nederlandstalige liedjes, waar die als geen andere mensen op mee weten te krijgen. Rutger van Barneveld, inmiddels uitgegroeid tot een geliefde naam binnen het Nederlandstalige lied. Waar Rutger is, daar klinkt het de hele tijd mee. Ik wil en de rest. Ja, dat weet je natuurlijk wel. We gaan kijken naar de foto van Kiek. Waar is Kiek vandaag geweest? We gaan eventjes kijken op deze prachtige vrijdag. Twee foto's van Im de Roos in de museumwoning. Huis van Haven in Almerehaven. We gaan even terug in de tijd. In de jaren 70 volgens mij, hè? Ja, zeker. Mooie kleuren ook. En het zal je niet verbazen. Het is gewoon retro en het komt gewoon weer terug, hè? En in ieder geval die kleuren, dat kleurbehang. Dat behangetje wat er op de achtergrond zit, dat zie ik geen vandaag nog wel eens ergens terugkomen. Niet dat die mensen zo ouderwets zijn, maar gewoon omdat het weer modern is geworden. Lekkere dingetjes op de tafel. Oh, er zit wel heel veel detail natuurlijk ook in die keuken, hè? In het midden van het huis. Ook op de achtergrond, een houten stelling. Zie ik volgens mij nog LP's in staan ook. Ook die zijn gewoon weer hartstikke in tegenwoordig, hè. Ja, ik zit even met je mee te kijken. Omdat ik graag een hint wil geven, maar ik zie het zelf geen eens. Dus dat is dan dat ik een hint kan geven. Nou, eerst jij maar eventjes dan. Ga goed naar kijken. Heb je het gevonden? Geef het dan door naar 0320 28 50 50. Dat is het bekende telefoonnummer van ons, hè. Krijg de receptionisten aan de lijn ook, dan mag je je antwoord doorgeven. Voor alle andere dingen kun je ons gewoon direct appen. 0320 28 50 50. Ook als je een mooi plaatje hebt voor deze vrijdag, 28 augustus. Of als je toevallig bent vergeten iemand te feliciteren met wat dan ook, jubileum of zo, of trouwdag. Geef dat ook eventjes door. Je kan ons appen, komt er direct in de studio in. En binnen 10 minuten komt er jouw verzoekje op radio en op televisie. Dit is Christopher Cross. Het is

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zo meteen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Leren mediteren, zen.nl.
4: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Leren mediteren, zen.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Flevoland met het regionieuws.
16: 1 minuut over 11:30 is het geworden. Goedemorgen. De afsluiting voor zware vrachtwagens over de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen kost de transportsector ongeveer een ton per dag. Dat zegt Berend Pastoor van Transport en Logistiek Nederland. Hij schat dat er zo'n 1500 vrachtwagens per dag over de dijk rijden. Soms kunnen vrachtwagenchauffeurs compensatie krijgen, zegt Pastoor.
17: Dit is wel alleen pas mogelijk als de kosten echt zo hoog zijn dat het enorme impact heeft op je bedrijfsvoering.
16: Rijkswaterstaat neemt een maatregel omdat de houtribbruggen in de weg in slechte staat zijn. In de brug zitten scheurtjes. Ursula Nering van Rijkswaterstaat.
18: De bruggen zijn dus eigenlijk aan het einde van hun technische levensduur. En dat zien we gewoon terug. Bij ons staat veiligheid toch wel voorop. En we willen de weg ook open houden voor het verkeer. Ja, en dan kom je toch op een punt dat je maatregel moet gaan nemen zoals deze. Dat we in het najaar het zware vrachtverkeer willen weren.
16: Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer de afsluiting precies ingaat en hoe lang die zal duren. Mobiliteitsdocent Pachu Ko van Hogeschool Windesheim in Almere vertelt waar het volgens hem misgaat.
19: Wat praktijk vaak voorkomt, en niet alleen bij Rijkswaterstaat, is dat al iets aan tegemoet te komen, dat ze dan geld om het voor elkaar te krijgen voor iets nieuws, dat ze dan even een jaartje onderhoud bijvoorbeeld uitstellen. Dat kun je 1 keer doen, dat kun je misschien nog een 2e keer doen, maar niet te vaak achter elkaar.
16: In de berm van de Larseweg richting Lelystad staat sinds 2 weken een auto met een Pools kenteken. De provincie is de wegbeheerder en mag de auto niet zomaar wegslepen. De provincie heeft al meerdere waarschuwingsbriefjes onder de ruitenwisser gedaan. En daarin wordt de eigenaar verzocht de wagen weg te halen. En voetballer Ruben Provans verlaat Almere City en vervolgt zijn carrière in de tweede divisie van Turkije. De 25-jarige aanvaller maakte de overstap naar FK Bodrum. Provans had in Almere nog een contract tot medio volgend jaar. Dat wordt afgekocht door de Turkse club. Provans speelde sinds 2024 voor Almere City.
20: Goedemorgen. Begin van de dag meest droog, maar wel grijs in Flevoland. In de loop van de ochtend gaat de zon doorbreken. En de temperatuur die gaat vrij snel oplopen naar zo'n 22 graden in de provincie. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten dan enkele stevige buien over. Met hier en daar ook kans op onweer en windstoten. In de loop van de middag trekken de buien via het oosten de provincie uit. Vanavond is het dan op de meeste plekken droog. Misschien lokaal nog een enkel buitje. Ook vannacht is dat het geval. Met temperaturen die uiteindelijk dan uitkomen rond een graad of 15. En ook het weekend staat.

0: De A6, Emmeloord Lelystad bij 83,3. En Muidenberg richting Lelystad is dat, 69,2. En ook de andere kant op bij 72,8. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Zometeen gaan we terug naar de muziek van week 35 in 1989.
1: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Arnoud Blokket.

0: Harry Styles. En The American Girls and Ever Billy Joel. Is dat een The Uptown Girl?
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1989 was een bijzonder jaar in Nederland. Marco Borsato die brak door bij het grote publiek nadat hij de Soundmix Show won met een nummer van Billy Vera, At This Moment. TV-hitjes en spelprogramma's waren enorm populair. Nederlandse televisie kende veel bekende gezichten en gezellige familieshows. Waar is die tijd gebleven, hè? PSV werd landskampioen en Nederland bleef een echt fietsland. En in veel steden werd verder gewerkt aan fietspaden en fietsvriendelijke infrastructuur. De Nederlandse muziekscene die bloeide. Naast de Nederlandstalige artiesten waren acts als Two Unlimited in opkomst aan het einde van de jaren 80. En een van de grootste gebeurtenissen van het jaar was natuurlijk de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989. Gebeurde natuurlijk niet in Nederland, maar het werd hier uiteraard uitgebreid gevierd en besproken. Koningin Beatrix was koningin van Nederland en prins Klaus was haar echtgenoot. En we betaalden nog gewoon met een muntje en er stond niet op 1 euro, maar 1 gulden. Ja, weet je het nog? En iemand die in 1989 is geboren, die groeit op met cassettebandjes, videorecorders, de gulden en telefoons met een draaischijf. Je moet zo'n ding eens laten zien aan kinderen. Wat is dat voor iets? Nou ja, op een gegeven moment, ze kunnen nog wel raden dat het iets van een telefoon is. Maar hoe dat dan zit met die draaischijf, dat je dan je vinger in 3 moest doen, helemaal rechts moest doordraaien, loslaten. Ja, en dan kreeg je dus, op een gegeven moment kreeg je dan ook echt iemand aan de lijn. Ja, leuk was dat ook. En als we eventjes gaan kijken naar de hitlijst van 1989... daar vinden we ook de muziek die we net hebben aangekondigd. De opkomst van die dansmuziek van onder andere Two Unlimited.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1989 met Double Trouble.

Fleetwood Mac en The Little Lies. En Double Trouble hoorde je. En Just Keep Rocking. Muziek uit 1989. Waren we even helemaal terug in die tijd, hè? We gaan kijken nog even naar de foto van Kiek. Die is in een museumwoning geweest. We gaan terug in de tijd. Jaren 70 is dat. En daarin zien we een mooi behangetje. Maar in het behangetje zit het niet. Nee. De lamp dan? Ook niet. De theepot? Ook niet. Ja, wat is het dan eigenlijk wel? Ik zie het niet zo even. Wie zit er misschien op die poster of zo die aan de zijkant zit? Zit daar een diertje net andersom? Ja, dat kan ik niet zo zien. Ik zit het ook een beetje op afstand te kijken, maar dan zie ik het ook nog niet. Iets aan de wand daar of zo? Is dat het? De tissues? We maakten kennis met die papieren zakdoekjes in zo'n doosje, weet je? Die tissues. De klok. Die staat. Nou, die is gewoon nog op tijd. Terug in de tijd, op tijd. Oh ja, nou. Nou, als je de klok ziet, zit je wel in de buurt in ieder geval. Heb je het gezien? 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Dit is de nieuwe polderplaat voor volgende week. Elske de Wal.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland.
2: Het is de zoveelste, toch alweer klap in het gezicht voor de transport- en logistieke sector.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Waarom vindt u het leuk om de zorg te gaan doen? Vanwaar die keuze?
4: Ik heb ervaring in deze werk.
1: En dit is ook Flevoland.
5: En wij vinden het heel leuk om dat kijkje in de keuken uit te geven aan al die jongeren. Om hun te laten zien dat dat kun je ook allemaal gaan doen met een carrière in de tech.
1: Dit is Flevoland.
5: En dat vind ik zo leuk hieraan.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Twee mannen van 19 en 21 uit Emmeloord zijn dinsdag aangehouden voor een mishandeling in het Friese Lemmer, eerder deze maand. En in de berm van de Larseweg richting Lelystad staat sinds 2 weken een auto met een Pools kenteken. De provincie is wegbeheerder, maar mag de auto niet zomaar wegslepen.
0: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna €4 miljoen op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries zoals De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie dan. De ANWB die geeft aan dat het langzaam rijdt op de A6. Emmeloord Lelystad voor Zwifterband. 6 minuten. Perfect. Er wordt er ook op de A27. Almere Hilversum bij 108,1. De A6 Lelystad Muidenberg bij 72,8. De andere kant op bij 69,2. En er staat ook een controle op de A6 vanaf Emmeloord richting Lelystad bij 83,3. Hebben ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Zometeen HVU Chel van het Juridisch Loket. Die gaat praten over jouw rechten als je betrokken raakt bij een ongeluk met een fatbike.
12: wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Hij is onderweg.
13: Wie?
14: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
13: Top. Koffietje, ik trakteer.
14: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
17: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
18: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
18: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
19: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Muziek van lang geleden, maar het was nog heel actueel. Tot vandaag traden ze nog op, gewoon in de originele bezetting.
1: De Hallies.
0: Maar ze hebben net besloten, jongens, gezondheidsredenen. We zijn allemaal op leeftijd gekomen. De een gaat met pensioen, de ander gaat met pensioen. We stoppen gewoon helemaal met optreden.
2: Heeft ze de excuses geaccepteerd?
0: Ja.
2: Ja, Suzanne. Ja. Oké, okay, goed zo.
0: Suzanne vindt het helemaal goed. Ja? Die gaat nu naar Herman van Veen toe.
2: Ah, mooi.
0: Suzanne. Het is alweer 8:08 voordat deze vrijdagochtend. De laatste vrijdag alweer van augustus. Beetje de zomermaand, hè. Dan volgende week dinsdag gaan we naar de meteorologische herfst toe. Ja. Oh, dan gaan we weer lekker naar de donkere dagen voor kerst.
1: Oh, weet je al wat voor kleur de ballen worden?
2: Ik denk paars.
0: Ja? Nee, maar de kerstboom heb ik het over.
2: Oh, ja. Ik weet niet, wat is de trend voor dit jaar?
0: Ik heb geen idee.
2: Oh, zal ik eens kijken even?
0: Ik ben van de week ben ik al begonnen met kruidnoten. Laat staan dat ik met de kerst begin. Maar ik weet wel dat sommige van die plantenzaken, die hele grote plantenzaken, die hebben een speciale kerstafdeling. En die gaat volgens mij dinsdag gaat die open met een groot feest.
2: Ik weet wat de trends zijn.
0: Oh, wat is de trend?
2: Ze draaien om een warme mix van nostalgie, natuurlijke materialen en een flinke dosis speelse creativiteit. Nou, daar kun je alle kanten mee op, hè?
0: Ik zo welke kleur komt er dan bij?
2: Klassiek rood en groen natuurlijk. Warm, metallic en chiquetaand.
0: Ja, maar groen zacht zie je niet in een kerstboom, vind ik. Dat vind ik zo moeilijk.
2: Nou ja, dat hele felle groen dan natuurlijk.
0: Oh ja.
2: Hè?
0: Ja?
2: Zacht, winterblauw en bolwit. En uitgesproken accentkleuren. Denk aan vrolijke taans, zoals roze en helderblauw.
0: Ja. Helderblauw zie je wel in een kerstboom.
2: Ja.
0: Ik heb een keer blauwe ballen gehad. En dat zag je gewoon niet in de kerstboom.
2: Nee.

0: We zijn een beetje in de war. Het zit in hun hoofd. Nieuwe single is dat van de 3J's.
1: Ja, en ze is hier weer, Hava Yücel van het juridisch loket. Hava, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: We gaan het hebben over aanrijdingen met een e-bike of een fatbike. En nou zeg ik net tegen Arnold, is dat dan heel anders dan wanneer je door een gewone fiets wordt aangereden? Of wanneer je met een gewone fiets een aanrijding veroorzaakt?
0: Nou,
1: een
0: e-bike met zo'n kenteken, daar zal het in zitten.
2: Ja.
0: Denk ik, hè?
2: Nou, op zich niet. Het onderscheid moet vooral worden gemaakt in wel gemotoriseerd voertuig of geen gemotoriseerd voertuig. En voor een e-bike geldt dat het categorie fiets is inderdaad. Hè? Dus voetgangers en fietsers die worden beter beschermd door de wet. En dat geldt dus ook voor de e-bikes en de fatbikes. Dat is anders bij een speed pedelec of een high-speed e-bike. En die heb je blijkbaar ook. Die kunnen veel harder gaan, die hebben een geel kenteken. En daar geldt wel een verzekeringsplicht. Maar bij de e-bike, fatbike dus niet. Want dat is categorie fiets.
0: Oké. Maar een fiets met een motortje, dat is dus gewoon fiets. Dat is niet een gemotoriseerd voertuig.
2: Nee. Nee, maar het hangt er wel vanaf. Dus zo'n e-bike moet een vermogen hebben van maximaal 250 watt.
0: Ja.
2: Moet trapondersteuning, dus je moet wel echt trappen, wil je vooruit kunnen gaan.
0: Je mag niet zo'n hendeltje intrekken dat de
2: motor je mag geen. Het gebeurt helaas wel volgens mij.
0: Het is verboden ook, het is illegaal, maar goed.
1: Ja. Maar wat als je nou een ongeluk krijgt op je fatbike of je e-bike en je krijgt een ongeluk met een auto?
2: Ja, nou, dan is het een ongeluk tussen een gemotoriseerd voertuig, dus die auto, en eigenlijk een fiets, hè, categorie gewoon
1: dat blijft
2: niet
1: dan
2: gemotoriseerd.
1: Een normale fiets.
2: Voor de wet is een e-bike inderdaad, die aan de normen voldoet uiteraard, is dat een gewone fiets. En dan geldt eigenlijk dat die beter wordt beschermd. Dan moet je ervan uitgaan dat de autobestuurder eigenlijk voor minimaal 50% aansprakelijk is voor de schade die de fietser leidt. In beginsel, hè, dat kan soms anders zijn. En als het gaat om een e-bike bestuurder of een e-bike bestuurder dus die onder de 14 jaar is, dan is het 100%.
0: Zo.
2: En dus de rest,
0: ook als de automobilist eigenlijk niet fout heeft gedaan.
2: Ja, klopt.
0: Dat is die wet dat voetgangers en fietsers dus.
2: Die worden extra beschermd inderdaad. Ja, tenzij de automobilist echt kan bewijzen dat er sprake is geweest van overmacht. Maar dan moet je echt denken aan situaties waarbij er sprake is geweest van opzet of echt bewuste roekeloosheid.
0: Ja.
2: Dus niet een foutje niet oké rijden.
0: Ik geef altijd dat voorbeeld. Hè, de donkere dagen beginnen weer aan te komen. Ja. Dan is het om 4 uur is het al donker.
3: Ja.
0: Het is regenachtig, donker. En zij hebben geen licht op.
2: Ja.
0: Dan kan je in principe dus niet rekening houden met iets wat er niet is.
2: Nee,
0: dan, maar dan nog is de fietser in het voordeel.
2: Kijk, het zal wel uitmaken voor de mate van schadevergoeding. Dat zal wel uitmaken, maar het zal denk ik niet makkelijk zo zijn dat je als autobestuurder niets hoeft te betalen. Dus nergens aansprakelijk voor bent.
0: Hmm.
2: Want dat is dus echt alleen als het opzet is geweest of bewuste roekeloosheid.
0: Ja.
1: Maar wat nou als niet een e-bike of een fatbike met een auto, maar dat ze met elkaar in botsing komen?
2: Ja, dan gelden gewone regels. Dan zijn het twee gelijken aan elkaar. En dan is degene die het ongeluk heeft veroorzaakt, die is dan aansprakelijk voor de schade.
1: Dus een van de twee rijdt de rood. En degene die de rood is gereden is dus automatisch ook aansprakelijk. En die zit
0: moet je dat wel kunnen bewijzen natuurlijk, dat hij door rood reed. Dus je moet zo snel mogelijk iemand die omstander is.
2: Ik zei met alle ongelukken inderdaad getuigen zoeken, gegevens uitwisselen, foto's maken.
0: Dat is niet iemand die bij jou achterop zit, hè? Dat moet echt iemand, een objectiever persoon zijn.
2: Ja. Dus ik zou maximaal eigenlijk iedereen optrommelen.
1: Ja, dan is het wel afhankelijk van waar het gebeurt. Als het meer in de stad gebeurt, heb je waarschijnlijk meer getuigen.
2: Ja, je hebt niet altijd inderdaad getuigen.
1: Hier op een bedrijventerrein bijvoorbeeld. Ja, dan heb je natuurlijk kans dat niemand dat gezien heeft.
0: Ja.
1: En als je nou gewond bent geraakt en je fatbike is ook beschadigd of je fiets, dan is dat allemaal te verzekerd voor de andere partij.
2: Ja, in principe, dat zou kunnen inderdaad. Hè? Want dan heb je misschien letsel. Dus heb je misschien ook fysieke schade. Je hebt misschien mentale schade. Je kleding, je telefoon, dat kan van alles zijn. En die zou je kunnen verhalen op de tegenpartij. De mate van schadevergoeding zal afhankelijk zijn van hoeveel eigen schuld, et cetera, natuurlijk. Dat laat ik even in het midden. Maar die zou je inderdaad kunnen verhalen op de tegenpartij. Dus belangrijk is dat je vooral heel veel bewijsstukken verzamelt. Alles bijhoudt vanaf de dag van het ongeluk. Hè, dus alles wat erbij komt vanwege het ongeluk. Dus alle gevolgen daarvan.
0: Ja.
2: Dat je goed bijhoudt.
0: Okay.
1: En als de persoon is doorgereden? De veroorzaker van het ongeluk of de automobilist bijvoorbeeld?
2: Ja, zou ik niemand aanraden, want dat is een strafbaar feit. Maar mocht dat gebeurd zijn, dan zou je soms, kan je dat opvragen, kan je het politiedossier opvragen. En anders, stel dat er helemaal niemand is die je kunt aanspreken, misschien is het tegenpartij helemaal niet verzekerd, dan kan je ook een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Daar zou je misschien ook nog wat kunnen krijgen dan aan schadevergoeding.
1: Zometeen een tweede onderwerp, dan gaan we het hebben over letselschade na een ongeluk.

0: The Bee Gees and To Love Somebody.
1: Ja, letselschade na een ongeluk, daar praten we over met Hava, die hier nog steeds zit van het juridisch loket. We hadden het natuurlijk al gehad over die e-bikes net en over fatbikes. Hè, wat je kan doen als je dan als je schade hebt. Maar goed, het kan verder gaan dan een beschadigde auto of een fiets. Je kan zelf ook gewond raken. Hoe zit dat precies?
2: Ja. Nou ja, je kan natuurlijk zelf fysieke schade hebben. Je kan mentale schade daardoor hebben. En de gevolgen daarvan kunnen best groot zijn. Hè. Stel dat jij in loondienst werkt, dan kan het zo zijn dat jij in één klap 70% minder gaat verdienen omdat je thuis ziek zit. Of je bent zzp'er, dan heb je helemaal geen inkomen meer.
1: Ja.
2: Het kan ook zo zijn dat jij nog extra kosten moet maken, want je moet naar de fysiotherapeut, wat jij niet in je zorgpakket hebt zitten. Je moet er naartoe reizen. Dus het kan heel veel groter zijn.
1: Het loopt behoorlijk op als je het zo
2: zeker,
1: vertelt. Hè?
2: Ja. Ja, dus dat kan heel groot zijn, het letselschade.
3: Ja, ja. Je moet het ook goed weten. Als je een goede verzekering hebt, die helpt jou op weg. Ik ken iemand, die verzekering, die was goed. En die vertelde ook elke keer, heeft u dit gedaan? Heeft u dat moeten doen? Moet u erheen reizen? Hoeveel tijd bent u ervoor kwijt?
1: Ja, die noteert alles, hè?
3: Die noteert alles.
2: Ja,
3: en alle
2: goed.
3: Rekeningen werden gelijk ook doorgestuurd en vergoed dat ook. Maar dan zie je ook dat behoorlijk op kan lopen, ja.
2: Zeker, ja.
3: Het gaat niet alleen om een medische rekening, hè? Niet alleen om de fysiotherapeut of de dokter of zo.
2: Nee, dat kan dus echt van alles zijn. Het kan ook zo zijn dat jij je studie niet hebt kunnen voortzetten. Dus de gevolgen van letsel, die kunnen echt heel groot zijn. Het kan, en nogmaals, het valt niet eens te benoemen, want dat is ook heel specialistisch. En daarom zouden we ook echt aanraden om ook hulp te zoeken als je ook denkt van, hey, shit, en wat nu? Want het kan ook treinkaartjes zijn, het kan de autoritjes zijn. Het kan heel veel zijn.
3: Maar ook emotionele schade natuurlijk. Als jij dusdanig in de kreukel zit dat jij je gewone gezin niet meer kunt zijn.
2: Ja.
3: Hè, een werk niet kan doen, dan loopt dat behoorlijk op natuurlijk ook.
2: Zeker.
1: En als je bijvoorbeeld niet kan slapen van de pijn of zo, kan daar ook nog iets tegenover staan van een vergoeding? Je zegt, nou ja, ik sliep altijd als een roos.
3: Ja. Maar
1: sinds
3: emotionele schade denk ik ook.
2: Ja, zeker. Je hebt de materiële schade natuurlijk, je eigendommen, et cetera.
1: Maar dat is makkelijk
2: maar ook
1: te bepalen.
2: De materiële schade, klopt. Het is veel moeilijker om dat in een geldbedrag uit te drukken.
1: Ja.
2: En daarvoor zou je het beste wel hulp kunnen zoeken. Hè? Want je kan ook misschien een trauma hebben waardoor je niet eens kunt werken. Hè? Dus het kan daardoor alleen al een heel groot gevolg zijn.
1: Mm-hmm.
2: En daarvoor zou ik zeggen, zoek echt wel hulp hoor. Dus dat is niet iets wat je zelf in een geldbedrag zou kunnen uitdrukken. Maar het kan zeker wel, ja.
1: Wat voor claims worden er dan uitgekeerd zo'n beetje? Wat voor bedragen praat je dan over? Wat heb je meegemaakt?
2: Nou, ik denk niet gek Amerikaanse bedragen. Maar het kan soms wel eens in de tonnen zijn. Je hebt zo'n AWB smarte geldboekje. Dat kan best interessant zijn.
1: Oh, ja.
2: Ook met de medische missers, et cetera. Maar het kan echt wel soms wel in de tonnen zijn. Stel dat je een zzp'er bent, hè, dan loopt het zo aardig op.
1: Ja, want dan krijg je natuurlijk ook meer ook niet verzekerd.
2: Ja.
1: Als je een advocaat moet inhuren en zo, wie betaalt dat? Dan wordt het ook allemaal op de tegenpartij gehaald.
2: Als de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade, dan betaalt die de advocaatkosten. Maar dat kan in de praktijk zat ook wel vaak de verzekeraar van de tegenpartij die dat dan betaalt voor jou. Als slachtoffer is het vaak zo dat je natuurlijk niet zelf die kosten draagt.
1: Maar dat weet je natuurlijk ook niet altijd direct van tevoren, hè? Wie er schuldig is. En dan heb je waarschijnlijk al juridische hulp ingeschakeld.
2: Ja, klopt.
3: Dan als je een goede verzekering hebt, die zegt op een gegeven moment, we gaan pas uitkeren en bepalen.
2: Mm-hmm.
3: Als de persoon om wie het gaat zegt van, oké,
1: ik heb het gedaan.
3: Nee, ik ben nu klaar.
1: Oh, zo ja.
3: Zo gaat het worden. Ik ken iemand die heeft een aanrijding, zeg maar, minder gebruik van de hand. En op een gegeven moment wordt dan door de verzekering gezegd van, nou, fysiotherapie gedaan, artsen en zo. En dit is een punt waarop het blijkbaar blijkt dat het nu zo blijft. En dan gaan ze pas bepalen. Maar wie bepaalt dan de hoogte van die schade? Doet dan de verzekering een soort van bod? En kan je dan dan nog een tegenbod doen?
2: Zeker, zou ook kunnen. Ja, ik zou zeggen, stel dat het erom gaat dat jij niet kunt werken, dan alleen al zou ik meteen verdergaande rechtsbijstand inschakelen. Dus ik zou niet zelf die gesprek met de verzekeraar van de tegenpartij voeren, want die heeft er ook belang bij, hè, dat er minder wordt uitgekeerd. En bovenal omdat jij niet heel goed kunt inschatten wat jouw schade nu eigenlijk is.
1: Ja.
2: Want soms kan zo'n schade jaren voortduren.
1: Ja.
2: Zodat jij een deal sluit met die verzekeraar en je hebt over een jaar heb je nog steeds last. Ja, dan ben je te laat. Want vaak teken je er ook voor dat dat ter finale kwijting is. Dus daar kan je niet meer op terugvallen.
1: Nee.
2: Dus ik zou zeker aanraden om dan verdergaande rechtsbijstand in te schakelen. En niet zelf gewoon het vertrouwen te hebben, volledig vertrouwen in de verzekeraar van de tegenpartij.
1: Ja.
2: Want die is er niet voor jou.
3: Ja, want die tegenpartij kan ook zeggen van ja, dat gaan we niet betalen.
2: Dan
3: krijg je dus een zaak van dan.
2: Ja, dat geldt inderdaad ook voor zodat jij het niet uitkomt met de tegenpartij of met de verzekeraar van de tegenpartij. Dan is het de stap naar de rechtbank.
1: Ja.
2: En dan zal de rechtbank bepalen wat de schade wordt en wie voor welke mate aansprakelijk is.
1: En in hoeverre kan er het juridisch loketje bijstaan? Is dat het hele traject?
2: Nee, wij gaan niet. Wij zijn geen belangenbehartiger. Wij kunnen je wel adviseren. Wij kunnen je eventueel. Ja, zeker. We kunnen ook eventueel doorzetten naar een advocaat. Als je in aanmerking komt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand, kom zeker langs bij ons. Zou ik zeker doen, want we kunnen wel goed advies geven. Maar als het nodig is en wij denken dit is wel een omvangrijk schade, dan zouden we je wel meteen doorzetten naar een advocaat.
3: Zeker. En alles noteren, hè? Gelijk vanaf het begin af aan, gelijk documenteren.
2: Ja, alles bewaren. Misschien heb je wel telefoonkosten gemaakt, de treinritjes. Echt letterlijk alles gaat die je maar kunt hebben. En als je niet kunt werken, hou ook bij van elke dag dat je niet hebt kunnen werken van de pijn.
3: Oké. Okay. Ja. Havertje Tjel van het Juridisch Loket. Dankjewel.
2: Ja, bedankt.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
2: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Goedemorgen, het is 1 minuut over 11:30. Twee mannen van 19 en 21 uit Emmeloord zijn dinsdag aangehouden voor een mishandeling in het Friese Lemmer eerder deze maand, meldt de politie. Er zijn twee van de vier verdachten in de zaak. Het viertal zou een 27-jarige man uit de omgeving van Lemmer en een 26-jarige bewoner van Terschelling hebben mishandeld. Het onderzoek leidde deze week tot de aanhoudingen. De 19-jarige Emmeloorder en de 19-jarige Fries zitten nog vast. Zij moeten zich vandaag verantwoorden voor de rechtercommissaris. En in de berm aan de Larsenweg richting Lelystad staat al 2 weken een auto met een Pools kenteken in de berm geparkeerd. De provincie Flevoland is de wegbeheerder en mag het voertuig niet zomaar wegslepen. Omdat de auto in de berm staat bij de bushalte, vormt het geen gevaar voor de verkeersveiligheid. Daarom heeft de provincie al meerdere keren waarschuwingsbriefjes onder de ruitenwisser geplaatst. Daarin wordt de eigenaar verzocht het voertuig weg te halen. Pas daarna mag er worden weggesleept en hoe lang dat nog duurt is dus niet bekend.
7: Goedemorgen. Begin de dag meest droog, maar wel grijs in Flevoland. In de loop van de ochtend gaat de zon doorbreken. En de temperatuur die gaat vrij snel oplopen naar zo'n 22 graden in de provincie. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten dan een enkele stevige buien over. Met hier en daar ook kans op onweer en windstoten. In de loop van de middag trekken de buien via het oosten de provincie uit. Vanavond is het dan op de meeste plekken droog. Misschien lokaal nog een enkel buitje. Ook vannacht is dat het geval. Met temperaturen die uiteindelijk dan uitkomen rond een graad of 15. En ook het weekend staat dan wel in het teken van wisselvalligheid. Want zowel op zaterdag als zondag zijn meerdere buien mogelijk. Met ook af en toe wat droge momenten met zon daartussen. De temperatuur die komt zo uit op een graad of 21 op de meeste plekken in het weekend.
8: Verkeersinformatie. Het rijdt langzaam op de A6 Emmeloord-Lelystad voor Zwisterband 5 minuten. De andere kant op voor de afrit duidelijk 4 minuten. Heeft met het open- en dichtgaan te maken van de Ketelbrug. De N331 Zwolle-Emmeloord voor Zwartsluis 4 minuten. Frits Marsten meldt controles op de A27 Almere-Hilversum 108,1. De A6 Emmeloord-Lelystad 83,3. En Lelystad-Muidenberg 72,8. De andere kant op Muidenberg-Lelystad bij 69,2. Heb je ook nog ergens anders een snelheidscontrole gezien? Geef hem door via de app van Flitsmeister. En blijf bij je telefoon als jij denkt het goede antwoord te hebben gegeven bij ons spelletje Kiek. Het kan zomaar zijn dat we jou bellen.
9: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Let's Stick Together. Brian, wat zei hij nou weer over mij? Wat zei hij over mij? Wat zei hij over mij? Ik stuur zo'n advocaat op je af. Hava.
1: Oh, die zit er al.
0: Heb je wat te doen binnenkort?
1: Nee, we hadden het even over kinderen.
0: Ja,
1: en toen zei ik, nou, het zijn vaak niet de kinderen die vervelend zijn. Het zijn natuurlijk gewoon de ouders die kinderen verkeerd hebben opgevoed. Zeg, neem die kinderen van Arnoud.
0: Die zijn hartstikke goed opgevoed.
1: Nou, dat vindt hij.
0: Ja.
1: Nee, ik zal zo meteen als Arnoud naar huis is om
0: de 8 van de 11 in ieder geval wel.
1: Ja. We gaan het spelletje spelen. En dat doen we vandaag met Zoe, dacht ik, wil ik jou zeggen.
0: Ja, ja. Zeker. Nou, zei ze zelf, hè?
1: Nou ja, maar ik hoorde jou haar bellen.
0: Toen zei ik Zoe. Zei hallo. Toen zei ze, hey, met Zoe.
1: Oh, zei ze het, ja.
0: Toch, Zoe?
1: Ja, klopt dat, Zoe?
2: Dat klopt.
1: Heel goed.
0: Ja, klopt.
1: Hoe is het met je?
2: Goed, hoor.
1: Helemaal naar het Glamour.
2: Ja. Yes.
1: De Glamour.
0: Was je vorige week nog op Glamour?
1: Nee.
2: Even kijken, de zaterdag.
0: Ah, wat leuk.
1: Je was bij Nick en Simon. Nee, hoe heet het ook alweer? Suzanne en Freek was je daar.
2: Freek en Suzanne, ja, klopt.
1: En was het leuk?
2: Ja, hoor.
1: Ja, vond je het wel leuk? Oké, goed zo.
0: Ja, zo'n mooi festival. Daar weten we eigenlijk niet zo heel donderend veel vanaf. We hebben het altijd over Lowlands, maar Glamour is minstens net zo leuk. Het zit net buiten onze provincie natuurlijk. Maar
1: wel wat kleiner van opzet ook.
0: Jawel, maar daardoor misschien wel wat gezelliger. Dat toch, Zoe? Wel, ja. Zeg ja.
2: Het is altijd gezellig, druk. Ja. Veel bekenden die je kent uit het dorp natuurlijk.
0: Ja. Ja. Heb je onze weerman Robert de Vries ook nog gezien?
1: Was
0: onze weerman?
2: Nee, ik denk het niet.
0: Hij valt niet op ook, hè, in die menigte. Goed. Ja. Hey, je hebt meegedaan met ons spelletje.
2: Ja.
0: Wanneer was dat?
1: Vandaag?
2: Vanmorgen.
0: Ja. Vanmorgen vroeg.
1: Wat is het antwoord?
2: Ja, op de linkerkant staat volgens mij een thermoskan. En aan de andere kant staat wat anders. Maar ik kan niet helemaal goed zien wat het is.
1: Ja, het is inderdaad een thermoskan, ja.
0: Ja, zo'n oude koffiepot.
2: Ja. Ja,
0: maar dan zette je koffie en dan deed je daarin.
1: Bleef het wel warm? Maar er zit
0: Ja, dat wel. Maar na 4 uur bleef het nog warm. Alleen het was niet meer te zuipen.
1: Nee?
0: Nee. Echt.
1: Dan maakt dat allemaal uit.
0: Later hebben ze er zo op van gemaakt.
1: Oh.
0: Ja. Goed. Maar
2: je
0: het is wel goed.
2: Je hebt altijd veel gebruikt met verjaardagen in de familie.
0: Ja, en dan vooruit maken. Hè. Dan kan of 4, 5 koffie. En dan kon je het zelf maken of zo. Plastic bekertje.
1: Ja. Kan dat nog wel tegenwoordig?
0: Ja, ja, kan.
1: Ja, kan dat?
0: Ja, koffie kan.
1: Eigenlijk. Ja.
0: Jim kan niet.
1: Goed. Zo, het antwoord is goed en ik ga voor jou aan het rad draaien. Links of rechts, hard of zacht, zeg het maar.
2: Doe maar heel hard op links.
1: Zo, een hele harde op links. Nou, daar gaat hij hoor. Let op. 1, 2. Jongen, ik sta gewoon elke dag van mezelf te kijken hoe hard ik dat kan.
0: Is dit wel het hardste wat je kan?
1: Nee, ik kan wel harder hoor.
0: Ja?
1: Op het rad bedoel je, hè?
0: Ja.
1: Ja. Even kijken of het wit of rood is. Het is rood geworden voor de verandering. Heel leuk. Ik ben altijd ook benieuwd wat er dan daarnaast... Als je dat, als
0: het maar het is altijd geld bij jou.
1: Nee, dit is een rugtas, was het.
0: Oh.
1: Of een prijs naar keuze, maar dat is het allebei niet. Wees maar blij ook. Want de prijs die jij gewonnen hebt, dat is fantastisch. Je gaat er vandoor met... een paar sokken of een washand.
2: Nou, doe maar een leuk paar sokken.
1: Ja, wil je een paar sokken? Welke maat heb je?
2: Ja hoor. 42.
1: Maat 42. Nou, we hebben alleen maat 44, 47, dus die krijg je. En dan doe ik er voor het ongemak ook nog een washand bij. Hoe vind je dat?
2: Nou, helemaal leuk.
1: Dat is leuk, hè?
0: Kan je het overige stukje in de sok kan je opvullen?
1: Ja.
0: Ja, ja, ook iets anders. Je kan ook iets anders opvullen.
1: Ja, je kan ook. Van die washand.
0: Ja. Hey, Zoe, fijne dag verder nog. Ga je nog iets leuks
2: doen? Ja, dankjewel.
0: Ga je nog iets leuks doen?
2: Niet veel.
0: En gewoon lekker weekend vieren, hè?
2: Ja, dat.
0: Oké. Nou, veel plezier erbij dan.

0: Een paar jaar geleden weer Jan Smit samen met Damaru en Mirosun, Tuintje in mijn hart. Bart Hettenkoven van het Shownieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen. Hoe is het in showbizland? Is het rustig? Ja, hè?
1: Iedereen is vooral bezig natuurlijk nu vandaag zo met zo'n overlijden van koning Harold.
0: Maar dat zagen we een beetje aankomen, hè, de laatste dagen, toch?
1: Ja, dat ging al geruime tijd wat minder goed. Maar vanochtend dan toch het nieuws dat hij is overleden. Dus daar gaat het heel erg over in showbizland. En morgen begint dan het nieuwe tv-seizoen.
0: Ja.
1: Dat is dan Super Saturday met alle programma's die er weer gaan beginnen.
0: En is er nog een programma waarvan je zegt van... Hey, let daar eens eventjes op, dat is bijzonder.
1: Nee, dat is het dus niet.
0: Nee,
1: er zijn hele nieuwe dingen waarvan je zegt... Oh, nou, daar ga ik voor op het puntje van mijn stoel zitten.
2: Ja. Allemaal programma's die terugkomen eigenlijk.
1: Ja, dat is het meer. Ja. Ja. Ja.
0: Dus, Radioland wel, hè? Daar begint aanstaande maandag beginnen Jan-Willem Roodbeen en op Radio 10. Dat is op zich wel een bijzondere verschuiving. Ik denk dat daar wel heel veel mensen, met name een beetje met kennis en interesse in de radiowereld, dat ze daar heel erg veel naar gaan luisteren. Die eerste paar dagen.
2: Ja?
1: Zeker, dat weet ik wel zeker. En ik denk dat ze wat dat betreft een heel goed duo hebben binnengehaald bij Radio 10. Want ze zijn natuurlijk ongelooflijk populair. Blijkt ook bij iedere keer als er prijzen worden uitgereikt. Zij stonden altijd vooraan of werden in ieder geval genomineerd. Hebben een enorme vaste fanbase. Maar ja, neem je die dus dan ook helemaal mee naar je nieuwe werkgever? Want mensen zijn toch gewoontedieren. Dus als die radiozender altijd op Flevoland staat... ja, dan is het heel lastig om die mensen daar vanaf te krijgen.
0: Dat klopt, meestal snuffelen ze wel eventjes.
1: Ook,
0: ja, dat doe ik ook. Ik snuffel dan wel even, maar kom dan toch wel weer terug op het oude honk.
1: Ja, we zijn echt gewoontedieren. Dus dat wordt wel de grote vraag. Gaan al die mensen die zo ontzettend gesteld zijn op Jan-Willem en Jeroen... gaan die allemaal naar Radio 10? En blijven ze daar inderdaad ook vooral? Nou ja, goed, laten we het hopen. Ja. Ja. Ik hoop het, want ik werk voor Talpa. Dus dat zou alleen maar heel leuk zijn.
0: Is er weer taart, hè, als het succes wordt?
1: Ja,
2: precies. Het is natuurlijk ook afhankelijk van wat er voor en daarna zit. Hè? Als je heel veel mensen hebben natuurlijk de hele dag één specifieke zender aanstaan...
0: Ja.
2: Dat
0: moet je maar lijken net ook dan, hè?
2: Ja, precies. Ja.
0: Jeroen, hij blijft wel gewoon de voice-over nog van BNB Vol Liefde, hè? Ik bedoel, ja, dat is allemaal Talpa natuurlijk, hè? Eén pot dat.
1: Waar blijft hij gewoon doen. Dus,
2: ben je bij al, Bart, met BNB? Want we spraken elkaar van de week even. Toen stuurde ik jou een foto van een jongen.
1: Ja, nee, ik ben helemaal bij. Tenminste, ik loop dan voor op Videoland, zou ik maar zeggen. En ik heb er nu nog eentje liggen.
2: Ja, wij ook.
1: Dus ik kijk mijn ogen uit en ik zit er echt helemaal in. Ik vind het echt een geweldig seizoen.
0: Ik kijk zo af en toe.
2: Oké, Arna kijkt nu ook. Ja,
0: af en toe hoor.
1: Dat begrijp ik niet. Ik begrijp niet hoe je af en toe kan.
2: Nee,
1: je wil dit toch
2: gewoon allemaal
1: zien.
0: Ja, maar ik vind het net als met Dallas vroeger, weet je wel. En Goede Tijden. Nee. Je kan 2 weken later kan je instappen, dan ben je wel weer bij.
2: Dat was ook niet met Bart, zat ook in Goede Tijden. Nou, dan kon je echt niet skippen.
0: Daar keek ik elke dag dan altijd.
2: Ja, dat was heel leuk.
0: Ja. Was ook altijd
2: en dubbelklik.
0: Tot de deur open ging en dat Bart binnenkwam.
2: Ja, dat was leuk. Hè?
0: Ja, daar is hij weer.
2: Ja, en dat hij Marloes Fluitsma gewoon begroef. Begroef.
1: Die later gewoon weer opstond.
2: Ja, die leeft gewoon nog.
0: Maar de cijfers voor BNB Vol Liefde zijn nog steeds sky high?
1: Ja, sky high. Wel iets minder dan vorig jaar. Je merkt gewoon ook weer dat lineaire kijken. De mensen die echt naar de televisie kijken, dat gewoon echt heel sterk afneemt.
2: Ja.
1: Maar als je dan de Videolandcijfers, de streamingscijfers erbij optelt, dan scoort het gewoon nog heel dik boven het miljoen.
0: En wanneer is het afgelopen? Wanneer is deze serie afgelopen, zodat we dan weer BNB Vol Winterliefde of zo gaan krijgen?
2: Nou, dat zal toch eind september zijn, geloof ik, hè?
0: Dan al.
1: Ze beginnen toch nog niet eind september met...
2: Nee, Arnaud vraagt wanneer deze serie afgelopen is. Dus dat zal eind september denk ik zijn. Ja.
1: Volgens mij half september.
0: Ja, goed. Dan oktober begint volgens mij de volgende lijn toch wel weer. November?
2: Januari
0: pas.
1: Ik verheug me ook altijd ontzettend op die reunie.
2: Ja, dat vind ik het leukst.
1: Ergens rond deze tijd altijd gaan opnemen.
2: Ja,
1: want ik ben dan toch wel benieuwd wie er aan wie is blijven hangen eventueel.
2: Hey, hebben jullie gekeken naar Beestenwol, het nieuwe programma van André van Duin en Janne van der Heijden met de animal crackers die we terug zijn?
0: Niet kunnen zien.
2: Nee?
0: Nee.
1: Oh. Nee, ik was op vakantie nog, maar ik heb wel gezien dat het fantastisch heeft gescoord. Dus heel veel mensen hebben er wel naar gekeken.
2: Ja, zeker. Ik heb ook gekeken.
0: Ja.
1: Volgende onderwerp.
2: André van Duin vind ik altijd leuk. Maar ik moet zeggen...
0: Melancholie.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, maar het programma voelde een beetje kinderachtig, denk ik.
0: Nou ja, misschien is het gewoon laagdrempelig ingezet. Wij spraken Lara Zevenberg van nu.nl. Die zei ook van ja, de reacties waren eigenlijk allemaal lovend. Het is geen hoog intelligentieprogramma of zo, zoals Triviant of zo.
2: Nee, maar goed, dat verwacht ik natuurlijk met mijn capaciteiten wel.
0: Ja, nou, ik heb dat gisteravond nog weer een keertje proberen te kijken, dat Triviant. Ja. Ik denk, ja, jongens, dan kan je net zo goed gewoon zeggen van loop maar gelijk rechtstreeks door naar de finale. Want daar zit geen spanning in, inderdaad. Ja. Dan staat daar iemand die de slimste mens heeft gewonnen, Lisa Loop.
2: Ja.
0: Ja. En die krijgt dan de vraag, welke musical wordt nu herschreven in naar een
1: in film? Delft.
0: Ja,
2: en het laatste hadden ze ook, hè, er was ook een kandidaat vermist. Hè. Die zit volgende week een opsporing verzocht, ook met Annico. Dus dat is op zich wel leuk.
0: Ja, die hebben ze wel gevonden. Ik wou gisteren een camouflagepak kopen voor mijn jongens. Ja. Toen zei die man, die hebben we wel. Dus die ging naar achteren toe. Een half uur later was ze nog niet terug. Ik zeg, waarom duurt het zo lang? Hij zegt, ik kan hem niet vinden. Goed, Bart, dat was het voor deze week, hè?
1: Nou, met deze geweldige moppetoppers.
2: Maar dit is toch hartstikke leuk? Moppetoppers is terug, jongens.
0: Nou, maar luisteren jullie wel eens naar 538 Henny Huisman met zijn mopjes?
2: Ik moet er zo aan lachen.
0: Ja, maar dat is wel echt een succes, hoor. Ja. De manier waarop hij ze vertelt en waarop de mensen erop lachen. Ja, ik vind het toch wel willen.
2: Ja, ik ook. Surprise, surprise. Dat is echt leuk.
0: Ja, goed. Ja. Nou, Bart, tot volgende week.
1: Fijn weekend.
0: Doei.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Het is de zoveelste toch alweer klap in het gezicht voor de transport- en logistieke sector.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb ervaring in deze werk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: En wij vinden het heel leuk om dat kijkje in de keuken eigenlijk te geven aan al die jongeren. Om hun te laten zien dat dat kun je ook allemaal gaan doen met een carrière in de tech.
1: Dit is Flevoland.
5: En dat vind ik zo leuk hieraan.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Goedemiddag, het is bijna 12 uur. Twee mannen van 19 en 21 uit Emmeloord zijn dinsdag aangehouden voor mishandeling in het Friese Lemmer. Eerder deze maand meldt de politie. En in de berm aan de Larsenweg richting Lelystad staat al 2 weken een auto met een Pools kenteken in de berm geparkeerd. In de provincie Flevoland is de weg beren en mag dus het voertuig niet zomaar wegslepen.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk 5 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Ermelo en Strandnulde 6 minuten vertraging. Dan Flitsmeister. Aantal controles. Dat zijn ook controles voor het vrachtverkeer op tolkosten. De A27 Almere-Hilversum bij 108,1. A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,2. De A6 Emmeloord richting Lelystad bij 83,3. De A6 Lelystad Lelystad Muidenberg bij 72,8 en de A6 Muidenberg Lelystad bij 69,2. Heb je ze ook nog ergens anders te zien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen nieuws tijdens jouw lunch. De introductieweek voor een nieuwe eerstejaarsstudent in Almere trok dit jaar 26 deelnemers. Dat waren een flink stuk minder dan een aantal jaren geleden. Zometeen meer erover.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven, Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien
17: uit.
16: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
18: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
23: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
24: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: De Lost Frequencies waren dat met Reality.
1: Ja, de introductieweek voor nieuwe eerstejaarsstudenten in Almere trok dit jaar 26 deelnemers. Voor corona deden nog zo'n 150 studenten mee. De organisatie achter de week hoopt volgend jaar weer veel meer studenten te verwelkomen.
0: Noël Leblanc is voorzitter van Stichting Intro Almere. De lage opkomst komt volgens haar, dat vertelt ze nu zelf. Noël Leblanc, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar komt die lage opkomst volgens jullie vandaan eigenlijk?
2: Nou ja, sowieso als we kijken naar het uitgaansleven, dan als je kijkt naar een jaar of 10 tot 15 geleden, zie je eigenlijk dat de prijzen steeds meer omhoog gaan en dat studenten dus minder uitgaan, omdat dat gewoon, ja, het kost gewoon veel geld. En ja, het zorgt er ook voor dat mensen dus meer thuis gaan zitten dan dat ze bijvoorbeeld meegaan op zo'n introductieweek.
0: Ja.
2: Dat is jammer.
0: Ja.
2: Want een introductieweek heeft heel veel voordelen.
0: Ja, nou, hij is net voorbij, hè? Zijn jullie aan het opruimen?
2: Ja, hierachter, wat u niet ziet, dat waar ik naartoe kijk, staan alle tenten, die worden nu afgebroken. Alles wordt nu opgeruimd. En,
0: ja.
1: Je zei zo'n introductieweek heeft ook veel voordelen. Noem eens wat van die voordelen als je daar naartoe gaat. Wat heb je daaraan?
2: Nou ja, iedereen die daar komt, 9 van de 10, die is eerstejaarsstudent of ja, komt in Almere te wonen. Dus dan heb je dus dat het ervoor zorgt dat je en nieuwe mensen leert kennen. Je wordt in een team ingedeeld en daardoor is het belangrijk dus dat je je sociale skills gaat inzetten om eigenlijk toch met die nieuwe mensen een nieuwe band op te bouwen. En het mooie daarvan is dat aan het einde van die introductieweek zie je gewoon echt dat er nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. En dat is gewoon heel erg belangrijk voor studiesucces.
0: Ja.
2: En daarnaast is het ook voor heel veel studenten heel spannend. En daar de medewerkers zijn al studenten die al wat langer studeren. En dat zorgt er gewoon voor dat zij onbeantwoorde vragen alsnog gewoon kunnen stellen. En ze daar een antwoord op kunnen krijgen.
0: Ja. Vroeger was het ook wat makkelijker om die nieuwe studenten te bereiken. Want dan kreeg je gewoon een telefoonlijst. Dat is niet meer, toch?
2: Nee, je hebt de AVG-wet. En vroeger kreeg je vanuit Windesheim een lijst. En dan gingen ze al die nummers bellen. En dan kwam er zo 100 man opdagen. Ja, dat is nu helaas niet meer. Wij krijgen geen toegang tot die gegevens vanwege die privacywet.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is gewoon een stuk lastiger om die nieuwe studenten te benaderen.
0: En wat zijn jullie dan van plan om die nieuwe studenten wel weer te kunnen benaderen?
2: Nou ja, zoals volgende week hebben we studentenfestival. Dat zijn ook van dat soort plekken waar heel veel eerstejaars komen. Ook de matchingsdagen van Windesheim zijn heel erg belangrijk voor ons. Dat zijn eigenlijk de dagen waarop nieuwe studenten eigenlijk gaan kennismaken met hun klas en met de opleiding. Het is eigenlijk net voor de zomervakantie. En dat zijn vaak wel van die momenten waar wij dan staan om er zo voor te zorgen dat we toch in contact komen met ze.
0: En de sociale media?
2: Ja, wij hebben dus ook een Instagram-account waar we volop posten en ook wat onbeantwoorde vragen bijvoorbeeld beantwoorden. En daarmee hopen we gewoon een groot publiek te bereiken. Ja, het is nou eenmaal wel wat lastiger dan voorgaande jaren.
0: Ja, nou, we zeiden het net al, de introductieweek is net voorbij. Hoe was het?
2: Het was echt fantastisch. Ik denk dat ik voor iedereen wel mag spreken dat iedereen een leuke week heeft gehad. We zijn wel allemaal helemaal gesloopt, maar ja, dat is logisch.
0: Dat hoort er ook een beetje bij.
2: Hoort er ook wel een beetje bij. Maar je ziet ook wel dat iedereen, er zijn hele mooie vriendschappen gesloten. Iedereen heeft het gezellig gehad met elkaar en dat is het allerbelangrijkste.
0: Nou, op naar een nieuw studiejaar. Noël Leblanc, voorzitter van Stichting Intro Almere, dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Diana Ross en de Supremes natuurlijk. En Stop in the Name of Love. Leon Verstraeten van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi. Dat onweer waar we het gisteren allemaal over hadden, die fikse buien, zijn die wel geweest?
2: Nou ja, die zijn wel geweest. Maar,
1: ik heb ze niet gezien.
2: Nee, in Flevoland niet, nee.
1: Nee, hè? Nee. Nou, was in Friesland daar ook niet.
2: Nee, het is meegevallen, ja. In het oosten van het land zijn er wel flink wat onweersbuien overgetrokken. Ja, ook Flevoland heeft wel wat ontladingen gehad, hoor.
0: Ja.
2: Oh. Viel allemaal wel mee. Neerslaghoeveelheden in Flevoland, hooguit 5, lokaal 10 millimeter. Dus dat viel eigenlijk allemaal mee. In het oosten van het land is wel lokaal bijna 40 mm gevallen. En zeker in Groningen is ook wel echt zwaar onweer geweest. Maar niet overal.
0: Okay. Ja. Maar goed, van de dreiging van dat soort weer, dat is nog niet helemaal weg, hè?
2: Nee, klopt. Er komt nu nog wat aan, inderdaad. Ja, op dit moment is het graad of 20-21 in Flevoland wel nog droog. Vanuit het zuiden zien we nu de bewolking wat verder toenemen. En boven België zijn op dit moment stevige onweersbuien actief. En die trekken de komende uren ook over ons land. Ik verwacht zo tussen grofweg 2 en 4 uur dat die pittige buien ook boven Flevoland mogelijk zijn.
0: Oh.
2: Lokaal ook kans op onweer en wat windstoten erbij. Dus het zijn best pittige exemplaren. Aan het einde van de middag wordt het dan droger. En vanavond is het dan een stuk rustiger.
0: Oh.
2: Met slechts lokaal nog een buitje.
0: Dus alleen tussen 2 en 4 eigenlijk in Flevoland.
2: Ja, misschien nog, in ieder geval dan verwacht ik de pittigste buien.
0: Ja.
2: En ook tussen 1 en 5 ook nog wel wat buien. Maar de echte scherpte die is er na 4 uur af en af. Ja.
0: Oké, okay. Dus vanaf 1 uur wordt het gewoon wat natter in Flevoland.
2: Ja, dat is wel de verwachting, ja,
0: ja.
2: Zeker.
0: Ja. En dan vannacht is het wat rustiger, zei jij?
2: Ja, vanavond inderdaad wat rustiger. Vannacht ook wel. Misschien later in de nacht wel een enkel buitje. Maar dat stelt allemaal niet heel veel voor. Bij minima zo rond een graad of 15. En dan het weekend staat toch wel weer in het teken van flink wat wisselvalligheid. Morgen overdag valt dat enigszins mee. Kan lokaal wel een buitje vallen. In de avond gaat die buienactiviteit flink toenemen. Krijgen we te maken met meerdere talrijke buien die over de provincie gaan trekken. Ook in de nacht naar zondag is dat het geval. En gaat ook de wind flink in kracht toenemen. Er kunnen zelfs zware windstoten voorkomen dan tot 80 km per uur op het IJssel, Markermeer. Maar ook gewoon op het vasteland wordt het echt wel een onstuimig nachtje. Maar goed, het is vooral een nachtdingetje.
0: Ja.
2: De meeste mensen zullen natuurlijk aan het slapen.
0: Ja, het lijkt wel herfst.
2: Ja, daar lijkt het wel een beetje op, ja.
0: Is het ook bijna?
2: Ja, het klopt inderdaad. Het is nog maar een paar dagen en dan begint de meteorologische herfst. En die gaan we ook in stijl aftrappen dit jaar. Want ook zondag en het begin van de nieuwe week blijft het gewoon tamelijk wisselvallig. Dat komt allemaal door een zuidwestenwind. Dagelijks worden daarmee buien aangevoerd. Temperatuur zo rond de graad of 20, 21. Dat is vrij gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Maar die paraplu zal geregeld nodig zijn.
0: Ja. Ja, maar misschien krijgen we toch nog een beetje nazomer, hè?
1: Nee.
2: Ja, het is zeker niet uitgesloten. Ik bedoel, september is inmiddels toch wel een maand waarin nog van alles kan gebeuren. En het ziet ernaar uit dat op de lange termijn, zeker vanaf de tweede helft van de maand september, we misschien nog wel wat meer hoge druk invloeden te maken krijgen. En dus een periode met aangenaam.
0: Ja, maar dat is nog ver weg, hè?
2: Is nog ver weg, dat wel. Zeker.
0: Maar wat in het vat zit, verzuurt niet.
2: Zo is het.
0: Nou, met deze wijze opmerking wensen we jou een prettig weekend.
2: Zelfde.
0: Doei.
2: Doei.
3: You hated the ocean, but you're surfing.

0: Camille Cabello samen met Ed Sheeran en Bam Bam. Dat was het gisteravond ook in de Johan Cruijff Arena.
1: Oh ja?
0: Ja, werd flink gewonnen. 5-3 door Ajax.
1: Oh. Dus,
0: dan is er gevoetbald. Morgenmiddag speelt Almere City uit tegen de Graafschap, tegen de Superboeren. Almere staan op plek 4. In de Superboeren, bijna onderaan. Een eitje zou je denken. Maar ja, je weet het hè. Als wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren.
1: Oh, is dat zo?
0: Op onze Facebookpagina kun je de uitslag weer voorspellen. De winnaar maakt kans op een leuk verrassingspakket.
1: Ja.
0: Maar moet je wel even voor 4:30 invullen natuurlijk.
1: Dat heb ik gedaan.
0: Anders is die wedstrijd... Ja, wat heb 2-1. Je gezegd? Weer 2-1?
1: Ja,
0: was vorige keer ook niet.
1: Nadat de regeringspartijen gisteren heel de dag hebben overlegd over de begroting, zijn ze vandaag opnieuw bij elkaar om verder te onderhandelen. Er is nog steeds geen overeenstemming tussen de coalitiepartijen D66, CDA en VVD over de plannen voor volgend jaar. En dat de deadline is uitgesteld, baart vicepremier Jessel Gus geen zorgen.
2: Eigenlijk zijn we er wel bijna, moet ik eerlijk toegeven, maar het is een fine-tuning. Nou, als je daar een extra paar dagen voor hebt van de Raad van State, dan doen we dat en dan kunnen we het ook ordentelijk doen. Dus eigenlijk zijn we er bijna.
3: Want u heeft de deadline uitgesteld om uw huiswerk in te leveren?
2: Nee, het moet maandag binnen zijn daar. Dus je hebt in principe nog een paar dagen, dus die pakken we dan.
0: Hoor je niet vaak meer, hè? Ordentelijk.
1: Ordentelijk, nee, wel een mooi woord.
0: Ja, maar oud. In Groningen is het feest vandaag. Ze vieren dat de stad in 1672 is bevrijd. Groningen is in dat rampjaar aangevallen door een bisschop die ook wel Bommenberend werd genoemd. Maar Groningen hield stand en daarom werden ook vanmorgen de klokken van de Martinitoren geluid.
4: Als het goed is, hebben we, zoals de burgemeester zojuist zei, de hele gemeente zelfs wakker geklokt, als het ware.
5: Ja, want dit is traditiegetrouw, hè?
4: Nou, Bommenberend, Groningens ontzet, bestaat eigenlijk uit herdenken en vieren. Natuurlijk, de kermis draait de hele dag, er zijn twee markten. En natuurlijk het vuurwerk, niet te vergeten, vanavond. En de paardenkeuring op de Ossenmarkt.
0: Ja, niet iedereen kan nu al meegenieten. De meesten moesten gewoon nog werken en de kinderen moeten natuurlijk naar school.
1: Ja, zeker. En dan gaan we naar oudjes in een cabrio. Een oudje is altijd zo'n beetje onaardig klinken. Vind je dat ook niet?
0: Ook niet fijn.
1: Nee, bewoners van een woonzorgcentrum, daar hebben we het dan over. In Heilo, die stapte gisteren breed glimlachend in een cabrio om met de wind in de haren, als ze het nog hadden, een zomers ritje te maken.
6: Ik zit te verlangen naar een ritje. Een ritje in de auto.
7: Bewoners zijn steeds minder zelfstandig, kunnen niet zo snel meer zelf erop uit. Dus alles wat aangeboden wordt ter afleiding of beweging, buitenlucht, ja, dat vinden ze allemaal fantastisch en draagt heel erg bij aan het welzijn.
8: Ik vond het geweldig dat je even weg bent, even wat anders. Dus ik heb er ontzettend van genoten.
1: Ja, het idee van een oudere bewoner kwam van een oudere bewoner. En uiteindelijk regelde een vrijwilliger van de locatie 5 mensen met een cabrio. En ook de bestuurders daarvan die hadden een topdag.
0: In Rotterdam wordt druk gewerkt aan de renovatie van het orgel in de Laurenskerk. Dat is het grootste kerkorgel van Nederland. De bedoeling is dat er straks meer verschillende soorten muziek op het orgel wordt gespeeld, zegt de directeur van de kerk.
9: De toekomst is dat alle muziekstijlen te horen zullen zijn op de Rode Reus. Van Bach blijft natuurlijk klinken, alle klassiekers blijven klinken. Maar we willen ook een breder publiek. Dat kan zijn van elektronische muziek tot metal, populaire muziek, hip-hop. Ja, al die artiesten uit die genres nodigen wij ook uit om hier op het orgel te komen spelen.
0: Nou, volgend jaar dus DJ Chesto en Ramstein op het orgel. Het orgel moet volgend jaar in de Laurenskerk klaar zijn.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Goedemiddag, het is 1:02. Twee mannen van 19 en 21 uit Emmeloord zijn dinsdag aangehouden voor mishandeling in het Friese Lemmer eerder deze maand, meldt de politie. Het zijn 2 van de 4 verdachten in de zaak. Het viertal zou een 27-jarige man uit de omgeving van Lemmer en een 26-jarige bewoner van Terschelling hebben mishandeld. Het onderzoek leidde deze week tot de aanhoudingen. De 19-jarige Emmeloorder en 19-jarige Fries zitten nog vast. Zij moeten zich vandaag verantwoorden voor de rechtercommissaris. En in de Bennem aan de Larsenweg richting Lelystad staat al 2 weken een auto met een Pools kenteken in de Bennem geparkeerd. De provincie Flevoland is de wegbeheerder en mag het voertuig niet zomaar wegslepen. Omdat de auto in de berm staat bij de bushalte, vormt het geen gevaar voor de verkeersveiligheid. Daarom heeft de provincie al meerdere keren waarschuwingsbriefjes onder de ruitenwisser geplaatst. Daarin wordt de eigenaar verzocht het voertuig weg te halen. Pas daarna mag er worden weggesleept. En hoe lang dat nog duurt, is dus niet bekend.
16: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. De nieuwste Noorse koning Haakon is in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Zijn vader, Harald, overleed vanochtend.
17: Goedemiddag. Het is vanmiddag afhankelijk nog droog in Flevoland. Maar in de loop van de middag krijgen we te maken met stevige buien die vanuit het zuiden over de provincie trekken. Lokaal is er bij kans op onweer en windstoot. Voor de buien uit kan het nog 21 graden worden. Er staat een meer matige wind uit het zuidwesten. Vanaf is het overal snel droog geworden, maar komende nacht dan kan weer een enkel buitje voorkomen bij minima die uitkomen rond 15 of 16 graden. En ook het weekend verloopt toch alweer tamelijk wisselvallig, met op beide weekenddagen meerdere buien die over de provincie trekken. Vooral zaterdagavond en in de nacht naar zondag wordt het tamelijk wisselvallig met talrijke buien en een zeer stevige wind uit het zuidwesten.
12: Verkeersinformatie A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en Alphen Turk 4 minuten extra reistijd nodig. N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. De N303, Harderwijk-Barneveld voor Ermelo 7 minuten vertraging. En de N307, Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50 5 minuten. Frits Meister meldt controles op de A27 Almere-Hilversum bij 108,1. De A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,2. De A6 Emmeloord-Lelystad 83,3. De A6 Lelystad-Muidenberg 72,6. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,2. En de N50 in Ens in beide richtingen bij hectometerpaaltje 263,7.
18: Dit is Herberg Flevoland.

0: Queen and I Want to Break Free. En daarvoor Johnny Hayes, Jazz and I Don't Wanna Be a Hero. Dat hoeft ook niet. Het is precies 10 minuten voor 1. Over een goede, 15 minuten gaan we beginnen met een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland.
1: Als het goed is wel, ja, want ze zijn er nog niet.
0: Nee, oké, maar komt goed, het is een beetje mistig onderweg. Hè. Misschien zit er iets tegen of zo.
1: Oh ja, dat kan.
0: Dat zou kunnen, ja. Wie hebben wij?
1: Nou, ik ken haar nog natuurlijk als Eefje Winkel in Vrouwenvleugel. 1993 was dat alweer. Joyce Kouwenberg was ze in Onderweg naar Morgen. Ze heeft ook in Goede Tijden Slechte Tijden gespeeld. In de rol van Maxime Sanders.
0: Ja, was ze niet zo heel aardig persoon, hè?
1: Was helemaal niet aardig. Ze heeft ook Het Gevoel Van gepresenteerd. Ja. Voordat Antje Montero het overnam bij de KRO.
0: Ze heeft dat met muziek.
1: Ze speelde in Bureau Kruislaan. Ze speelde in 12 Sterren Deed een Ongeluk, in Baantje, in Russen. Kortom, het is Marjolein Keuning.
0: Ja. En we hebben de polderplaat van deze week live bij ons op het podium.
1: Inderdaad, hij werd bekend nadat hij het programma Popstars wist te winnen. Samen met drie andere jongens vormde hij de boyband Red. En nu is hij alleen druk bezig met zijn carrière. Deon.
0: Het gaat hartstikke goed, maar hij was deze week wel polderplaat bij ons. En volgende week de polderplaat is ook al bekend.
1: Ja, dat wist
0: hij al. Gezegd, hè? Ja, tuurlijk.
1: Heb je er gebeld ook even?
0: Onze vriendin, Elske de Wal. Ja, ik heb vanavond een afspraak met haar.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: En voor een e-bike geldt dat het categorie fiets is inderdaad. Hè? Dus voetgangers en fietsers die worden beter beschermd door de wet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb ervaring in deze werk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: We zijn wel allemaal helemaal gesloopt. Het was echt fantastisch.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers. Dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
6: Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Twee mannen van 19 en 21 jaar uit Emmeloord zijn dinsdag aangehouden voor een mishandeling in het Friese Lemmer. En in de berm van de Larseweg richting Lelystad staat al 2 weken een auto met een Pools kenteken. Provincie is de wegbeheerder, maar mag de auto niet zomaar wegslepen.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik heb verkeersinformatie voor je. Het rijdt langzaam op de A6 Emmeloord-Lelystad voor Zwifterband 6 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle voor Campus Zuid 4 minuten. Dan wordt er ook nog gecontroleerd volgens Flitsmeister op de A27 vanaf Almere richting Hilversum bij 108,1. De A6 Emmeloord-Lelystad bij 83,3. En diezelfde A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 69,2. Maar dat is volgens mijn cameraatje dat het vrachtverkeer controleert. Heb je ergens anders ook een snelheidscontrole gezien? Geef hem door via de app van Flitsmeister. Over een paar minuutjes gaan we weer beginnen met een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Vandaag leuke gasten weer bij ons. Marjolein Keuning en de polderplaat van afgelopen week, Deon.
11: Mam, Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke.
19: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
21: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Gisteren kreeg ik in één keer toevallig nog weer het filmpje van We Are The World. Hoe dat in elkaar is gezet. Er zijn nu op YouTube een aantal van die stukjes weer uit. Gaan ze de koortjes gaan ze verdelen. Lionel Richie staat er daarbij. Michael Jackson staat erbij. Cyndi Lauper.
1: Niet de minste.
0: Beth Hart staat er ook bij. Ja, en ook Huey Lewis.
1: En de nieuws?
0: Nee, de nieuws was er nog niet bij. Het nieuws kwam later natuurlijk. Ja. Kan je even de koortjes zussen ze zo doen? Ik denk, daar kan die man toch nooit bij. Zo hoog tegenover Cyndi Lauper. Ja hoor. Moeiteloos.
2: Dus hij moest met al die armbanden. Ja, ze hoorden net de bijgeluiden. Dat was Cyndi Lauper met 26
0: armbanden. Dat is heel onschuldig vroeg. Zijn het dan mijn oorbellen? Ja. Nou, onder andere.
1: Ja, onder andere hebben wij hier twee gasten. Twee badgasten. Gasthuis Flevoland. Ja, het is eigenlijk de laatste dag van de vakantie. Vanaf volgende week gaan we weer helemaal los met onze reguliere programmering. Maar we sluiten deze zomervakantieweek af met twee hele leuke gasten. Dejon. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Fijn dat je er bent.
3: Yes.
1: Net op tijd. Maar staat het tegen in het verkeer of zo?
3: Nee, ik ben gewoon te laat van huis vertrokken.
2: Wel eerlijk.
1: Ja. Goed. Dat vind ik heel eerlijk te houden.
0: Maak je dan polderplaat de hele week?
1: Ja, je was hier polderplaat, hè?
3: Ja, weet ik.
1: Heb je het gehoord?
3: Ja, dat heb ik gehoord. Ja, mijn plugger die stelt me altijd op de hoogte van alles. En ik heb gehoord dat ik hier inderdaad polderplaat was.
1: Ja.
0: En dan toch te laat komen.
1: En toch zo laat.
3: En dan toch te laat.
2: Ik vind dat je het beter moet doen aan de mensen, geven aan de mensen die op tijd komen, vind ik.
1: Ja, dat
2: sorry,
1: ik
2: met deze.
1: Zet zijn microfoon uit. Marjolein Keuning, dames en heren. Ja, wat leuk dat je er bent, Marjolein. Geweldig.
2: Leuk dat ze zijn.
1: Ja, ik ben natuurlijk met jou opgegroeid ook, weet je. Van Vrouwenvleugel tot, nou ja, Marga Bult al natuurlijk met het Songfestival. Wist je dat? Het Songfestival. Marga Bult, rechtop in de wind. Zij stond erachter.
3: Ja.
1: Ook in de wind.
3: Ja.
1: Dat was heel leuk.
0: Je kreeg de wind van voren vaak ook, hè?
1: Ja, die kreeg je daarna.
2: Maar dat je haar tenminste goed.
1: Ja. Maar je bent 50 geworden met Marga.
2: Ja, 50.
1: Denk je daar nog wel eens aan terug? En dat moment als je dat nieuws over het Songfestival weer voorbij hoort komen?
2: Of is dat gaat altijd wel een keer langs. Nou, wat heel grappig was wij hadden zo'n keyboard. Want in die tijd moest je alle steunbanden moest je in beeld brengen. Want die niet dan officieel in het ding waren. En ik stond dan achter een keyboard en stond ik helemaal zo. En toen bij de Nederlandse dingen stond ik aan de binnenkant. En dan weet ik nog wel dat... aan de buitenkant. En toen werd ik in beeld gebracht voor toen de hele band dan in beeld was. En die andere backing vocal zangeres, ik zal niet zeggen wie het is, die had toen op een gegeven moment, toen we in Brussel kwamen, die dacht, ik ga snel naar buiten en dan sta ik daar in het goede shot. En toen maakte ze het shot van midden. Ja. En toen had je dus Marga en dan ik in beeld en nog iemand. Dus het was
0: echt, zij niet.
2: Dat was een soort wraak. Ja, dat was de eerste, zeg maar, ontmoeting met haat en nijd in het vak.
1: Ja,
0: stardom.
2: Ja, precies.
1: Het is wel het eerste, je bent natuurlijk eigenlijk, ben je natuurlijk zangeres die later is gaan spelen, toch?
2: Of klopt. Ik heb conservatorium gedaan en ik ben begonnen met de musical Cats in Hamburg. Gewoon met een cd'tje gehuurd, een cassette gemaakt, in de auto ingestudeerd, naar Hamburg gereden en toen die rol gekregen. En toen kwam ik in Nederland en toen dacht ik, nou, schrijf me wat castingbureaus in en zo. En toen kreeg ik net een rol in Vrouwenvleugel. En toen heb ik dat een hele tijd gedaan. Dus ik vond die combinatie wel echt super van zingen en spelen.
1: Ja. Ik heb toen zoveel indruk op me dat jij een vrouw vlug met troost in die cel, dat die oraal bevredigd werd. Ja, kun je dat nog herinneren?
2: Ja, dat was Marjan Berk. Die zei dat op een feestje tegen mij toen ik haar tegenkwam bij het concertgebouw. Van, nou ja, jij gaat... Oh, jij speelt Eefje. Jij gaat dus dat doen.
1: Ja.
0: Wat?
1: Ja, nou, pijpen.
2: En, jij zei, jij gaat een bewaker pijpen, dat zei ze.
1: Ja, in de cel. En dat was Troost, Maurits Troost, gespeeld door Erik de Vries.
2: En dan zei ik tegen hem, kan je een beetje inleven? En dan zei hij, nou, er is daar een poster van een knappe man, daar focus ik me op.
1: Ja, want hij gaat met Kees Roorda. En die is hier toevallig dinsdag te gast. Want die heeft voor Suburbia het nieuwe stuk geschreven. Zo is het.
0: We hebben in ieder geval een haakje wat we hem even kunnen vragen.
1: Nou, laten we dat nou niet doen. Maar goed, Dejon, jou kennen natuurlijk nog van Popstars.
3: Ja.
1: Heb jij gewonnen?
3: Ja, klopt.
1: Hoe lang is dat alweer geleden?
3: 2008 was dat.
1: Ja.
3: Dus dat is 16 jaar geleden of zo.
1: Het lijkt wel als de dag van...
0: dag van gisteren.
1: Als de dag van gisteren, ja. Ongelooflijk. Wat is er in die tijd al met jou gebeurd?
3: Nou, een hele hoop. Ik heb nadat ik Popstars gewonnen heb, ben ik een jaartje onderweg geweest met de popgroep waar ik toen in terecht kwam. Red, samen met Steffi en Brandy. Daar heb ik een jaar mee opgetreden. Daarna is dat uit elkaar gevallen. Toen ben ik eigenlijk weer een opleiding gaan volgen.
1: Wat voor opleiding?
3: Ik deed toen een sportopleiding. Dat is eigenlijk wat ik hiervoor altijd heb gedaan. Een sportopleiding. In combinatie met een sport-BSO. Dus een buitenschoolse opvang waar ik een sportafdeling zou op gaan richten. Mm-hmm. Maar goed, toen liepen de boekingen ineens weer zo goed dat ik het eigenlijk niet meer kon combineren. Dus toen ben ik weer gestopt. En eigenlijk heb ik vanaf dat moment altijd gezongen en verschillende projecten gedaan. Dinnershows. Ik heb 9 jaar in een coverband gezeten. Buitenlandse coverbands, veel naar het buitenland geweest. En gewoon in Nederland opgetreden.
1: En jouw vriendin zie ik natuurlijk ook niet onverdienstelijk.
3: Ja, ja, mijn vriendin die is ook zangeres. Ja. Ja, Rachel Kramer.
1: Rachel Kramer, Chaotic heeft ze gezeten.
3: Ja, Chaotic heeft ze gedaan.
1: Eigenlijk zit ze er weer een beetje in, want ze gaan weer toeren, hoorde ik van.
3: Ja, ze hebben een reunie. Ze hebben net 2 maanden geleden 2 reunieconcerten gedaan in Tivoli.
1: Ja.
3: En daaruit is weer een theatertour gekomen die einde van het jaar gaat lopen.
1: Ja.
0: Ja, dat is lekker. Dan kun je elkaar niet gaan vervelen. Dan ben je straks lekker allebei weg.
3: Ja, dan zijn we lekker rond de kerstdagen lekker allebei op pad. Ja.
2: Daarom denk je dat ik 35 jaar getrouwd ben.
3: Ja, nee, ja, het is...
1: Ja, met Henk.
2: Ja, ja. Henk Poort, daar hebben we wel periodes gehad, elkaar weinig zagen. Hoor. Ja, nu ook. Nu zit hij weer in Leusden met onze Jordaan. Dus,
1: ja. Oh ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja. Ja, liever, ja. Dat houdt de spanning erin. Ja,
3: maar nee, toch ook wel weer veel tijd wel thuis. Ja. Want door de week ben je altijd thuis.
0: Ja, dat zeggen mensen vaak wel. Dan heb je dus helemaal geen tijd voor je gezinsleven. Nou, juist wel. Want juist wel. Als moeder kun jij juist op de tijden zijn.
3: En ik merk het ook wel eens aan mijn dochter. We hebben een dochter van 12.
0: Ja.
3: En nou, die moet gewoon de hele week naar school. En die klaagt wel eens over dat ze haar papa en mama dan niet in het weekend ziet. Jullie moeten altijd maar weg. Zeg ik, hallo. Ik zeg, wij zijn maandag tot vrijdag.
0: Ja.
3: Zijn wij gewoon altijd thuis, hè?
0: Elke dag als jij van school thuis komt.
3: Ik zeg, normaal is het andersom.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ik zeg dus, we zijn echt wel vaak thuis.
0: Maar als dat nou zo meteen toch goede vorm aan gaat nemen ook. Met, en Rachel weer, Chaotic, de baan op. Jij met de plaat. Dat is nu polderplaat geweest, dus dat gaat zo meteen wel storm.
3: Dat gaat
0: dan gaan jullie allebei zo meteen op pad. En dan? Van 12, ze kan nog niet helemaal alleen thuis blijven.
3: Nee, dan hebben wij sowieso altijd, dankjewel, hebben we altijd vaste oppas.
2: Weet je wat ik nou heel leuk vind? Dat jullie dat vragen aan een man. Aan mij werd dit altijd gevraagd. Van, hoe combineer je dat met je kinderen en zo? En nu zit u er gewoon met een man te doen.
1: Ja,
2: ja, complimenten, mannen. Ja.
0: Nou ja, het is een beetje als ervaring.
1: Dankjewel.
0: Ik heb jarenlang musicals gedaan. En dan krijg je ook altijd die vraag. Oh, dan zie je dus nooit je kinderen s'avonds. Ja. Nee, s'avonds niet. Maar overdag, de hele dag.
3: Ja.
0: Wel.
3: Ja.
0: Ja, toen deed je er gek van woord.
3: Ja.
0: Ja. Eén kind hebben jullie.
3: Eén kind, 1 dochter.
0: Ja. Hoe vindt ze dat dan, dat papa en mama allebei in de showbiz zitten?
3: Nou, het is voor haar eigenlijk de normaalste zaak van de wereld.
0: Is niks
3: het is echt, als andere mensen wel eens naar de toe komen van... oh, jouw papa en mama zingen, dan kijkt ze zegt zo, ja. Dus. Ja. Het is echt, Het is gewoon, ze is niet anders gewend.
1: En met jouw kinderen, hoe is dat?
2: Ja, mijn kinderen, die weten ook niet beter. En toen mijn dochter naar Codarts ging, mijn oudste, die had wel dan een beetje dat soms leerlingen dan zo naar haar keken. En dat vond zij dan weer raar, van ja, dit was gewoon wat het was. En wat wel bijzonder was, zij was iets minder op de roze wolk van... oh, ik zit op een kunstopleiding en ik ga beroemd worden. Want zij wist natuurlijk vanuit ons van hoe het kan zijn. Ja. En bovendien, er was een coronatijd, dus toen zag ze ook dat in één keer alles wegviel. En dat was niet makkelijk voor hun ook soms. Maar ja, het is ook gewoon, ja, als je ouders kruidenier zijn, is dat het. Weet je wel?
3: Precies,
2: en als ze zanger zijn, is dat het.
0: Maar voor de onwetende is het vaak, oh, dan heb jij een kruiwagen, dan zal het wel makkelijker zijn.
2: Nee, dat willen zij juist helemaal niet. Nee,
0: Integendeel.
2: Zij voelt de druk veel hoger en ook wil ze dat helemaal niet. Nee.
0: Nee. Wordt er bij jullie thuis dan veel over het vak gesproken?
2: In de zin van de gewone dingen van wat ga je vanavond doen? Of wat is de schema? Of welke snabbel ga je doen? Of whatever. Maar ook wel inderdaad gewoon inhoudelijk van, weet je wel, zangproblematiek. Als je langs voor je stem, dat het een ellende is. Of weet ik wat, ik moet even naar die kanoort. Dat soort dingen, ja. Of tegenspel geven, ook wel schat. Doe even lees dat even voor.
0: Ja, dat is wel handig natuurlijk.
2: Ja, maar ze zijn nu al lang de deur uit, joh.
0: Ja. Maar belt ze dan ook op van, mam, Cats komt weer terug. Is dat nog niet iets voor jou?
2: Ja, nee, dat doet ze niet. Nee.
1: Mis je dat? Ik heb je nog wel in Onze Jongens heb ik je nog voorbij zien komen, rolletje. Mis jij dat acteren? Of zeg je van, ik vind het juist leuk om dat nog wel steeds te combineren? Want of heb je
2: lust voor? Nou ja, kijk, met acteren is het meer dat je dan ook veel echt in de Randstad moet zijn. Ik vind het heel tof nu dat ik in het Oosten woon en nog een klein appartementje in Amsterdam heb en dan eigenlijk naar theaters ga. Dan maakt het dus niet uit waar ik woon. Dus dat vind ik nu heel fijn met muziek, dat ik gewoon overal kan zijn en daar naar mijn werk kan gaan. Terwijl toen ik in goede tijden zat, toen moest ik natuurlijk elke dag zowat optreden, opdraven. En dat zou het wel een beetje zwaar zijn, denk ik. Ik vind het prima.
1: Mis je zo'n soap? Want je hebt natuurlijk bijna alle soap. Je hebt ook Onderweg naar Morgen gedaan.
2: Ja, nou ja, toen ik eruit stapte, was het genoeg geweest. Toen had ik iets van, nou, ik heb nu alles gespeeld wat ik kan spelen. En ik wil weer andere dingen. Toen ben ik weer het theater ingegaan. Wat ik wel heel leuk vind, is dat... kijk, als je met een band op on the road gaat, dan zit je in de auto lang en dan is het laat en dat is allemaal heel leuk. Maar het was ook heel gezellig op de vloer altijd met vooral de geluidsmensen. Daar stonden ze met zo'n boom. En dan keek ik ze af en toe aan terwijl ik iets filijns zei. En dan heb je zo'n blik met zo'n crew en zo. Dat was wel echt super gezellig.
1: Ja. Ja. En presenteren heb je ook dat gevoel van. Dat is een heel groot succes geweest.
2: Ik doe nog steeds.
3: Heb je dan ook het idee soms dat je in Nederland een beetje uitgespeeld hebt of zo?
2: Nee hoor, nee. Maar ik heb vooral, denk ik, mijn ADHD-hoofd een beetje van... dan wil ik dit doen, dan heb ik helemaal zo'n hyperfocus van een nieuw... Ja.
1: Denk je dat, of is het ook gediagnosticeerd?
2: Ik denk het, maar het is, mijn dochter lacht me altijd heel erg uit, want die heeft het ook. En die zegt, ja, natuurlijk heb jij dat. Als ik dat geweten had vroeger, maar daar waren we helemaal niet mee bezig. Nee. Maar bij mij uit het zich in vooral hyperfocus op dingen. Dus dat je helemaal erin kan gaan. Dat was met deze plaat ook die ik gemaakt heb. Toen heb ik in... Ik ging dus een cursus songwriting doen. En binnen een half jaar had ik 22 liedjes geschreven. En ik weet niet waar het vandaan kwam. Maar dat was echt heerlijk. Ja.
1: Je kan gewoon een cursus songwriting doen?
2: Ja, ik had nooit een liedje geschreven. En ik woon dus nu bij Nijmegen. En daar heb je het Radboud Sport- en Cultuurcentrum. Dus ik ging daar sporten. En lekker. Maar daar zijn ook allerlei cursussen. En omdat het sport en cultuur heet, heb je schaken. En weet ik wat allemaal, een tekenen en fotografie. Maar ook songwriting. Dus ik zat daar met... leerlingen van 19, 20 en ik. En dan iemand die eigenlijk veel minder wist dan ik. Maar wel op een of andere manier bij mij... dat perfectionisme even wist af te remmen. En te zeggen, van schrijf maar gewoon, doe een brain dump. Schrijf wat er in je opkomt. Neem een paar akkoorden. En toen had ik meteen de eerste dag iets geschreven. Ik was heel geïnspireerd. En dat, toen was het Hek van de Dam of zo. Dus soms is het wel heel fijn om eventjes... dat iemand je even helpt. Terwijl je eigenlijk... Ja,
1: met je
2: al je kennis thuis zitten en dan denk je, dit was niet goed. En omdat ik toen aan het toeren was met Leon Menne met de voorstelling Kop in de Wind. En hij is ook docent op het conservatorium in Groningen. En begeleid songwriters. En dan zei ik, zal ik eens wat laten horen? Ik heb dit en dit geschreven. En hij was heel supportive. En nu is er een album. Ja.
1: Ongelooflijk. Nou, het album is er nog niet, hè?
2: Nee, het is er nog niet.
0: November maar, wordt dat, toch?
2: November, ja.
1: Zullen we eens naar het liedje van jou... Wil je er wat over zeggen? Want de single is... Ik kan de titel niet uitspreken. Het is ook heel raar geschreven.
0: Mag
1: het
0: niet?
1: Nou ja, dit is, ik kan het wel uitspreken.
0: Maar you have to fuck it up.
1: Er zit een vies woord in. En ik ben natuurlijk niet van de vieze woorden. Ik vind het gewoon ordinair. Het spijt me.
0: Je hebt ze uitgevonden.
2: Vind ik bijzonder. Nou, nee. Durf het eens. Zullen we even een soort therapie-sessie hier?
0: In Nederland zeggen wij toch ook, waarom heb je het verkloot?
2: Ja.
1: Dat is het eigenlijk, toch?
0: Ja.
1: Nee, het is gewoon, why do you have to fuck it up, boy?
0: Dan moet je niet zo de nadruk op fuck leggen.
3: Ja, want dat is dat nu wel heel... Je gaat er wel gelijk vol voor.
2: Nee, ik vind dat je hem nog een keer moet zeggen. Maar dan met een komma erbij. Nee, zeg jij het
1: niet. Nee, je mag hem zelf aankondigen. En daarna dan wil ik weten waarom je dit nummer geschreven hebt zoals het is.
2: Oké.
1: Okay. Nou, je jezelf aan?
2: Why'd you have to fuck it up, boy? Van mijzelf, dus Marjolein.
4: Honey, what's going on?
5: Darling.
4: What's going on with you?
5: What's going on?
4: You're looking so sad.
5: Yeah.
4: Please, take this time. Let yourself comfortable.

0: gepraat.
1: Eerlijk hoor, deze plaat. Why'd you have to fuck it up, boy? Marjolein Koning.
2: Nee, het is Marjolein, hè?
3: Ja, Marjolein. Als ja, songwriter ja. Ben ik Marjolein, ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Heb je nou het einde eraf gehakt?
2: Nee, oh. dat horen jullie niet, maar wij horen het wel. Wij praten er nu over.
1: En dan zag je door ons heen te kreunen.
2: Het is wel een sexy plaat ook.
3: Ja, zeker.
2: Ik zie het helemaal. Weet je, waar ik een beetje... De sneeuwer van Dion is dat.
4: Ja, dat klinkt wel goed.
1: Ja, dat zit ook een introotje
2: aan. Yes. Weet je waar het me ook een beetje aan... Kennen jullie nog de film Who Framed Roger Rabbit?
1: Ja, de titel wel, maar ik weet niet meer wat...
2: Er was toch die jazz waar dat konijn verliefd op was... Oh. Het was een hele mooie dame en die stond in een club zo'n soort liedje
3: Dat
2: volgens mij zelfs voor een Oscar genomineerd trouwens.
1: Dat was een van de beste live action.
3: Ik ben ook wel geïnspireerd door Ray, weet je die zangeres?
2: Dat
3: is ook wel een beetje die...
1: Ben je bij dat concert geweest?
3: Nee, ik ben niet geweest.
1: Oh,
3: ja.
1: Dat was fantastisch.
3: Maar het eerste, dat Suzanne. Yeah. Suzanne, I would like to hold you. En weet je, zo is een beetje hetzelfde tempo zo. En
2: waarom kom je niet een keer gewoon live zingen?
3: Ja, dat moet ik ook doen, maar dan moet de band kunnen, ja.
2: Ja, oké. Okay. Maar je zei van, er komt een album aan.
3: Ja, nee, maar dan... Dan gaan we het zeker doen.
2: Wanneer komt het uit?
3: 13 november.
2: Oh, 13 november. En wat komt daar allemaal? Zijn het allemaal dit soort liedjes en alles schrijf je zelf?
3: Ja, ik schrijf alles zelf. Nou, ik heb gewoon mezelf geen enkele rem opgelegd van stijl. Dus gewoon wat komt er van mij? Wat komt er uit? En ik ben natuurlijk wat ouder, dus ik heb heel veel muziek geluisterd, heel veel meegemaakt. Er zit een ballad in aan à la de Pointer Sisters. Er zitten wat meer country dingen in, omdat ik ook gitaar speel. En dan kom je automatisch daarin. Maar eigenlijk is het, ik ben meer een verhalenverteller, zo zie ik mezelf. En dan bedien ik me van dingen waar ik van hou. En zo. Dus ik heb 11 nummers nu op dit album staan. En ben nu alweer bezig met het volgende album. Ja, ik vind het zo leuk om te doen. Dat schrijven, ik had niet gedacht dat het zo fijn was. Een voorstelling schrijven, gewoon teksten, dat deed ik al. Maar tekst en muziek, het is gewoon super.
2: Ja. Ja. Nou, blijf erbij. Zometeen hebben we ook Deon, die gaat live zijn polderplaat natuurlijk zingen voor ons. En we praten natuurlijk ook verder met Marjolein Koning.
5: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attents met ds.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 2:30. Goedemiddag. Omwonenden van het NCCW-terrein in Almere Haven maken zich zorgen over de herontwikkeling van het gebied. De gemeente wil er 370 woningen bouwen, maar bewoners vinden gebouwen tot 27 meter te hoog. Ook vrezen ze meer verkeersdrukte en willen ze een geluidswal. Ook FC Almere heeft wensen. De club krijgt nieuwe velden, maar wil daarnaast een extra kunstgrasveld en het fietspad door het sportpark weg hebben. De gemeenteraad bespreekt de plannen de komende weken. Twee mannen van 19 en 21 uit Emmeloord zijn dinsdag aangehouden voor een mishandeling in het Friese Lemmer eerder deze maand, meldt de politie. Er zijn twee van de vier verdachten in de zaak. Het viertal zou een 27-jarige man uit de omgeving van Lemmer en een 26-jarige bewoner van Terschelling hebben mishandeld. Het onderzoek leidde deze week tot de aanhoudingen. De 19-jarige Emmeloorder en een 19-jarige Fries zitten nog vast. Zij moeten zich vandaag verantwoorden voor de rechtercommissaris. En in de berm aan de Larsenweg richting Lelystad staat al twee weken een auto en een Pools kenteken in de berm geparkeerd. De provincie Flevoland is de wegbeheerder en mag het voertuig niet zomaar wegslepen. Omdat de auto in de berm staat bij de bushalte, vormt het geen gevaar voor de verkeersveiligheid. En daarom heeft de provincie al meerdere keren waarschuwingsbriefjes onder de ruitenwisser geplaatst. Daarin wordt de eigenaar verzocht het voertuig weg te halen en pas daarna mag er worden weggesleept. Hoe lang dat nog duurt, is niet bekend.
13: Goedemiddag. Het is vanmiddag afhankelijk nog droog in Flevoland, maar in de loop van de middag krijgen we te maken met stevige buien die vanuit het zuiden over de provincie trekken. Lokaal is er bij kans op onweer en windstoten. Voor de buien uit kan het nog 21 graden worden en er staat een regelmatige wind uit het zuidwesten. Vanavond is het overal snel droog geworden, maar komende nacht dan kan weer een enkel buitje voorkomen bij minima die uitkomen rond 15 of 16 graden. En ook het weekend verloopt toch wel weer tamelijk wisselvallig met op beide weekenddagen meerdere buien die over de provincie trekken. Vooral zaterdagavond en in de nacht naar zondag wordt het tamelijk wisselvallig met talrijke buien en een zeer stevige wind uit het zuidwesten.
14: En dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A6. Lelystad Emmeloord voor de afrit Urk 4 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle voor Campus Zuid. Daar 6 minuten vertraging. Gefletst wordt er ook A27. Almere-Hilversum bij 108,1. De A6 Emmeloord-Joure bij 282,8. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,2. En diezelfde A6 Emmeloord-Lelystad bij 83,3. Meer informatie over de snelheidscontroles geeft ze door via de app van Flitsmeister. Zometeen deel 2 van onze gastvrij Flevoland voor deze vrijdag 28 augustus... doen we met Marjolein en Deon.
15: Dit is Herberg Flevoland.

0: We zaten weer eventjes helemaal terug in de jaren 80 met de Human League. Don't You Want Me.
1: Gastvrij Flevoland.
2: Oh, My Thai komt ook, zie ik.
1: Met vandaag...
2: Ja, we hebben nog steeds onze gasten Marjolein Keuning en Deon hier in de studio. Deon, jij gaat zometeen jouw single Jij zingen voor ons. Je hebt net even soundcheck gedaan, helemaal goed geloof ik.
3: Ja, zeker.
2: Helemaal lekker. En Marjolein Keuning en ik hebben net afgesproken, of wij hebben eigenlijk net afgesproken, Marjolein, dat jij binnenkort hier toch met je band komt. Dat gaan we gewoon doen. Als je album uitkomt op 13 november, moet ik zeggen.
4: Ja, klopt.
2: Want 15 november wordt het officieel gepresenteerd.
4: Ja.
2: Hoe ga je dat doen?
4: Met een band van zeker 10 man. Dus dat wordt een... want we hebben 3 backing vocals. We hebben saxofoon, mondharmonica, Hermine Durlo. Orgel, piano, 2 gitaren. Dus ja, ik speel ook piano en gitaar daarbij. Maar we gaan gewoon... we hebben 13 mensen meegedaan met het album. Dus dan is 10 nog bevalt nog mee. Maar heel leuk logistiek ook om hier te komen. Hè?
2: Gaat het allemaal lukken dan?
4: He?
2: Gaat het met de hele band lukken, denk je dan?
4: Hier denk ik, dat weet ik niet.
0: Een heel leuk combootje.
4: Ja. Ligt aan welk nummer, wat de volgende single wordt. Ja. Of wat is, dat nummer dat we bij het album uitbrengen, dat de single die daarbij hoort, dat kan wel met een kleinere bezetting.
2: Oké, die zou met een kleinere bezetting kunnen, ja. Als je zo'n album dan gaat schrijven, je schrijft alles zelf. Zit er dan ook een verhaal in het album dat je zegt, nou, nummer 1 moet daar beginnen en dan eindig ik bij nummer 11 daar?
4: Nee, dat wist ik helemaal niet. De samenstelling en de volgorde was ook wel inderdaad lastig. Maar ik heb...
2: Hoe bepaal je dat eigenlijk?
4: Ja, gevoel en gevoel denk ik. Maar ik heb gewoon nummers geschreven die in me opkwamen. Kijk, ik heb ook dingen, bijvoorbeeld er is een nummer 1 dat heet Ellipsis. En dat is een nummer over het appen. En dat je dan van die puntjes ziet bewegen. Weet je, als iemand dan aan het terugschrijven en mijn dochters waren dan aan het daten. En dan kreeg ik dat allemaal mee.
2: Ja,
4: en toen had ik zo'n beeld van, oh ja, dan zitten ze zo. En toen heb ik daar een nummer over geschreven. Van hoe dat is als je zit online date. En dan zie je zo, nou, dan komt er een berichtje.
2: En dan ben je zo heel erg...
4: Dus precies dat soort dingen. Dus dat maakte ik dan mee. En iets anders, het zijn dingen ook van vroeger. Bijvoorbeeld dit nummer heeft ook te maken met... Ja, dat je dan soms een relatie krijgt en dat je dan denkt, ja, dit is het helemaal. En je weet, ooit komt er shit, weet je. Er gebeurt, dus in elke relatie is gewoon, er gebeurt wel eens wat. Maar waarom moest dat zo snel? Nou, dat heb ik wel eens meegemaakt. En andere nummers waren meer het eerste nummer dat uitgekomen is, dat heet This Year I'll Be Waiting. Dat was geïnspireerd op wandelingen door de Uiterwaarden bij de Waal. Dat ik daar liep in de winter en ik dacht, ah, straks wordt het lente. Kreeg ik het idee van, hey, stel je voor dat het dit jaar nou geen lente wordt. Dat kan, hè? Stel dat er een nucleaire winter is of klimaatverandering of zo. En, en toen heb ik daar een nummer over geschreven. This Year I'll Be Waiting. Dus ja, zo heb ik verschillende inspiraties. En ook de gebruik dan de muziekstijl die daarbij past. En we hebben in het album samenstelling zijn begonnen met iets funkier, heftigere nummers. En het wordt alsmaar meer tot de kern. En het laatste nummer is een nummer wat ik alleen zing met piano.
2: Ja. En bewust ook gekozen voor Engelstalig?
4: Ik begon echt met... Ja, ik denk het wel. Ik

0: Mijn moeder was lerares Engels. Ik heb ook nog wel eens een opleiding Engels gedaan. En ik heb in Amerika gewoond. Dus dat is gewoon een taal waar ik me heel erg fijn in voel. En het is een hele compacte taal. Vaak heb je in Nederland meer omschrijvingen nodig. En in Engels heb je dan gewoon één lekker woord. En dat pakt zo lekker.
1: Ja.
0: Er werd hem wel afgeraden natuurlijk. Want het is nu allemaal Nederlandstalig wat gedraaid wordt. Maar ja, je doet wat bij je past. En ik vind
2: dat is het belangrijkste, toch?
0: Ja.
3: Ja, dat Nederlandstalig. Jij hebt natuurlijk ook, Dion, in verschillende talen muziek uitgebracht. Is Nederlands dan het wat nu het beste bij jou past? Of doe je dat ook omdat je dan meegaat met die hype?
2: Nou, mijn eerste single was inderdaad Engelstalig. Dat was dan vanuit Popstars, wat ik met Red gedaan heb. Step Into The Light. Mm-hmm. En eigenlijk vanaf 2017 dat ik mijn eigen singles uit ben gaan brengen, is alles Nederlandstalig geweest. Dat is wel zeker omdat Nederlandstalig wel in een soort opwaartse stroom op de radio was. En op zich vind ik het niet erg om Nederlandstalig te zingen. Dus heb ik gekozen om Nederlandstalige muziek te gaan maken, ja.
3: Ja. En ja. Nou, het nummer wat je nu hebt uitgebracht, Jij.
2: Ja.
3: Dat klinkt natuurlijk ook heel Spaans-achtig. Wat is het?
2: Ja. Ik heb in 2017 de single die ik toen uitgebracht heb, die heet Geef Je Over. Dat was een cover van Ricky Martin.
3: Ja.
2: En ik wilde eigenlijk een soort. Ik ben half Antilliaans, mijn vader komt uit Curaçao. Dus salsa is bij mij met de paplepel ingegoten. Vanuit het feit dat ik in Nederland woon en mijn moeder en Amsterdam is ook de kroeg met de paplepel ingegoten. Hm. Dus daar wilde ik een soort van combinatie van maken. Ja, om die twee werelden samen te laten komen. En dat noem ik zelf Nederlandstalige Latin pop.
3: Ja, en hoe doet hij het?
2: Ja, Jij gaat eigenlijk hartstikke goed. De streams gaan goed.
3: Oh, de single. Ja, sorry.
2: Ja. Ja. Nee, ja. En ook mede dankzij de polderplaat die ik ben geworden natuurlijk.
3: Was jij polderplaat?
2: Ja, dat heb ik vernomen ergens, ja.
3: Ja, dat bepaalt hij, hè?
1: Het doet nogal wat, hoor, zo'n polderplaat.
2: Oh, dan kijk ik jou even aan. De streams gaan gewoon goed.
1: Wel te gemoed.
2: En ik zie dat het op Spotify ook gewoon in de grote lijsten opgenomen is. En dat is belangrijk voor de streams. En dat is eigenlijk met deze plaat voor het eerst dat ik dat...
3: Maar wanneer spreek je nou over een hit dan, als je online dat dropt?
2: Ja, tegenwoordig heb je pas een hit als je zoveel miljoen streams hebt. Nou, ik ga nu richting de 30.000. Dat vind ik ook al fantastisch.
1: Ja. Dus, ja, absoluut.
2: Dus daar ben ik hartstikke blij mee.
3: Ja. Check jij dat dan ook steeds, Marjolein? Hoeveel keer zo'n nummer gestreamd is?
0: Nee, dat doe ik niet. Ik ben hartstikke druk met de socials te doen. Dat moet ik ook. En dat vind ik ook heel erg leuk. En ik heb gewoon mensen die dat voor me doen en die zeggen, misschien moet je een beetje dit of dat. Maar... Nee, vooralsnog is het inderdaad best wel een nieuwe wereld waar ik me in begeef. En ik snap ook dat mensen denken, oh, wat is dit nou? Gaat ze zingen? Wat voor muziek? Dus dat moet ik nog helemaal veroveren. En ik vind het een hele leuke uitdaging. Maar ik heb gelukkig fijne mensen om me heen die me helpen. En die houden dat soort dingen in de gaten. Dat hoef ik niet te doen.
3: Ja.
2: Het is gewoon leuk om iets te doen wat gewoon dichtst bij je hart ligt. Weet je? En als of dat nou Engelstalig is of Nederlandstalig.
0: Ja.
2: Het is gewoon belangrijk dat je uitdraagt.
0: Ja, precies. Het is een soort kindje dat nu geboren is. Ja. En dan breng je het naar buiten. Maar kijk, ik heb zoveel grote commerciële dingen gedaan. En dat is ook echt fantastisch. Ik heb echt een hele fijne voorstelling gespeeld. Een fijne series gespeeld. Maar sinds een aantal jaren ben ik zelf theatervoorstellingen aan het schrijven. En aan het uitvoeren. En nu muziek schrijven is dan gewoon nog een stapje meer naar van wat jouw kern is. En het feit dat je het opgenomen hebt en dat het er nu is... is echt gewoon voor altijd. Dat is heel fijn. Ja. Terwijl alle live optredens die je doet zijn weer weg. Zijn vervlogen, zeg maar.
3: Ja.
0: Wel, tegenwoordig iedereen staat met een telefoon te filmen.
3: Maar,
0: maar de dingen van vroeger die ik gedaan heb, dat is niet meer te zien. En nu is dit er en het is van mij. En dat is het belangrijkste.
3: Ja, mooi. Zullen we eens eventjes gaan kijken en luisteren naar jouw live optreden?
2: Ja, Leon? Zeker. Ja? Ik ben er klaar voor.
3: Nou, ik zou zeggen, neem plaats. En dan gaan we dus luisteren naar die polderplaat. En ook kijken natuurlijk, hè, als je televisie aanzet. Want ja, we zijn gewoon op televisie tegenwoordig ook. Dan gaan we genieten van Spaanse klanken en Nederlandse woorden. Deon, jij.

0: en jij.
1: Te gek.
2: Wat energie.
1: Lekker hoor. Kom er nog even bij zitten.
3: Maar daarom was het ook de polplaat afgelopen week.
1: Ja.
3: Zo'n lekker nummer ook.
4: Ja, heerlijk.
3: Ja, heerlijk ook.
4: Ja,
3: het
4: is echt wel. Gaaf hoor, man.
1: Ja.
4: Hey, schreef jij dit ook zelf allemaal?
2: Nee, dit liedje is geschreven door Lex Gaarthuis.
1: Lex, DJ.
3: De Lex.
2: Ja, ja. Ja, de Lex. Die heb ik leren kennen vorig jaar toen ik tekende bij mijn label. En daar had ik gelijk een hele goede klik mee. En hij had eigenlijk heel veel... Hij schrijft zeg maar heel veel Nederlandstalig. Maar echt het feestgenre.
1: Ja.
2: En hij zegt, maar eigenlijk ligt mijn hart bij deze muziek. Dus de Latin-achtige, soms een beetje wat meer R&B sound dingen. En toen zei hij, ja, ik heb een paar platen liggen. Ik denk dat dat perfect bij jou past. En daar was dit er één van.
1: Ja.
2: En die hoorde ik. En toen dacht ik gelijk, ja, dit is het.
3: Dus er komt wel meer van dit soort muziek van jou aan.
2: Ja, zeker. Ja.
3: Er komt een heel album uit.
2: Nou, een heel album, daar hebben we nog niet over gesproken.
3: Okay.
2: Maar we zijn nu gewoon lekker aan het bouwen. Ik heb sinds vorig jaar een label getekend bij Wesley Bronkhorst. En we zijn nu net een jaartje bezig.
1: Ja.
2: En dit is de tweede single. En we zijn al met de derde bezig en de vierde. En het is gewoon superleuk om daar weer mee bezig te zijn. Ik heb natuurlijk gewoon de afgelopen jaren alleen maar opgetreden, boekingen gedaan. En eigenlijk alles aangenomen om zoveel mogelijk op het podium te staan.
1: Ja.
2: En om nu weer dan aan de slag te gaan met eigen muziek en eigen repertoire. En en eigen kindjes uit te kunnen brengen. En dat aan het publiek te laten horen. Ja, dat vind ik wel superleuk.
3: Ook, ja.
2: Ja.
3: Marjolein, hoe kom je eigenlijk in de ooipoldel terecht?
4: Ja, dat is een lang verhaal. Oh. Maar ik ga het kort vertellen.
3: We hebben nog 10 minuten.
4: Ja. Nou, in 2020 deed ik was ik net klaar met Goede Tijden. En had een voorstelling gedaan. En Henk, mijn man, die had net Beste Zangers gedaan. Was super succesvol. Carré uitverkocht binnen een uur of zo. En toen viel alles weg. En toen dacht ik, oh mijn god, we gaan straks hier binnen zitten. Tijdenlang. En ik ga iets doen. Ik wil naar buiten. Ik wil wandelen. Ik wil moestuinen. Dus ik dacht, ik zoek eens een cursusje op. Dat ik even een beetje buiten kan zijn. En dat werd dus de Warmonderhof. Dat is een biologisch dynamische opleiding. En toen heb ik daar hier in Dronten. En dat was een mbo. Dus ik moest ook examen doen in Nederlands en rekenen en zo.
1: Oh.
4: Maar goed, dat heb ik dus 2 jaar gedaan. En daar moet je ook stage bij lopen. Dus ik liep stage in Amsterdam bij de Fruittuin van West. En in Schravenland. Maar ook in Bemmel. Aan de Waal.
3: Weten we.
4: Nou ja, inderdaad. Vlak aan de Waal. Dus het is denk ik nog wel Gelderland. En toen dacht ik van, wat is dit een waanzinnig mooi gebied. En er zijn ook vrienden van mij die daar wonen. Er zijn heuvels. Wij wonen op een dijk nu. We zitten in een Natura 2000 gebied. Dus ik dacht, ik ga daar eens een beetje kijken. Ik wil gewoon echt een stukje grond. Dat is toen blijven kietelen eigenlijk. Toen we al lang weer naar buiten mochten. En al lang weer mochten optreden. En toen zijn we een beetje gaan zoeken. En hebben we een heel mooie oude boerderij gevonden. Waar ik lekker met mijn handen in de grond kan. Wat een hele fijne balans is met dit vak. Dus dat je krijgt aandacht en je wordt bejubeld en dit en dat. Maar af en toe gewoon met je poten in de klei is ook heel fijn.
1: Ja. Mm-hmm.
4: Dus die combinatie is echt een heel fijn leven.
1: En als je dan behoefte hebt en toch even die reuring en die drukte, dan ga je weer eventjes naar Amsterdam.
4: Dan ga ik lekker naar Amsterdam.
1: Als je daar veel
4: mee hebt. Ik moet zeggen, Nijmegen is ook echt een leuke feeststad, hoor.
3: Zeker.
4: Vierdaagse feesten zijn geweldig.
2: Ja, heb ik jaren gestaan.
4: Maar sowieso, ook voor alles is er een feestje. En er wordt in Brabant echt heel veel... dit is dan Gelderland.
3: Het is Gelderland.
4: Ja, het is Gelderland. Maar het is echt een hele fijne plek. Het is ook een studentenstad. Er zijn veel jonge mensen. Dat is heel fijn. Maar Amsterdam is ook heel dichtbij.
3: En de enige plek in Nederland waar een verkeersplein is.
4: Ja, een soort zoals in Parijs, hè, rond de Arc de Triomphe.
3: Ik vind dat
4: het is geen rotonde.
3: Het is een verkeersplein.
4: Ja. Heet dat zo?
3: Dat is anders.
4: Wat is het verschil dan?
3: Ja, daar mag je gewoon over de
4: dat vind ik zo
3: heen en
4: fijn.
3: Weer gaan en naar meerdere afritten.
4: Er zijn mensen in Nijmegen die er niet op durven, maar ik vind dat heerlijk. Gewoon gaan en dan lekker een beetje voordringen. Ja.
3: Beroemde Keizer Karelpleinen, waar ook de Schouwburg aan zit.
4: Ja.
3: Ja, prachtig.
1: Goed mensen, de tijd zit erop voor deze week. Ik vond het heel fijn dat jullie er waren.
2: Ja,
1: dankjewel. Marjolein Koning. Nou goed, we wachten je album natuurlijk af op 13 november. En laten we even kijken hoe we dat vorm kunnen geven om dat hier te doen.
4: Dat gaan we zeker
1: binnenkort
4: doen. Het klonk net hier te gek, dus dat zit wel goed.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. We gaan lekker weekend vieren.
3: Ja, jij ook.
2: Zeker. Dankjewel.
3: Ga je nog wat leuks doen?
1: We gaan wel wat leuks
3: absoluut
1: doen.
3: Absoluut niet.
1: Ja,
3: maar ook dingen die we kunnen melden op de radio.
1: Nee, daar mag ik alleen bij het woord.
3: Oké, dan laten we het daarbij.
1: Fijn weekend allemaal.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland.
2: En voor een e-bike geldt dat het categorie fiets is inderdaad. Hè? Dus voetgangers en fietsers die worden beter beschermd door de wet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb ervaring in deze werk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: We zijn wel allemaal helemaal gesloopt. Het was echt fantastisch.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers. Dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De introductieweek voor studenten in Almere heeft dit jaar weinig deelnemers getrokken. Slechts 26 studenten deden mee. En omwonenden van het NCCW-terrein in Almere Haven maken zich zorgen over de herontwikkeling van het gebied.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat hij voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB verkeersinformatie op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. 5 minuten vertraging op dit moment. En ook de andere kant op Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en afrit Urk. 5 minuten. Dan de N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten. Nou, geflitst wordt er ook op de A27 bij Almere. Als je richting Hilversum rijdt, heb je de meterpaaltje 108,1. Ook een controle op de A6 bij Lelystad. Op twee verschillende plekken. Eentje op De route richting Emmeloord. Dat is hectometerpaaltje 69,2. En de andere kant op richting Muidenberg, hectometerpaaltje 83,3. Dan een controle op de N307 in Dronten. In beide richtingen wordt daar gecontroleerd bij hectometerpaaltje 105,4 op de Hanseweg. En op de N50 bij Ens, daar wordt vooral gekeken of je als vrachtwagenchauffeur wel een tolkastje in je cabine hebt zitten bij hectometerpaaltje 264,2. Ja, de gasten zijn de deur uit. We hebben een uurtje muziekland. We gaan op zoek naar beste zangers van Nederland. Laat je gedachten daar nog eventjes over gaan. En stuur mij straks eventjes wie jij nou de beste zanger of zangeres, of misschien wel heel genderneutraal, non-binair, jij de beste vindt van Nederland.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

Pharrell Williams met Happy. Oh, en ik ben ook heel blij, want het is vrijdagmiddag. Dat betekent dat ik nog maar een paar uurtjes hoef. En dan is het weekend, maar misschien is jouw weekend wel al gewoon begonnen. Het kan zomaar zijn, hè, dat je tot 3:30 werkt, 4:30. En dat je dag er bijna op zit. Of dat je maar een half dagje werkt en alleen de ochtend hebt gewerkt. Waar mensen ook heel blij van worden, is dat morgen het programma Beste Zangers weer is te zien op tv. Dit jaar met onder meer Shangu Macroy. Die kennen we nog wel van het Songfestival. Zoe Livé, maar ook Yves Berendsen en Belgische Clouseau doet eraan mee. Morgen staat Clouseau ook centraal in die eerste aflevering. En nou ben ik eigenlijk wel benieuwd naar wie jij de beste zanger van Nederland vindt. Dat mag natuurlijk een man zijn, een vrouw zijn en alles daartussenin. Laat het even weten. 0320 28 50 50. Wie vind jij dood dan wel levend? Zullen we maar een heel breed spectrum opzetten. De mooiste stem van Nederland hebben. 0320 28 50 50 is het appnummer. Laat het weten.

0: Alex Warren met Fever Dream. Oh, oh, oh. Wat heb ik hier zin in? We gaan Kiek de Kiekendief spelen. En ik heb niet één kandidaat aan de telefoon. Ik ga het even vragen aan meester Freerk uit Marknesse. Meester Freerk van groep 5-6 van de Trimaran. Hoeveel kinderen zitten er eigenlijk in de klas?
1: 20? 20, heb ik gehoord. 20 kinderen.
0: Ah, oké. Okay. Nee, ik hoor ze niet zo heel erg goed op de achtergrond. Dus laten we vooral even samen praten. 20 kinderen, groep 5-6. Het schooljaar is net begonnen. Zijn ze een beetje fris en fruitig uit de vakantie gekomen?
1: Ja, ze zijn fris en fruitig uit de vakantie gekomen. Helemaal goed. Ja.
0: Oké. Okay. En hebben ze al toetsen moeten maken?
1: Nee, we hebben nog geen toetsen hoeven maken. We zijn nog een beetje aan het opwarmen en een beetje aan het klaarstomen. En alle gewoontes moeten weer een klein beetje komen. Want ze zijn net van de ene locatie naar de andere locatie verhuisd.
0: Ja.
1: Want ja, in Marknesse zijn de scholen samengegaan. Die zaten ze eerst op de ene locatie. En nu zijn ze op de andere locatie met groep 5, 6, 7, 8 hebben we. Ah, dus... Dit is groep 5, 6, C. Ja. Er is ook nog 5-6A en 5-6B.
0: Oh, dus best wel grote school geworden dan ineens.
1: Ja, het is nu een grote school geworden.
0: Ja, ik wil ze toch even horen. Laat ze even roepen. Oh ja. Ja, dat klinkt echt wel als 20 brave kindertjes.
1: Ja, heel braaf. Heel brave kinderen.
0: Ja. Kan ik me zo voorstellen dat jullie iets nodig hebben op de dag om een beetje warm te worden voor die lessen. En dat jullie dan denken, laten we een spelletje spelen. Zit het zo?
1: Ja, dat doen we. 'S morgens vroeg zet ik hem open op het digibord. En dan kijken ze en dan zoeken ze het verschil. En hij was best wel een beetje moeilijk, vonden heel veel kinderen vandaag. Maar toen was er een van de jongens die zei van, dit is hem.
0: Ah, en welke jongen was het?
1: Wie vond hem vanochtend?
2: Joey.
0: Oké, laat Joey even aan de telefoon komen.
1: Hier is Joey. Nou mag jij praten.
0: Hallo Joey.
2: Hoi.
0: Alles goed? Ja. Hey, vertel eens, het was een foto, ja, dat hadden we van de museumwoning. Die staat in Nagelen, daar staat allemaal oude spulletjes. En ja, die foto was dus heel moeilijk, want er stonden heel veel spulletjes op die foto. Maar wat was er anders op die ene foto?
3: De
0: thermoskan koffie, hè? De witte thermoskan. Inderdaad, dat klopt. Op de ene foto stond hij wel en op de andere foto had Kiek hem weggekiekt. Nou, wat gaat er gebeuren? Blijf maar even aan de lijn nog, want jij mag zo gaan, omdat jij het hebt geraden vandaag, gaan wij aan het prijzenrad draaien. Dus we gaan eens eventjes kijken wat jullie als klas gewonnen hebben dan. Eens eventjes kijken. Je mag aftellen van 3, of jullie mogen dat met de hele klas doen. Van 3 naar 1, zo 3, 2, 1. En dan ga ik aan het rad draaien hier. Begin maar.
2: 3, 2, 1.
0: Ja, daar gaat hij. We gaan eens eventjes kijken waar we op uitkomen. Wat hebben jullie gewonnen? Eens eventjes kijken. Waar stopt hij op? Het is een rood schijfje. Er zitten allemaal witte en rode schijfjes op dit rad met Kiek erop. En ik ga eens eventjes kijken wat jullie in de wacht hebben weten te slepen. Nou, als klas hebben jullie een Kiek rugtas gewonnen. Ja, wel wat enthousiasme. En we doen er gewoon allerlei leuke dingen in, zodat iedereen in de klas ook wat mee naar huis kan nemen. Is dat goed? Dan sturen we dat op naar school.
1: Ja, helemaal goed. De rugtas met allemaal leuke dingen. Hartstikke leuk.
0: Heel goed. Nou, meester Freerk en groep 5-6-C van de Trimaran in Marknesse. Heel veel plezier ermee. En fijn weekend, jongens. Doei.
1: Dankjewel. En heel fijn weekend.

Marco Schuitmaker met Engelbewaarder. En ja, de prijs van Kiek gaat vandaag naar groep 5-6C van de Trimaran in Marknesse. Die doen iedere morgen even mee met Kiek om een beetje hersengymnastiek te doen. En het is ook wel een beetje een tip voor jullie. Iedere dag staat er op onze Facebookpagina een mooie afbeelding. Twee foto's waarop één foto net eventjes wat anders is, omdat Kiek daar iets uit heeft weggepikt. Ja, ik ben op zoek naar de mooiste zanger of de beste zanger van Nederland. De beste moet ik zeggen, niet de mooiste. Ik krijg er al twee binnen. Eentje van Hilda en eentje van Wil. En die hebben alle twee dezelfde zanger genoemd. Boudewijn de Groot. Maar wie vind jij nou de beste zanger of zangeres van Nederland? Laat het weten.

0: Lulu.
1: Leave review again. Punt NL.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attents met ds.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De introductieweek voor studenten in Almere heeft dit jaar weinig deelnemers getrokken. Slechts 26 studenten deden mee. Volgens de organisatie komt dat onder meer doordat uitgaan duurder wordt en jongeren minder vaak op stap gaan. Ook is het lastiger geworden om studenten rechtstreeks te benaderen vanwege de AVG, de wet die de privacy beschermt. De organisatie probeert daarom nieuwe studenten op andere manieren te bereiken, onder meer via TikTok. Ook wordt gekeken naar een andere datum, zodat volgend jaar meer studenten mee kunnen doen. Omwonenden van het NCCW-terrein in de Marken in Almere Haven maken zich zorgen over de herontwikkeling van het gebied. De gemeente wil de bouw van 370 woningen toestaan, maar bewoners vinden gebouwen tot 27 meter te hoog. Ook vrezen ze meer verkeersdrukte en willen ze een geluidswal. Ook FC Almere heeft wensen. De voetbalclub krijgt nieuwe velden, maar wil daarnaast een extra kunstgrasveld en een fietspad door het sportpark weg hebben. De gemeenteraad bespreekt de plannen binnen de komende weken. En twee mannen van 19 en 21 uit Emmeloord zijn dinsdag aangehouden voor een mishandeling in het Friese Lemmer eerder deze maand. Dat meldt de politie. Het zijn twee van de vier verdachten in de zaak. Het viertal zou een 27-jarige man uit de omgeving van Lemmer en een 26-jarige bewoner van Terschelling hebben mishandeld. Het onderzoek leidde deze week tot de aanhoudingen. De 19-jarige Emmeloorder en een 19-jarige Fries zitten nog vast. En ze moeten zich vandaag verantwoorden voor de rechtercommissaris. Al dit nieuws en meer vind je op onze nieuws-app en op onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag. Het is vanmiddag afhankelijk nog droog in Flevoland, maar in de loop van de middag krijgen we te maken met stevige buien die vanuit het zuiden over de provincie trekken. Lokaal is de bui kans op onweer en windstoten. Voor de buien uit kan het nog 21 graden worden. Er staat een meer matige wind uit het zuidwesten. Vanavond is het overal snel droog geworden, maar komende nacht dan kan weer een enkel buitje voorkomen bij minima die uitkomen rond 15 of 16 graden. En ook het weekend verloopt toch wel weer tamelijk wisselvallig, met op beide weekenddagen meerdere buien die over de provincie trekken. Vooral zaterdagavond en in de nacht naar zondag wordt het tamelijk wisselvallig met talrijke buien en een zeer stevige wind uit het zuidwesten.
9: Dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk 17 minuten vertraging. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Afrit Elspeet en Harderwijk 4 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek een kwartier. Dan wordt er ook nog geflitst, of in ieder geval gecontroleerd. Op de A27 bij Almere richting Hilversum, hectometerpaaltje 108,1. Twee controles op de A6. Even kijken. Op de A6 richting Muidenberg, hectometerpaaltje 62,2. En bij hectometerpaaltje 83,3. Dan de Hanseweg bij Dronten, de N307 in beide richtingen, hectometerpaaltje 105,4. Op de N50 wordt ook gecontroleerd bij hectometerpaaltje

vind jij nou de beste zanger of zangeres van Nederland? Diegene die mag nu nog een actieve zangcarrière hebben. Of misschien ooit in het verleden, misschien nu overleden. Laat het even weten, we krijgen al heel wat appjes binnen. Vooral Boudewijn de Groot scoort goed. Maar misschien heb jij wel een hele andere smaak. 0320 28 50 50.

0: Wat een sterke zangeressen toch op dit moment, hè? Shanna Spyro dus, nu met deze Great Expectation. Maar natuurlijk ook Olivia Dean, die je regelmatig op deze zender voorbij hoort komen.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: We gaan terug naar deze week, maar dan in 1989. En toen stond op nummer 2 in de hitlijst. Een nummer dat hoorde bij de 16e James Bond film. Toen was James Bond nog... hoe heet die man ook weer? Ja, je had natuurlijk eerst Sean Connery hebben we gehad. We hebben natuurlijk de laatste Daniel Craig gehad. Nee, we gaan terug toen Timothy Dalton nog James Bond speelde. De film onderscheidt zich een beetje van alle andere James Bond verhalen. Want dit was de eerste keer dat James Bond echt wraak ging nemen. Dus dat hij persoonlijk wraak ging nemen. En dat week nog wel af van het originele materiaal van de boeken. Want James Bond die trad natuurlijk altijd alleen maar op voor volk en vaderland en niet voor zijn eigen genoegen. License to Kill heette die 16e Bond-film. En Gladys Knight die maakte daarvoor de soundtrack. Of in ieder geval het nummer wat natuurlijk heel bekend is geworden. 12 weken stond het in de top 40. En nu dus op deze vrijdagmiddag bij Flevoland Muziekland.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Dit is Flevoland.
1: En voor een e-bike geldt dat het categorie fiets is inderdaad. Hè? Dus voetgangers en fietsers die worden beter beschermd door de wet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ervaring in deze werk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We zijn wel allemaal helemaal gesloopt. Het was echt fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De introductieweek voor studenten in Almere heeft dit jaar maar weinig deelnemers getrokken. Er waren slechts 26 studenten die meededen. En twee mannen van 19 en 21 uit Emmeloord zijn dinsdag aangehouden voor een mishandeling in het Friese Lemmer eerder deze maand. Dat meldt de politie vandaag. Zometeen om 3:30 uitgebreid de berichten uit de regio.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 3:00.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
10: Als ik kijk naar de verkeersinformatie, dan zie ik dat je op 4 plekken wat langer over je reis doet. Bijvoorbeeld op de A6 en Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. 5 minuutjes vertraging daar. De andere kant op, A6 Lelystad Emmeloord tussen deze Zwifterband en afrit Urk 4 minuten vertraging. De A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk. Er staat 4 kilometer file, paar minuutjes vertraging. En de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 7 kilometer file, dat is de langste van allemaal, maar dat is maar 11 minuten. Dus dat valt ook wel weer mee natuurlijk. En dan wordt er ook nog geflitst in de provincie. Bijvoorbeeld op de A27 in Almere. Richting Hilversum, hectometerpaal 108,1. De A6 in Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 69,2. De N307 in Dronten in allebei de richtingen, hectometerpaal 105,4. En tot slot de N50 in Ens, ook in beide richtingen, hectometerpaal 262,4.
8: Over een paar weken is het weer Prinsjesdag. Ja, dan wordt er wel een hoed gedragen hier in Nederland. Maar andere momenten, ja, misschien hooguit bij een bruiloft. Maar wanneer kan je nog meer een mooie hoed dragen? Zometeen hebben we Suzanne uit Almere hier te gast. Zij is hoedemaakster en maakt de prachtigste kunstwerken, zou je het wel kunnen zeggen. Zo meer in Studio Flevoland.
11: Leren mediteren, zen.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Cyril met Stumbling In. Studio Flevoland is begonnen, de laatste van deze week. Het is vrijdagmiddag. Oh, wat zijn we daar altijd blij mee. Ruben, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, tweede dag op rij dat je hier
1: ja,
0: zit.
1: Ja, inderdaad. En de eerste keer met jou, dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dit is onze vuurdoop eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Terwijl we elkaar toch wel een tijdje kennen. Maar vandaag gaan we er echt achter komen of we ook goed samen kunnen werken.
0: Ja, of er een klik is tussen
1: ja,
0: ons.
1: Precies. Ja,
0: stel je voor dat we erachter komen live op de radio, dat we die helemaal niet hebben. Dat zou toch afschuwelijk zijn. Ruben, ja, in het vorige uur vroeg ik aan de luisteraars wie zij de beste zanger of zangeres van Nederland vinden.
1: Oh, wat een goede vraag.
0: Heb je daar wel zo? Hou je van Nederlandstalig of Nederlands of muziek van Nederlandse bodem?
1: Laat ja, ik luister het niet heel veel, maar er zijn wel een paar artiesten die ik heel hoog op mijn lijstje heb staan en die ik ook heel veel luister. En ik denk dat de Nederlandstalige artiest waar ik het meest naar luister is denk ik Vrouwtje. Dat vind ik
0: oh, ja?
1: geweldig. Ja, hele ja. goede teksten, mooie melodieën. En juist omdat het dan in je eigen taal is, pakt het je meer soms.
0: Ja, Vrouwtje, zij doet veel over maatschappelijk, ja, wat ja. maatschappelijk speelt. Hè? Sociaal maatschappelijk onderwerp.
1: Ja, en dat spreekt me ook wel heel erg aan.
0: Ja, een beetje activistisch, zo jaren 60. Ja.
1: Precies. En ben jij een beetje van de Nederlandstalig?
0: Nou, op z'n tijd. Op z'n tijd. Maar ik zou het niet per se opzetten. De mooiste plaat die ik het afgelopen jaar gemaakt vind is van S10 samen met Oscar en de Wolf. Oh, dat vind ik zo'n mooi nummer.
1: Heel mooi.
0: Maar wat bij onze luisteraars in de smaak valt, is Bente.
1: Ook een hele goeie.
0: Ook een nieuw, ja eigenlijk van de afgelopen maanden echt haar nummer. De 3-2-1 is echt een enorme knaller. En Nicolien, een van onze luisteraars, die vindt dat toch echt wel op dit moment de beste zangeres van Nederland.

0: alles wat hij uitbrengt, dat wordt gewoon goud. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Een hoed kan natuurlijk gewoon iets zijn tegen de regen of de zon, maar een hoed kan ook een kunstwerk zijn.
0: Ja, dat weet Suzanne Jonker-Panius uit Almere als geen ander. Zij is namelijk hoedemaker en maakt onder de naam Zo Creatief bijzondere hoofddeksels. En Suzanne is bij ons. Suzanne, goedemiddag. Ja, hoe is bij jou eigenlijk ooit die liefde voor hoeden begonnen?
2: Ik ben 10 jaar geleden ben ik begonnen met een opleiding hoedemaker. Dat lag een beetje in het verlengde van het feit dat ik coupeuse ben. Dus het was altijd al een wens om een keer hoeden te leren maken. Ik ben toen naar een hoedemaakster in Amsterdam gegaan. Die geeft daar les in, Marga van der Bos. En ja, daar ben ik terechtgekomen en tot op heden niet meer weggegaan eigenlijk. Ik volg nog steeds lessen bij haar.
1: Ja, en nu ben je hoedemaker. Hoe ziet een dag van een hoedemaker eruit?
2: Het is maar een heel klein deel van mijn dag. Ik vind het hoedemaken op zich vind ik ontzettend leuk om te doen. Je kan er heel veel creativiteit in kwijt. Zitten heel veel naaitechnieken zitten erin. Het is alleen om als hoedemaker ook je brood te verdienen. Dat is wel een beetje een lastige. Er zijn er een paar die dat kunnen hoor. Maar zo'n grote klantenkring heb ik daar niet voor. Dus het geven van naailes en workshops is mijn werk. En het hoedemaken doe ik daarnaast. En af en toe heb ik een klant waar ik iets voor maak. Of een wedstrijd waar ik aan meedoe. Ik doe veel in de Nederlandse hoedenvereniging op het moment. Dus dan ben je ook heel veel in contact met andere hoedemakers. Ja, en zo ben je er lekker mee bezig eigenlijk.
0: Je zegt al, er is eigenlijk niet zoveel werk als hoedemaker. Want ja, wij zijn eigenlijk een volkje wat niet zoveel hoeden draagt.
2: Nee, het is ook in het algemeen een beetje dat het dragen van hoeden gaat een beetje met een golfbeweging. Soms is het wat meer in de mode. Dan zie je wat meer wat zonnehoeden of in de winter van die lekkere vilthoeden. Maar ja, echt als dagelijks iets wat je bij een nieuwe jurk of een nieuw pak aantrekt, dat ja, zo bekend is dat niet meer.
0: Nee, behalve als je naar de kerk gaat misschien op zondag.
2: Ja, inderdaad. Wel, ja. Kerkelijke klanten die dragen iedere zondag nog wel een hoed. Maar ja, het is iets wat een beetje aan het verdwijnen is en hopelijk ook af en toe weer een beetje terugkomt.
1: Maar hoe zit dat bij jouzelf dan? Want nu heb je een hoed op, maar ja, je bent ook hier voor een interview.
2: Ja, dan zet je hem op inderdaad. ik heb ook niet dagelijks een hoed op inderdaad.
1: Nee.
2: Zomers wel meer, gewoon omdat uit praktische reden om de zon uit je gezicht te houden is het echt heel fijn om een hoed te dragen. Vooral als je een hoed hebt van een goed zomers materiaal zoals riet of stro. Dat is heel comfortabel op je hoofd. 'S Winters, als het heel koud is, is het weer heel fijn in plaats van een muts een filterhoed op te zetten. Maar ja, het is ook niet iets wat ik dagelijks op mijn hoofd zet inderdaad.
0: Nee, noem je al twee materialen, bijvoorbeeld stro en vilt.
2: Ja.
0: Maar je zit nu in een periode waarin je hele andere materialen
2: gebruikt. Ja, ik gebruik op het moment heel veel leer. Nou, dat is ook wat ik zelf op mijn hoofd heb en wat ik daar op de hoek van de tafel heb staan. Dat is een heel dun schapenleer wat hoedemakers meestal gebruiken. En ik doe daar Canadees smokwerk op. Dus dat is een bepaalde naaitechniek. Je naait aan de achterkant van het leer in een bepaald patroon hoeken aan elkaar. En dan krijg je aan de voorkant een 3D-effect. Nou, dat is net als dit. Het lijkt
0: gevlochten.
2: Ja, het ziet eruit als gevlochten leer. Maar het is dus eigenlijk gewoon één lap leer.
0: Ja, en de andere, want ik zag ook een roze exemplaar liggen. Dat lijkt wel strikjes.
2: Ja, dat is een. Je maakt eigenlijk een soort van rechthoekjes. En aan de goede kant van het leer zet je dat weer aan elkaar vast, waardoor er een strikje ontstaat en een kraaltje op kan doen. Zo zijn er heel veel motieven van hoor. Dat Canadees smokwerk, dat werd eigenlijk oorspronkelijk heel veel in de kleding gedaan. Of nou ja, praat ik over zo'n 100 jaar geleden ongeveer. Het is niet eens zo vreselijk oud. Ik heb dat gezien inderdaad, dat iemand dat op kleding verwerkte. En dat leek me leuk om dat eens in leer te doen op een hoed.
1: Ja, want net noemde je allerlei praktische eigenschappen van hoeden. Maar door dit soort technieken toe te passen, wordt het eigenlijk echt kunstwerken, toch?
2: Ja, het wordt een beetje wat meer een kunstwerk inderdaad. Het is niet iets wat je dagelijks op je hoofd zet. Maar wel heel mooi is bij een gala, een bruiloft. Dat soort evenementen. Is het ook heel mooi om je outfit af te maken met een mooi hoofddeksel.
0: Hoe werk je eigenlijk? Schets jij eerst een ontwerp of ga je gewoon aan de slag?
2: Ik ga gewoon aan de slag, ja. En ik weet, mijn hoedenlerares die houdt mij voor van maak een schets inderdaad. Ik vind dat heel lastig. Toch meer van dingen uitproberen en dan een beetje te gaan vormen. Ergens op vormen zetten. Er zit altijd een vorm onder of een materiaal onder ook. Zeker met stof en met leer. En dan aldoende ontstaat er vaak iets wat denk van, oh, dat is leuk, daar kan ik iets mee verder. Of je maakt weer een nieuwe die dan net weer even iets mooier is. ja, zo ga je een beetje...
1: Maar mislukt het dan ook wel eens als je zomaar aan de slag
2: gaat? Ja hoor, dat mislukt ook wel eens. Dat je denkt van, nou, dit was het niet. Ik doe eens in het jaar, heeft de Nederlandse Hoedenvereniging schrijft een wedstrijd uit. En dat is altijd of met een bepaald materiaal of in een bepaald thema wat gemaakt moet worden. Ja, en dan heb je een idee en soms maak ik wel eens een tekening dan van ik wil een beetje die kant op en dan ben je bezig en het materiaal valt uit elkaar wat je gebruikt of de vorm doet gewoon niet wat je voor ogen had. Ja, dan is het gewoon opnieuw beginnen.
0: Ja, want dit jaar heb je meegedaan ook aan die wedstrijd en dat was het thema bruiloft volgens mij?
2: Ik moet even heel team nadenken. Want
0: nou,
2: ik heb
0: een hele grote cowboyhoed gemaakt eigenlijk. Met dat smokwerk, maar dan met wit leer.
2: Precies, ja. Dat ook met dat smokwerk inderdaad. En de opdracht was eigenlijk om een hoed te maken of een hoofddeksel te maken. Passend bij een van de drie jurken die gegeven werden. Er waren drie prachtige witte bruidsjurken. En ik hou ervan om iets te maken wat net even anders is dan wat je normaal gesproken in de winkel ziet. Zeker als het om een wedstrijd gaat. Ja, en toen is eigenlijk dit eruit gekomen. Er zat één jurk bij die een hele mooie strakke beleiding had. Geen tirelantijnen eraan, eigenlijk helemaal niks. Alleen één piepklein strikje zat erop. Nou, en dat was eigenlijk mijn inspiratie om dat op die hoed te zetten. Ja. En dan maak ik hem iets stoerder.
0: Heel praktisch is het misschien niet als je trouwt, of wel?
2: Op zich, het zit wel heel goed op je hoofd.
0: Oh ja.
2: Het wiebelt niet. Het is natuurlijk wel wat zwaarder een grote hoed. Zeker als je er leer op gaat zetten. De bovenkant van de hoed is overigens open. Er zit een soort gaasmateriaal in, waardoor die weer luchtig wordt. Daar is wel over nagedacht. En ook de rand is van een luchtiger materiaal. Ja, je moet durven.
1: Maar het zit goed op je hoofd, maar je maakt het voor andere mensen ook. Is dat dan nog moeilijk? Moet je dan heel precies iemand hoofd opmeten?
2: Ja, heel goed de maat weten en het heel goed passend maken. Geen enkel hoofd heeft dezelfde vorm ook. Nee. Dus je moet goed kijken van wat voor vorm iemand heeft. En wat zit lekker, wat is praktisch, wat wil diegene inderdaad. Kijk, een fascinator zoals dit, dat is veel luchtiger.
0: Ja, dat
2: is
0: zit eigenlijk op een haarband vast, hè?
2: Ja, een haarband of een elastiekje met kammetjes. Deze elastiek met een kammetje erin. Dus dat is lichter. Dat ik kan alles doen zonder dat het van mijn hoofd af gaat. Ja, en een hoed is wel iets wat je echt op je hoofd hebt zitten natuurlijk. Ja. Dus dat...
0: Nou, is het bekendste hoedenhoofd van Nederland op dit moment Maxima, denk ik. Koningin Maxima.
2: Ja.
0: Als je daar nou voor gevraagd zou worden om daar iets voor te maken, moet jij dan met een meetlint naar haar toe om haar hoofd op te meten? Of hoe werkt dat als je zo'n klant
2: Ik heb
0: krijgt?
2: Geen idee hoe dat zou werken bij haar. Of dat iemand misschien met de maten komt. Of dat zij zelf naar je toe komt. Of moet je daarheen? Nee, ik zou het niet weten. Ik zou het graag een keer willen uitproberen.
1: Het lijkt me best wel leuk om het hoofd van Maxima een keer op te meten.
2: Ja, fantastisch. Ja.
0: Ja, waar droom je van, Suzanne? Wat zou je nog heel graag willen? Of waar wil je naartoe misschien?
2: Op zich niet eens. Het wordt heel vaak gezegd hè, van als je van Maxima een hoed zou kunnen maken. Nou, natuurlijk fantastisch als je dat een keer zou kunnen doen. Maar of dat nou het hoogst haalbare is wat je zou willen. Ik zou meer willen dat er wat meer mensen zijn die hoeden dragen. Mm. En dat er weer wat meer in het straatbeeld zou komen. Want als je wel eens kijkt naar beelden of filmpjes van jaren 50, jaren 60 zelfs nog. Alle mannen hadden een hoed op. Vrouwen hadden sowieso iedere zondag wel een hoed op, denk ik. Dat is misschien dat, of dat ooit nog terugkomt, dat weet je niet.
1: Ja, want als we die foto's zien, dan noemen we het allemaal heel elegant en mooi.
2: Ja, prachtig inderdaad. Ja, het is misschien wat minder praktisch in veel dingen. We zijn natuurlijk ook wel een praktisch volk. Maar iets meer hoeden, dat zou best leuk zijn. Ik denk dat het straatbeeld er best leuker van wordt.
0: Ja, een hoedje per dag houdt de dokter weg, zoiets.
2: Ja, zoiets inderdaad. Dat hebben ze ook met die appels geprobeerd. Toen is ook gelukt.
0: Heel goed. Nou, jouw mooie werken is te vinden op Instagram, want daar plaats je al die hoeden
2: zeker.
0: Die je maakte.
2: Of op mijn website.
0: Zo creatief, dubbel O van
2: ja,
0: zo, hè?
2: Zo, dubbel O, creatief. Dat is mijn website en daar is je ook op Facebook en Instagram te vinden.
0: Heel goed. Dankjewel, Suzanne Jonker-Panis.
2: Dankjewel.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 5050. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 5050. We got it together.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De introductieweek voor studenten in Almere heeft dit jaar weinig deelnemers getrokken. Slechts 26 studenten deden mee. Volgens de organisatie komt dat onder meer doordat uitgaan duurder wordt en jongeren minder vaak op stap gaan. Ook is het lastiger geworden om studenten rechtstreeks te benaderen vanwege de AVG, de wet die de privacy beschermt. De organisatie probeert daarom nieuwe studenten op andere manieren te bereiken, onder meer via TikTok. En ook wordt er gekeken naar een andere datum, zodat volgend jaar meer studenten kunnen meedoen. Omwonenden van het NCCW-terrein in de Marken in Almere Haven maken zich zorgen over de herontwikkeling van het gebied. De gemeente wil de bouw van 370 woningen toestaan, maar bewoners vinden gebouwen tot 27 meter te hoog. Ook vrezen ze meer verkeersdrukte en willen ze een geluidswal. Ook voetbalclub FC Almere heeft wensen. De club krijgt nieuwe velden, maar wil daarnaast een extra kunstgrasveld. En het fietspad door het sportpark willen ze weg hebben. De gemeenteraad bespreekt de plannen de komende weken. En twee mannen van 19 en 21 uit Emmeloord zijn dinsdag aangehouden voor een mishandeling in het Friese Lemmer eerder deze maand. Dat meldt de politie. Het zijn 2 van de 4 verdachten in de zaak. Het viertal zou een 27-jarige man uit de omgeving van Lemmer en een 26-jarige bewoner van Terschelling hebben mishandeld. Het onderzoek leidde deze week tot de aanhoudingen. De 19-jarige Emmeloorder en de 19-jarige Fries zitten nog vast. Ze moeten zich vandaag verantwoorden voor de rechtercommissaris. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag. Het is vanmiddag aanvankelijk nog droog in Flevoland, maar in de loop van de middag krijgen we te maken met stevige buien die vanuit het zuiden over de provincie trekken. Lokaal is er bij kans op onweer en windstoot. Voor de buien uit kan het nog 21 graden worden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. Vanavond is het overal snel droog geworden, maar komende nacht dan kan weer een enkel buitje voorkomen bij minima die uitkomen rond 15 of 16 graden. En ook het weekend verloopt toch alweer tamelijk wisselvallig, met op beide weekenddagen meerdere buien die over de provincie trekken. Vooral zaterdagavond en in de nacht naar zondag wordt het tamelijk wisselvallig met talrijke buien en een zeer stevige wind uit het zuidwesten.
11: Op vrijdag begint de spits altijd wat vroeger. Nou, dat is ook wel te zien hoor. Op de A1 bijvoorbeeld, Amsterdam-Amersfoort, tussen Baarn en Hoevelaken. Daar heb je 7 kilometer file met 8 minuten vertraging. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten, 12 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet, bijna een kwartier vertraging. En de andere kant op, tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken, meer dan 5 minuutjes vertraging. En dan wordt er nog veel geflitst. Op de A27 bijvoorbeeld in Almere richting Hilversum, hectometerpaal 108,1. De N307 in Dronten in beide richtingen, hectometerpaal 105,4. En de N50 in Ens in beide richtingen, hectometerpaal 264,3.
9: Het is inmiddels vaste prik op de vrijdagmiddag. We geven je de uitgaanstips. Waar kun je dit weekend in de provincie wat beleven? En vandaag hebben we speciale aandacht voor muziek bij alle landart in Flevoland. Hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Clarence Clemens samen met de Jackson Brown. You're a friend of mine.
1: Heb je zin om erop uit te gaan dit weekend? Nou, dan hebben wij een paar tips voor je in onze provincie. Vanavond en morgenochtend kun je bijvoorbeeld een rondleiding krijgen op de No Shit Boerderij, een zonnegoed in Ens. Je leert dan onder meer over bio-vegan landbouw, het voedselbos en over bodembeheer. Aanmelden kan via noshitfood.nl.
0: Nou, als dat niet een webadres is wat je kan onthouden, No Shit Food.
1: Ik krijg er meteen zin in.
0: Nou, in Almere kun je morgen meeswingen op het ritme van verschillende brassbands tijdens het Festival of the Drums. Het feest is morgen van 12 uur 's middags tot en met 11 uur 's avonds op de Esplanade. En komende zondag kun je mee fietsen in de tweede editie van de Rotaract wielertocht. Die vertrekt vanuit Krijl. Er zijn verschillende fietstochten, dus je kunt meedoen op je racefiets, maar ook op je e-bike bijvoorbeeld.
1: En wil je dit weekend genieten van muziek? Nou, dat kan ook. Dan heeft het Almeerse ensemble Black Pencil iets bijzonders in petto. De muzikanten van Black Pencil gaan namelijk concerten geven bij verschillende landschapskunstwerken in de provincie. Nou, hoe dat zit, weet Jorge Isaac. Hij is artistiek leider van Black Pencil en een van de muzikanten die meedoet. Jorge, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, we spreken je dit keer even niet bij ons in de studio, maar via een videoverbinding. Want jij zit midden in repetities, onder meer voor komend weekend. Hoe gaat het ermee?
2: Het gaat goed, inderdaad. Ik zou het liever bij jullie, naast jullie zijn en voor jullie live te spelen. Maar we nog even repeteren hier.
0: Ja, jullie hebben eerder al een hele reeks opgenomen muziek. Of wat landschaps. Jullie zijn bij landschapsart geweest, bij die kunstwerken. En daar hebben jullie je laten inspireren. Hè? Is dat de muziek die jullie gaan spelen dan?
2: Precies, wij verklanken de landschapkunstwerken van Flevoland. Flevoland heeft iets unieks. Nergens in de hele wereld vind je zoveel landschapkunstwerken bij elkaar zoals in Flevoland. En dat is voor kunstenaars, in dit geval voor muzici, een enorme inspiratiebron om iets moois van te maken.
0: Ja, we kunnen ook even wat laten horen. Dit is Hypernature. Komt-ie aan?

0: En Gorgen, met wat voor instrumenten maken jullie deze muziek eigenlijk?
1: De bezetting van Black Pencil is een unieke bezetting. Het bestaat uit blokfluit, panfluit, altviool, accordeon en een slagwerk. En dan weer nergens in de wereld vind je zo'n mooie bezetting. En voor de landschapkunstwerken hebben wij composities laten maken die gebruik maken van deze unieke setup. Al dan niet in gebruik met elektronica.
0: Ja, want zo klinkt het wel een beetje. Zo, je hebt zo'n instrument met een draad waar je dan met je hand zo bij moet. Daar klinkt het een beetje naar. Ik weet niet of dat het ook is.
1: Ja, nou in dit geval, het was een stuk van Anthony Fiumara, Hibernature. Die maakt gebruik ook van de klanken van Black Pencil, maar verwerkt door een computer. En dat spelen we dus, daar spelen we samen live mee.
0: Ja.
2: Nou, dit weekend staan er dan 4 concerten op het programma. Onder de titel Buitengewone Land Art Music. Wat gaat er precies gebeuren?
1: Nou, Black Pencil op tournee in de verschillende landschapkunstwerken in Flevoland. Wij doen op zaterdag en zondag nou concerten in de openbare ruimte, gratis toegankelijk. Het programma van morgen, zaterdag, is om 4:00 beginnen wij in Almere bij Polderland Garden of Love and Fire. Daar geven wij een concert. Gaan we door naar Lelystad en dan om 8:00 s'avonds spelen wij bij Exposure. En dan op zondag om 1:00 spelen wij in Marknesse bij het kunstwerk Deltawerken / En tot de slot om 5:00 in Biedenhuizen op zondag bij het landschapkunstwerk Rief. En daar spelen wij muziek die gecomponeerd is voor die landschapkunstwerken. En ook muziek die geïnspireerd is door de natuur. Historische muziek, oude muziek die te maken heeft met vogels, met landschap. En zo maken wij nou hopelijk een hele mooie show voor de toeschouwers.
0: Ja, want is dit eigenlijk, zijn deze stukken ook wel op andere momenten te beluisteren? Spelen jullie ze ook nog wel eens op andere plekken? Of is dat echt gebonden aan die land art?
1: Het is geboren en geïnspireerd uit land art. Maar dit zijn de stukken die sowieso wij blijven spelen. De première van de stukken klinken morgen en overmorgen op de plekken waar die, laten we zeggen, geboren zijn. Maar dit zijn de stukken die wij blijven spelen. Die nemen wij in onze repertoire mee. En er komt een nieuwe cd nu uit. Hibernature cd van Black Pencil. Waarin al deze werken staan opgenomen. En die zal in het najaar zal beschikbaar zijn via allerlei online kanalen.
0: Ja, welke vind jij stiekem nou het mooist? Of heb je geen voorkeur?
1: Ja, dat is altijd moeilijk. Welke kindje is het mooiste? Ze zijn alle mooi. Nou, het mooiste wat ik vind is dat zij zijn erg verschillend. Kijk, we hebben topcomponisten, dus niet alleen vanuit de provincie, maar gewoon landelijk topcomponisten gevraagd van hey, kom naar Flevoland, kom naar die landschapkunstwerk, laat je inspireren. Wat voel je? Wat doet dat met je? En we hebben een hele mooie verklanking van al die verschillende werken. Soms zijn ze heel poëtisch en organisch en soms wat meer popachtig en soms meer slagwerk georiënteerd. Het is een hele mooie verzameling van alle klankkleuren die onze provincie laat inspireren.
2: Maar wat is er dan aan die landschapskunstwerken waardoor muzici zich daar zo erg door laten inspireren? Wat is er zo mooi en bijzonder aan die werken?
1: Ze zijn zo goed gemaakt. Bijvoorbeeld die Exposure in Lelystad. Hè? Die reus, dat is 26 meter hoog. Het is zo impressief. Hè? Maar dan heb je ook kunstwerken zoals Sea Level in Zeewolde. Het is een hele lange lijn, een betonnen muur. Al die verschillende gegevens worden door muzici, door componisten, door kunstenaars op verschillende manieren geïnterpreteerd. Soms ga je meer richting de vorm van het kunstwerk of de lengte, de hoogte van een kunstwerk. Maar soms is het de connectie van het kunstwerk en de plek waar die geparkeerd staat. En dat maakt een hele mooi en unieke impact op kunstenaars, maar ook op het publiek. En dat is juist wat we graag willen, dat muziek ook op een andere manier wordt beluisterd in de openbare ruimte, in de natuur. En dat is een hele toffe ervaring.
0: Ja, de concerten in Almere, Lelystad en Biedenhuizen zijn gratis te bezoeken. Moet je je nog wel van tevoren aanmelden?
1: Heel graag. Ze zijn gratis te bezoeken. graag aanmelden via blackpencil.org. Mocht dat niet lukken, internetverbinding, weet ik veel, had je andere plannen, maakt niet uit. Kom gewoon genieten van het concert. Liever aanmelden via blackpencil.org. Maar je kan gewoon ten alle tijde binnenkomen. Ik moet wel zeggen dat Marknesse is al vol geboekt. Oh. Dus je hebt nog plekken in Almere, Biddinghuizen en Lelystad.
0: Heel goed. Neem wel een stoeltje mee, heb ik begrepen. Hè? Want jullie hebben geen stoeltje staan of zo.
1: Het is de natuur, we gaan geen tribunes opbouwen. Gewoon geniet van wat je hebt. Als je het lekker vindt, gewoon neem je eigen stoeltje mee. Of je eigen bankenstel als je wilt. Maar kom gewoon lekker gezellig. Heel veel comfort wordt aangeboden door middel van muziek. En die prachtige plekken waarin de concerten zullen worden gegeven.
0: Nou, wil je meer weten over de uittips in de polder of over de concerten bij de landschapskunstwerken? Ga dan naar visitflevoland.nl. Jorge Isaac van Black Pencil, dank je wel. En toi toi toi dit weekend. Well,

Tot in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Ook een ster uit Volendam, George Baker, samen met zijn selection, A Little Green Bag. Zometeen, na vieren, kijken we natuurlijk weer ergens in de provincie naar de geschiedenis. En later vanmiddag hebben we een gesprek over een zoektocht naar een ontwerp voor een nieuwe vlag voor een van de dorpen in Dronten. Begin met de S. Nou, dan weet je denk ik wel welk dorp dat is. Maar eerst Andy Grammer en Max, A Thing I Love.

0: Ja, ik dacht, we gaan lekker naar de reclame. Maar ik moet even wat herstellen. Want ik word hier enorm op de vingers getikt. Want ik zeg dat George Baker uit Volendam komt. Dat is niet het geval. Hij is geboren in Horen. Maar hij is wel heel erg verbonden aan Volendam. Want zijn management zit in Volendam. En hij neemt eigenlijk al zijn platen daarop. Dus daar is de verwarring een beetje ontstaan. Excuses, maar bij deze is het hersteld.
1: Dit is Flevoland.
2: En voor een e-bike geldt dat het categorie fiets is inderdaad. Hè? Dus voetgangers en fietsers die worden beter beschermd door de wet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb ervaring in deze werk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: We zijn wel allemaal helemaal gesloopt. Het was echt fantastisch.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers. Dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: De introductieweek voor studenten in Almere heeft dit jaar weinig deelnemers getrokken. Slechts 26 studenten deden maar mee. En twee mannen van 19 en 21 uit Emmeloord zijn dinsdag aangehouden voor een mishandeling in het Friese Lemmer eerder deze maand. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Zometeen uitgebreid de berichten uit de regio om 16:30.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4:00.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. Het is best wel druk op de wegen, dus ik noem de files van 10 minuten of langer. Bijvoorbeeld op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. 6 kilometer stilstaand verkeer, 10 minuutjes vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Afrit-Elspeet. 8 kilometer stilstaand verkeer, dat duurde bijna 20 minuten langer over. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Nijkerk heb je 10 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Enschede knooppunt Hattemerbroek 14 minuten. En tot slot moet je nog even opletten bij Lelystad als je de A6 op wil in de richting van Almere. Want daar is de toerit afgesloten. Er is een incident en we zijn nog aan het uitzoeken wat daar dan precies is gebeurd. En er wordt er ook nog geflitst op veel plekken in de provincie. Dus let overal op je snelheid. Nou, dat doe je altijd natuurlijk. Maar bijvoorbeeld op de A27 in Almere richting Hilversum bij hectometerpaal 108,1. En op de N307 in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 105,4.
0: Stichting Historisch Dronten bestaat dit jaar 35 jaar. Inmiddels hebben die ook al een hele geschiedenis. Zometeen schuift hier aan Frits Schmid van de stichting. Hij gaat ons vertellen over alle bijzonderheden die dit jubileumjaar gaan opleveren. Dus eigenlijk een beetje over de eigen geschiedenis praten. Nou, dat kan dus allemaal in Studio Flevoland.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Jack Johnson, Good People. En vraag je je nou af waarom is die toerit nou dicht op de richting de A6 vanuit Lelystad? Dat heeft te maken met een traumahelikopter. Die moet daar in de buurt even landen. En zodra die dan weer weg is, dan wordt die toerit weer geopend. Dus je moet even geduld hebben als je de snelweg op wil rijden. Ruben. Wij hebben alle twee gestudeerd.
1: Ja.
0: Ja, maar je hebt altijd wel op school of tijdens je studie een kamp. Nou was er in Breda, of de Breda's Hogeschool, die had een school. Nee, hoe noem je dat? Een introductiekamp.
1: Ja, in België.
0: Ja. Maar het is niet goed
1: helemaal verkeerd afgelopen. 175 studenten ziek op het introkamp. Waarschijnlijk voedselvergiftiging.
0: Ja, en het is ook niet zo'n klein beetje ook. Want het, de NOS had contact met een aantal van die studenten. En die zeiden, het is hier een slagveld.
1: Ja.
0: Er wordt overal gekotst.
1: Ja, nou. Ja, er staat hier wat een ravage. Overal ligt kots.
0: Ja, dat is toch verschrikkelijk.
1: Oh, wat erg. Nou, ik moet zeggen, ik had laatst weer een dag dat ik een beetje buikgriep had. En ik zal je de details besparen. Maar je bent heel blij dat je een toilet in de buurt hebt. Maar als 175 mensen allemaal het toilet nodig hebben, dan word je echt niet blij van.
0: Ja, en heb je nou even je telefoon vast waar internet op zit, of je laptop of zo voor je? Zoek dan even op NOS naar dat bericht. Want dan zie je namelijk een foto van de tent waar die studenten in slapen. Het is niet zo dat ze allemaal een tentje hebben. Nee, ze slapen met honderden tegelijk in een grote circus tent.
1: Ja, ook zonder voedselvergiftiging wil je er eigenlijk niet zijn.
0: Nee, dat is toch verschrikkelijk. Nou, we wensen iedereen vanaf deze plek van harte beterschap.

0: zijn best wel momenten dat je een film zit te kijken dat je denkt, oh, gebeurde mij dit maar in mijn echte leven? Oh, wat heerlijk. Een toontje lager, net als in de film.
1: Dronten viert. Onder dat motto viert de Stichting Historisch Dronten het 35-jarig bestaan. Op 3 oktober is er een jubileumshow in de Meerpaal. En die staat, hoe toepasselijk, in het teken van feest vieren.
0: Ja, hoe ze in Dronten een feestje vieren en hoe ze dat deden in het verleden, dat weet Frits Smit van de Stichting Historisch Dronten. Frits, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Allereerst natuurlijk gefeliciteerd met het jubileum.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, hoe lang ben je eigenlijk al betrokken bij deze stichting?
2: Nou, ik denk dat ik daar wel een kwart eeuw bij betrokken ben geweest, ja.
0: Ja, dus jij bent zelf onderdeel van de geschiedenis.
2: Ja, ik ben al zelf onderwerp eigenlijk.
0: Hoe trots ben je dat deze club zo lang bestaat?
2: Ja, kijk eens, het is een van de voorlopers van in de Flevopolder. Want elders bestaat nog geen echte stichting historisch. Lelystad bijvoorbeeld, of stichting historisch Almere. Zeewolde is voorzichtig iets begonnen. Maar we zijn al in een heel vroeg stadium ermee begonnen. We hebben heel veel materiaal verzameld en daar hebben we heel veel profijt nu van.
0: Ja, dus er is niet heel veel de prullenbak ingegaan. Nee. Die hebben dat allemaal mooi kunnen bewaren.
2: Nee, als je historicus bent, gooi je niks in de prullenbak. Ja, wij noemen dat het archief.
0: Oh ja, het rondarchief.
1: Ja, heel goed. Als je dan zo trots bent op al die archiefstukken die jullie wel bewaren en wel bestuderen, in tegenstelling tot op andere plekken, ja, in Flevoland. Nou, dan moet je natuurlijk goed feest vieren als je dan jarig bent. En dat gaan jullie doen in de Meerpaal met een show, ja, op 3 oktober.
2: Ja.
1: En hoe gaat de show eruit zien?
2: Ja, kijk eens, we willen in de eerste plaats altijd iets anders doen dan wat je gewoon doet. Hè? Een historische vereniging doet heel gauw lezingen en een spreker en zoiets. Maar wij zeiden, waarom laat je gewoon de mensen zelf niet aan het woord die het allemaal hebben meegemaakt? En waarom laten we de filmpjes niet zien die er in die tijd nog gemaakt zijn en waar we de beschikking over hebben?
0: Maar zijn het dan filmpjes, want het gaat over feestvieren, van kringverjaardagen en zo, die mensen in
2: de... Nee, bijvoorbeeld Zwifterband heb je altijd de Oostkoningin gehad. Nou, er bestaan filmopnames van. En het is leuk om daar eens over te praten, van waarom zijn jullie tot dat feest gekomen? Ja. En waarom is het eigenlijk ook opgehouden?
0: Ja. Is er nog een Oostkoningin in leven? Komt die ook?
2: Ja, die hebben ze nog wel ergens weten op te duikelen. Ja.
1: En hoe leuk is dat aan de Dronten geschiedenis, dat die geschiedenis dus eigenlijk nog levend is, omdat, ja, Dronten natuurlijk zo'n jong dorp is.
2: Ja, ja, dat is het mooie ervan. Maar je moet er wel betijds bij zitten, want wij hebben natuurlijk ook al heel veel mensen wel geïnterviewd, ja, die er nu niet meer zijn. Mm-hmm. En waar wij toch een levensgeschiedenis van opgetekend hebben. En ja, die liggen nu vast. En dat is voor het nageslacht, denk ik, heel interessant.
0: Ja, nu noemde jij al die Oogstkoningin. Dat is er dan een belangrijk feest in Dronten geweest. Maar je stuitte in de archieven ook op een feest dat eigenlijk ook al behoorlijk uitbundig is geweest. Het was 10 jaar na het droogvallen van Oostelijk Flevoland. Is 1957.
2: Ja.
0: Ja, waarom denk je dat ze toen zo groot hebben aangepakt?
2: Ja, daar kan ik nou echt geen antwoord op geven. Want ik vond het zelf ook raar. He, kijk eens, in Amsterdam vieren ze eeuwfeest als Amsterdam weer een eeuw ouder is. Of 50 jaar ouder en zoiets. En hier in de Polder doen we het om de 5 jaar. En als het even kan, elk jaar. Mm-hmm. Maar dit is dus duidelijk het tweede lustrum wat gevierd wordt. Maar je ziet wel, hoe meer lustrums er komen, hoe minder de aandacht.
1: Nou, als je pas net bestaat en je gaat pas bij 50-jarig jubileum voor het eerst iets vieren, dan duurt het heel lang voordat je eens een keer een feestje hebt.
0: Natuurlijk. Dan ben je, ja, zelf al dood bijna.
2: Ja, ja, precies. Ja. Ja, ja, je moet er wel werk van maken.
1: Ja,
2: ja, ja, want anders dan gaat een ander met de eerste rijken.
0: Ja, ja. En dat feest in 57 werd geopend door de landdrost, Otto. Ja. Hij trapte dat feest ook echt af. Wat voor momentje was dat?
2: Ja, hij deed dat met 3000 duiven los te laden.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Zijn die ook nog allemaal teruggekomen?
2: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. En ik weet ook niet of ze nog iets in de snavel hadden. Nee. Want het is natuurlijk symbolisch. Hè? Het doet denken aan de Ark van Noach.
0: Ja, want is dat iets wat jullie nu ook zouden kunnen doen? Zo van die duiven oplaten? Of past dat niet meer in dit tijdbeeld?
2: Nou, ik weet niet of... Nee, ik denk dat je dan meteen de dierenbescherming op de nek krijgt.
1: Ja, ja. Ja. En wat gebeurde er verder dan die dag? Alleen maar dierenleed of nog meer?
2: Nee, er was een enorm optocht. Ja, 5 kilometer lang. 1,5 uur.
0: Oh.
2: Dus je moest echt wel wat zitvlak hebben om dat allemaal mee te maken. En dat was voor het eerst dat er zoiets gebeurde. En daar hebben heel veel landbouwwerktuigen aan meegedaan. Dus wat je zag is eigenlijk niks anders dan de hele werkplaats van de Rijksdienst die leeggetrokken was en die voorbij de landrost reed.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat was voor het merendeel een beetje sausje eroverheen met 6 muziekkorpsen enzovoorts. En zo af en toe een wat versierde wagen. Maar hoofdzakelijk waren het toch wel van werktuigen van de Rijksdienst.
0: Ja, nou zou je denken, zo'n feest hè, van 10 jaar droogvallen van de oostelijke Flevoland. Dat kan je wel in een dagje gevierd hebben, maar ze maakten er een hele feestweek
2: ja,
0: van.
2: Ja, en na 1 week hadden ze er niet eens genoeg van. Want ze hielden een maand op en in september begonnen ze weer.
0: Echt waar? Ja. De drank was nog niet op of zo.
2: Nou, ik denk dat het kapitaal nog niet op was. Ja. Want dat moet ook gezegd worden. Daar hebben ze een flink bedrag voor op tafel gelegd. 26.000 gulden. Dus tegenwoordig is dat omgerekend 85.000 euro.
1: Ja. En jullie feestje nu wordt ongeveer even duur, neem ik aan.
2: Nou, bij ons niet.
1: Oh, jammer.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is ontzettend veel geld. Dan krijg je, de meerpaaldagen niet eens bij elkaar. Nee, bijna meer,
2: nee,
0: hè, denk
2: nee,
0: ik.
2: Nee, maar dat nou ja, goed, dat lag er op tafel. Moest op.
0: Ja, wat moeten mensen doen om bij die jubileumavond te zijn van jullie op de oktober?
2: Ja, dat is, dat kan via de site bij ons, dan kun je je aanmelden. En dat heet ook aanmelden, apenstaartje, historischderonte.nl.
0: Ja. Nou is de meerpaal heel groot. Betekent dat er onbeperkt mensen kunnen komen?
2: Nee hoor, er is plek voor 300 mensen zijn er.
0: Okay. Ja.
1: En dat is dan heel leuk voor de mensen die vroeger ook in Dronten wonen, toen het dorp nog net bestond? Of moeten de jonge mensen ook komen?
2: Nou, ik denk dat het. Want het gaat over 3 tijdperken. Het is het oudste tijdperk, middentijdperk en het nieuwste tijdperk. Ja. Dus ook de jongeren komen wel aan bod.
1: Leuk.
2: En ook voor hen kan het interessant zijn. Ja, en het eindigt meestal in de vorm van een reunie.
0: Mm. En een bitterbal, dat lust iedere generatie wel, denk ik.
2: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: Ja, ja, nou goed, dit jaar, 35 jaar Stichting Historisch Dronten. 3 oktober is de jubileumshow in de Meerpaal. Kijk even op de site van Historisch Dronten hoe je daarbij kunt zijn. Frits Schmid, dankjewel en veel plezier dan, hè? Ja. Over een maandje dus.
2: Ja, en graag gedaan.
0: Tot binnenkort weer.
2: Ja.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Hey Remon!
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Hey Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Een traumahelikopter heeft vanmiddag voor wat oponthoud gezorgd bij de oprit Lelystad op de snelweg A6. Het verkeer in de rijrichting Almere werd rond 4 uur tijdelijk even stilgelegd. Waarom de traumahelikopter precies op de oprit landde is niet duidelijk. Kon de politie niet aangeven. Vorig jaar september landde de heli ook al een keer op de oprit. Ook toen werd het verkeer stilgelegd. Het oponthoud van dit keer duurde slechts 10 minuten en daarna kon het verkeer gewoon weer doorrijden. De introductieweek voor studenten in Almere heeft dit jaar weinig deelnemers getrokken. Slechts 26 studenten deden mee. Volgens de organisatie komt dat onder meer doordat het uitgaan duurder is geworden en jongeren minder vaak op stap gaan. Ook is het lastiger geworden om studenten rechtstreeks te benaderen vanwege de AVG, de wet die de privacy beschermt. De organisatie probeert daarom nieuwe studenten op een andere manier te bereiken, onder meer via TikTok. En ook wordt er gekeken naar een andere datum, zodat volgend jaar meer studenten mee kunnen doen. En omwonenden van het NCCW-terrein in De Marken in Almere Haven maken zich zorgen over de herontwikkeling van het gebied. De gemeente wil de bouw van 370 woningen toestaan, maar bewoners vinden gebouwen tot 27 meter te hoog. Ook vrezen ze meer verkeersdrukte en willen ze een geluidswal. Ook voetbalclub FC Almere, die de buurman is van het terrein, heeft wensen. De club krijgt nieuwe velden, maar wil daarnaast een extra kunstgrasveld. En het fietspad door het sportpark willen ze weg hebben. De gemeenteraad bespreekt de plannen de komende weken. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Mensen kunnen onder meer een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag.
11: Goedemiddag. Het is vanmiddag afhankelijk nog droog in Flevoland, maar in de loop van de middag krijgen we te maken met stevige buien die vanuit het zuiden over de provincie trekken. Lokaal is er bij kans op onweer en windstoot. Voor de buien uit kan het nog 21 graden worden en er staat een meer matige wind uit het zuidwesten. Vanavond is het overal snel droog geworden, maar komende nacht dan kan er een enkel buitje voorkomen bij minima die uitkomen rond 15 of 16 graden. En ook het weekend verloopt toch alweer tamelijk wisselvallig, met op beide weekenddagen meerdere buien die over de provincie trekken. Vooral zaterdagavond en in de nacht naar zondag wordt het tamelijk wisselvallig met talrijke buien en een zeer stevige wind uit het zuidwesten.
12: De verkeersinformatie. Op veel plekken is het druk. Ik noem files op die 10 minuten of langer zijn. Op de A28 is dat bijvoorbeeld zo. Van Amersfoort naar Zwolle tussen Strand Nulde en Afrit Ermelo. 10 minuutjes vertraging, 4 kilometer stilstaand verkeer. De A1 Amsterdam Amersfoort tussen afrit Soest en Amersfoort West. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken afgesloten en daardoor doe je er 12 minuten langer over. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Dat is de langste file. 20 minuten vertraging. Nee, dat is niet de langste, want dat is op de A27 Almere Gorkum tussen Bilthoven en Lexmond. Daar heb je 35 minuten vertraging. En er wordt ook nog veel geflitst in de provincie. Dus let op je snelheid. Onder andere op de A6 in Lelystad richting Emmeloord bij hectometerpaal 83,8. En de andere kant op richting Muidenberg bij hectometerpaal 62,2.
9: Bijna ieder dorp heeft wel een vlag in de provincie. Maar er is in ieder geval één dorp die dat nog niet heeft, maar wel op zoek is naar een mooi ontwerp. En alle inwoners van Zwifterband, want daar heb ik het over, die mogen daarover meedenken en meeontwerpen. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Jok Beker, Geke, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe kan het nou eigenlijk dat Zwifterband nog zonder vlag zit?
1: Ik heb geen idee. Er is een vlag geweest dat Zwifterband 50 jaar bestond. Maar dat was een vlag met water en wat kringeltjes. Maar niet echt een duidelijke vlag dat je zegt van nou, dit gaat over Zwifterband.
0: Ja.
1: Dus voor een paar weken terug hadden we een vergadering. En toen zaten we zo eens te brainstormen. Toen zeiden we, ja, we moeten een vlag hebben. En dan gaan we vragen aan de dorpsbewoners.
2: Ja, want goed, ja, want Biddinghuizen bijvoorbeeld heeft wel een vlag. Dat is niet
1: zo opvallend. Dat zei je collega, maar dat wist ik ook niet.
2: Ja, nou, mensen die meekijken kunnen hem nu op de achtergrond zien. Het is blauw boven, groen onder. En dan rood-witte strepen met de ijsvogel erop.
0: Ja,
2: is dat
0: zoiets? IJsvogel, zo heet ook de buurt of de dorpsvereniging.
1: Dorpsvereniging heet ook de IJsvogel. Ja,
2: voor Biddinghuizen.
1: Ja. Ja. Ja, wij zijn de Klokbeker, hè? Dus ja, dat zal de Klokbeker moeten worden.
2: Dus we weten in ieder geval één element wat op de vlag moet staan.
1: Ja. En de toren is het bekende item van Zwifterband, hè?
0: Ja.
1: Met zijn vissenbek. Ja. Maar, dus het is heel spannend.
0: Ja, want jullie vinden het ook wel echt belangrijk dan dat het er komt. Want je had ook kunnen denken, nou ja, we hebben het niet.
1: Nee, kan. Maar soms moet je dorpsbewoners een beetje motiveren om in actie te komen en om wat te doen. En we dachten voor iets van, sommige mensen zijn heel actief, maar er zijn ook sommige mensen die zijn op de achtergrond en die zijn juist weer heel goed met pen en papier en met tekenen.
2: Ja.
1: Dus we dachten, nou, gaan we het op die manier eens mensen vragen of die een vlag willen ontwerpen voor ons dorp.
2: Ja, want moet je een beetje creatief zijn om zo'n vlag te kunnen ontwerpen?
1: Ik ben zelf wel creatief, maar niet op dat vlak. Dus...
2: Oh, u gaat niet meedoen met
1: Nee, vlag. Nee, mag ook niet. Hè? Het zou niet eerlijk zijn. Nee, dat ga ik echt niet doen. Ga ik me ook niet aan wagen.
2: Nee.
1: Ja, je moet wel een beetje inzicht hebben. En ook, ja, kijk, de vlag wordt de grootte van 1,50 meter bij een meter. Dus je kan hem wel op klein tekenen, maar het moet groot ook uitkomen. Op dat.
0: Ja, dus geen priegelwerk erop is eigenlijk.
1: Nee, dat is niet echt handig. Ja, misschien wel de naam Zwifterband. Maar mensen moeten eigenlijk hun eigen creativiteit inzetten en laten zien.
0: Ja, nu heb je AI, hè? Dus AI.
1: Ja.
0: Dan kan je gewoon invullen, ik wil een vlag, doe dit.
1: Heb ik gedaan.
0: En, wat kwam er?
1: Een blauwe vlag met groen en een windmolen en een ouderwetse molen met vier wieken. Een korenaar en aardappelen.
0: Ah.
2: En wat vond u ervan?
1: Nou, dat is niet echt Zwifterband, want we hebben geen molen met vier wieken, alleen windmolens.
2: Ook, ja.
1: Als die er nou had gestaan, had het iets geweest van oké. Nee, dat vind ik niet echt een kenbare vlag voor Zwifterband.
0: Nee. En wat is dan het idee achter die vlag? Wordt die dan alleen op tijdens dorpsfeesten uitgehangen? Of hoop je dan dat in wel gewoon echt een soort statement wordt van oké, we hangen gewoon de vlag van Zwifterband buiten?
1: Nou, het zou leuk zijn met alle activiteiten die er zijn, dat er op dat moment door het dorp gevlagd wordt. En er zou een vlag kunnen. We hebben een monument, hebben wij. En er staan 1, 2, 3, 4 of 5 vlaggenmasten. En dus een van die vlaggenmasten zou dus pertinent de vlag van Zwifterband kunnen hangen.
2: Ja, dat is ook zo leuk als je bijvoorbeeld in Noordoostpolder bent op het moment dat er van die dorpsfeesten zijn. Dat iedereen meedoet met het versieren van de voortuin. En dat het een hele eensgezinde bedoeling wordt. En dat wilt u dus ook een beetje voor
1: Zwifterband. Maar dat eensgezindheid is bij ons een beetje weg. Want echt het dorp versieren met Koninginnedag of zo, zijn de paasstraten die het echt heel uitbundig doen. Ja. Maar voor de rest is het heel weinig. In de nieuwbouwwijken zie je bijna helemaal niks.
0: Hebben mensen daar geen zin in dan of zo?
1: Nee, ik weet het niet. Ik heb wel eens het gevoel dat het minder leeft bij de mensen. Dat weten jullie misschien ook wel bij verenigingen ook. Het is heel moeilijk om mensen te krijgen voor vrijwilligerswerk. En dat merken we bij de Klokbeker ook en bij Dorpsbelang ook.
2: Ja. Maar gaan mensen die vlag dan straks wel ophangen als die er is?
1: Nou, dat hoop ik.
0: Ja, misschien is dat een eerste stapje dan naar die verbroedering.
1: Ja, dat zou best kunnen. Het zou ook heel leuk zijn dat het dan ook echt gebeurt. Hè? En wat is het mooier als jij een vlag ontworpen hebt en hij hangt door het hele dorp. Dat is het grootste cadeau wat je toch krijgen kan.
0: Ja. Maar moet je hem nou, mag je het gewoon op een A4'tje tekenen? Of moet je het digitaal aanleveren? Wat is
1: je mag allebei. Je mag en digitaal en je mag hem op een A4 inleveren. En dat kan de ene kant bij het pand van Dorpsbelangen Zuidsingel 38. En de andere kant via de website van de Klokbeker.
0: Ja, nou kan het zijn dat iemand in Biddinghuizen denkt, ik ben wel een goede vlagontwerper. Ik stop mijn een dingetje ook even erin. Mag dat?
1: Nou, daar hebben wij het over gehad, maar we willen het eigenlijk echt voor onze dorpsbewoners doen.
2: Ja.
1: Tenminste, dat vinden wij dat er beter bij past.
0: Mm-hmm.
2: En jullie gaan dan bepalen welke de beste is?
1: En we hebben 5 juryleden en die gaan bepalen wie de meest sprekende vlag voor Zwifterband heeft.
2: Dus is dat de eis, dat die het meest sprekend moet zijn? Of
1: nou ja,
2: moet die vlag
1: weet je, het is was dat jij zei dat het de vlag van de Biddinghuizen was, om die IJsselmeervogel. Maar anders had ik het niet geweten.
2: Nee, precies.
1: Snap je?
2: Als je die vlag ziet, moet je meteen denken, dat kan alleen
1: maar Zwifte Band. Kan niet anders. Ja. Ja. Ja. Dat is wel het doel erachter.
0: Ja, dus die toren, dat voel ik een beetje.
1: Dat is wel het kenmerken. Die vissenbek die we hebben, dat is wel kenmerkend voor Zwifte Band.
0: Ja.

0: Ja. Nou, de vraag is wel, wordt die vlag dan ook echt gedrukt?
1: Ja, die vlag gaat gemaakt worden, absoluut. Dat gaat zeker gebeuren, ja. Ja.
0: Nou, volgens mij kun je tot 30 september het opsturen.
1: Ja.
0: Ben je een beetje zenuwachtig van wat er allemaal binnen gaat komen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Nee. Ik zie het positief in.
0: En want wat als het nou allemaal net niet is? Kan dat?
1: Nou, dan is het wel een teken van de Zwifte Banters dat ze er niet zoveel mee hebben. Ja,
2: ja. Dan mogen de Billingenhuizenaren toch mee.
1: Ja, dan. Ja, maar, weet je, als niemand reageert, dan weet je ook hoe men betrokken is bij het dorp. Dat komt
0: maar
1: dan
0: kan
1: boven.
0: Dat er 30 man meedoen. Maar
1: nou, dat is toch al heel fijn. Ja. 30.
0: Ja.
1: En dan zijn er 10 die het doen. Het gaat om dat iemand iets bedenkt voor het dorp.
0: Ja.
1: Daar gaat het om.
0: Nog één keer eventjes, bij welk adres kan je hem in de brievenbus gooien?
1: Zuidsingel 38 in Zwifterband, dat is in het winkelcentrum zelf. En anders kun je hem sturen naar klokbekerzwifterband@gmail.com.
0: Heel goed. En hou er dus rekening mee dat hij dus 1 bij 1,50 moet worden.
1: Dat
0: dus,
1: wordt
0: hij. Ja, ja, dus je moet het goed, als hij dan in de wind wappert, moet je goed kunnen zien wat erop staat.
1: Moet je goed kunnen zien wat erop staat.
2: Ik ben echt heel benieuwd wat er ingezet.
1: Ja, wij ook.
2: Ja, gaan jullie dan alleen het winnende ontwerp bekendmaken of die andere ook?
1: Ik weet het nog niet. Daar hebben we eigenlijk nog niet. Eigenlijk moet de jury dat verder beoordelen hoe ze dat gaan doen.
2: Nou, dan wachten we dat af.
1: Ja, we wachten het. We houden jullie op de hoogte.
0: Heel goed. Geke van Splinter van de Klokbeker. Hartelijk dank en heel veel plezier bij die verkiezing straks.
1: Dank je wel.

0: Smokey Robinson en The Miracles, Tears of a Clown. Ja, we gaan richting de klok van 5 en dan weet je het, hè? Uitgebreid krijg je dan het nieuws van vandaag. Ruben die heeft het allemaal een beetje op een rijtje.
1: Ja, want vandaag komen er veel reacties binnen over het nieuws van gisteren. Dat die dijk tussen Lelystad en Enkhuizen wordt afgesloten voor zwaar vrachtverkeer. Ja, mensen die veel in vrachtauto's rijden zijn daar natuurlijk niet blij mee. Eigenlijk de hele transportsector is er niet blij mee. Dus straks horen we iemand van de brancheorganisatie die reageert op dat nieuws.
0: Ja, je moet echt tientallen kilometers omrijden.
1: Echt heel ver omrijden, ja. Dat klopt.
0: En we hebben ook een voorbeschouwing op de wedstrijd die Almere City gaat spelen. Die speelt morgenmiddag om 16:30 bij de Graafschap. Altijd een leuke wedstrijd. En onze collega Luc die was alvast eventjes gaan praten met de trainer van Almere City. En nog veel meer zometeen na 5. Maar eerst, wat hebben we staan?
1: Luna en Rosso is het volgens mij.
0: Ja, nou, het is allemaal voorbestemd in ieder geval.
2: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: Dit is Flevoland.
1: En voor een e-bike geldt dat het categorie fiets is inderdaad. Hè? Dus voetgangers en fietsers die worden beter beschermd door de wet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ervaring in deze werk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We zijn wel allemaal helemaal gesloopt. Het was echt fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Almere test 2 nieuwe maatregelen om afvaldumpingen tegen te gaan. Er komen op 8 plekken stoepteksten te staan en op 10 plekken kartonsnijders. En een traumahelikopter heeft vanmiddag voor wat oponthoud gezorgd op de oprit Lelystad in de snelweg A6. Het verkeer in de richting van Almere werd rond 4 uur tijdelijk stilgelegd, maar na 10 minuten kon al het verkeer er weer langs. Zometeen uitgebreid het nieuws uit de regio na het NOS-journaal.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, toen was ik al aan de beurt. Ik was even helemaal niet aan het opletten. Met de verkeersinformatie. Nou, de files die er stonden, die worden allemaal wel ietsjes korter. Ja, behalve op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Daar heb je een half uur vertraging, 12 kilometer stilstaand verkeer. En waar het ook nog druk is, wilde ik nog zeggen, op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Afrit Soest en Amersfoort West 13 minuten vertraging. Ja, en je hoorde hem al aankomen, de flitsers, want er staan veel flitsers in de provincie vandaag. Bijvoorbeeld op de A27 in Almere richting Hilversum, hectometerpaal 108,1. En de N307 in Dronten in beide richtingen, hectometerpaal 105,4.
8: Je hebt het gisteren al kunnen volgen. De Houtripdijk moet waarschijnlijk dicht voor zwaar vrachtverkeer. En dat heeft alles te maken met de brug in de dijk. Ja, die heeft wat schade. Dat is niet zomaar te repareren. Dus denkt Rijkswaterstaat dat het het beste is om ongelukken te voorkomen en die brug af te sluiten voor zwaar vrachtverkeer. Je hoort er zo direct meer over. Meer reacties uit de provincie. Zometeen bij Studio Flevoland.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Hey Raymond!
17: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
15: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
16: Hey Raymond!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
18: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Shawn Mendes samen met Camila Cabello. Volgens mij waren ze toen nog met elkaar. Nu inmiddels niet meer. Señorita was dit. Voor de transportsector is de afsluiting van de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen een forse tegenvaller. En vanaf dit najaar mogen zware vrachtwagens niet meer over de bruggen op de Houtripdijk rijden. En dat komt omdat die in zeer slechte staat zouden verkeren. Volgens Transport en Logistiek Nederland leidt dat tot extra reistijd en duizenden euro's aan extra kosten om te rijden. Berend Pastoor van die branchevereniging is niet blij.
1: Het is de zoveelste, toch wel weer klap in het gezicht voor de transport- en logistieke sector.
2: De bruggen in de Houtripdijk, ook wel bekend als de Markerwaarddijk, zijn inmiddels zo'n 50 jaar oud. En volgens Rijkswaterstaat aan het einde van hun technische levensduur. Er zitten scheuren in de beweegbare brug. En het beton van de twee betonnen bruggen is verouderd. Voertuigen mogen straks niet zwaarder wegen dan 15.000 kilo. En anders wordt het omrijden. Bovenlangs via Sneek of onderlangs via Amsterdam. Een extra kostenpost, nu de Houtripdijk uit de routeplanning moet.
1: Voor deze dijk / bruggen schatten wij het rond een ton per dag. Er rijden 1500 vrachtwagens per dag over de brug. Nou, als je dan uitgaat van 50 minuten aan een uur omrijdkosten, dan zit je zo rond een ton per dag voor de sector.
3: Het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Dat is een reactie wat ik hoorde van vrachtwagenchauffeurs. Voor de camera wilden ze verder niet reageren. Maar wel vertelden ze dat onlangs ook de kilometerheffing is ingevoerd. Dat er meerdere wegen zijn in Nederland waar ze niet langs kunnen omdat er gewerkt wordt. Of omdat bijvoorbeeld de Merwedebrug volledig is afgesloten. Daar komt dus in het najaar de brug over de Houtripdijk nog bovenop. Vanaf het najaar mogen ze daar niet meer overheen. En dit is toch best wel een belangrijke vervoersverbinding tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook zijn er chauffeurs die zeggen van ja, ik kan er weinig aan doen. Onze planningsafdeling die zal dan andere routes moeten gaan plannen. En dat betekent dat ik misschien wat meer op moet rijden. Maar dat een planning van zo'n transportbedrijf er wel rekening mee houdt dat deze weg een tijd is afgesloten. Nou, we weten dat dat vanaf het komend najaar gaat gebeuren. Maar wanneer precies is onbekend en hoe lang het dan nog gaat duren, dat weten we ook niet.
0: Verslaggever Mark Bakker vanaf de Houtripdijk bij Lelystad.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Boogie Box High Jive Talking. Donnie de Koning van Weerplaza, die zit voor ons klaar in Houten. Donnie, we moesten hier zelfs een lichtje aandoen in de wachtruimte bij de gasten, want het is hartstikke donker buiten.
1: Inderdaad, die buien zijn er inmiddels wel gekomen. Lokaal zelfs met de klap onweer, maar op de meeste plaatsen is het vooral gezapige regen, die ook toch wel welkom is voor de natuur. Maar misschien dat we later in de avond nog wel eventjes het zonnetje gaan zien, hoor, want de buiigheid neemt langzaamaan af. Bij temperaturen rond een graad of 18 nog rond zonsondergang. En vannacht dan krijgen we nog wel te maken met nieuwe buien vanuit het westen. Daarvooruit is het nog wel tijdelijk ietsje droger met zo'n 15 of 16 graden vannacht. En wel een stevige zuidwestenwind.
2: En dat die buien dan minder worden, blijft dat of komen ze gewoon weer terug de komende dagen?
1: Nou, morgen dan starten we nog wel overwegend droog met nog een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Maar hoe verder de dag vordert, hoe groter die kans op buien weer wordt. En zeker in de avonduren kunnen dat echt wel weer forse exemplaren zijn. Niet met onweer, maar wel met veel regenwater in korte tijd. En ook de wind gaat daarbij flink in kracht toenemen. Maar voordat het zover is, wordt het nog wel gewoon 22, misschien lokaal zelfs wel 23 graden. Dus heb je plannen morgen, ga er dan vooral vroeg op uit.
0: Ja, en zondag?
1: Ja, zondag eigenlijk een herhaling van zetten. Ook dan verschillende buien die gaan overtrekken. Dat geldt dan eigenlijk ook voor de maandag. Temperatuur blijft wel aardig op peil met zo'n 20 of 21 graden. En de meest droge dag, dat lijkt dan de dinsdag te worden. Maar de rest van de dagen heb je toch allemaal wel de paraplu nodig.
2: Ja, en zo'n dag als vandaag is dan best even omschakelen nadat het gisteren nog best wel warm was. Ja, moeten we dan nu eigenlijk afscheid gaan nemen van de zomer? Of komt er misschien nog wel een mooie dag aan daarna? Wat denk je?
1: Ja, een enkele mooie dag zal er heus nog wel komen. Maar ik denk dat het merendeel toch wel echt zal bestaan uit meer die herfstachtige dagen. Misschien in de loop van september, zeker halverwege september, zie ik nog wel wat signalen dat we een enkele zomerse dag kunnen gaan krijgen. Dus daar moeten we dan maar aan vasthouden.
0: Maar voorlopig regenjas mee.
1: Voorlopig inderdaad is dat slim om te doen.
0: Heel goed. Donnie de Koning, dankjewel. Eet smakelijk zometeen. En we wensen je een heel prettig weekend.
1: Fijn weekend.

0: Ed Sheeran samen met Nederlander Martin Garrix, Repeat It.
1: De introductieweek voor nieuwe eerstejaarsstudenten in Almere, die was vast heel gezellig deze week, maar hij trok maar 26 deelnemers. Voor corona deden nog zo'n 150 studenten mee. De organisatie achter de week hoopt volgend jaar weer veel meer studenten te verwelkomen. Noelle Blank, de voorzitter van Stichting Intro Almere, vertelde vanmiddag in onze uitzending waar die lage opkomst aan te wijten is.
2: Nou ja, sowieso als we kijken naar het uitgaansleven, dan als je kijkt naar een jaar of 10 tot 15 geleden, zie je eigenlijk dat de prijzen steeds meer omhoog gaan en dat studenten dus minder uitgaan, omdat dat gewoon, ja, het kost gewoon veel geld. En ja, het zorgt er ook voor dat mensen dus meer thuis gaan zitten dan dat ze bijvoorbeeld meegaan op zo'n introductieweek. Ja. Dat is jammer. Ja. Want een introductieweek heeft heel veel voordelen.
3: Ja, nou, hij is net voorbij, hè? Zijn jullie aan het opruimen?
2: Ja, hierachter, wat u niet ziet, dat waar ik naartoe kijk, staan alle tenten, die worden nu afgebroken. Alles wordt nu opgeruimd. En,
3: Ja. Je zei zo'n introductieweek heeft ook veel voordelen. Noem eens wat van die voordelen als je daar naartoe gaat. Wat heb je daaraan?
2: Nou ja, iedereen die daar komt, 9 van de 10, die is eerstejaarsstudent of ja, komt in Almere te wonen. Dus dan heb je dus dat het ervoor zorgt dat je en nieuwe mensen leert kennen. Je wordt in een team ingedeeld en daardoor is het belangrijk dus dat je je sociale skills gaat inzetten om eigenlijk toch met die nieuwe mensen een nieuwe band op te bouwen. En het mooie daarvan is dat aan het einde van die introductieweek zie je gewoon echt dat er nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. En dat is gewoon heel erg belangrijk voor studiesucces.
3: Ja.
2: En daarnaast is het ook voor heel veel studenten heel spannend. En daar, de medewerkers zijn al studenten die al wat langer studeren. En dat zorgt er gewoon voor dat zij onbeantwoorde vragen alsnog gewoon kunnen stellen. En ze daar een antwoord op kunnen krijgen.
3: Ja, vroeger was het ook wat makkelijker om die nieuwe studenten te bereiken. Want dan kreeg je gewoon een telefoonlijst. Dat is niet meer, toch?
2: Nee, je hebt de AVG-wet. En vroeger kreeg je vanuit Windesheim een lijst. En dan gingen ze al die nummers bellen. En dan kwam er zo'n 100 man opdagen. Ja, dat is nu helaas niet meer. Wij krijgen geen toegang tot die gegevens vanwege die privacywet. Mm-hmm. Dus het is gewoon een stuk lastiger om die nieuwe studenten te benaderen.
3: En wat zijn jullie dan van plan om die nieuwe studenten wel weer te kunnen benaderen?
2: Nou ja, zoals volgende week hebben we studentenfestival. Dat zijn ook van dat soort plekken waar heel veel eerstejaars komen. Ook de matchingsdagen van Windesheim zijn heel erg belangrijk voor ons. Dat zijn eigenlijk de dagen waarop nieuwe studenten eigenlijk gaan kennismaken met hun klas en met de opleiding. Het is eigenlijk net voor de zomervakantie. En dat zijn vaak wel van die momenten waar wij dan staan om er zo voor te zorgen dat we toch in contact komen met ze.
3: En de sociale media?
2: Ja, wij hebben zelf een Instagram-account waar we volop posten en ook wat onbeantwoorde vragen bijvoorbeeld beantwoorden. En daarmee hopen gewoon een groot publiek te bereiken. Ja, het is nou eenmaal wel wat lastiger dan voorgaande jaren.
1: Ja, we gaan het zien volgend jaar. Noelle Blank was dat, de voorzitter van Stichting Intro Almere.
4: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
9: De gemeente Almere test 2 nieuwe maatregelen om afvaldumpingen tegen te gaan. Er komen op 8 plekken stoepteksten en op 10 plekken kartonsnijders. Als de maatregelen werken, wil de gemeente ermee doorgaan. Voor de zomer werd al een tegeltaxi, leenbakfietsen en mobiele recyclingstations geïntroduceerd. Een traumahelikopter heeft vanmiddag voor wat oponthoud gezorgd bij de oprit Lelystad in de snelweg A6. Het verkeer in de rijrichting Almere werd rond 4 uur tijdelijk stilgelegd. De heli landde in de berm van de oprit vanwege een medisch incident in de Landstrekenwijk. Wat er precies daar is gebeurd is niet duidelijk. Vorig jaar, september, landde de heli ook al een keer bij de oprit en toen werd ook al het verkeer stilgelegd. Het oponthoud van dit keer duurde 10 minuten en daarna kon het verkeer gewoon weer verder. En de introductieweek voor studenten in Almere heeft dit jaar weinig deelnemers getrokken. Slechts 26 studenten deden mee. Volgens de organisatie komt dat onder meer doordat uitgaan duurder wordt en jongeren minder vaak op stap gaan. Ook is het lastiger geworden om studenten rechtstreeks te benaderen vanwege de AVG-wet. De organisatie probeert daarom nieuwe studenten op andere manieren te bereiken, onder meer via TikTok. Ook wordt er gekeken naar een andere datum, zodat volgend jaar meer studenten kunnen meedoen. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten, er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, CDA en VVD gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De nieuwe Noorse koning Haakon legt dinsdag de eed af. Dat moet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vanmorgen. Hij was 89.
11: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we lokaal nog te maken met enkele buien, maar in de loop van de avond wordt het wat droger. En in de nacht hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden en nog enkele lokale buien, bij minimale waarden van zo'n 15 of 16 graden. Morgen starten we dan nog overwegend droog, met ook nog wel wat ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar gemiddeld een graad of 22, maar in de loop van de middag en zeker in de avond neemt vanuit het westen de buienkans flink toe. En kan het zeker in de avond weer en in de nacht naar zondag stevig gaan doorplensen.
12: De verkeersinformatie dan. Het is niet meer heel druk op de meeste wegen. Op de bekende plekken heb je maximaal 5 minuten vertraging. 1 file valt nog wel op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en knooppunt Haltermerbroek. 8 kilometer stilstaand verkeer. Je doet er daar bijna een half uur langer over. En op meerdere plekken wordt geflitst. Bijvoorbeeld op de Pampusdreef in Almere in beide richtingen. We weten niet precies waar, dus let daar even op je snelheid. En op de A27 in Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 108,1.
9: Morgenmiddag speelt Almere City uit tegen de Graafschap. Altijd leuke wedstrijd. En wij blikken daarop vooruit in Studio Flevoland.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: ja, goede resultaten boeken.
1: Merk je ook dat het vertrouwen echt groeit in de groep?
0: Ja, zeker. Ik merk dat het vertrouwen groeit. Ik merk dat ja, iedereen ook met de dag fitter wordt. Wordt steeds een hechtere groep. Al kennen de jongens elkaar al een ja, ruime seizoen. Dus ja, winnen doet heel veel met de dynamiek van een groep. En ja, dat is zeker voelbaar.
1: Sinds deze week is rechtsback Martin Wasinski op huurbasis overgekomen van het Duitse Schalke. De 22-jarige Belg heeft het naar zijn zin in Almere. En kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste dagen bij de club.
2: Helemaal goed. Die ploegmaat zijn me... Ik ben hier goed aanpassen. En die helpt mij natuurlijk. En het is mooi om te zien. We hebben een paar jongens die zijn ouder en een paar jonge spelers zoals mij. En dat is natuurlijk mooi. En we zijn iedereen samen, dus dat is gewoon goed.
1: Ja, je wordt gelijk kreeg je gelijk een bak aan, noemen ze dat. Een klap op het achterhoofd toen je verloor.
2: Ja, ze verloot in training bij de Rondo. Die collega's die doen dat, dus ja, mooi.
0: Het is een dynamische speler. Een speler die heel goed aan de bal is. Specifieke kwaliteiten vooral aan de bal. Snelle jongen. Ja, op hoog niveau gespeeld ook. Dat is goed voor onze groep. En dat was ook de positie waarin we een speler zochten. Dus heel blij met hem. Ja, eerste indruk is heel goed.
1: En hij kan morgen eventueel starten?
0: Hij kan morgen eventueel starten. Dus ja, we gaan kijken hoe we het wegzetten.
1: Voor Milan Daan wordt het zijn eerste wedstrijd waarin hij weer speelminuten kan maken. De middenvelder was na een overtreding in de laatste speelronde van de play-offs tegen Willem II voor 3 wedstrijden geschorst. Na die periode langs de kant kijkt hij ernaar uit om weer onderdeel van het team te zijn.
3: Ja, het is zwaar op tribune. Je wil voetballer zijn. Op een veldje in je eentje rondjes lopen en zo, dat is moeilijk. Maar ja, dat hoort erbij. Het is jammer dat het moet, maar ja. Mijn eigen domme fout geweest. Kunnen we niks meer aan doen. Maar wat ik zeg, ik ben blij dat ik weer terug ben. En ik voel me weer een stuk vrolijker voetballen. En dat is het belangrijkste.
1: De afgelopen wedstrijden waren de wissels van groot belang. En ook voor morgen tegen de Graafschap kan dat zomaar weer het verschil maken.
0: We hebben een brede selectie, een goede selectie. Ja, dan start de een en maakt het andere het af. En ja, iedere wedstrijd kan dat ook weer anders zijn. Even los van het feit dat je de hele opstelling om gaat gooien. Maar ja, dat is onze kracht en dat moet uiteindelijk resultaat opleveren. En dat heeft tot nu toe wel goed uitgepakt.

0: The Alternative Way van Anita Meijer. En het is inmiddels bijna 6:10.
1: Oh, sorry, ik wilde gaan. Ja, dat maakt de tijd voor wat berichten van buiten de provincie, wilde ik gaan zeggen. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Volgens de rechter heeft hij zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrijven en genocide. In 1994 werden honderdduizenden Tutsi's op gruwelijke wijze vermoord. Dat gebeurde onder meer in een stadion, zegt de persrechter.
2: Er is een aantal gemeenschappen geplunderd. Mensen hebben hun toevlucht gezocht tot een stadion. En een paar dagen later is dat stadion omsingeld door Hutus. Daar was verdachte ook bij. En de Tutsi's in het stadion die zijn op een gegeven moment neergeschoten. Er zijn granaten en stenen gegooid. En degenen die nog overleefden zijn vervolgens met machetten en knuppels alsnog om het leven gebracht.
1: Ja, het zijn echt vreselijke verhalen. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man uit Ede onder meer een granaat op het veld heeft gegooid. De man heeft het zelf altijd ontkend.
0: En spoorpersoneel in het noorden van het land luidt de noodklok over toenemend geweld. Uit onderzoek van vakbond VVMC blijkt dat agressie en fysiek geweld steeds vaker voorkomen. Dat gebeurt in treinen, maar ook op station Groningen Centraal gaat het vaak fout. En daarom wil de vakbond dat de NS en de politiek ingrijpt.
3: Het varieert van schelden, spugen tot fysiek geweld. En alles wat daartussenin zit, dat komt voor op de trein helaas. En op de stations. We hebben het slecht te zien worden. Constateer dat we het laatste half jaar 2 keer hebben meegemaakt dat een conducteur bewusteloos is geslagen. Dus er is zeker geen sprake van verbetering.
0: De vakbond eist meer fysiek en zichtbaar veiligheidspersoneel op het hoofdstation en in de regionale treinen, met name in de nachtelijke uren.
1: In Nepal zijn de reddingsacties weer opgestart na de nieuwe golf. Die was ontstaan uit een nieuw stuwmeer. Het waterpeil steeg even flink en daarom moesten reddingswerkers het hoger opzoeken. In Tibet wordt de nieuwe golf als beheersbaar omschreven. Na de overstromingen deze week zijn ook nog 3 Nederlanders vermist, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken.
4: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke beelden, honderden doden, grote verwoesting. Het laatste nieuws dat wij hebben is dat wij op dit moment weten dat er 3 Nederlanders vermist zijn. We doen er alles aan om het contact te stellen, om informatie te vergaren met onze mensen ter plekke daar. Het is ook een hele lastige tijd ook voor de betrokkenen en de naasten van die mensen. En ons contactcentrum van het ministerie staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ook beschikbaar voor naasten om contact op te nemen op het moment dat zij mensen in Nepal hebben waar ze geen contact mee kunnen krijgen.
1: Het ministerie heeft geen informatie over het totaal aantal Nederlanders dat in het gebied was en dus misschien wel weer veilig terug is. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental is daar vanochtend bijgesteld naar 5. Maar er worden nog 558 mensen vermist.
0: Ja, dit verwacht je toch ook niet? Een tsunami op land.
1: Er zit niemand aankomen.
0: Nee. In Groningen is het feest vandaag. Ze vieren dat de stad in 1672 werd bevrijd. Groningen werd in dat rampjaar aangevallen door een bisschop die ook wel Bommenberend werd genoemd. Maar Groningen hield stand en daarom werden ook vanmorgen de klokken van de Martini-toren geluid.
5: Als het goed is, hebben we, zoals de burgemeester zojuist zei, de hele gemeente zelfs wakker geklokt, als het ware.
6: Ja, want dit is traditiegetrouw, hè?
5: Nou, Bommenberend, Groningens ontzet, bestaat eigenlijk uit herdenken en vieren. Natuurlijk, de kermis draait de hele dag, er zijn 2 markten. En natuurlijk het vuurwerk, niet te vergeten, vanavond. En de paardenkeuring op de Ossenmarkt.
0: Ja, niet iedereen die kon al meteen meegenieten, want de meesten moesten natuurlijk gewoon werken. En kinderen moesten eerst naar school. Tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: En voor een e-bike geldt dat het categorie fiets is inderdaad. Hè? Dus voetgangers en fietsers die worden beter beschermd door de wet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ervaring in deze werk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We zijn wel allemaal helemaal gesloopt. Het was echt fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Almere test 2 nieuwe maatregelen om afvaldumpingen tegen te gaan. Er komen 8 plekken, daar komen stoepteksten op te staan. En op 10 plekken komen kartonsnijders. En een traumahelikopter heeft vanmiddag voor wat oponthoud gezorgd bij de oprit Lelystad op de snelweg A6. Het verkeer in de rijrichting Almere werd rond 4 uur tijdelijk stilgelegd. En nadat de helikopter was geland, kon na 10 minuten het verkeer weer doorrijden. Meer nieuws vind je het hele weekend 24/7 op onze website en op onze nieuwsapp. Kijk eventjes op omroepflevoland.nl.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat op de A50 van Arnhem naar Os nog 20 minuten vast tussen Heteren en Ravenstein. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je 20 minuten oponthoud. Dat is tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens sta je tussen Elst en Lent 10 minuten vast. Op de N527, daar is vandaag een ongeluk gebeurd. De weg is nog steeds in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Je hebt het gisteren al kunnen volgen. De Houtripdijk moet waarschijnlijk dicht voor zwaar vrachtverkeer. En dat heeft alles te maken met de brug in de dijk. Ja, die heeft wat schade. Dat is niet zomaar te repareren. Dus denkt Rijkswaterstaat dat het het beste is om ongelukken te voorkomen en die brug af te sluiten voor zwaar vrachtverkeer. Je hoort er zo direct meer over. Meer reacties uit de provincie. Zometeen bij Studio Flevoland.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
14: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
15: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
18: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Voor de transportsector is de afsluiting van de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen een forse tegenvaller. En vanaf dit najaar mogen zware vrachtwagens niet meer over de bruggen op de Houtripdijk rijden. En dat komt omdat die in zeer slechte staat zouden verkeren. Volgens Transport en Logistiek Nederland leidt dat tot extra reistijd en duizenden euro's aan extra kosten om te rijden. Berend Pastoor van die branchevereniging is niet blij.
1: Het is de zoveelste, toch alweer klap in het gezicht voor de transport- en logistieke sector.
2: De bruggen in de Houtripdijk, ook wel bekend als de Markerwaarddijk, zijn inmiddels zo'n 50 jaar oud. En volgens Rijkswaterstaat aan het einde van hun technische levensduur. Er zitten scheuren in de beweegbare brug. En het beton van de twee betonnen bruggen is verouderd. Voertuigen mogen straks niet zwaarder wegen dan 15.000 kilo. En anders wordt het omrijden. Bovenlangs via Sneek of onderlangs via Amsterdam. Een extra kostenpost, nu de Houtripdijk uit de routeplanning moet.
1: Voor deze dijk / bruggen schatten wij het rond een ton per dag. Er rijden 1500 vrachtwagens per dag over de brug. Nou, als je dan uitgaat van 50 minuten aan een uur omrijdkosten, dan zit je zo rond een ton per dag voor de sector.
3: Het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Dat is een reactie wat ik hoorde van vrachtwagenchauffeurs. Voor de camera wilden ze verder niet reageren. Maar wel vertelden ze dat onlangs ook de kilometerheffing is ingevoerd. Dat er meerdere wegen zijn in Nederland waar ze niet langs kunnen omdat er gewerkt wordt. Of omdat bijvoorbeeld de Merwedebrug volledig is afgesloten. Daar komt dus in het najaar de brug over de Houtripdijk nog bovenop. Vanaf het najaar mogen ze daar niet meer overheen. En dit is toch best wel een belangrijke vervoersverbinding tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook zijn er chauffeurs die zeggen van ja, ik kan er weinig aan doen. Onze planningsafdeling die zal dan andere routes moeten gaan plannen. En dat betekent dat ik misschien wat meer op moet rijden. Maar dat een planning van zo'n transportbedrijf er wel rekening mee houdt dat deze weg een tijd is afgesloten. Nou, we weten dat dat vanaf het komend najaar gaat gebeuren. Maar wanneer precies is onbekend en hoe lang het dan nog gaat duren, dat weten we ook niet.
0: Verslaggever Mark Bakker vanaf de Houtripdijk bij Lelystad.

0: koning van Weerplaza. Die zit voor ons klaar in Houten. Donnie, het is, ja, we moesten hier zelfs een lichtje aandoen in de wachtruimte bij de gasten, want het is hartstikke donker buiten.
1: Inderdaad, die buien zijn er inmiddels wel gekomen. Lokaal zelfs met de klap onweer, maar op de meeste plaatsen is het vooral gezapige regen die ook toch wel welkom is voor de natuur. Maar misschien dat we later in de avond nog wel eventjes het zonnetje gaan zien, hoor, want de buiigheid neemt langzaamaan af. Bij temperaturen rond de graad of 18 nog rond zonsondergang. En vannacht dan krijgen we nog wat te maken met nieuwe buien vanuit het westen. Daarvooruit is het nog wel tijdelijk ietsje droger met zo'n 15 of 16 graden vannacht. En wel een stevige zuidwestenwind.
2: En dat die buien dan minder worden, blijft dat of komen ze gewoon weer terug de komende dagen?
1: Nou, morgen dan starten we nog wel overwegend droog met nog een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Maar hoe verder de dag vordert, hoe groter die kans op buien weer wordt. En zeker in de avonduren kunnen dat echt wel weer forse exemplaren zijn. Niet met onweer, maar wel met veel regenwater in korte tijd. En ook de wind gaat daarbij flink in kracht toenemen. Maar voordat het zover is, wordt het nog wel gewoon 22, misschien lokaal zelfs wel 23 graden. Dus heb je plannen morgen, ga er dan vooral vroeg op uit.
0: Ja, en zondag?
1: Ja, zondag eigenlijk een herhaling van zetten. Ook dan verschillende buien die gaan overtrekken. Dat geldt dan eigenlijk ook voor de maandag. Temperatuur blijft wel aardig op peil met zo'n 20 of 21 graden. En de meest droge dag, dat lijkt dan de dinsdag te worden. Maar de rest van de dagen heb je toch allemaal wel de paraplu nodig.
2: Ja, en zo'n dag als vandaag is dan best even omschakelen nadat het gisteren nog best wel warm was. Ja, moeten we dan nu eigenlijk afscheid gaan nemen van de zomer? Of komt er misschien nog wel een mooie dag aan daarna? Wat denk je?
1: Ja, een enkele mooie dag zal er heus nog wel komen. Maar ik denk dat het merendeel toch wel echt zal bestaan uit meer die herfstachtige dagen. Misschien in de loop van september, zeker halverwege september, zie ik nog wel wat signalen dat we een enkele zomerse dag kunnen gaan krijgen. Dus daar moeten we dan maar aan vasthouden.
0: Maar voorlopig regio's mee.
1: Voorlopig inderdaad is dat slim om te doen.
0: Heel goed. Donnie de Koning, dankjewel. Eet smakelijk zometeen. En we wensen je een heel prettig weekend.
1: Fijn weekend.

0: introductieweek voor nieuwe eerstejaarsstudenten in Almere. Die was vast heel gezellig deze week, maar hij trok maar 26 deelnemers. Voor corona deden nog zo'n 150 studenten mee. De organisatie achter de week hoopt volgend jaar weer veel meer studenten te verwelkomen. Noa LeBlanc, de voorzitter van Stichting Intro Almere, vertelde vanmiddag in onze uitzending waar die lage opkomst aan te wijten is.
1: Nou ja, sowieso als we kijken naar het uitgaansleven, dan als je kijkt naar een jaar of 10 tot 15 geleden, zie je eigenlijk dat de prijzen steeds meer omhoog gaan en dat studenten dus minder uitgaan, omdat dat gewoon, ja, het kost gewoon veel geld. En ja, het zorgt er ook voor dat mensen dus meer thuis gaan zitten dan dat ze bijvoorbeeld meegaan op zo'n introductieweek. Ja. Dat is jammer. Ja. Want een introductieweek heeft heel veel voordelen.
2: Ja, nou, hij is net voorbij, hè? Zijn jullie aan het opruimen?
1: Ja, hierachter, wat u niet ziet, dat waar ik naartoe kijk, staan alle tenten, die worden nu afgebroken. Alles wordt nu opgeruimd. En,
3: ja. Je zei zo'n introductieweek heeft ook veel voordelen. Noem eens wat van die voordelen als je daar naartoe gaat. Wat heb je daaraan?
1: Nou ja, iedereen die daar komt, 9 van de 10, die is eerstejaarsstudent of ja, komt in Almere te wonen. Dus dan heb je dus dat het ervoor zorgt dat je en nieuwe mensen leert kennen. Je wordt in een team ingedeeld en daardoor is het belangrijk dus dat je je sociale skills gaat inzetten om eigenlijk toch met die nieuwe mensen een nieuwe band op te bouwen. En het mooie daarvan is dat aan het einde van die introductieweek zie je gewoon echt dat er nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. En dat is gewoon heel erg belangrijk voor studiesucces.
2: Ja.
1: En daarnaast is het ook voor heel veel studenten heel spannend. En daar de medewerkers zijn al studenten die al wat langer studeren. En dat zorgt er gewoon voor dat zij onbeantwoorde vragen alsnog gewoon kunnen stellen. En ze daar een antwoord op kunnen krijgen.
2: Ja. Vroeger was het ook wat makkelijker om die nieuwe studenten te bereiken. Want dan kreeg je gewoon een telefoonlijst. Dat is niet meer, toch?
1: Nee, je hebt de AVG-wet. En vroeger kreeg vanuit Windesheim kreeg je een lijst. En dan gingen ze al die nummers bellen. En dan kwam er zo 100 man opdagen. Ja, dat is nu helaas niet meer. Wij krijgen geen toegang tot die gegevens vanwege die privacywet. Mm-hmm. Dus het is gewoon een stuk lastiger om die nieuwe studenten te benaderen.
2: En wat zijn jullie dan van plan om die nieuwe studenten wel weer te kunnen benaderen?
1: Nou ja, zoals volgende week hebben we studentenfestival. Dat zijn ook van dat soort plekken waar heel veel eerstejaars komen. Ook de matchingsdagen van Windesheim zijn heel erg belangrijk voor ons. Dat zijn eigenlijk de dagen waarop nieuwe studenten eigenlijk gaan kennismaken met hun klas en met de opleiding. Het is eigenlijk net voor de zomervakantie. En dat zijn vaak wel van die momenten waar wij dan staan om er zo voor te zorgen dat we toch in contact komen met ze.
2: En de sociale media?
1: Ja, wij hebben zelf een Instagram-account waar we volop posten en ook wat onbeantwoorde vragen bijvoorbeeld beantwoorden. En daarmee hopen gewoon een groot publiek te bereiken. Ja, het is nou eenmaal wel wat lastiger dan voorgaande jaren.
0: Ja, we gaan het zien volgend jaar. Noa LeBlanc was dat, de voorzitter van Stichting Intro Almere.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De gemeente Almere test 2 nieuwe maatregelen om afvaldumpingen tegen te gaan. Er komen op 8 plekken stoepteksten en op 10 plekken kartonsnijders. Als de maatregelen werken, wil de gemeente ermee doorgaan. Voor de zomer werd al een tegeltaxi, leenbakfietsen en mobiele recyclingstations geïntroduceerd. Een traumahelikopter heeft vanmiddag voor wat oponthoud gezorgd bij de oprit Lelystad in de snelweg A6. Het verkeer in de rijrichting Almere werd rond 4 uur tijdelijk stilgelegd. De heli landde in de berm van de oprit vanwege een medisch incident in de Landstrekenwijk. Wat er precies daar is gebeurd is niet duidelijk. Vorig jaar, september, landde de heli ook al een keer bij de oprit en toen werd ook al het verkeer stilgelegd. Het oponthoud van dit keer duurde 10 minuten en daarna kon het verkeer gewoon weer verder. De introductieweek voor studenten in Almere heeft dit jaar weinig deelnemers getrokken. Slechts 26 studenten deden mee. Volgens de organisatie komt dat onder meer doordat uitgaan duurder wordt en jongeren minder vaak op stap gaan. Ook is het lastiger geworden om studenten rechtstreeks te benaderen vanwege de AVG-wet. De organisatie probeert daarom nieuwe studenten op andere manieren te bereiken, onder meer via TikTok. Ook wordt er gekeken naar een andere datum, zodat volgend jaar meer studenten kunnen meedoen. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten, er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, VVD en CDA gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De 7e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam solo aan. Het weer flinke buien, maar vanavond wordt het droog. Vannacht opnieuw regen en morgen vallen de buien vooral in de middag.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we lokaal nog te maken met enkele buien, maar in de loop van de avond wordt het wat droger. En in de nacht hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden en nog enkele lokale buien, bij minimale waarden van zo'n 15 of 16 graden. Morgen starten we dan nog overwegend droog, met ook nog wel wat ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar gemiddeld een graad of 22, maar in de loop van de middag en zeker in de avond neemt vanuit het westen de buienkans flink toe en kan het zeker in de avond weer en in de nacht naar zondag stevig gaan doorplensen.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Inmiddels worden veel files vrij snel korter. Op de A50 heb je nog 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein van Arnhem naar Os. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle sta je bij Zwolle nog 10 minuten in de file vanaf Kampen. En het rijdt nog langzaam op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent. En daar is de vertraging nog net iets meer dan 5 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Morgenmiddag speelt Almere City uit tegen de Graafschap. Altijd leuke wedstrijd. En wij blikken daarop vooruit in Studio Flevoland.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

Tijd voor wat sportnieuws. Almere City FC gaat morgenmiddag om 16:30 op bezoek bij de Graafschap. De Almeerders zijn goed aan het seizoen begonnen en staan na 3 wedstrijden spelen op 7 punten. Ja, dat betekent natuurlijk dat de sfeer er goed in zit bij de ploeg.

0: al een ruim een seizoen. Winnen doet heel veel met de dynamiek van een groep. En dat is zeker voelbaar.
1: Sinds deze week is rechtsback Martin Wasinski op huurbasis overgekomen van het Duitse Schalke. De 22-jarige Belg heeft het naar zijn zin in Almere. En kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste dagen bij de club.
2: Helemaal goed. Die ploegman zijn me... Ik ben hier goed aanpassen. En die helpt mij natuurlijk. En het is mooi om te zien. We hebben een paar jongens die zijn ouder en een paar jonge spelers zoals mij. En dat is natuurlijk mooi. En we zijn iedereen samen, dus dat is gewoon goed.
1: Ja, je wordt gelijk kreeg je gelijk een bak aan, noemen ze dat. Een klap op het achterhoofd toen je verloor.
2: Ja. Ze verloot in training bij de Rondo. Die collega's die doen dat, dus ja, mooi.
0: Het is een dynamische speler. Een speler die heel goed aan de bal is. Specifieke kwaliteiten vooral aan de bal. Snelle jongen. Op hoog niveau gespeeld ook. Dat is goed voor onze groep. En dat was ook het positie waarin we een speler zochten. Dus heel blij met hem. Ja, eerste indruk is heel goed.
1: En hij kan morgen eventueel starten?
0: Hij kan morgen eventueel starten. We gaan kijken hoe we het wegzetten.
1: Voor Milan Daan wordt het zijn eerste wedstrijd waarin hij weer speelminuten kan maken. De middenvelder was na een overtreding in de laatste speelronde van de play-offs tegen Willem II voor 3 wedstrijden geschorst. Na die periode langs de kant kijkt hij ernaar uit om weer onderdeel van het team te zijn.
3: Ja, het is zwaar op tribune. Je wil voetballer zijn. Op een veldje in eentje rondjes lopen en zo. Dat is moeilijk. Maar dat hoort erbij. Het is jammer dat het moet. Maar ja, mijn eigen domme fout geweest. Kunnen we niks meer aan doen. Maar wat ik zeg, ik ben blij dat ik weer terug ben. En ik voel me weer een stuk vrolijker voetballen. En dat is het belangrijkste.
1: De afgelopen wedstrijden waren de wissels van groot belang. En ook voor morgen tegen de Graafschap kan dat zomaar weer het verschil maken.
0: We hebben een brede selectie, een goede selectie. Ja, dan start de een en maakt het andere het af. En iedere wedstrijd kan dat ook weer anders zijn. Even los van het feit dat je de hele opstelling om gaat gooien. Maar dat is onze kracht en dat moet uiteindelijk resultaat opleveren. En dat heeft tot nu toe wel goed uitgepakt.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Oh, sorry, ik wilde gaan. Ja, dat maakt de tijd voor wat berichten van buiten de provincie, wilde ik gaan zeggen. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Volgens de rechter heeft hij zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrijven en genocide. In 1994 werden honderdduizenden Tutsi's op gruwelijke wijze vermoord. Dat gebeurde onder meer in een stadion, zegt de persrechter.
1: Er is een aantal gemeenschappen geplunderd. Mensen hebben hun toevlucht gezocht tot een stadion. En een paar dagen later is dat stadion omsingeld door Hutus. Daar was verdachte ook bij. En de Tutsi's in het stadion die zijn op een gegeven moment neergeschoten. Er zijn granaten en stenen gegooid. En degenen die nog overleefden zijn vervolgens met machetten en knuppels alsnog om het leven gebracht.
0: Het zijn echt vreselijke verhalen. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man uit Ede onder meer een granaat op het veld heeft gegooid. De man heeft het zelf altijd ontkend.
2: En spoorpersoneel in het noorden van het land luidt de noodklok over toenemend geweld. Uit onderzoek van vakbond VVMC blijkt dat agressie en fysiek geweld steeds vaker voorkomen. Dat gebeurt in treinen, maar ook op station Groningen Centraal gaat het vaak fout. En daarom wil de vakbond dat de NS en de politiek ingrijpt.
3: Het varieert van schelden, spugen tot fysiek geweld. En alles wat ertussenin zit, dat komt voor op de trein helaas. En op de stations. We hebben het slecht te zien worden. Ik constateer dat we het laatste half jaar twee keer hebben meegemaakt dat een conducteur bewusteloos is geslagen. Dus er is zeker geen sprake van verbetering.
2: De vakbond eist meer fysiek en zichtbaar veiligheidspersoneel op het hoofdstation en in de regionale treinen, met name in de nachtelijke uren.
0: In Nepal zijn de reddingsacties weer opgestart na de nieuwe golf. Die was ontstaan uit een nieuw stuwmeer. Het waterpeil steeg even flink en daarom moesten reddingswerkers het hogerop zoeken. In Tibet wordt de nieuwe golf als beheersbaar omschreven. Na de overstromingen deze week zijn ook nog 3 Nederlanders vermist, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken.
4: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke beelden, honderden doden, grote verwoesting. Het laatste nieuws dat wij hebben is dat wij op dit moment weten dat er 3 Nederlanders vermist zijn. We doen er alles aan om het contact te stellen, om informatie te vergaren met onze mensen ter plekke daar. Het is ook een hele lastige tijd ook voor de betrokkenen daarnaasten van die mensen. En ons contactcentrum van het ministerie staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ook beschikbaar voor naasten om contact op te nemen op het moment dat zij mensen in Nepal hebben waar ze geen contact mee kunnen krijgen.
0: Het ministerie heeft geen informatie over het totaal aantal Nederlanders dat in het gebied was en dus misschien wel weer veilig terug is. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental is daar vanochtend bijgesteld naar 5. Maar er worden nog 558 mensen vermist.
2: Ja, dit verwacht je toch ook niet? Een tsunami op land.
0: Er zit niemand aankomen.
2: Nee. In Groningen is het feest vandaag. Ze vieren dat de stad in 1672 werd bevrijd. Groningen werd in dat rampjaar aangevallen door een bisschop die ook wel Bommenberend werd genoemd. Maar Groningen hield stand en daarom werden ook vanmorgen de klokken van de Martini-toren geluid.
5: Als het goed is hebben we, zoals de burgemeester zojuist zei, de hele gemeente zelfs wakker geklokt, als het ware.
6: Ja, want dit is traditiegetrouw, hè?
5: Nou, Bommenberend, Gronings Ontzet, bestaat eigenlijk uit herdenken en vieren. Natuurlijk, de kermis draait de hele dag, er zijn 2 markten. En natuurlijk het vuurwerk, niet te vergeten, vanavond. En de paardenkeuring op de Ossenmarkt.
2: Ja, niet iedereen die kon al meteen meegenieten, want de meesten moesten natuurlijk gewoon werken. En kinderen moesten eerst naar school. Tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: En voor een e-bike geldt dat het categorie fiets is inderdaad. Hè? Dus voetgangers en fietsers die worden beter beschermd door de wet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ervaring in deze werk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We zijn wel allemaal helemaal gesloopt. Het was echt fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
11: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
10: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files zijn opgelost, alleen op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het nog langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld. De vertraging is nog een kleine 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, en ze is hier weer, Hava Jutjel van het juridisch loket. Hava, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: We gaan het hebben over aanrijdingen met een e-bike of een fatbike. En nou zeg ik net tegen Arnold, is dat dan heel anders dan wanneer je door een gewone fiets wordt aangereden? Of wanneer je met een gewone fiets een aanrijding veroorzaakt?
3: Nou, een e-bike met zo'n kenteken, daar zal het in zitten.
2: Ja.
3: Denk ik, hè?
2: Nou, op zich niet. Het onderscheid moet vooral worden gemaakt in wel gemotoriseerd voertuig of geen gemotoriseerd voertuig. En voor een e-bike geldt dat het categorie fiets is inderdaad. Hè? Dus voetgangers en fietsers die worden beter beschermd door de wet. En dat geldt dus ook voor de e-bikes en de fatbikes. Dat is anders bij een speed pedelec of een high-speed e-bike. En die heb je blijkbaar ook. Die kunnen veel harder gaan. Die hebben een geel kenteken. En daar geldt wel een verzekeringsplicht. Maar bij de e-bike fatbike dus niet. Want dat is categorie fiets.
3: Oké, maar een fiets met een motortje, dat is dus gewoon fiets. Dat is niet een gemotoriseerd voertuig.
2: Nee. Ah, nee, maar het hangt er wel vanaf. Dus zo'n e-bike moet een vermogen hebben van maximaal 250 watt.
3: Ja.
2: Moet trapondersteuning, dus je moet wel echt trappen, wil je vooruit kunnen gaan.
3: Je mag niet zo'n hendeltje intrekken dat de motor
2: je mag geen. Het gebeurt helaas wel volgens mij.
3: Het is verboden ook, het is illegaal, maar goed. Ja.
1: Maar wat als je nou een ongeluk krijgt op je fatbike of je e-bike en je krijgt een ongeluk met een auto?
2: Ja, nou dan is het een ongeluk tussen een gemotoriseerd voertuig, dus die auto, en eigenlijk een fiets, hè, categorie gewoon
1: niet gemotoriseerd.
2: Dat
1: blijft dan een normale fiets.
2: Ja, voor de wet is een e-bike inderdaad, die aan de normen voldoet uiteraard, is dat een gewone fiets. En dan geldt eigenlijk dat die beter wordt beschermd. Dan moet je ervan uitgaan dat de autobestuurder eigenlijk voor minimaal 50% aansprakelijk is voor de schade die de fietser leidt. In beginsel, hè, dat kan soms anders zijn. En als het gaat om een e-bike bestuurder of een e-bike bestuurder, dus die onder de 14 jaar is, dat is 100%.
3: Zo.
2: En dus de rest,
3: ook, ook als de automobilist eigenlijk niet fout heeft gedaan.
2: Ja, klopt.
3: Dat is die wet dat voetgangers en fietsers dus.
2: Die worden extra beschermd inderdaad. Ja, tenzij de automobilist echt kan bewijzen dat er sprake is geweest van overmacht. Maar dan moet je echt denken aan situaties waarbij er sprake is geweest van opzet of echt bewuste roekeloosheid. Ja. Dus niet een foutje of nou ja, niet oké rijden.
3: Ik geef altijd dat voorbeeld. De donkere dagen beginnen weer aan te komen. Ja. Dan is het om 4 uur is het al donker. Ja. Het is regenachtig, donker. En zij hebben geen licht op.
2: Ja.
3: Dan kan je in principe dus niet rekening houden met iets wat er niet is.
2: Nee,
3: dan, maar dan nog is de fietser in het voordeel.
2: Nou ja, kijk, het zal wel uitmaken voor de mate van schadevergoeding. Dat zal wel uitmaken, maar het zal denk ik niet makkelijk zo zijn dat je als autobestuurder niets hoeft te betalen. Dus nergens aansprakelijk voor bent.
3: Hmm.
2: Want dat is dus echt alleen als het opzet is geweest of bewuste roekeloosheid.
3: Ja.
1: Maar wat nou als niet een e-bike of een fatbike met een auto, maar dat ze met elkaar in botsing komen?
2: Ja, dan gelden gewone regels. Dan zijn het twee gelijken aan elkaar. En dan is degene die het ongeluk heeft veroorzaakt, die is dan aansprakelijk voor de schade.
1: Dus een van de twee rijdt de rood. En is degene die de rood is gereden, is dus automatisch ook aansprakelijk. En
3: moet je dat wel kunnen bewijzen natuurlijk, dat hij door rood reed. Dus je moet zo snel mogelijk iemand die omstander is.
2: Ik zei met alle ongelukken inderdaad getuigen zoeken, gegevens uitwisselen, foto's maken.
3: Dat is niet iemand die bij jou achterop zit, hè? Dat moet echt iemand, een objectiever persoon zijn.
2: Ja. Dus ik zou maximaal eigenlijk iedereen optrommelen.
1: Ja, dan is het wel afhankelijk van waar het gebeurt. En als het meer in de stad gebeurt, heb je waarschijnlijk meer getuigen.
2: Ja, je hebt niet altijd inderdaad
1: hier op een bedrijventerrein bijvoorbeeld. Ja, dan heb je natuurlijk kans dat niemand dat gezien heeft.
3: Ja.
1: En als je nou gewond bent geraakt en je fatbike is ook beschadigd, of je fiets, dan is dat allemaal te verzekerd voor de andere partij.
2: Ja, in principe, dat zou kunnen inderdaad. Hè? Want dan heb je misschien letsel. Dus heb je misschien ook fysieke schade. Je hebt misschien mentale schade. Je kleding, je telefoon, dat kan van alles zijn. En die zou je kunnen verhalen op de tegenpartij.
3: Hmm.
2: De mate van schadevergoeding zal afhankelijk zijn van hoeveel eigen schuld, et cetera natuurlijk. Dat laat ik even in het midden. Maar die zou je inderdaad kunnen verhalen op de tegenpartij. Dus belangrijk is dat je vooral heel veel bewijsstukken verzamelt. Alles bijhoudt vanaf de dag van het ongeluk. Hè, dus alles wat erbij komt vanwege het ongeluk. Dus alle gevolgen daarvan.
3: Ja.
2: Dat je goed bijhoudt.
3: Okay.
1: En als de persoon is doorgereden? De veroorzaker van het ongeluk of de automobilist bijvoorbeeld?
2: Ja, dat zou ik niemand aanraden, want dat is een strafbaar feit. Maar mocht dat gebeurd zijn, dan zou je soms, kan je dat opvragen, kan je het politiedossier opvragen. En anders, stel dat er helemaal niemand is die je kunt aanspreken. Misschien is het tegenover helemaal niet verzekerd. Dan kan je ook een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Daar zou je misschien ook nog wat kunnen krijgen dan aan schadevergoeding.
1: Zometeen tweede onderwerp. Dan gaan we het hebben over letselschade na een ongeluk.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Body. Ja, letselschade na een ongeluk, daar praten we over met Hava, die hier nog steeds zit van het juridisch loket. We hadden het natuurlijk al gehad over die e-bikes net en over fatbikes. Hè, wat je kan doen als je dan als je schade hebt. Maar goed, het kan verder gaan dan een beschadigde auto of een fiets. Je kan zelf ook gewond raken. Hoe zit dat precies?
2: Ja. Nou ja, je kan natuurlijk zelf fysieke schade hebben. Je kan mentale schade daardoor hebben. En de gevolgen daarvan kunnen best groot zijn. He, stel dat jij in loondienst werkt, dan kan het zo zijn dat jij in één klap 70% minder gaat verdienen omdat je thuis ziek zit. Of je bent zzp'er, dan heb je helemaal geen inkomen meer.
1: Ja.
2: Het kan ook zo zijn dat jij nog extra kosten moet maken, want je moet naar de fysiotherapeut, wat jij niet in je zorgpakket hebt zitten. Je moet er naartoe reizen. Dus het kan heel veel groter zijn.
1: Het loopt behoorlijk op als je het zo vertelt.
2: Zeker,
1: hè?
2: Ja. Ja, dus dat kan heel groot zijn, het letselschade.
3: Ja. Ja, je moet het ook goed weten. Als je een goede verzekering hebt, die helpt jou op weg. Ik ken iemand, die verzekering, die was goed. En die vertelde ook elke keer, heeft u dit gedaan? Heeft u dat moeten doen? Moet u erheen reizen? Hoeveel tijd bent u ervoor kwijt?
1: En, ja, die noteert alles, hè?
3: Die noteert alles.
2: Ja,
3: en alle
2: goed.
3: Rekeningen werden gelijk ook doorgestuurd en vergoed dat ook. Maar dan zie je ook dat dat behoorlijk op kan lopen, ja.
2: Zeker, ja.
3: Het gaat niet alleen om een medische rekening, hè? Niet alleen om de fysiotherapeut of de dokter of zo.
2: Nee, dat kan dus echt van alles zijn. Het kan ook zo zijn dat jij je studie niet hebt kunnen voortzetten. Dus de gevolgen van letsel, die kunnen echt heel groot zijn. Het kan, en nogmaals, het valt niet eens te benoemen, want dat is ook heel specialistisch. En daarom zouden we ook echt aanraden om ook hulp te zoeken als je ook denkt van, hey, shit, en wat nu? Want het kan ook treinkaartjes zijn, het kan de autoritjes zijn, het kan heel veel zijn.
3: Maar ook emotionele schade natuurlijk. Als jij dusdanig in de kreukel zit dat jij je gewone gezin niet meer kunt zijn, en werk niet kan doen, dan loopt dat behoorlijk op natuurlijk ook.
2: Zeker.
1: En als je bijvoorbeeld niet kan slapen van de pijn of zo, kan daar ook nog iets tegenover staan van een vergoeding? Je zegt, nou ja, ik sliep altijd als een roos.
3: Ja. Maar emotionele schade denk ik ook.
2: Ja, zeker. Je hebt de materiële schade natuurlijk, je eigendommen, et cetera.
1: Maar dat is makkelijk
2: maar ook
1: te bepalen.
2: Materiële schade, klopt. Het is veel moeilijker om dat in een geldbedrag uit te drukken.
1: Ja.
2: En daarvoor zou je het beste wel hulp kunnen zoeken. Hè? Want je kan ook misschien een trauma hebben waardoor je niet eens kunt werken. Hè? Dus het kan daardoor alleen al een heel groot gevolg zijn.
1: Mm-hmm.
2: En daarvoor zou ik zeggen, zoek echt wel hulp, hoor. Dus dat is niet iets wat je zelf in een geldbedrag zou kunnen uitdrukken. Maar het kan zeker wel, ja.
1: Wat voor claims worden er dan uitgekeerd zo'n beetje? Wat voor bedragen praat je dan over? Wat heb je meegemaakt?
2: Nou, ik denk niet echt gekke Amerikaanse bedragen. Maar het kan soms wel eens in de tonnen zijn. Je hebt zo'n ANWB smartengeldboekje. Dat kan best interessant zijn.
1: Oh, ja.
2: Ook met de medische missers, et cetera. Maar het kan echt wel soms wel in de tonnen zijn. Stel dat je een zzp'er bent, dan loopt ze aardig op.
1: Ja, want dan krijg je natuurlijk ook, ben je ook niet verzekerd.
2: Ja.
1: Als je een advocaat moet inhuren en zo, wie betaalt dat? Dan wordt het ook allemaal op de tegenpartij gehaald.
2: Als de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade, dan betaalt die de advocaatkosten. Maar dat kan in de praktijk zat ook wel vaak de verzekeraar van de tegenpartij die dat dan betaalt voor jou. Als slachtoffer is het vaak zo dat je natuurlijk niet zelf die kosten draagt.
1: Maar dat weet je natuurlijk ook niet altijd direct van tevoren, hè? Wie er schuldig is. En dan heb je waarschijnlijk al juridische hulp ingeschakeld.
2: Ja, klopt.
3: Dan als je een goede verzekering hebt, die zegt op een gegeven moment, we gaan pas uitkeren en bepalen.
2: Mm-hmm.
3: Als de persoon om wie het gaat zegt van, oké,
1: ik heb het gedaan.
3: Nee, ik ben nu klaar.
1: Oh, zo ja.
3: Zo gaat het worden. Ik ken iemand die heeft door een aanrijding, zeg maar, minder gebruik van de hand. En op een gegeven moment wordt dan door de verzekering gezegd van, nou, we hebben fysiotherapie gedaan, artsen en zo. En dit is een punt waarop het blijkbaar blijkt dat het nu zo blijft. En dan gaan ze pas bepalen. Ja. Maar wie bepaalt dan de hoogte van die schade? Doet dan de verzekering een soort van bod? En kan je dan nog een tegenbod doen?
2: Zeker,
3: of
2: zou ook kunnen. Ja, ik zou zeggen, stel dat het erom gaat dat jij niet kunt werken, dan alleen al zou ik meteen verdergaande rechtsbijstand inschakelen. Dus ik zou niet zelf die gesprek met de verzekeraar van de tegenpartij voeren, want die heeft er ook belang bij, hè, dat er minder wordt uitgekeerd. En bovenal omdat jij niet heel goed kunt inschatten wat jouw schade nu eigenlijk is.
1: Ja.
2: Want soms kan zo'n schade, kan dat jaren voortduren.
1: Ja.
2: Zodat jij een deal sluit met die verzekeraar en je hebt over een jaar heb je nog steeds last. Ja, dan ben je te laat. Want vaak teken je er ook voor dat dat ter finale kwijting is. Dus daar kan je niet meer op terugvallen.
1: Nee.
2: Dus ik zou zeker aanraden om dan verdergaande rechtsbijstand in te schakelen. En niet zelf gewoon het vertrouwen te hebben, volledig vertrouwen in de verzekeraar van de tegenpartij.
1: Ja.
2: Want die is er niet voor jou.
3: Ja, want die tegenpartij kan ook zeggen van, ja, dat gaan we niet betalen.
2: Kan, ja.
3: Dan krijg je dus een zaak van dan.
2: Ja, dat geldt inderdaad ook voor zodat jij niet uitkomt met de tegenpartij of met de verzekeraar van de tegenpartij. Dan is het de stap naar de rechtbank.
1: Ja.
2: En dan zal de rechtbank bepalen wat de schade wordt en wie voor welke mate aansprakelijk is.
1: En in hoeverre kan het juridisch loketje bijstaan? Is dat het hele traject?
2: Nee, wij gaan niet. Wij zijn geen belangenbehartiger. Wij kunnen je wel adviseren. We kunnen ook eventueel doorzetten naar een advocaat. Als je in aanmerking komt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand, kom zeker langs bij ons. Zou ik zeker doen, want we kunnen wel goed advies geven. Maar als het nodig is en wij denken dit is wel een omvangrijk schade, dan zouden we je wel meteen doorzetten naar een advocaat.
3: Zeker. En alles noteren, hè? Gelijk vanaf begin af aan, gelijk documenteren.
2: Ja, alles bewaren. Misschien heb je wel telefoonkosten gemaakt, de treinritjes, echt letterlijk alles gaat die je maar kunt hebben. En als je niet kunt werken, hou ook bij van elke dag dat je niet hebt kunnen werken van de pijn.
3: Oké. Ja. Haven Jutjel van het Juridisch Loket, dankjewel.
4: Ja. Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
5: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
6: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we lokaal nog te maken met enkele buien, maar in de loop van de avond wordt het wat droger. En in de nacht hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden en nog enkele lokale buien, bij minimale waarde van zo'n 15 of 16 graden. Morgen starten we dan nog overwegend droog met ook nog wel wat ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar gemiddeld een graad of 22. Maar in de loop van de middag en zeker in de avond neemt vanuit het westen de buienkans flink toe. En kan het zeker in de avonduren en in de nacht naar zondag stevig gaan doorplensen.
5: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
3: In mijn hart. Bart Hettenkoven van het Shownieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, mannen.
3: Goedemorgen. Hoe is het in showbizland? Is het rustig? Ja, hè?
7: Nou, iedereen is vooral bezig natuurlijk nu vandaag zo met zo'n overlijden van koning Harold.
3: Zagen we al een beetje aankomen, hè, de laatste dagen, toch?
7: Ja, dat ging al geruime tijd wat minder goed. Maar vanochtend dan toch het nieuws dat hij is overleden. Dus daar gaat het heel erg over in showbizland. En morgen begint dan het nieuwe tv-seizoen.
3: Ja.
7: Dat is dan Super Saturday met alle programma's die er weer gaan beginnen. En
3: is er nog een programma waarvan je zegt van, hey, let daar eens eventjes op, dat is bijzonder?
7: Nee, dat is er dus niet.
3: Nee,
7: er zijn hele nieuwe dingen waarvan je zegt, oh nou, daar ga ik voor op het puntje van mijn stoel zitten.
1: Ja. Allemaal programma's die terugkomen eigenlijk.
7: Ja, dat is het meer. Ja. Dus,
3: Radioland wel, hè? Daar begint aanstaande maandag beginnen Jan-Willem Roodbeen en op Radio 10. Dat is op zich wel een bijzondere verschuiving. Ik denk dat daar wel heel veel mensen, met name een beetje met kennis en interesse in de radiowereld, dat ze daar heel erg veel naar gaan luisteren. Die eerste paar dagen.
1: Ja?
7: Zeker, dat weet ik wel zeker. En ik denk dat ze wat dat betreft een heel goed duo hebben binnengehaald, de Radio 10. Want ze zijn natuurlijk ongelooflijk populair. Blijkt ook bij iedere keer als er prijzen worden uitgereikt. Zij stonden altijd vooraan, of werden in ieder geval genomineerd. Hebben een enorme vaste fanbase. Maar ja, neem je die dus dan ook helemaal mee naar je nieuwe werkgever? Want mensen zijn toch gewoontedieren. Dus als die radiozender altijd op Flevoland staat, ja, dan is het heel lastig om die mensen daar vanaf te krijgen.
3: Dat klopt, meestal snuffelen ze wel eventjes. Ja, dat doe ik ook. Ik snuffel dan wel even, maar kom dan toch wel weer terug op het oude honk.
7: Ja, we zijn echt gewoontedieren. Dus dat wordt wel de grote vraag. Gaan al die mensen die zo ontzettend gesteld zijn op Jan-Willem en Jeroen, gaan die allemaal naar Radio 10? En blijven ze daar inderdaad ook vooral? Nou ja, goed, laten we het hopen. Ja. Ik hoop het, want ik werk voor Talpa, dus dat zou alleen maar heel leuk zijn.
3: Is er weer taart, hè, als het succes wordt?
7: Ja, precies.
1: Het is natuurlijk ook afhankelijk van wat er voor en daarna zit. Hè? Als je zo heel veel mensen hebben natuurlijk de hele dag één specifieke zender aanstaan.
3: Ja.
1: Dat
3: moet je maar lijken net ook dan, hè?
1: Ja, precies. Ja.
3: Jeroen kijkt ervan. Hij blijft wel gewoon de voice-over nog van BNB Vol Liefde, hè? Ik bedoel, ja, dat is allemaal Talpa natuurlijk, hè? Eén pot dat.
7: Waar blijft hij gewoon doen. Dus,
1: ben je bij al, Bart, met BNB? Want we spraken elkaar van de week even. Toen stuurde ik jou een foto van een jongen.
7: Ja, nee, ik ben helemaal bij. Tenminste, ik loop dan voor op Videoland, zou ik maar zeggen. En ik heb er nu nog eentje liggen.
1: Ja, wij ook.
7: Dus ik kijk mijn ogen uit en ik zit er echt helemaal in. Ik vind het echt een geweldig seizoen.
3: Ik kijk zo af en toe.
1: Oké, Arnoud kijkt nu ook.
3: Af en toe, hoor.
7: Dat begrijp ik niet. Ik begrijp niet hoe je af en toe kan. Nee. Je wil dit toch gewoon
1: allemaal zien.
3: Maar ik vind het net als met Dallas vroeger, weet je wel. En goede tijden. Je kan 2 weken later kan je instappen. Dan ben je wel weer bij.
1: Dat was ook niet met Bart. Zat ook een goede tijden. Nou, dan kon je echt niet skippen.
3: Daar keek ik elke dag dan aan.
1: Ja, dat was heel leuk.
3: Dat was ook altijd.
1: En dubbelklik.
3: Tot de deur open ging en dat Bart binnenkwam.
1: Ja, dat was leuk, hè?
3: Ja, daar is hij weer.
1: Ja, en dat hij Marloes Fluitsma gewoon begroef. Begraafde. Begroef.
7: Die later gewoon erop stond. Hè?
1: Ja. Ja, die leeft gewoon nog. Hè,
3: maar de cijfers voor BNB voor Liefde zijn nog steeds sky high?
7: Ja, sky high. Wel iets minder dan vorig jaar. Je merkt gewoon ook weer dat lineaire kijken, de mensen die echt naar de televisie kijken, dat gewoon echt heel sterk afneemt.
1: Ja.
7: Maar als je dan de Videolandcijfers, de streamingscijfers erbij optelt, dan scoort het gewoon nog heel dik boven het miljoen.
3: En wanneer is het afgelopen? Wanneer is deze serie afgelopen, zodat we dan weer BNB vol winterliefde of zo gaan krijgen?
1: Nou, dat zal toch eind september zijn, geloof ik, hè?
3: Dan al.
1: Nou, dan al.
7: Nee, ze beginnen toch nog niet eind september met...
1: Nee, volgens mij hij vraagt Arnoud van wanneer deze serie afgelopen is. Dus dat zal eind september, denk ik, zijn. Ja.
7: Volgens mij half. Echt half september.
3: Ja, goed. Dan oktober begint volgens mij de volgende lijn toch wel weer. Nee, november?
1: Januari
3: pas. Ja, oh, okay.
7: Ik verheug me ook altijd ontzettend op die reunie.
1: Ja, dat vind ik het leukst.
7: Ergens rond deze tijd altijd gaan opnemen. Ja, want ik ben dan toch wel benieuwd wie er aan wie is blijven hangen eventueel. Ja.
1: Hey, hebben jullie gekeken naar Beest de Wol, het nieuwe programma van André van Duin en Janne van der Heijden met de animal crackers die weer terug zijn?
3: Niet kunnen zien.
1: Nee?
7: Oh. Nee, ik was op vakantie nog. Maar ik heb wel gezien dat het fantastisch heeft gescoord. Dus heel veel mensen hebben er wel naar gekeken.
1: Ja, zeker. Ik heb ook gekeken.
3: Ja.
7: Volgende was het leuk?
1: André van Duin vind ik altijd leuk. Maar ik moet zeggen...
3: Melancholie.
1: Ja.
3: Toch?
1: Ja, maar het programma voelde een beetje kinderachtig, denk ik.
3: Nou ja, misschien is het gewoon laagdrempelig ingezet. Wij spraken Laris Evenberg van nu.nl. Die zei ook van ja, de reacties waren eigenlijk allemaal lovend. Het is geen hoog intelligentieprogramma of zo. Zoals Triviant of zo.
1: Nee, maar goed, dat verwacht ik natuurlijk met mijn capaciteiten wel.
3: Ja, nou, ik heb dat gisteravond nog weer een keertje proberen te kijken, dat Triviant.
1: Ja.
3: Ik denk, ja, jongens, dan kan je net zo goed gewoon zeggen van loop maar gelijk rechtstreeks door naar de finale. Want daar zit geen spanning in, inderdaad.
1: Ja.
3: Dan staat er iemand die de slimste mens heeft gewonnen, Lisa Loep.
1: Ja.
3: Ja. En die krijgt dan de vraag, welke musical wordt nu herschreven in naar een
7: film? Delft.
3: Ja,
1: en laatst hadden ze ook, hè, er was ook een kandidaat is vermist. Hè. Die zit volgende week een opsporing verzocht, ook met Annie Koop. Dus dat is op zich wel leuk.
3: Ja, die hebben ze wel gevonden. Ik wou gisteren een camouflagepak kopen voor mijn jongens.
1: Ja.
3: Toen zei die man, die hebben we wel. Dus die ging naar achteren toe. Een half uur later was hij nog niet terug. Ik zeg, waarom duurt het zo lang? Hij zegt, ik kan hem niet vinden. Goed, Bart, dat was het voor deze week, hè?
7: Nou, met deze geweldige moppetoppers.
1: Maar dit is toch hartstikke leuk? Moppetoppers is terug, jongens.
3: Nou, maar luisteren jullie wel eens naar 538 Henny Huisman met zijn mopjes?
1: Ik moet er zo aan lachen.
3: Ja, maar dat is wel echt een succes, hoor.
1: Ja.
3: De manier waarop hij ze vertelt en waarop de mensen erop lachen. Ja, ik vind het toch wel willen.
1: Ja, ik ook. Surprise, surprise. Dat is echt leuk.
3: Ja, goed. Ja. Nou, Bart, tot volgende week.
7: Fijn weekend.
3: Doei.
8: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, onder andere hebben wij hier twee gasten, twee badgasten. Gasten uit Flevoland. Ja, het is eigenlijk de laatste dag van de vakantie. Vanaf volgende week gaan we weer helemaal los met onze reguliere programmering. Maar we sluiten deze zomervakantieweek af met twee hele leuke gasten. Dejon, goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag.
1: Fijn dat je er bent.
9: Yes.
1: Net op tijd.
9: Net op tijd, ja.
1: Staat het tegen het verkeer of zo?
9: Nee, ik ben gewoon te laat van huis
10: vertrokken. Wel eerlijk.
9: Ja. Goed.
1: Dat vind ik heel eerlijk te houden.
3: Dan maak je dan polderplaat de hele week.
1: Ja, je was hier polderplaat, hè?
9: Ja, weet ik.
1: Heb je het gehoord?
9: Ja, dat heb ik gehoord. Ja, mijn plugger die stelt me altijd op de hoogte van alles.
1: Ja.
9: Ik heb gehoord dat ik hier inderdaad polderplaat was.
1: Ja.
3: En dan toch te laat komen.
1: En toch zo laat.
9: En dan toch te laat.
10: Ik vind dat je het beter moet doen aan de mensen, geven aan de mensen die op tijd komen, vind ik.
1: Ja, dat
10: sorry,
1: ik
10: met deze.
1: Ja. Zet zijn microfoon uit. Marjolein Keuning, dames en heren. Ja, wat leuk dat je er bent, Marjolein. Geweldig.
10: Leuk dat ze zijn.
1: Ja, ik ben natuurlijk met jou opgegroeid ook, weet je. Van Vrouwenvleugel tot, nou ja, Marga Bult al natuurlijk met het Songfestival. Wist je dat?
3: Hm?
1: Het Songfestival. Marga Bult, rechtop in de wind. Zij stond erachter,
3: ja.
1: Ook in de wind.
3: Ja.
1: Dat was heel leuk.
3: Je kreeg de wind van voren vaak ook, hè?
1: Ja, die kreeg je daarna.
10: Maar dat je haar tenminste goed.
1: Ja. Maar je bent 50 geworden met Marga.
10: Ja, 50.
1: Denk je daar nog wel eens aan terug aan dat moment als je dat nieuws over het Songfestival weer voorbij hoort komen?
10: Of is dat... Ja, dat gaat altijd wel een keer langs. Nou, wat heel grappig was wij hadden zo'n keyboard. Want in die tijd moest je alle steunbanden moest je in beeld brengen. Want die niet dan officieel in het ding waren. En ik stond dan achter een keyboard en stond ik helemaal zo. En toen bij de Nederlandse dingen stond ik aan de binnenkant. En dan weet ik nog wel dat... aan de buitenkant. En toen werd ik de hele tijd in beeld gebracht voor toen de hele band dan in beeld was. En die andere backing vocal zangeres, ik zal niet zeggen wie het is, die had toen op een gegeven moment, toen we in Brussel kwamen, die dacht, ik ga snel naar buiten en dan sta ik daar in het goede shot. En toen maakten ze het shot van midden.
1: Ja.
10: En toen had je dus Marga en dan ik in beeld en nog iemand. Dus het was
3: echt,
10: dat was een soort wraak. Ja, dat was de eerste, zeg maar, ontmoeting met, ja, wat haat en nijd in het vak.
1: Ja.
3: Stardom.
10: Ja, precies.
1: Het is wel het eerste, je bent natuurlijk eigenlijk, ben je natuurlijk zangeres die later is gaan spelen, toch?
10: Of
1: is
10: ja, klopt. Ik heb conservatorium gedaan. En ik ben begonnen met de musical Cats in Hamburg. Gewoon met een cd'tje gehuurd, een cassette gemaakt. In de auto ingestudeerd, naar Hamburg gereden. En toen die rol gekregen. En toen kwam ik in Nederland. En toen, toen dacht ik, nou, ik schrijf me wat castingbureaus in. En zo. En toen kreeg ik een rol in Vrouwenvleugel. En toen heb ik dat een hele tijd gedaan. Dus ik vond die combinatie wel echt super van zingen en spelen.
1: Ja. Toen zoveel indruk op me dat jij een vrouw vlug met troost in die cel, dat die oraal bevredigd werd. Ja, kun je dat nog herinneren?
10: Ja, dat was Marjan Berk. Die zei dat op een feestje tegen mij toen ik haar tegenkwam bij het concertgebouw. Van, nou ja, jij gaat... Oh, jij speelt even. Jij gaat dus dat doen.
1: Ja. Wat? Ja, nou, pijpen.
10: En, ja, zei, ja, je gaat een bewaker pijpen, dat zei ze.
1: Ja, in de cel. En dat was Troost, Maurits Troost, gespeeld door Erik de Vries.
10: En dan zei ik tegen hem, kan je een beetje inleven? En dan zei hij, nou, is daar een poster van een knappe man, daar focus ik me op.
1: Ja, want hij gaat met Kees Roorda. Ja, ja, en die is hier toevallig dinsdag te gast. Want die heeft voor Suburbia het nieuwe stuk geschreven. Zo is het.
10: Ja,
3: we hebben in ieder geval een haakje wat we hem even kunnen vragen.
1: Nou, laten we dat nou niet doen. Maar goed, De Jon, jou kennen natuurlijk nog van Popstars.
9: Ja.
1: Heb jij gewonnen?
9: Ja, klopt.
1: Hoe lang is dat alweer geleden?
9: 2008 was dat.
1: Ja.
9: Dus dat is 16 jaar geleden of zo.
1: Het lijkt wel als de dag van,
3: gisteren.
1: Als de dag van gisteren, ja. Ongelooflijk. Wat is er in die tijd allemaal met jou gebeurd?
9: Nou, een hele hoop. Ik heb nadat ik Popstars gewonnen heb, ben ik een jaartje onderweg geweest met de popgroep waar ik toen in terecht kwam. Red, samen met Steffi en Brandy. Daar heb ik een jaar mee opgetreden. Daarna is dat uit elkaar gevallen. Toen ben ik eigenlijk weer een opleiding gaan volgen.
1: Wat voor opleiding?
9: Ik deed toen een sportopleiding. Dat is eigenlijk wat ik hiervoor heb gedaan. Een sportopleiding. In combinatie met een sport-BSO. Dus een buitenschoolse opvang waar ik een sportafdeling zou op gaan richten. Mm-hmm. Maar goed, toen liepen de boekingen ineens weer zo goed dat ik het eigenlijk niet meer kon combineren. Dus toen ben ik weer gestopt. En eigenlijk heb ik vanaf dat moment altijd gezongen en verschillende projecten gedaan. Dinnershows. Ik heb 9 jaar in een coverband gezeten. Buitenlandse coverbands, veel naar het buitenland geweest en gewoon in Nederland opgetreden.
1: En jouw vriendin zie ik natuurlijk ook niet onverdienstig.
9: Ja, mijn vriendin is ook zangeres. Ja, Rachel Kramer.
1: Rachel Kramer, Chaotic heeft ze gezeten.
9: Ja, Chaotic heeft ze gedaan.
1: Eigenlijk zit ze er weer een beetje in, want ze gaan weer toeren, hoorde ik van.
9: Ja, ze hebben een reunie. Ze hebben net 2 maanden geleden 2 reunieconcerten gedaan in Tivoli.
1: Ja.
9: En daaruit is weer een theatertour gekomen die einde van het jaar gaat lopen.
1: Ja.
3: Ja, dat is lekker. Dan kun je elkaar niet gaan vervelen. Dan ben je straks lekker allebei weg.
9: Ja, dan zijn we lekker rond de kerstdagen lekker allebei op pad. Ja.
10: Daarom denk je dat ik 35 jaar getrouwd ben.
9: Het is
3: Henk.
10: Ja. Wij hebben wel een periode gehad dat elkaar weinig zagen. Hoor. Ja, nu ook. Nu zit hij weer in Leusden met onze Jordaan. Dus,
1: ja. Tuurlijk.
3: Dat houdt de spanning erin.
9: Ja, maar toch ook wel weer veel tijd wel thuis. Ja. Want door de week ben je altijd
3: thuis. Ja, dat zeggen mensen vaak wel. Dan heb je dus helemaal geen tijd voor je gezinsleven. Nou, juist wel. Want
9: juist wel.
3: Als moeder kun je juist op de tijden zijn.
9: En ik merk het ook wel eens aan mijn dochter. We hebben een dochter van 12.
3: Ja.
9: En die moet gewoon de hele week naar school. En die klaagt wel eens over dat ze haar papa en mama dat niet in het weekend ziet. Jullie moeten altijd maar weg. Zeg ik, hallo. Ik zeg, wij zijn maandag tot vrijdag.
3: Ja.
9: Zijn wij gewoon altijd thuis, hè?
3: Elke dag als jij van school thuis komt.
9: Ik zeg, normaal is het andersom.
10: Ja.
3: Ja.
9: Ik zeg dus... We zijn echt wel vaak thuis.
3: Maar als dat nou zo meteen toch goede vorm aan gaat nemen ook. En Rachel weer, Chaotic de baan op. Jij met de plaat. Dat is nu polderplaat geweest, dus dat gaat zo meteen maar storm.
9: Dan gaan jullie allebei zo meteen
3: op pad. En dan? Van 12, ze kan nog niet helemaal alleen thuis blijven.
9: Nee, dan hebben wij sowieso altijd, dankjewel, hebben we altijd vaste oppas.
10: Weet je wat ik nou heel leuk vind? Dat jullie dat vragen aan een man. Aan mij werd dit altijd gevraagd. Van, hoe combineer je dat met je kinderen en zo? En nu zit hij er gewoon met een man te doen.
1: Ja,
10: complimenten, mannen. Ja.
3: Nou ja, het is een beetje als ervaring.
1: Dankjewel.
3: Jarenlang musicals gedaan. En dan krijg je ook altijd die vraag. Oh, dan zie je dus nooit je kinderen s'avonds. Ja. Nee, s'avonds niet. Maar overdag, de hele dag wel.
9: Ja,
3: toen deed je er gek van woord.
9: Ja.
3: Eén kind hebben jullie.
9: Eén kind, 1 dochter. Ja.
3: Hoe vindt ze dat dan, dat papa en mama allebei in de showbiz zitten?
9: Nou, het is voor haar eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het is echt, als andere mensen wel eens naar haar toe komen van... oh, jouw papa en mama zingen, dan kijkt ze echt zo van, dus. Ja. Het is echt, Het is gewoon, ze is niet anders gewend.
1: En met jouw kinderen, hoe is dat?
10: Ja, mijn kinderen, die weten ook niet beter. En toen mijn dochter naar Codarts ging, mijn oudste, die had wel dan een beetje dat soms leerlingen dan zo naar haar keken. En dat vond zij dan weer raar van, ja, dit was gewoon wat het was. En wat wel bijzonder was, zij was iets minder op de roze wolk van... oh, ik zit op een kunstopleiding en ik ga beroemd worden. Want zij wist natuurlijk vanuit ons van hoe het kan zijn. Ja. En bovendien, dat was in coronatijd. Dus toen zag ze ook dat in één keer alles wegviel. En, dus dat was niet makkelijk voor hun ook soms. Maar ja, het is ook gewoon, ja, als je ouders kruidenier zijn, is dat het. Weet je
3: ja,
10: wel? En
3: precies,
10: als ze zanger
3: ja.
10: zijn, is dat het.
3: Maar
10: ja.
3: voor de onwetende is het vaak, oh, dan heb jij een kruiwagen, dan zal het wel makkelijker zijn.
10: Nee, dat willen zij juist helemaal niet. Nee,
3: integendeel.
10: Nee. Zij voelt de druk veel hoger ja. en ook wil ze dat helemaal niet. Nee.
3: Nee. Wordt er bij jullie thuis dan veel over het vak gesproken?
10: Nou ja, in de zin van de gewone dingen van waar, ja, waar ga je, wat ga je vanavond doen of wat is de schema of wat, welke snabbel ga je doen of whatever. Maar ook wel inderdaad gewoon inhoudelijk van, weet je wel, zangproblematiek als je langs de, voor je stem dat het een ellende is of weet ik wat, ik moet even naar die kanoort. Dat soort dingen, ja. Of tegenspel geven, heb ik wel eens gehad. Lees dat even voor.
3: Ja, dat is wel handig natuurlijk.
10: Ja, maar ze zijn nu al lang de deur uit, joh.
3: Ja, dus, ja. Maar, belt ze dan ook op van, mam, Cats komt weer terug. Is dat nog niet iets voor jou?
10: Ja, nee, dat doet ze niet. Nee.
1: Mis je dat? Ik heb je nog wel in Onze Jongens heb ik je nog voorbij zien komen, ja? Rolletje. Mis jij dat acteren? Of zeg je van, ik vind het juist leuk om dat nog wel steeds te combineren? Want of heb je
10: Nou ja, kijk, met acteren is het meer dat je dan ook veel echt in de Randstad moet zijn. Ik vind het heel tof nu dat ik in het Oosten woon en nog een klein appartementje in Amsterdam heb en dan eigenlijk naar theaters ga. Dan maakt het dus niet uit waar ik woon. Dus dat vind ik nu heel fijn met muziek, dat ik gewoon overal kan zijn en daar naar mijn werk kan gaan. Terwijl toen ik in Goede Tijden zat, toen moest ik natuurlijk elke dag zowat optreden, opdraven. En dan zou het wel een beetje zwaar zijn, denk ik. Ik vind het prima.
1: Mis je zo'n soap? Want je hebt natuurlijk bijna alle soap. Je hebt ook Onderweg naar Morgen gedaan.
10: Ja, nou ja, toen ik eruit stapte was het genoeg geweest. Toen had ik iets van, nou, ik heb nu alles gespeeld wat ik kan spelen. En ik wil weer andere dingen. Toen ben ik weer het theater ingegaan. Wat ik wel heel leuk vind is dat, kijk, als je met een band op on the road gaat, dan zit je in de auto lang en dan is het later. Dat is allemaal heel leuk. Maar het was ook heel gezellig op de vloer altijd. Met vooral de geluidsmensen. Daar stonden ze met zo'n boom. En dan keek ik ze af en toe aan terwijl ik iets filijns zei. En dan heb je zo'n blik met zo'n crew en zo. Dat was wel echt super gezellig.
1: Ja. En presenteren heb je ook dat gevoel van. Dat is een heel groot succes geweest.
10: Je hebt heel veel gedaan. Ik heb, doe nog steeds
9: heb
10: heel
9: je dan
10: steeds.
9: Ook, heb je dan ook het idee soms dat je in Nederland een beetje uitgespeeld hebt of zo?
10: Nee hoor, nee, maar ik heb vooral, denk ik, mijn ADHD-hoofd een beetje van, dan wil ik dit doen, dan heb ik helemaal zo'n hyperfocus van een nieuw project. Ja.
1: Denk je dat, of is het ook gedirigeerd?
10: Ik denk het, maar het is, mijn dochter lacht me altijd heel erg uit, want die heeft het ook en die zegt, ja, natuurlijk heb jij dat. Als ik dat geweten had vroeger, maar daar waren we helemaal niet mee bezig.
1: Nee.
10: Maar bij mij uit het zich in vooral hyperfocus op dingen, dus dat je helemaal erin kan gaan. Dat was met deze plaat ook die ik gemaakt heb. Toen heb ik in, ik ging dus een cursus songwriting doen en binnen een half jaar had ik 22 liedjes geschreven en ik weet niet waar het vandaan kwam, maar dat was echt heerlijk. Ja.
1: Je kan gewoon een cursus songwriting doen?
10: Ja, ik had nooit een liedje geschreven en ik woon dus nu bij Nijmegen en daar heb je het Radboud Sport en Cultuurcentrum, dus ik ging daar sporten en lekker. Maar daar zijn ook allerlei cursussen en omdat het sport en cultuur heet, heb je schaken en weet ik wat allemaal, tekenen en fotografie, maar ook songwriting. Dus ik zat daar met leerlingen van 19, 20 en ik. En dan iemand die eigenlijk veel minder wist dan ik, maar wel op een of andere manier bij mij dat perfectionisme even wist af te remmen en te zeggen van, schrijf maar gewoon, doe een brain dump. Schrijf wat er in je opkomt. Neem een paar akkoorden. En toen had ik meteen de eerste dag iets geschreven. Ik was heel geïnspireerd. En toen was het Hek van de Dam of zo. Dus soms is het wel heel fijn om eventjes dat iemand je even helpt. Terwijl je eigenlijk, ja,
1: met
10: al je kennis thuis zit en dan denk je, het was niet goed. En omdat ik toen aan het toeren was met Leon Menne met de voorstelling Kop in de Wind. En hij is ook docent op het conservatorium in Groningen. En begeleid songwriters. En dan zei ik, zal ik eens wat laten horen? Ik heb dit en dit geschreven. En hij was heel supportive. En nu is er een album. Ja,
1: ja. Ongelooflijk. Nou, het album is er nog niet, hè?
10: Nee, het is er nog niet.
9: November wordt dat, toch?
10: November, ja.
1: Zullen we eens naar het liedje van jou, wil je er wat over zeggen? Want de single is, ik kan de titel niet uitspreken. Het is ook heel raar geschreven.
9: Mag het niet?
1: Nou ja, dit is een kant van uitspreken.
9: Maar je fuck it up.
1: Er zit een vies woord in. En ik ben natuurlijk niet van de vieze woorden. Ik vind het gewoon ordinair. Het spijt me.
9: Je hebt ze uitgevonden.
10: Vind het bijzonder. Nou, nee. Durf het eens. Dus zullen we even een soort therapie sessie hier.
9: In Nederland zeggen wij toch ook, waarom heb je het verkloot?
10: Ja.
1: Nou, dat is het eigenlijk, toch?
9: Ja.
1: Nee, het is gewoon, why do you have to fuck it up, boy?
9: Dan moet je niet zo'n nadruk op fuck leggen.
3: Ja. Want dat is dat nu wel heel, je gaat er wel gelijk vol voor.
10: Nee, ik vind dat je hem nog een keer moet zeggen. Maar dan met een komma erbij. Nee, zeg jij het.
1: Nee. Nee, je mag hem zelf aankondigen. En daarna dan wil ik weten waarom je dit nummer geschreven hebt zoals het is.
10: Oké.
1: Okay. Nou, geef je jezelf aan.
10: Why'd you have to fuck it up, boy? Van mijzelf, dus Marjolein.
11: Honey, what's going on?
12: Darling.
11: What's going on with you?
12: What's going on?
11: You're looking so sad.
12: Yeah.
11: There's something going on. Please.

0: gepraat.
1: Eerlijk hoor, deze plaat. Why'd you have to fuck it up, boy? Marjolein Koning.
2: Nee, het is Marjolein, hè?
3: Ja, Marjolein. Als ja, songwriter ja. Ben ik Marjolein, ja.
1: Ja.
3: Heb je nou het einde eraf gehakt?
2: Nee, oh. Dat horen jullie niet, maar wij horen het wel. Wij praten er nu over.
1: En ik zag eens door ons heen te kreunen.
2: Het is wel een sexy plaat ook.
3: Ja, zeker.
2: Ik zie het helemaal. Weet je aan waar ik een beetje. De sneeuwer van de Jon is dat.
4: Ja, dat is niet
1: klinkt wel goed.
4: Ja, dat is ook een introotje.
2: Weet je waar het me ook een beetje aan. Kennen jullie nog de film Who Framed Roger Rabbit?
1: Ja de titel wel, maar ik weet niet meer wat.
2: Er was toch die jazz waar dat konijn verliefd op was? Het was een hele mooie dame en die stond in een club zo'n soort liedje
3: Dat
2: volgens mij zelfs voor een Oscar genomineerd trouwens.
1: Dat was een van de beste live action.
3: Ik ben ook wel geïnspireerd door Ray, weet je die zangeres?
2: Dat
3: is ook wel een beetje die...
1: Ben je bij dat concert geweest?
3: Nee, ik ben niet geweest.
1: Oh,
3: ja.
1: Was fantastisch.
3: Ja, nou, maar het eerste, dat Suzanne. Ja. Suzanne, I would like to hold you. Nou, weet je, dat was een beetje hetzelfde tempo zo. En
2: waarom kom je niet een keer gewoon live zingen?
3: Ja, dat moet ik ook doen, maar dan moet de band kunnen, ja.
2: Ja, oké. Okay. Maar je zei van, er komt een album aan.
3: Ja, nee, maar dan... Dan gaan we het zeker doen.
2: Wanneer komt het uit?
3: 13 november.
2: Oh, 13 november. En wat komt daar allemaal? Zijn het allemaal dit soort liedjes en alles schrijf je zelf?
3: Ja, ik schrijf alles zelf. Nou, ik heb gewoon mezelf geen enkele rem opgelegd van stijl. Dus gewoon wat komt er van mij? Wat komt er uit? En ik ben natuurlijk wat ouder, dus ik heb heel veel muziek geluisterd, heel veel meegemaakt. Er zit een ballad in aan à la de Pointer Sisters. Er zitten wat meer country dingen in, omdat ik ook gitaar speel. En dan kom je automatisch daarin. Maar eigenlijk is het, ik ben meer een verhalenverteller, zo zie ik mezelf. En dan bedien ik me van dingen waar ik van hou. En zo. Dus ik heb 11 nummers nu op dit album staan. En ben nu alweer bezig met het volgende album. Ja, ik vind het zo leuk om te doen. Dat schrijf ik. Had niet gedacht dat het zo fijn was. Een voorstelling is schrijven, gewoon teksten, dat deed ik al. Maar tekst en muziek, het is gewoon super.
2: Ja. Nou, blijf erbij. Zometeen hebben we ook Deon, die gaat live zijn polderplaat natuurlijk zingen voor ons. En we praten natuurlijk ook verder met Marjolein Koning.
5: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag. Gastvrij Flevoland.
2: Oh, Martijn komt ook, zie ik.
5: Met vandaag...
2: Ja, we hebben nog steeds onze gasten Marjolein Koning en Deon hier in de studio. Deon, jij gaat zometeen jouw single Jij zingen voor ons. Je hebt net even soundcheck gedaan, helemaal goed gehoord.
4: Ja, zeker.
2: Helemaal lekker. En Marjolein Koning en ik hebben net afgesproken, wij hebben eigenlijk net afgesproken, Marjolein, dat jij binnenkort hier toch met je band komt.
3: Jee,
2: dat gaan we gewoon doen. Als je al

0: Uitkomt op 13 november, moet ik zeggen.
1: Ja, klopt.
0: Want 15 november wordt het officieel gepresenteerd.
1: Ja.
0: Hoe ga je dat doen?
1: Nou, met een band van zeker 10 man. Dus dat wordt een... Ja, want we hebben 3 backing vocals. We hebben saxofoon, mondharmonica, Hermine Durlo. Orgel, piano, 2 gitaren. Dus ja, ik speel ook piano en gitaar daarbij. Maar we gaan gewoon... Ja, we hebben 13 mensen meegedaan met het album. Dus dan is 10 nog bevalt nog mee. Maar leuk logistiek ook om hier te komen. Hè?
0: Gaat het allemaal lukken dan? Gaat het met de hele band lukken, denk je dan?
1: Hier denk ik, dat weet ik niet.
2: Een heel leuk combootje.
1: Ja. Ligt aan welk nummer, wat de volgende single wordt. Ja. Of wat is, ja, dat nummer dat we bij het album uitbrengen, de single die daarbij hoort, dat kan wel met een kleinere bezetting.
0: Oké, die zou met een kleinere bezetting kunnen, ja. Als je zo'n album dan gaat schrijven, je schrijft alles zelf. Zit er dan ook een verhaal in het album dat je zegt, nou, nummer 1 moet daar beginnen en dan eindig ik bij nummer 11 daar?
1: Nee, dat wist ik helemaal niet. De samenstelling en de volgorde was ook wel inderdaad lastig. Maar ik heb...
0: Ja, hoe bepaal je dat eigenlijk?
1: Ja, gevoel en gevoel denk ik. Maar ik heb gewoon nummers geschreven die in me opkwamen. Kijk, ik heb ook dingen, bijvoorbeeld er is een nummer 1 dat heet Ellipsis. En dat is een nummer over het appen. En dat je dan van die puntjes ziet bewegen. Weet je, als iemand dan aan het terugschrijven
0: is. Ja, ja, ja.
1: En mijn dochters waren dan aan het daten. En dan kreeg ik dat allemaal mee.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En toen had ik zo'n beeld van, oh ja, dan zitten ze zo. En toen heb ik daar een nummer over geschreven. Van hoe dat is als je zit online date. En dan zie je zo, nou, dan komt er een berichtje.
0: En dan ben je zo heel erg.
1: Dus precies dat soort dingen. Dus dat maakte ik dan mee. En iets anders, zijn dingen ook van vroeger. Bijvoorbeeld dit nummer heeft ook te maken met... Nou ja, dat je dan soms een relatie krijgt en dat je dan denkt, ja, dit is het helemaal. En je weet, ooit komt er shit, weet je. Er gebeurt, dus in elke relatie is gewoon, er gebeurt wel eens wat. Maar waarom moest dat zo snel? Nou, dat heb ik wel eens meegemaakt. En andere nummers waren meer over het eerste nummer dat uitgekomen is. Dat heet This Year I'll Be Waiting. Dat was geïnspireerd op wandelingen door de uiterwaarden bij de Waal. Dat ik daar liep in de winter en ik dacht, ah, straks wordt het lente. Kreeg een beetje het idee van, hey, stel je voor dat het dit jaar nou geen lente wordt. Dat kan, hè? Stel dat er een nucleaire winter is of klimaatverandering of zo. En toen heb ik daar een nummer over geschreven. This Year I'll Be Waiting. Dus ja, zo heb ik verschillende inspiraties. En ook de gebruik dan de muziekstijl die daarbij past. En we hebben in het album samenstelling zijn begonnen met iets funkier, heftigere nummers. En het wordt alsmaar meer tot de kern. Het laatste nummer is een nummer wat ik alleen zing met piano.
0: Ja. En bewust ook gekozen voor Engelstalig?
1: Ik begon echt met... Ja, ik denk het wel. Mijn moeder was lerares Engels. Ik heb ook nog wel eens een opleiding Engels gedaan. En ik heb in Amerika gewoond. Dus dat is gewoon een taal waar ik me heel erg fijn in voel. En het is een hele compacte taal. Vaak heb je in Nederland meer omschrijvingen nodig. En in Engels heb je dan gewoon 1 lekker woord. En dat pakt zo lekker.
2: Ja.
1: Er werd me wel afgeraden natuurlijk. Want het is nu allemaal Nederlandstalig wat gedraaid wordt. Maar ja, je doet wat bij je past. En, ik vind
2: dat is het belangrijkste, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat Nederlandstalig. Jij hebt natuurlijk ook, Dion, in verschillende talen muziek uitgebracht. Is Nederlands dan het wat nu het beste bij jou past? Of doe je dat ook omdat je dan meegaat met die hype?
2: Nou, mijn eerste single was inderdaad Engelstalig. Dat was dan vanuit Popstars, wat ik met Red gedaan heb. Step Into The Light.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk vanaf 2017 dat ik mijn eigen singles uit ben gaan brengen, is alles Nederlandstalig geweest. Dat is wel zeker omdat Nederlandstalig wel in een soort opwaartse stroom op de radio was. En op zich vind ik het niet erg om Nederlandstalig te zingen. Dus heb ik gekozen om Nederlandstalige muziek te gaan maken, ja.
0: Ja, en het nummer wat je nu hebt uitgevoerd, Jij.
2: Ja.
0: Dat klinkt natuurlijk ook heel Spaans-achtig. Wat is het?
2: Ja. Ja, ik heb in 2017 de single die ik toen uitgebracht heb, die heet Geef Je Over. Dat was een cover van Ricky Martin.
0: Ja.
2: En ik wilde eigenlijk een soort... Ik ben half Antilliaans, mijn vader komt uit Curaçao. Dus salsa is bij mij met de paplepel ingegoten. Vanuit het feit dat ik in Nederland woon. En mijn moeder en Amsterdam is ook de kroeg met de paplepel ingegoten. Hm. Dus daar wilde ik een soort van combinatie van maken.
1: Ja,
2: om die twee werelden samen te laten komen. En dat noem ik zelf Nederlandstalige Latin pop.
0: Ja, en hoe doet hij het?
2: Ja, Jij gaat eigenlijk hartstikke goed. De streams gaan goed.
0: Oh, de single. Ja, ja. Sorry.
2: Ja.
0: Ja. Nee, ja.
2: En ook mede dankzij de polderplaat die ik ben geworden natuurlijk.
0: Was jij polderplaat?
2: Ja, dat heb ik vernomen ergens, ja.
0: Ja, dat bepaalt hij, hè?
3: Het doet nogal wat, hoor, zo'n polderplaat.
2: Oh, dan kijk ik jou even aan.
0: De
2: streams gaan gewoon goed. En ik zie dat het op Spotify ook gewoon in de grote lijsten opgenomen is. En dat is belangrijk voor de streams. En dat is eigenlijk met deze plaat voor het eerst dat ik dat...
0: Maar wanneer spreek je nou over een hit dan? Als je online dat dropt?
2: Ja, tegenwoordig heb je pas een hit als je zoveel miljoen streams hebt. Nou, ik ga nu richting de 30.000. Dat vind ik ook al fantastisch.
4: Ja. Dus, ja, absoluut.
2: Dus daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Ja. Check jij dat dan ook steeds, Marjolein? Hoeveel keer zo'n nummer gestreamd is?
1: Nee, dat doe ik niet. Ik ben hartstikke druk met de socials te doen. Dat moet ik ook. En dat vind ik ook heel erg leuk. En ik heb gewoon mensen die dat voor me doen. En die zeggen, misschien moet je een beetje dit of dat. Maar vooralsnog is het inderdaad best wel een nieuwe wereld waar ik me in begeef. En ik snap ook dat mensen denken, oh, wat is dit nou? Gaat ze zingen? Wat voor muziek? Dus dat moet ik nog helemaal veroveren. En ik vind het een hele leuke uitdaging. Maar ik heb gelukkig fijne mensen om me heen die me helpen. En die houden dat soort dingen in de gaten. Dat hoef ik niet te doen.
0: Ja.
2: Het is gewoon leuk om iets te doen wat gewoon dichtst bij je hart ligt. Weet je? Of dat nou Engelstalig is of Nederlandstalig. Ja. Het is gewoon belangrijk dat je uitdraagt.
1: Ja, precies. Het is een soort kindje dat nu geboren is. Ja. En dan breng je het naar buiten. Maar kijk, ik heb zoveel grote commerciële dingen gedaan. En dat is ook echt fantastisch. Ik heb echt een hele fijne voorstelling gespeeld. Een fijne series gespeeld. Maar sinds een aantal jaren ben ik zelf theatervoorstellingen aan het schrijven. En aan het uitvoeren. En nu muziek schrijven is dan gewoon nog een stapje meer naar van wat jouw kern is. En het feit dat je het opgenomen hebt en dat het er nu is, is echt gewoon voor altijd. Dat is heel fijn. Ja. Terwijl alle live optredens die je doet zijn weer weg. Zijn vervlogen, zeg maar.
0: Ja.
1: Wel, tegenwoordig iedereen staat met een telefoon te filmen.
0: Maar, dat zeg ja.
1: Maar de dingen van vroeger die ik gedaan heb, dat is niet meer te zien. En nu is dit er en het is van mij. En dat is het belangrijkste.
0: Ja, mooi. Zullen we eens eventjes gaan kijken en luisteren naar jouw live optreden?
2: Ja, Leon? Zeker. Ja? Ik ben er klaar voor.
0: Nou, ik zou zeggen, neem plaats. En dan gaan we dus luisteren naar die polderplaat. En ook kijken natuurlijk, hè, als je televisie aanzet. Want ja, we zijn gewoon op televisie tegenwoordig ook. Dan gaan we genieten van Spaanse klanken en Nederlandse woorden. Deon, jij.

0: ben jij.
1: Gek. Wat energie. Lekker hoor. Kom er nog even bij zitten. Maar
2: daarom was het ook de Polterplaat afgelopen week.
1: Ja.
2: Zo'n lekker nummer ook.
3: Ja, heerlijk.
2: Ja, heerlijk
3: ja,
2: ook.
3: Ja, het is echt wel. Gaaf hoor, man.
1: Ja.
3: Hey, schreef jij dit ook zelf allemaal?
4: Nee, dit liedje is geschreven door Lex Gaarthuis.
1: Lex, DJ.
2: De Lex.
4: Ja, ja. Ja, de Lex. Die heb ik leren kennen vorig jaar toen ik tekende bij mijn label. En daar had ik gelijk een hele goede klik mee. En hij had eigenlijk heel veel... Hij schrijft zeg maar heel veel Nederlandstalig. Maar echt het feestgenre.
1: Ja.
4: En hij zegt, maar eigenlijk ligt mijn hart bij deze muziek. Dus de Latin-achtige, soms een beetje wat meer R&B-sound dingen. En toen zei hij, ja, ik heb een paar platen liggen. Ik denk dat dat perfect bij jou past. En daar was dit er één van.
1: Ja.
4: En die hoorde ik. En toen dacht ik gelijk, ja, dit is het.
2: Dus er komt wel meer van dit soort muziek van jou aan.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Er komt een heel album uit.
4: Nou, een heel album, daar hebben we nog niet over gesproken.
2: Oké. Okay.
4: Maar we zijn nu gewoon lekker aan het bouwen. Ik heb sinds vorig jaar een label getekend bij Wesley Bronkhorst. En we zijn nu net een jaartje bezig.
1: Ja.
4: En dit is de tweede single. En we zijn al met de derde bezig en de vierde. En het is gewoon superleuk om daar weer mee bezig te zijn. Ik heb natuurlijk gewoon de afgelopen jaren alleen maar opgetreden, boekingen gedaan. En eigenlijk alles aangenomen om zoveel mogelijk op het podium te staan.
1: Ja.
4: En om nu weer dan aan de slag te gaan met eigen muziek en eigen repertoire. En en eigen kindjes uit te kunnen brengen. En dat aan het publiek te laten horen. Ja, dat vind ik wel superleuk.
2: Ook, ja.
4: Ja.
2: Marjolein, hoe kom je eigenlijk in de Ooipoldel terecht?
3: Ja, dat is een lang verhaal. Oh. Maar ik ga het kort vertellen.
2: We hebben nog 10 minuten.
3: Ja. Nou, in 2020 deed ik dus... was ik net klaar met Goede Tijden. En had een voorstelling gedaan. En Henk, mijn man, die had net Beste Zangers gedaan. Was super succesvol. Carré uitverkocht binnen een uur of zo. En toen viel alles weg. En toen dacht ik, oh mijn god, we gaan straks hier binnen zitten. Tijdenlang. En ik ga iets doen. Ik wil naar buiten. Ik wil wandelen. Ik wil moestuinen. Dus ik dacht, ik zoek eens een cursusje op. Dat ik even een beetje buiten kan zijn. En dat werd dus de Warmonderhof. Dat is een biologisch dynamische opleiding. En toen heb ik daar hier in Dronten. En dat was een mbo. Dus ik moest ook examen doen in Nederlands en rekenen en zo.
1: Oh.
3: Maar goed, dat heb ik dus 2 jaar gedaan. En daar moet je ook stage bij lopen. Dus ik liep stage in Amsterdam bij de Fruittuin van West. En in Schravenland. Maar ook in Bemmel. Aan de Waal. Beter. Nou ja, inderdaad. Vlak aan de Waal. Dus het is denk ik nog wel Gelderland. En toen dacht ik van, wat is dit een waanzinnig mooi gebied. En er zijn ook vrienden van mij die daar wonen. Er zijn heuvels. Wij wonen op een dijk nu. We zitten in een Natura 2000 gebied. Dus ik dacht, ik ga daar eens een beetje kijken. Ik wil gewoon echt een stukje grond. Dat is toen blijven kietelen eigenlijk. Toen we al lang weer naar buiten mochten. En al lang weer mochten optreden. En toen zijn we een beetje gaan zoeken. En nou, hebben we een heel mooie oude boerderij gevonden. Waar ik lekker met mijn handen in de grond kan. Wat een hele fijne balans is met dit vak. Dus dat je krijgt aandacht en je wordt bejubeld en dit en dat. Maar af en toe gewoon met je poot in de klei is ook heel fijn.
1: Mm-hmm.
3: Dus die combinatie is een heel fijn leven.
1: En als je dan behoefte hebt, dan toch even die reuring en die drukte. Dan ga je weer eventjes naar Amsterdam.
3: Dan ga ik lekker naar Amsterdam.
1: Of als je daar veel
3: mee hebt. Ik moet zeggen, Nijmegen is ook echt een leuke feeststad, hoor.
2: Zeker.
3: Vierdaagse feesten zijn geweldig.
2: Ja, heb ik jaren gestaan.
3: Maar sowieso, ook voor alles is er een feestje. En er wordt in Brabant echt heel veel... dit is dan Gelderland.
2: Het is Gelderland.
3: Ja, het is Gelderland. Nee, maar het is echt een hele fijne plek. Het is ook een studentenstad. Er zijn veel jonge mensen. Dat is heel fijn. Maar Amsterdam is ook heel dichtbij.
2: En de enige plek in Nederland waar een verkeersplein is.
3: Ja, een soort zoals in Parijs, hè, rond de Arc de Triomphe.
2: Ik vind dat het is een verkeersplein.
3: Ja. Hoe heet dat zo?
2: Dat is anders.
3: Wat is het verschil dan?
2: Ja, daar mag je gewoon over de
3: dat vind ik zo fijn.
2: Gaan en naar meerdere afritten.
3: Er zijn mensen in Nijmegen die er niet op durven, maar ik vind dat heerlijk. Gewoon gaan en dan lekker een beetje voordringen. Ja.
2: Beroemde Keizer Karelplein, waar ook de Schouwburg aan zit.
3: Ja.
2: Ja, prachtig.
1: Goed mensen, de tijd zit erop voor deze week. Ik vond het heel fijn dat jullie er waren.
2: Ja,
3: dankjewel.
1: Marjolein Koning. Nou goed, we wachten je album natuurlijk af op 13 november. En laten we even kijken hoe we dat vorm kunnen geven om dat hier te doen.
3: Dat gaan we zeker
1: binnenkort
3: doen. Klonk net hier te gek, dus dat zit wel goed.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. We gaan lekker weekend vieren.
2: Ja, jij ook.
4: Zeker.
2: Dankjewel. Ga je nog wat leuks doen?
3: Nee.
1: Ja, we gaan wel wat leuks
2: Absoluut
1: doen.
2: Absoluut niet.
1: Ja, nee, maar ook dingen die we kunnen melden. Nee, daar gaan we wel.
0: Dit is Flevoland.
5: En voor een e-bike geldt dat het categorie fiets is inderdaad. Hè? Dus voetgangers en fietsers die worden beter beschermd door de wet.
0: Ook dit is Flevoland.
6: Ik heb ervaring in deze werk.
0: En dit is ook Flevoland.
7: We zijn wel allemaal helemaal gesloopt. Het was echt fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
8: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 8 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
10: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zijn.
9: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
11: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
9: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Een hoed kan natuurlijk gewoon iets zijn tegen de regen of de zon, maar een hoed kan ook een kunstwerk zijn.
2: Ja, dat weet Suzanne Jonker-Panis uit Almere als geen ander. Zij is namelijk hoedemaker en maakt onder de naam Zo Creatief bijzondere hoofddeksels. En Suzanne is bij ons. Suzanne, goedemiddag. Ja, hoe is bij jou eigenlijk ooit die liefde voor hoeden begonnen?
3: Ik ben 10 jaar geleden ben ik begonnen met een opleiding hoeden maken. Dat lag een beetje in het verlengde van het feit dat ik coupeuse ben. Dus het was altijd al een wens om een keer hoeden te leren maken. Ik ben toen naar een hoedemaakster in Amsterdam gegaan. Die geeft daar les in, Marga van der Bos. En ja, daar ben ik terechtgekomen en tot op heden niet meer weggegaan eigenlijk. Ik volg nog steeds lessen bij haar.
1: Ja, en nu ben je hoedemaker. Hoe ziet een dag van een hoedemaker eruit?
3: Het is maar een heel klein deel van mijn dag. Ik vind het hoedemaken op zich vind ik ontzettend leuk om te doen. Je kan er heel veel creativiteit in kwijt. Zitten heel veel naaitechnieken zitten erin. Het is alleen om als hoedemaker ook je brood te verdienen. Dat is wel een beetje een lastige. Er zijn er een paar die dat kunnen hoor. Maar zo'n grote klantenkring heb ik daar niet voor. Dus het geven van naailes en workshops is mijn werk. En het hoedemaken doe ik daarnaast. En af en toe heb ik een klant waar ik iets voor maak. Of een wedstrijd waar ik aan meedoe. Ik doe veel in de Nederlandse hoedenvereniging op het moment. Dus dan ben je ook heel veel in contact met andere hoedemakers. Ja, en zo ben je er lekker mee bezig eigenlijk.
2: Je zegt al, het is eigenlijk niet zoveel werk als hoedemaker. Want ja, we zijn eigenlijk een volkje wat niet zoveel hoeden draagt.
3: Nee, het is ook in het algemeen een beetje dat het dragen van hoeden gaat een beetje met een golfbeweging. Soms is het wat meer in de mode. Dan zie je wat meer wat zonnehoeden of in de winter van die lekkere vilthoeden. Maar ja, echt als dagelijks iets wat je bij een nieuwe jurk of een nieuw pak aantrekt, dat ja, zo bekend is dat niet meer.
2: Nee, behalve als je naar de kerk gaat misschien op zondag.
3: Ja, inderdaad. Ja. Kerkelijke klanten die dragen iedere zondag nog wel een hoed. Maar ja, het is iets wat een beetje aan het verdwijnen is en hopelijk ook af en toe weer een beetje terugkomt.
1: Maar hoe zit dat bij jezelf dan? Want nu heb je een hoed op, maar ja, je bent ook hier voor een interview.
3: Ja, dan zet je hem op inderdaad. ik heb ook niet dagelijks een hoed op inderdaad.
1: Nee.
3: Zomers wel meer, gewoon omdat uit praktische reden om de zon uit je gezicht te houden, is het echt heel fijn om een hoed te dragen. Vooral als je een hoed hebt van een goed zomers materiaal, zoals riet of stro. Dat is heel comfortabel op je hoofd. 'S Winters, als het heel koud is, is het heel fijn in plaats van een muts een vilthoed op te zetten. Maar ja, het is ook niet iets wat ik dagelijks op mijn hoofd zet inderdaad.
2: Nee, noem je al twee materialen, bijvoorbeeld stro en vilt.
3: Ja.
2: Maar je zit nu in een periode waarin je hele andere materialen
3: gebruikt. Ja, ik gebruik op het moment heel veel leer. Nou, dat is ook wat ik zelf op mijn hoofd heb en wat ik daar op de hoek van de tafel heb staan. Dat is een heel dun schapenleer wat hoedemakers meestal gebruiken. En ik doe daar Canadees smokwerk op. Dus dat is een bepaalde naaitechniek. Je naait aan de achterkant van het leer in een bepaald patroon hoeken aan elkaar. En dan krijg je aan de voorkant een 3D-effect. Nou, dat is net als dit. Het lijkt
2: gevlochten.
3: Ja, het ziet eruit als gevlochten leer. Maar het is dus eigenlijk gewoon één lap leer.
2: Ja, en de andere, want ik zag ook een roze exemplaar liggen. Dat lijken wel strikjes.
3: Ja, dat is je maakt eigenlijk een soort van rechthoekjes. En aan de goede kant van het leer zet je dat weer aan elkaar vast, waardoor er een strikje ontstaat. En een kraaltje op kan doen. Zo zijn er heel veel motieven van hoor. Dat Canadees smokwerk, dat werd eigenlijk oorspronkelijk heel veel in de kleding gedaan. Dan praat ik over zo'n 100 jaar geleden ongeveer. Het is niet eens zo vreselijk oud. Ik heb dat gezien inderdaad, dat iemand dat op kleding verwerkte. En dat leek me leuk om dat eens in leer te doen op een hoed.
1: Ja, want net noemde je allerlei praktische eigenschappen van hoeden. Maar door dit soort technieken toe te passen, wordt het eigenlijk echt kunstwerken, toch?
3: Ja, het wordt een beetje wat meer een kunstwerk inderdaad. Het is niet iets wat je dagelijks op je hoofd zet. Maar wel heel mooi is bij een gala, een bruiloft. Dat soort evenementen. Is het ook heel mooi om je outfit af te maken met een mooi hoofddeksel.
2: Hoe werk je eigenlijk? Schets jij eerst een ontwerp of ga je gewoon aan de slag?
3: Ik ga gewoon aan de slag, ja. En ik weet, mijn hoedenlerares die houdt mij voor van maak een schets inderdaad. Ik vind dat heel lastig. Toch meer van dingen uitproberen en dan een beetje te gaan vormen. Ergens op vormen zetten. Er zit altijd een vorm onder of een materiaal onder ook. Zeker met stof en met leer. En dan aldoende ontstaat er vaak iets wat denk van, oh, dat is leuk, dan kan ik iets mee verder. Of je maakt weer een nieuwe die dan net weer even iets mooier is. Ja, zo ga je een beetje...
1: Maar mislukt het dan ook wel eens als je zo maar aan de slag gaat?
3: Ja hoor, dat mislukt ook wel eens. Dat je denkt van, nou, dit was het niet. Ik doe, eens in het jaar heeft de Nederlandse Hoedenvereniging schrijft een wedstrijd uit. En dat is altijd of met een bepaald materiaal of in een bepaald thema wat gemaakt moet worden. Ja, en dan heb je een idee en soms maak ik wel eens een tekening dan van, ik wil een beetje die kant op en dan ben je bezig. En het materiaal valt uit elkaar wat je gebruikt of... De vorm doet gewoon niet wat je voor ogen had. Ja, en is gewoon opnieuw beginnen.
2: Ja, want dit jaar heb je meegedaan ook aan die wedstrijd. En er was het thema bruiloft, volgens mij.
3: Moet even heel team nadenken. Want
2: nou,
3: ik heb
2: een hele grote cowboyhoed gemaakt, eigenlijk. Met dat smokwerk, maar dan met wit leer.
3: Precies, dat ook met dat smokwerk inderdaad. En de opdracht was eigenlijk om een hoed te maken of een hoofddeksel te maken, passend bij een van de drie jurken die gegeven werden. Er waren drie prachtige witte bruidsjurken. En ik hou ervan om iets te maken wat net even anders is dan wat je normaal gesproken in de winkel ziet. Zeker als het om een wedstrijd gaat. Ja, en toen is eigenlijk dit eruit gekomen. Er zat één jurk bij die een hele mooie strakke belijning had. Geen tierlantijnen eraan, eigenlijk helemaal niks. Alleen één piepklein strikje zat erop. Nou, en dat was eigenlijk mijn inspiratie om dat op die hoed te zetten. Ja. En dan maak ik hem iets stoerder.
2: Heel praktisch is het misschien niet als je trouwt, of wel?
3: Op zich, het zit wel heel goed op je hoofd.
2: Oh ja.
3: Het wiebelt niet. Het is natuurlijk wel wat zwaarder een grote hoed. Zeker als je er leer op gaat zetten. De bovenkant van de hoed is overigens open. Er zit een soort gaasmateriaal in, waardoor die weer luchtig wordt. Daar is wel over nagedacht. En ook de rand is van een luchtiger materiaal. Ja, je moet durven.
1: Maar het zit goed op je hoofd, maar je maakt het voor andere mensen ook. Is dat dan nog moeilijk? Moet je dan heel precies iemand hoofd opmeten?
3: Ja, heel goed de maat weten en het heel goed passend maken. En geen enkel hoofd heeft dezelfde vorm ook. Nee. Dus je moet goed kijken van wat voor vorm iemand heeft. En wat zit lekker, wat is praktisch, wat wil diegene inderdaad. Kijk, een fascinator zoals dit, dat is veel luchtiger.
2: Ja, dat
3: is makkelijker.
2: Zit eigenlijk op een haarband vast, hè?
3: Ja, een haarband of een elastiekje met kammetjes. Deze elastiek met een kammetje erin. Dus dat is lichter. Dat je kan alles doen zonder dat het van mijn hoofd af gaat. Ja, en een hoed is wel iets wat je echt op je hoofd hebt zitten natuurlijk. Ja. Dus dat...
2: Nou, is het bekendste hoedenhoofd van Nederland op dit moment Maxima, denk ik. Koningin Maxima.
3: Ja.
2: Als je daar nou voor gevraagd zou worden om daar iets voor te maken, moet jij dan met een meetlint naar haar toe om haar hoofd op te meten? Of hoe werkt dat als je zo'n klant krijgt?
3: Ik heb geen idee hoe dat zou werken bij haar. Of dat iemand misschien met de maten komt. Of dat ze zelf naar je toe komt. Of moet je daarheen? Nee, ik zou het niet weten. Ik zou het graag een keer willen uitproberen.
1: Lijkt me best wel leuk om het hoofd van Maxima een keer op te meten.
3: Ja, fantastisch. Ja.
2: Ja. Waar droom je van, Suzanne? Wat zou je nog heel graag willen? Of waar wil je naartoe misschien?
3: Op zich niet eens. Het wordt heel vaak gezegd, hè, van als je van Maxima een hoed zou kunnen maken. Ja, natuurlijk fantastisch als je dat een keer zou kunnen doen. Maar of dat nou het hoogst haalbare is wat je zou willen. Ik zou meer willen dat er wat meer mensen zijn die hoeden dragen. En dat er weer wat meer in het straatbeeld zou komen. Want als je wel eens kijkt naar beelden of filmpjes van jaren 50, jaren 60 zelfs nog. Alle mannen hadden een hoed op. Vrouwen hadden sowieso iedere zondag wel een hoed op, denk ik. Dat is misschien dat, of dat ooit nog terugkomt, dat weet je niet.
1: Want als we die foto's zien, dan noemen we het allemaal heel elegant en mooi.
3: Ja, prachtig inderdaad. Ja, het is misschien wat minder praktisch in veel dingen. We zijn natuurlijk ook wel een praktisch volk. Maar iets meer hoeden, dat zou best leuk zijn. Ik denk dat het straatbeeld er best leuker van wordt.
2: Ja, een hoedje per dag houdt de dokter weg, zoiets.
3: Ja, zoiets inderdaad. Dat hebben ze ook met die appels geprobeerd. Toen is ook gelukt.
2: Heel goed. Nou, jouw mooie werk is te vinden op Instagram. Want daar plaats je al die hoeden
3: zeker.
2: Die je maakte.
3: Of op mijn website.
2: Zo creatief, dubbel O van
3: ja,
2: zo, hè?
3: Zo dubbel O creatief. .nl. Dat is mijn website en daar is hij ook op Facebook en Instagram te vinden.
2: Heel goed. Dankjewel, Suzanne Jonker-Panis.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Heb je zin om erop uit te gaan dit weekend? Nou, dan hebben wij een paar tips voor je in onze provincie. Vanavond en morgenochtend kun je bijvoorbeeld een rondleiding krijgen op de No Shit Boerderij, een zonnegoed in Ens. Je leert dan onder meer over bio-vegan landbouw, het voedselbos en over bodembeheer. Aanmelden kan via noshitfood.nl.
2: Nou, als dat niet een webadres is wat je kan onthouden, No Shit Food.
1: Ik krijg er meteen zin in.
2: Nou, in Almere kun je morgen meeswingen op het ritme van verschillende brassbands tijdens het Festival of the Drums. Het feest is morgen van 12 uur 's middags tot en met 11 uur 's avonds op de Esplanade. En komende zondag kun je mee fietsen in de tweede editie van de Rotaract wielertocht. Die vertrekt vanuit Krijl. Er zijn verschillende fietstochten, dus je kunt meedoen op je racefiets, maar ook op je e-bike bijvoorbeeld.
1: En wil je dit weekend genieten van muziek? Nou, dat kan ook. Dan heeft het Almeerse ensemble Black Pencil iets bijzonders in petto. De muzikanten van Black Pencil gaan namelijk concerten geven bij verschillende landschapskunstwerken in de provincie. Nou, hoe dat zit, weet Jorge Isaac. Hij is artistiek leider van Black Pencil en een van de muzikanten die meedoet. Jorge, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Nou, we spreken je dit keer even niet bij ons in de studio, maar via een videoverbinding. Want jij zit midden in repetities, onder meer voor komend weekend. Hoe gaat het ermee?
3: Het gaat goed, inderdaad. Ik zou het liever bij jullie, naast jullie zijn en voor jullie live te spelen. Maar nog even repeteren hier.
2: Ja, jullie hebben eerder al een hele reeks opgenomen muziek. Jullie zijn bij landschapsart geweest, bij die kunstwerken. En daar hebben jullie je laten inspireren. Hè? Is dat de muziek die jullie gaan spelen dan?
3: Precies. Wij verklanken de landschapkunstwerken van Flevoland. Flevoland heeft iets unieks. Nergens in de hele wereld vind je zoveel landschapkunstwerken bij elkaar zoals in Flevoland. En dat is voor kunstenaars, in dit geval voor muzici, een enorme inspiratiebron om iets moois van te maken.
2: Ja, we kunnen ook even wat laten horen. Dit is Hypernature. Komt-ie aan.

0: En Gorgen, met wat voor instrumenten maken jullie deze muziek eigenlijk?
1: De bezetting van Black Pencil is een unieke bezetting. Het bestaat uit blokfluit, panfluit, altviool, accordeon en een slagwerk. En dan weer nergens in de wereld vind je zo'n mooie bezetting. En voor de landschapkunstwerken hebben wij composities laten maken die gebruik maken van deze unieke setup. Al dan niet in gebruik met elektronica.
0: Ja, want zo klinkt het wel een beetje. Zo, je hebt zo'n instrument met een draad waar je dan met je hand zo bij moet. Daar klinkt het een beetje naar. Ik weet niet of dat het ook is.
1: Ja, nou in dit geval, het was een stuk van Anthony Virumara, Hypernature. Die maakt gebruik ook van de klanken van Black Pencil, maar verwerkt door een computer. En dat spelen we, dus daar spelen we samen live mee.
0: Ja, ja.
2: Nou, dit weekend staan er dan 4 concerten op het programma. Onder de titel Buitengewone Land Art Music. Wat gaat er precies gebeuren?
1: Nou, Black Pencil op tournee in de verschillende landschapkunstwerken in Flevoland. Wij doen op zaterdag en zondag nou concerten in de openbare ruimte, gratis toegankelijk. Programma van morgen, zaterdag, is om 4:00 beginnen wij in Almere bij Polderland Garden of Love and Fire. Daar geven wij een concert. Gaan we door naar Lelystad en dan om 8:00 s'avonds spelen wij bij Exposure. En dan op zondag om 1:00 spelen wij in Marknessen bij het kunstwerk Delta Werken / En tot de slot om 5:00 in Biedenhuizen op zondag bij het landschapkunstwerk Rief. En daar spelen wij muziek die gecomponeerd is voor die landschapkunstwerken. En ook muziek die geïnspireerd is door de natuur. Historische muziek, oude muziek die te maken heeft met vogels, met landschap. En zo maken wij nou hopelijk een hele mooie show voor de toeschouwers.
0: Ja, want is dit eigenlijk, zijn deze stukken ook wel op andere momenten te beluisteren? Spelen jullie ze ook nog wel eens op andere plekken, of is dat echt gebonden aan die landart?
1: Het is geboren en geïnspireerd uit landart, maar dit zijn de stukken die sowieso blijven spelen. De première van de stukken klinken morgen en overmorgen op de plekken waar die, laten we zeggen, geboren zijn. Maar dit zijn de stukken die wij blijven spelen. Die nemen wij in onze repertoire mee. En er komt een nieuwe cd nu uit, Hypernature cd van Black Pencil, waarin al deze werken staan opgenomen. En die zal in het najaar zal beschikbaar zijn via allerlei online kanalen.
0: Ja, welke vind jij stiekem nou het mooist? Of heb je geen voorkeur?
1: Ja, dat is altijd moeilijk. Welke kindje is het mooiste? Ja. Zij zijn alle mooi. Nou, het mooiste wat ik vind is, zij zijn erg verschillend. Kijk, we hebben topcomponisten, dus niet alleen vanuit de provincie, maar gewoon landelijk topcomponisten gevraagd om, hey, kom naar Flevoland, kom naar die landschapkunstwerk, laat je inspireren. Wat voel je? Wat doet dat met je? En we hebben een hele mooie verklanking van al die verschillende werken. Soms zijn ze heel poëtisch en organisch en soms wat meer popachtig en soms meer slagwerk georiënteerd. Het is een hele mooie verzameling van alle klankkleuren die onze provincie laat inspireren.
2: Maar wat is er dan aan die landschapskunstwerken waardoor muzici zich daar zo erg door laten inspireren? Wat is er zo mooi en bijzonder aan die werken?
1: Ze zijn zo goed gemaakt. Bijvoorbeeld die Exposure in Lelystad. Hè? Die reus, dat is 26 meter hoog. Het is zo impressive. Hè? Maar dan heb je ook kunstwerken zoals Sea Level in Zeewolde. Het is een hele lange lijn, een betonnen muur. Al die verschillende gegevens worden door muzici, door componisten, door kunstenaars op verschillende manieren geïnterpreteerd. Soms ga je meer richting de vorm van het kunstwerk of de lengte, de hoogte van een kunstwerk. Maar soms is het de connectie van de kunstwerk en de plek waar die geparkeerd staat. En dat maakt een hele mooie en unieke impact op kunstenaars, maar ook op het publiek. En dat is juist wat we graag willen, dat muziek ook op een andere manier wordt beluisterd in de openbare ruimte, in de natuur. En dat is een hele toffe ervaring.
0: Ja, de concerten in Almere, Lelystad en Biedenhuizen zijn gratis te bezoeken. Moet je je nog wel van tevoren aanmelden?
1: Heel graag. Ze zijn gratis te bezoeken. graag aanmelden via blackpencil.org. Mocht dat niet lukken, internet verbinden, weet ik veel, had je andere plannen, maakt niet uit. Kom gewoon genieten van het concert. Liever aanmelden via blackpencil.org. Maar je kan gewoon ten alle tijde binnenkomen. Ik moet wel zeggen dat Mark Nessen is al vol geboekt. Oh. Dus je hebt nog plekken in Almere, Biddinghuizen en Lelystad.
0: Heel goed. Neem wel een stoeltje mee, heb ik begrepen. Hè? Want jullie hebben geen stoeltje staan of zo.
1: Het is de natuur. We gaan geen tribunes opbouwen. Gewoon geniet van wat je hebt. Als je het lekker vindt, gewoon neem je eigen stoeltje mee. Of je eigen bankenstel als je wilt. Maar kom gewoon lekker gezellig. Heel veel comfort wordt aangeboden door middel van muziek. En die prachtige plekken waarin de concerten zullen worden gegeven.
0: Nou, wil je meer weten over de uittips in de polder of over de concerten bij de landschapskunstwerken? Ga dan naar visitflevoland.nl. Jorge Isaac van Black Pencil. Dankjewel. En toi toi toi dit weekend.
3: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
4: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond hebben we lokaal nog te maken met enkele buien, maar in de loop van de avond wordt het wat droger. En in de nacht hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden en nog enkele lokale buien, bij minimale waarde van zo'n 15 of 16 graden. Morgen starten we dan nog overwegend droog, met ook nog wel wat ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar gemiddeld een graad of 22, maar in de loop van de middag en zeker in de avond neemt vanuit het westen de buienkans flink toe. En kan het zeker in de avonduur en in de nacht naar zondag stevig gaan doorplensen.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Dronten viert. Onder dat motto viert de Stichting Historisch Dronten het 35-jarig bestaan. Op 3 oktober is er een jubileumshow in de Meerpaal. En die staat, hoe toepasselijk, in het teken van feest vieren.
3: Ja, hoe ze in Dronten een feestje vieren en hoe ze dat deden in het verleden, dat weet Frits Smit van de Stichting Historisch Dronten. Frits, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Allereerst natuurlijk gefeliciteerd met jubileum.
4: Ja, dankjewel.
3: Ja, hoe lang ben je eigenlijk al betrokken bij deze stichting?
4: Nou, ik denk dat ik daar wel een kwart eeuw bij betrokken ben geweest. Ja.
3: Ja, dus jij bent zelf onderdeel van de geschiedenis.
4: Ja, ik ben al zelf onderwerp eigenlijk.
3: Hoe trots ben je dat deze club zo lang bestaat?
4: Ja, kijk eens, het is een van de voorlopers van in de Flevopolder. Elders bestaat nog geen echte stichting historisch Lelystad bijvoorbeeld, of stichting historisch Almere. Zeewolde is voorzichtig iets begonnen. Maar we zijn al in een heel vroeg stadium ermee begonnen. We hebben heel veel materiaal verzameld en daar hebben we heel veel profijt nu van.
3: Ja, dus er is niet heel veel de prullenbak ingegaan. Nee. Die hebben dat allemaal mooi kunnen bewaren.
4: Nee, als je historicus bent, gooi je niks in de prullenbak. Ja, wij noemen dat het archief.
3: Oh ja, het rondarchief.
2: Ja, goed. Als je dan zo trots bent op al die archiefstukken die jullie wel bewaren en wel bestuderen, in tegenstelling tot op andere plekken in Flevoland, nou, dan moet je natuurlijk goed feest vieren als je dan jarig bent. En dat gaan jullie doen in de Meerpaal met een show op 3 oktober.
4: Ja.
2: En hoe gaat de show eruit zien?
4: Ja, kijk eens, we willen in de eerste plaats altijd iets anders doen dan wat je gewoon doet. Hè? Een historische vereniging doet heel gauw lezingen en een spreker en zoiets. Maar wij zeiden, waarom laat je gewoon de mensen zelf niet aan het woord die het allemaal hebben meegemaakt? En waarom laten we de filmpjes niet zien die er in die tijd nog gemaakt zijn en waar we de beschikking over hebben?
3: Maar zijn het dan filmpjes, want het gaat over feestvieren, van kringverjaardagen en zo, die mensen in
4: Nee, bijvoorbeeld Zwifterband. Heb je altijd de Oostkoningin gehad? Nou, er bestaan filmopnames van. En het is leuk om daar eens over te praten. Van waarom zijn jullie tot dat feest gekomen? Ja. En waarom is het eigenlijk ook opgehouden?
3: Ja, is er nog een Oostkoningin in leven? Komt die ook?
4: Ja, die hebben ze nog wel ergens weten op te duikelen. Ja.
2: En hoe leuk is dat aan de Dronten geschiedenis? Dat die geschiedenis dus eigenlijk nog levend is. Omdat Dronten natuurlijk zo'n jong dorp is.
4: Ja, dat is het mooie ervan. Maar je moet er wel betijds bij zitten. Want wij hebben natuurlijk ook al heel veel mensen wel geïnterviewd. Ja, die er nu niet meer zijn. Mm-hmm. En waar wij toch een levensgeschiedenis van opgetekend hebben. En ja, die liggen nu vast. En dat is voor het nageslacht, denk ik, heel interessant.
3: Ja, nu noemde jij al die Oogstkoningin. Dat is er dan een belangrijk feest in Dronten geweest. Maar je stuitte in de archieven ook op een feest dat eigenlijk ook al behoorlijk uitbundig is geweest. Dat was 10 jaar na het droogvallen van Oostelijk Flevoland. Is 1957.
4: Ja.
3: Ja, waarom denk je dat ze toen zo groots hebben aangepakt?
4: Ja, daar kan ik nou echt geen antwoord op geven. Want ik vond het zelf ook raar. Kijk eens, in Amsterdam vieren ze eeuwfeest als Amsterdam weer een eeuw ouder is. Of 50 jaar ouder en zoiets. En hier in de Polder doen we het om de 5 jaar. En als het even kan, elk jaar. Mm. Hè? Maar dit is dus duidelijk het tweede lustrum wat gevierd wordt. Maar je ziet wel, hoe meer lustrums er komen, hoe minder de aandacht.
2: Nou, als je pas net bestaat en je gaat pas bij 50-jarig jubileum voor het eerst iets vieren, dan duurt het heel lang voordat je eens een keer een feestje hebt.
3: Dan ben je zelf al dood bijna.
4: Ja, je moet er wel werk van maken. Want anders dan gaat een ander met de eerste rijken.
3: Ja, dat feest in 57 werd geopend door de landdrost Otto. Ja. Hij trapte dat feest ook echt af. Wat voor momentje was dat?
4: Ja, hij deed dat met 3000 duiven los te laden.
3: Oh ja?
4: Ja.
3: Zijn die ook nog allemaal teruggekomen?
4: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. En ik weet ook niet of ze nog iets in de snavel hadden. Want het is natuurlijk symbolisch. Hè? Het doet denken aan de Ark van Noach.
3: Ja, want is dat iets wat jullie nu ook zouden kunnen doen? Zo van die duiven oplaten? Of past dat niet meer in dit tijdbeeld?
4: Nou, ik weet niet of... ik denk dat je dan meteen de dierenbescherming op de nek krijgt.
2: Ja. En wat gebeurde er verder dan die dag? Alleen maar dierenleed of nog meer?
4: Nee, het was een enorm optocht. Ja, 5 kilometer lang, 1,5 uur. Oh. Dus je moest echt wel wat zitvlak hebben om dat allemaal mee te maken. En dat was voor het eerst dat er zoiets gebeurde. En daar hebben heel veel landbouwwerktuigen aan meegedaan. Dus wat je zag is eigenlijk niks anders dan de hele werkplaats van de Rijksdienst die leeggetrokken was en die voorbij de landrost reed. Mm-hmm. Dus dat was voor het merendeel een beetje sausje eroverheen met 6 muziekkorpsen enzovoorts. En zo af en toe een wat versierde wagen. Maar hoofdzakelijk waren het toch wel van werktuigen van de Rijksdienst.
3: Ja, nou zou je denken, zo'n feest hè, van 10 jaar droogvallen van de oostelijke Flevoland. Dat kan je wel in een dagje gevierd hebben, maar ze maakten er een hele feestweek
4: van. Ja, en na 1 week hadden ze er niet eens genoeg van. Want ze hielden een maand op en in september begonnen ze weer.
3: Echt waar? Ja. De drank was nog niet op of zo.
4: Nou, ik denk dat het kapitaal nog niet op was. Ja. Want dat moet ook gezegd worden, daar hebben ze een flink bedrag voor op tafel gelegd. 26.000 gulden. Tegenwoordig is dat omgerekend 85.000 euro.
2: Ja. En jullie feestje nu wordt ongeveer even duur, neem ik aan.
4: Nou, bij ons niet.
2: Jammer.
3: Dat is ontzettend veel geld. Dan krijg je de meerpaaldagen niet eens bij elkaar. Nee, bijna meer, denk ik.
4: Nee, maar dat lag er op tafel. Moest op.
3: Ja. Wat moeten mensen doen om bij die jubileumavond te zijn van jullie op de
4: oktober? Ja, dat kan via de site bij ons. Dan kun je je aanmelden. En dat heet ook aanmelden. Apenstaartje historisch de ronde. Ja. .nl.
3: Nou is de meerpaal heel groot. Betekent dat er onbeperkt mensen kunnen komen?
4: Nee hoor, er is plek voor 300 mensen zijn er.
3: Okay. Ja.
2: En dat is dan heel leuk voor de mensen die vroeger ook in Dronten wonen, toen het dorp nog net bestond? Of moeten er jonge mensen ook komen?
4: Nou, ik denk dat het. Want het gaat over 3 tijdperken. Het is het oudste tijdperk, het middentijdperk en het nieuwste tijdperk. Ja. Dus ook de jongeren komen wel aan bod.
2: Leuk.
4: En ook voor hen kan het interessant zijn. Ja, en het eindigt meestal in de vorm van een reunie.
3: Mm-hmm. En een bitterbal, dat lust iedere generatie wel, denk ik.
4: Ja, ik denk het wel, ja.
3: Ja, nou goed, dit jaar, 35 jaar Stichting Historisch Dronten. 3 oktober is de jubileumshow in de Meerpaal. Kijk even op de site van Historisch Dronten hoe je daarbij kunt zijn. Frits Schmid, dank je wel en veel plezier dan, hè? Ja. Over een maandje dus.
4: Ja, en graag gedaan.
3: Tot binnenkort weer.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Swifter Band heeft van alles, maar één ding ontbreekt eigenlijk nog, namelijk een eigen vlag. En daar moet verandering in komen.
2: Ja, dorpsbelangen Swifter Band en de Klokbeker zijn daarom op zoek naar een ontwerp voor een vlag voor het dorp. Ja, Geke van Splunter is van de Klokbeker. Geke, goedemiddag.
3: Hallo.
2: Hoe kan het nou eigenlijk dat Swifter Band nog zonder vlag zit?
3: Ik heb geen idee. Er is een vlag geweest dat Swifter Band 50 jaar bestond, maar dat was een vlag met water en wat kringeltjes. Maar niet echt een duidelijke vlag dat je zegt van nou, dit gaat over Swifter Band.
2: Ja.
3: Dus voor een paar weken terug hadden we een vergadering en toen zaten we zo eens te brainstormen. Toen zeiden we, ja, we moeten een vlag hebben en dan gaan we vragen aan de dorpsbewoners.
1: Ja, want goed, want Biddinghuizen bijvoorbeeld heeft wel een vlag. Dat vind ik wel zo opvallend.
3: Dat zei je collega, maar dat wist ik ook niet.
1: Ja, nou, mensen die meekijken kunnen hem nu op de achtergrond zien. Het is blauw boven, groen onder en dan rood-witte strepen met de ijsvogel erop.
2: Ja, dat zoiets... ijsvogel zo heet ook de buurt of de dorpsvereniging.
3: Dorpsvereniging heet ook de ijsvogel. Ja,
1: voor Biddinghuizen. Ja.
3: Ja, wij zijn de Klokbeker, hè? Dus ja, dat zou de Klokbeker moeten worden.
1: Dus we weten in ieder geval één element wat op de vlag moet.
3: Ja, en de toren is het bekende item van Swifter Band, hè?
2: Ja.
3: Met zijn vissenbek, ja. Maar, dus het is heel spannend.
2: Ja, want jullie vinden het ook wel echt belangrijk dan dat het er komt. Want je had ook kunnen denken, nou ja, we hebben het niet.
3: Nee. Kan. Maar soms moet je dorpsbewoners een beetje motiveren om in actie te komen en om wat te doen. En we dachten voor iets van, sommige mensen zijn heel actief, maar er zijn ook sommige mensen die zijn op de achtergrond en die zijn juist weer heel goed met pen en papier en met tekenen.
1: Ja.
3: Dus we dachten, nou, gaan we het op die manier eens mensen vragen of die een vlag willen ontwerpen voor ons dorp.
1: Ja, want moet je een beetje creatief zijn om zo'n vlag te kunnen ontwerpen?
3: Ik ben zelf wel creatief, maar niet op dat vlak. Dus...
1: Oh, u gaat niet meedoen met dat?
3: Nee, mag ook niet. Hè. Het zou niet eerlijk zijn. Nee, dat ga ik echt niet doen. Ga ik me ook niet aan wagen.
1: Nee.
3: Ja, je moet wel een beetje inzicht hebben. En ook, ja, kijk, de vlag wordt de grootte van 1,50 meter bij een meter. Dus je kan hem wel op klein tekenen, maar het moet groot ook uitkomen. Op dat.
2: Ja, dus geen priegelwerk erop is eigenlijk.
3: Nee, dat is niet echt handig. Ja, misschien wel de naam Swifter Band. Maar mensen moeten eigenlijk hun eigen creativiteit inzetten en laten zien.
2: Ja, nu heb je AI, hè? Dus AI.
3: Ja,
2: dan kan je gewoon invullen, ik wil een vlag, doe dit.
3: Heb ik gedaan.
2: En, wat kwam er?
3: Een blauwe vlag met groen en een windmolen en een ouderwetse molen met vier wieken, een korenaar en aardappelen.
2: Ah.
1: En wat vond u ervan?
3: Nou, dat is niet echt Swifter Band, want we hebben geen molen met vier wieken, alleen windmolens.
2: Ja.
3: Als die er nou had gestaan, had het iets geweest van oké. Nou, nee, dat vind ik niet echt een kenbare vlag voor Swifter Band.
2: Nee. En wat is dan het idee achter die vlag? Wordt die dan alleen op tijdens dorpsfeesten uitgehangen? Of hoop je dan dat in wel gewoon echt een soort statement wordt van oké, we hangen gewoon de vlag van Swifter Band buiten?
3: Nou, het zou leuk zijn met alle activiteiten die er zijn, dat er op dat moment door het dorp gevlagd wordt. En er zou een vlag kunnen. We hebben een monument, hebben wij. En er staan 1, 2, 3, 4.

0: vier of vijf vlaggenmasten. En dus een van die vlaggenmasten zou dus pertinent de vlag van Zwifterband kunnen hangen.
1: Ja, ja. Dat is ook zo leuk als je bijvoorbeeld in Noordoostpolder bent, op het moment dat er van die dorpsfeesten zijn, dat iedereen meedoet met het versieren van de voortuin. En dat het een hele eensgezinde bedoeling wordt. En dat wilt u dus ook een beetje voor Zwifterband.
0: Maar dat eensgezindheid is bij ons een beetje weg. Want echt het dorp versieren met Koninginnedag of zo, zijn de paasstraten die het echt heel uitbundig doen. Ja. Maar voor de rest is het heel weinig. In de nieuwbouwwijken zie je bijna helemaal niks.
2: Hebben mensen daar geen zin in dan of zo?
0: Nee, ik weet het niet. Ik heb wel eens het gevoel dat het minder leeft bij de mensen. Dat weten jullie misschien ook wel bij verenigingen ook. Het is heel moeilijk om mensen te krijgen voor vrijwilligerswerk. En dat merken we bij de Klokbeker ook en bij Dorpsbelang ook.
1: Maar gaan mensen die vlag dan straks wel ophangen als die er is?
0: Nou, dat hoop ik.
2: Ja, misschien is dat een eerste stapje dan naar die verbroedering.
0: Ja, dat zou best kunnen. Het zou ook heel leuk zijn dat het dan ook echt gebeurt. Hè? En wat is het mooier als jij een vlag ontworpen hebt en hij hangt door het hele dorp. Dat is het grootste cadeau wat je toch krijgen kan. Ja.
2: Maar moet je hem nou, mag je het gewoon op een A4'tje tekenen? Of moet je het digitaal aanleveren? Wat is het
0: idee? Je mag allebei. Je mag en digitaal en je mag hem op een A4 inleveren. En dat kan de ene kant bij het pand van Dorpsbelangen Zuidsingel 38. En de andere kant via de website van de Klokbeker.
2: Ja, nou kan het zijn dat iemand in Biddinghuizen denkt, ik ben wel een goede vlagontwerper. Ik stop mijn een dingetje ook even erin. Mag dat?
0: Nou, daar hebben wij het over gehad. Maar we willen het eigenlijk echt voor onze dorpsbewoners doen. Ja. Tenminste, dat vinden wij dat er beter bij past.
1: Mm-hmm. En jullie gaan dan bepalen welke de beste is?
0: En we hebben 5 juryleden en die gaan bepalen wie de meest sprekende vlag voor Zwifterband heeft.
1: Is dat de eis, dat die het meest sprekend moet zijn? Of
0: nou, jij zei dat het de vlag van de Biddinghuis was, om die IJsselmeervogel. Maar anders had ik het niet geweten.
1: Nee, precies.
0: Snap je?
1: Als je die vlag ziet, moet je meteen denken, dat kan alleen maar
0: Zwifterband. Zwifterband kan niet anders. Ja. Tenminste, dat is wel het doel erachter.
2: Ja, dus die toren, dat voel ik een beetje.
0: Dat ja, dat is wel het kenmerken. Die vissenbek die we hebben, dat is wel kenmerkend voor Zwifterband.
2: Ja, ja. Nou, de vraag is wel, wordt die vlag dan ook echt gedrukt?
0: Ja, die vlag gaat gemaakt worden, absoluut. Dat gaat zeker gebeuren, ja.
2: En volgens mij kun je tot 30 september het opsturen. Ja. Ben je een beetje zenuwachtig van wat er allemaal binnen gaat komen?
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee. Nee. Ik zie het positief in.
2: En wat als het nou allemaal net niet is? Kan dat?
0: Nou, dan is het wel een teken van de Zwifterbanders dat ze er niet zoveel mee hebben. Ja.
1: Dan mogen de Biddinghuizenaren toch mee.
0: Ja, dan. Ja, maar, ja, weet je, als niemand reageert, dan weet je ook hoe men betrokken is bij het dorp. Dat komt
2: maar kan
0: dan naar boven.
2: Dat er 30 man meedoen.
0: Nou, dat is toch al heel fijn. Ja. 30.
2: Ja.
0: En dan zijn er 10 die het doen. Het gaat om dat iemand iets bedenkt voor het dorp.
2: Ja.
0: Daar gaat het om.
2: Nog één keer eventjes, bij welk adres kan je hem in de brievenbus gooien?
0: Zuidsingel 38 in Zwifterband, dat is in het winkelcentrum zelf. En anders kun je hem sturen naar klokbekerzwifterband@gmail.com.
2: Heel goed. En hou er dus rekening mee dat hij dus 1 bij 1,50 moet worden.
0: Dat
2: dus,
0: wordt hij.
2: Ja, dus je moet het goed, als hij dan in de wind wappert, moet je goed kunnen zien wat erop staat.
0: Moet je goed kunnen zien wat erop staat.
1: Ik ben echt heel benieuwd wat er ingestuurd wordt.
0: Ja, wij ook.
1: Ja, gaan jullie dan alleen het winnende ontwerp bekendmaken of die anderen ook?
0: Ik weet het nog niet. Daar hebben we eigenlijk nog niet. Eigenlijk moet de jury dat verder beoordelen hoe ze dat gaan doen.
1: Nou, dan wachten we dat af.
0: Ja, we wachten het. We houden jullie op de hoogte.
2: Heel goed. Geke van Splunter van de Klokbeker. Hartelijk dank en heel veel plezier bij die verkiezing straks.
0: Dank je wel.
3: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
4: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: En voor een e-bike geldt dat het categorie fiets is inderdaad. Hè? Dus voetgangers en fietsers die worden beter beschermd door de wet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb ervaring in deze werk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We zijn wel allemaal helemaal gesloopt. Het was echt fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
6: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
5: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
7: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
5: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

kant. Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen. Of habit.

0: goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond hebben we lokaal nog te maken met enkele buien, maar in de loop van de avond wordt het wat droger. En in de nacht hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden en nog enkele lokale buien, bij minimale waarden van zo'n 15 of 16 graden. Morgen starten we dan nog overwegend droog, met ook nog wel wat ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar gemiddeld een graad of 22, maar in de loop van de middag en zeker in de avond neemt vanuit het westen de buienkans flink toe en kan het zeker in de avond weer en in de nacht naar zondag stevig gaan doorplensen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Harmelen en Woerden zijn twee rijstroken dicht en daarom doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
3: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
2: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond hebben we lokaal nog te maken met enkele buien, maar in de loop van de avond wordt het wat droger. En in de nacht hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden en nog enkele lokale buien, bij minimale waarden van zo'n 15 of 16 graden. Morgen starten we dan nog overwegend droog, met ook nog wel wat ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar gemiddeld een graad of 22, maar in de loop van de middag en zeker in de avond neemt vanuit het westen de buienkans flink toe en kan het zeker in de avonduur en in de nacht naar zondag stevig gaan doorplensen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond hebben we lokaal nog te maken met enkele buien, maar in de loop van de avond wordt het wat droger. En in de nacht hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden en nog enkele lokale buien, bij minimale waarden van zo'n 15 of 16 graden. Morgen starten we dan nog overwegend droog, met ook nog wel wat ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar gemiddeld een graad of 22, maar in de loop van de middag en zeker in de avond neemt vanuit het westen de buienkans flink toe. En kan het zeker in de avond weer en in de nacht naar zondag stevig gaan doorplensen.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Vrienden. Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.